0: kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas, in Maasmechelen, aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je...

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou. Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Radio 1, live.
2: Super Amerikaans.
3: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
4: Een speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
3: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
3: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
6: In de Alpen is het voorbije weekend een Oostenrijkse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man was aan het klimmen in Berchtesgaden in de Beierse Alpen op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. De hulpdiensten startten een reddingsactie nadat hij als vermist was opgegeven. Volgens zijn familie was de man een ervaren klimmer. Hij had geen veiligheidsuitrusting bij. Zijn lichaam is intussen geborgen. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heeremans.
7: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de achtste finales tegen Nederland of Marokko.
6: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

alles kunnen wat dat hij ook doet. Zo intelligent over alles doen. Alles wat dat misloopt is bedoeld. En een stap dat je zet is zo goed. Nee, nee, nee, ik ben niet jaloers. Allee, een beetje dan, hou dat even toe. Want het is een kwestie van perspectief. Zo lang mogelijk, eendags vlieg, vlieg, vlieg. Want ik zit hier voor de kus en de zoen. Niet voor eentje, maar voor een miljoen. Weet je nog toen dat ik niet won, maar verloor. Maar ik verlies mijn geloof niet, joh.

ken iemand die super slim is. Vandaag ben ik alweer zeer terug van mijn stuk en van mijn leventje. Succes duurt toch maar eventjes, dus ik zoek een andere hobby. Iets toekomstgerichter. De mensen en de regen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen. Het voorbije weekend voert beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basis in de Golfstaten. Het conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
3: Hans. Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump

0: 34 en ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
2: In Mazeik in Limburg zijn de voorbije avond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En nog in Limburg in Maasmechelen is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar daar getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
3: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
2: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui in de Ardennen ook. Onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog. Bij temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Ochtendlicht valt door het raam en haar daarnaast het bed zien staan. De kansen die ze aandoet, het schouwspel dat dat biedt. De wetenschap dat zij van mij, ik van haar, wij van elkaar voor altijd. En altijd het verdriet.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend in totaal 33 mensen levend van onder het puin kunnen halen na de 2 zware aardbevingen vorige week. Maar de kans dat er nog slachtoffers gered kunnen worden wordt steeds kleiner. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Tienduizenden mensen zijn als vermist opgegeven. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen, dat meldde Amerikaanse media. Het voorbije weekend voerden beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Het conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In Servië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de regering. Dat protest kwam ruim 1,5 jaar geleden op gang na een ramp in een treinstation. Daar kwamen toen 16 mensen om het leven bij een instorting van een dak. Volgens de betogers was die instorting het gevolg van corruptie. Ze eisten al die tijd het ontslag van de Servische president en ook nieuwe verkiezingen. Het voorbije weekend heeft de president uiteindelijk toegegeven en zijn vertrek aangekondigd. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het...
1: Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.

0: belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
2: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevieren. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
3: En in Maaseik in Limburg zijn gisteravond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel, bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En dan nog het weer, lokaal nog kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog. Bij temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

te groot. Dan staat het als een blok beton midden in de kamer. Dan hangt het aan mijn schouders, loopt het overal met mij mee, waar ik ook ga.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken. Mogelijk kwam hij door het stijgende water in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
3: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8:00 om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om mede omstandigheden verder te kunnen kaderen.
2: In Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen in de meren en rivieren. Duitsland kampt met een hittegolf. Gisteren haalde een dorp bij de Poolse grens een hitterecord van 41,7 graden. Ook Polen, Tsjechië en Hongarije kampen met hittegolven. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend alles samen nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de dubbele aardbeving van vorige week. Intussen zijn al ruim 1400 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten uitbundig gevierd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, die duizenden gasten had uitgenodigd. De ambassadeur zei dat er bijna 5 miljoen euro was ingezameld van 220 donateurs om het feest met muziek, optredens en vuurwerk te betalen. Dat zei collega Inge Franke gisteravond.
4: Er zijn grote internationale bedrijven bij, zoals Google en Meta, het bedrijf achter Facebook, maar ook Belgische bedrijven als Duracell, Leonidas, Basics, Dema. Niet alle donoren zijn zo happig erop om dat ook bekend te maken, omdat zij wel weten dat er ook heel wat mensen kritisch kijken naar dit feest. Maar dat zijn dan bedrijven die grote belangen hebben in de Verenigde Staten. Dus ze wilden om die reden toch hun steentje bijdragen.
2: Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Verdiend gewonnen, zegt Geert Heremans.
5: In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
3: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons. Dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
2: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
4: De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
2: Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend alles samen nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. En er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. In de achtste finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Hugo Broos had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen omdat het zo'n leuk WK was.
5: We will take the decision in the next days. But yeah, it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
2: Broos zal de komende dagen een beslissing nemen. De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. En woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos.
6: Goedemorgen, het is draaglijker, vrienden. Merkbaar frisser en dat doet deugd. We kunnen er dus tegenaan. We gaan straks al naar Venezuela. Welkom bij een okselfrisse ochtend. Daar gaan we

0: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.

0: Emily Sandé en Next to Me. Makkelijk bruggetje, maar we moeten het maken. Wie zit hier naast mij? Dag Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lekker geslapen?
1: Nee.
0: We gaan het over iets anders hebben.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
0: Over de kranten bijvoorbeeld en wat er op de voorpagina staat op deze maandagochtend, de laatste van de maand juni.
1: Ja, veel geldzaken in de kranten. Het Nieuwsblad koopt dat de buitenschoolse opvang tot 2 keer zo duur wordt. De Vlaming betaalt 12 miljoen euro te veel voor boetes, schrijft het laatste nieuws. En de Gazet van Antwerpen, de solden starten met kortingen tot 50%. Dan de Standaard. Trump blijft historische akkoorden sluiten die de bommen niet stoppen. De Morgen, Russische hardliners roepen Poetin op tot escalatie van de oorlog en het Belang van Limburg, dit jaar al 967 verdachte websites geblokkeerd.
0: Die solden starten met hoeveel?
1: 50%.
0: Dat is een goede start.

0: Terwijl het er eindelijk terug weer voor is, Lady Lynn en Her Magnificent Seven, I Don't Wanna Dance.
1: De ochtend.
0: 120 uur tellen we ongeveer, denk ik, 5 dagen geleden dat we de eerste zware aardbevingsschok Venezuela hebben zien treffen. We kennen die zware balans. Meer dan 1400 mensen kwamen om het leven. Maar het aantal vermisten is enorm groot. En er wordt nog altijd met man en macht naar hen gezocht, Jasper.
2: Ja, het gaat om ongeveer 50.000 vermisten voor wie de tijd dringt. Maar er wordt wel degelijk nog altijd gezocht naar overlevenden. Onder andere door het Nederlandse Search and Rescue Team dat aanwezig is met 64 mensen, 16 ton materieel en 8 honden. En ondertussen zijn zij operationeel.
3: We staan hier in La Guaira, bij een ingestort gebouw, hier aan de kust. Het schijnt dan een hotel geweest te zijn. We zijn hier al een tijdje op zoek naar mogelijk 2 levende mensen. De vraag is of dat zo is. We hebben net de honden ingezet. Die geeft niet per se een duidelijk signaal. En we gaan nu kijken of we toch nog hopelijk mensen hier gaan aantreffen aan de andere kant van het gebouw.
4: Over waarschijnlijk 1 slachtoffer over 40 centimeter binnen bereik, hoorbaar.
5: Ja, maar dat is aan die kant toch?
4: Nee, dat is in dit stuk.
5: Oké.
2: Ja, en op die plaats is het uiteindelijk niet gelukt om iemand levend van onder het puin te halen. En dat zal naarmate de tijd dringt ook alsmaar moeilijker worden. Mm-hmm. Dat zegt ook de coördinator van de operatie hier in Nederland dan toch, commandant Arjen Litooi.
6: Ja, dus voor ons is 72 uur altijd een beetje een grens van dat je kan overleven. Maar we hebben ervaring ook uit Turkije van dat 96 uur, maar ook 120 uur nog meegaan. Dus we gaan echt met man en macht gaan we door. Maar het is een ingewikkelde situatie, maar daar zijn we voor getraind. Daar hebben we op geoefend, daar hebben we ervaring mee.
0: De tijd tikte.
2: Ja, 72 uur wordt gezien als grens om nog overlevenden te vinden. Ondertussen zitten we dus aan ongeveer 120 uur en dat is ook voor de hulpverleners zwaar.
6: Dat is zwaar, dat is heel erg zwaar. Maar het is ook een van de zaken die meespeelt, dat je hoop, troost en perspectief kan bieden. Dus het is ook voor de mensen die daar zijn, ook hoe moeilijk het ook is, toch goed ook om te weten of er nog wel of geen leven is. Die hoop die mensen hebben, die wordt naar ons gekeken van, wil je ons alsjeblieft helpen? Ja. En dat is enorm zwaar.
2: En ondertussen komen we stilaan op een moment dat de vraag moet gesteld worden of het nog zin heeft om door te gaan.
6: Tijd is nu onze grootste vijand. Hè. Dit is 96 uur, 120 uur. En dan heb ik overleg met de commandant te plaatsen. En uiteindelijk bepalen we in overleg, het heeft nu nog zin, of we gaan over naar een andere actie. Dan wordt het een bergingsactie in plaats van een reddingsactie. En er is altijd nog een wonder. Hè. Dat is, we geloven altijd nog in dat ene moment, dat ene wonder, dat die speld in de hooiberg die we zoeken. Dus we blijven net zo lang totdat het als het zinvol is.
2: Ja, dat was dus de Nederlandse commandant Arjen Litooi van het Nederlandse Search and Rescue Team. Ons land stuurt via BeFast sheltermateriaal zoals tenten. Zaterdag kwam ook een eerste Belgische expert aan in Venezuela om deel te nemen aan de steun die de Europese Commissie biedt.
0: En onze correspondent in de regio, Nina Jurna, die is in de hoofdstad van Venezuela in Caracas en zal daarna afzakken naar het epicentrum. En wij kunnen zometeen al even met haar bellen voor een stand van zaken. Yeah.

0: Bob Dylan en zijn Hurricane. De ochtend.
1: Radio 1.
0: De Servische president Aleksandar Vučić die heeft dit weekend aangekondigd dat hij binnen enkele weken zal aftreden en dat er vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen zullen komen. In Servië zijn al anderhalf jaar hevige studentenprotesten tegen Vučić en wij vragen ons af waarom hij nu beslist heeft om deze stap te zetten. Vragen wij aan Marcel van der Steen, onze correspondent in de Balkan. Dag Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kan je ons dat momentum even duiden?
2: Ja. Het is eigenlijk niet een grote verrassing dat hij nu opstapt als president van Servië. Omdat hij eigenlijk al een nieuwe job op het oog heeft. En dat is namelijk weer premier worden in Servië. Dat was hij al eerder, tussen 2014 en 2017. Sindsdien is hij president geworden. En eigenlijk probeert hij zijn politieke carrière voor te zetten. Maar wel het nu zo te spelen, zo eigenlijk ook te brengen als... Kijk eens, ik luister naar jullie, lieve demonstranten. Ik stap op als president van Servië. Mm-hmm. Maar ondertussen is dat dus wel de move die iedereen van hem verwacht.
0: Ja, en lukt dat dan om die studenten en die protesten... om die in de kiem te smoren door te zeggen... dit is wat ik ga doen, gelooft men hem?
2: Nou, eigenlijk niet hoor. Want gisteren is er ook gewoon weer gedemonstreerd, geprotesteerd in Kraljevo, in een stad in het midden van Servië. Want die studentenprotesten die zijn heel groot geweest in Belgrado de afgelopen anderhalf jaar. Maar ook in andere delen van het land hebben die plaatsgevonden. Mm-hmm. En eigenlijk zeggen mensen daar van ja, dit is gewoon weer een nieuwe... konijn uit de hoge hoed van Vučić. Dit is een manier om zijn macht vast te houden en voor zijn partij. En dus dit is op geen enkele manier een verandering in beleid of politiek... waar wij nu al anderhalf jaar voor strijden.
0: Mag ik een naïeve vraag stellen? Lukt het hem dan zomaar om premier te worden dan daarna?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel de grote vraag. Want hij is natuurlijk. En zijn partij heeft natuurlijk al echt een flinke tik gekregen van deze protesten. Maar tegelijkertijd in de peilingen. En je weet niet hoe betrouwbaar die peilingen zijn. Omdat Vučić en zijn partij ook de afgelopen jaren de media veel meer in de macht gekregen hebben, in de hand hebben gekregen. Dus, maar die peilingen die zeggen nog steeds wel dat SNS zijn partij de populairste is. Tegelijkertijd. Zijn de demonstranten en de studenten van plan om ook een partij op te richten. Mm-hmm. Met een de rector van de Universiteit van Belgrado, Vladan Djokic. Dat zou wel eens de grote tegenstander kunnen worden tijdens de verkiezingen. En dan is dus de vraag, heeft hij zoveel macht en over de media en toch ook in vormen van propaganda, vooral buiten de grote steden, om die mensen aan zich te blijven binden?
0: Want is dat eigenlijk de breuklijn stad-platteland?
2: Ja, dat is wel wat je ziet. Je ziet toch dat in de stad natuurlijk veel meer protest is. Ook mensen meer naar het westen kijken. Meer betere educatie hebben gehad. Beter opgeleid zijn. En in de kleinere dorpen zie je toch dat mensen kijken televisie. En wat is televisie? Dat is toch het staatsapparaat, mm-hmm. de staatsomroep die elke dag Vučić op tv toont.
0: Ja. Stel dat hij premier wordt, wat zou dat betekenen voor Servië? Meer van hetzelfde?
2: Ja, dat is wel de verwachting. Meer van hetzelfde. En misschien nog wel nog meer op zijn Orbaans, om het zomaar te noemen, de Hongaarse leider die nu is afgetreden. Meer nog proberen die macht te centraliseren, nog meer macht naar zich toe te krijgen, nog minder eigenlijk ruimte voor kritische geluiden, voor oppositie.
0: Want hoe zit het met de verhouding tussen president en premier in Servië?
2: Nou, eigenlijk, en dat heeft hij natuurlijk heel handig gedaan. Eigenlijk is het presidentschap ceremonieel. En ligt de macht vooral bij de premier. Nou, de afgelopen periode, sinds 2017, heeft hij dat eigenlijk omgedraaid door premiers aan te stellen die erg in de pas liepen met hem. Mm-hmm. Dus hij was uiteindelijk de machtigste. Ongetwijfeld gaat hij dat omdraaien als hij straks weer opgaat als premierskandidaat. Of als hij premier wordt, zal hij dat ongetwijfeld omdraaien.
0: Ja, en binnen enkele weken zou dit dan allemaal beginnen plaats te vinden? Hij neemt zijn tijd om alles te organiseren?
2: Ja, hij zal uiteraard een moment kiezen dat voor hem het beste uitkomt. Hij heeft nog geen datum genoemd. Nou, verwachting is ergens tussen september en november dat die verkiezingen gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Maar dat weten we nog niet exact.
0: Oké, dankjewel voor de duiding. Marcel van der Steen vanuit de Balkan. Is het daar warm nu? Ja,
2: Ja, zeker.
0: Ja, we hebben het naar jullie doorgestuurd, onze excuses. Ja. Ik wens je toch een fijne dag. Dag.
2: Graag gedaan.
0: Het gaat langzaam naar Brussel op de E19, 10 minuten van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Daar moet u door werken over twee smallere rijstroken. Op andere plaatsen al de kleine, gewone vertragingen.
1: Energie Rebellie.

0: symfonische allure, de combinatie van Ray en Hans Zimmer en Klik Klak Symphony.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En tik-tak, het is 6:30 vooraan. Vanmorgen meer meldingen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld worden.
3: De vertrouwenscentra hebben daarover meer dan 11.000 meldingen gekregen. En dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing.
0: De bevoegde minister komt straks bij ons langs.
3: In Venezuela zijn het voorbije weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Er zijn intussen al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden.
0: Iemand levend van onder het puin halen, dat wordt steeds moeilijker. Straks gaan wij naar Venezuela. Daar is onze correspondente Nina Jurna.
3: En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met Hugo Broos als coach met 0-1. In de achtste finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen.
0: En dat wordt spannend, die twee tegen elkaar. En dan nog het weer.
3: De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen bij een draaglijke 27 graden. Aan zee halen we 21 graden.
0: We kunnen weer ademhalen.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Nidhi Brukel en What I Am.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Toen wij hier vannacht aankwamen, was de hemel bewolkt. Zelfs een paar regendruppeltjes.
2: Het was koud.
0: En koud, inderdaad. We hebben de zon meegebracht en alle wolken doen verdwijnen. Want het is een prachtige zonsopgang voor wie nu al wakker is. En laat maar raden, Jasper, ook in de kranten beginnen ze waarschijnlijk met het weer.
2: Ja, met de hitte. Zeker 17.000 bliksemschichten afgelopen weekend, maar geen Katy Perry. Op Werchter veel festivals afgelast. En die hitte kost ook veel geld, want we zijn minder productief.
0: Spreek voor jezelf.
2: Blijkbaar wel. Bij 39 graden presteren we tot 3/4 minder goed. Dus drie tropische dagen hebben ons land bijna 500 miljard gekost. Dat schrijft het laatste nieuws. En het is nog niet helemaal voorbij, want weerman David Degenau voorspelt de komende 3 weken ook warmer weer dan normaal. Intussen ook hitterecords gesneuveld in Polen, Tsjechië en Duitsland. Tot 41 graden schrijft de NOS. En in de Standaard lees ik dit. Europa is gebouwd voor het klimaat van gisteren en is hier slecht op voorbereid.
0: Ja, wat doen we met morgen? Hè? Dat is de vraag die wij onder andere stellen vandaag aan burgemeester Els van Doesburg over Antwerpen in de hitte.
2: En ook de rode duivels in alle kranten. Tegenstander Senegal woensdag, dat wordt het examen. Schrijft het laatste nieuws. Een ploeg met passie, ervaring en talent. En de kansen zijn 50-50, lees ik ook nog. Het Nieuwsblad noemt Senegal geen onmogelijke tegenstander, maar wel een van de zwaarste. En ook de WK-dorpen maken zich op. Ze verwachten meer volk, want het enthousiasme groeit, zeggen ze. Het feest kan nu echt beginnen.
0: Ja, toch eens gaan horen bij Tom Boudeweel in de VS. En dan in het laatste nieuws. De Vlaming betaalt mogelijk te veel voor verkeersboetes.
2: Ja, dat zou toch moeten blijken uit onderzoek van de krant. Tientallen steden en gemeenten rekenen blijkbaar extra kosten aan die eigenlijk niet wettelijk zijn. Het gaat dan om extra belastingen, toelagen, verhogingen zonder wettelijke basis. Het zou gaan om ruim 900.000 boetes, goed voor 12 miljoen euro. Ook bevoegd Vlaams minister Krivits zegt dat dit niet had mogen gebeuren.
0: Nee, dat lijkt me.
2: Mm-hmm. In het Nieuwsblad, de buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer zo duur vanaf 1 september. En dat komt door een hervorming van de Vlaamse regering. De opvang moet voortaan ook meer doen dan bewaken. Ook kinderen zinvolle activiteiten laten doen, zoals sport, muziek, tekenlessen. En dat kost dus allemaal geld.
0: Weet je wat ook geld gekost heeft? Mm-hmm. Dat feestje van Bill White staat ook in alle kranten.
2: Ja, van de Amerikaanse ambassadeur. In ons land. Hij trakteerde in Brussel op country, cheerleaders en vuurwerk om dus de 250ste verjaardag van de VS te vieren. Het was een Trump-fest, schrijft het laatste nieuws, met ook gratis hamburgers en Budweiser bier. En niet van de partij, koning Philippe. Nochtans was hij uitgenodigd. En ook Nile Rodgers van discoband Chic wou niet komen optreden. Er waren ook geen MAGA-petten. Dat was nochtans de verwachting. Wel veel blauwe petten met de Amerikaanse vlag. En er was ook protest van Greenpeace en van Extinction Rebellion. Dan in Amerikaanse media, Joe Biden, de vorige president, die heeft nog eens gespeeched en hij zei dit over de huidige president, Donald Trump.
3: Wow, what a loser.
2: Ja, dat was duidelijk. Biden sprak op een event van de Democratische Partij. Noemde Trump dus een loser, maar ook een narcist. En hij noemde hem ook corrupt. Biden sprak 10 minuten lang. En hij zag er trouwens enorm broos uit. Hij leidt aan prostaatkanker en is niet meer te genezen.
0: Gazet van Antwerpen dan. Daar blikken ze vooruit op woensdag. Dan begint de soldoperiode.
2: Ja, en ondanks die uitspraak van de Raad van State begin deze maand blijven die voor veel winkels het koopmoment van het jaar. Met al kortingen tot 50% in veel winkels.
0: Omdat het eigenlijk al heel lang bezig is. Mm-hmm. Het hele jaar heb ik het gevoel.

0: De mens met al even jong en slim geweld, Helena Cazar met Nederland. De ochtend. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbevingen van vorige week. De cijfers zijn hallucinant. Meer dan 1400 mensen zijn gestorven en vooral het aantal vermisten baart zorgen. Meer dan 50.000 mensen zijn nog altijd vermist. Wij praten met Nina Jurna, correspondente in Zuid-Amerika, die zich momenteel in Venezuela bevindt. Dag Nina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor ons in elk geval, hè. Waar bevind jij je, Nina?
1: Ik ben op dit moment in Caracas en over een paar uur dan vertrek ik naar La Guaira. Dat is het epicentrum, dat ligt een uur vanaf de hoofdstad. En ja, dat is eigenlijk het meest getroffen gebied. Maar ook in Caracas, daar heb ik gisteren rondgekeken. En daar zie je in bepaalde wijken zie je ook al hele flatgebouwen die ingestort zijn. Van 12, 13 etages waar dan gezocht wordt door reddingswerkers, maar waar ook graafmachines al bezig zijn om puin te ruimen. Maar waar ook zeker nog wel mensen gered worden. Vandaag ook nog een 11-jarige jongen en nog een 50-jarige vrouw bijvoorbeeld. Dus er is ook nog wel hoop voor de mensen.
0: Ja, want dat getal, hè, die 50.000 mensen, meer dan 50.000 mensen die vermist zijn, dat is enorm. Dus mensen zijn echt nog op zoek en op alle mogelijke manieren waarschijnlijk.
1: Ja, het is een gigantisch hoog aantal vermisten. En tegelijkertijd, er zijn hier ook reddingswerkers vanuit de hele wereld naartoe gekomen. Dat zijn mensen die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar toch nog overlevenden tussen die ravages met honden, met speciale apparatuur. Dus de hoop is er nog. Maar ja, je kunt je voorstellen, naarmate de uren, de dagen verstrijken, wordt natuurlijk toch de hoop op overlevenden vinden. Wordt natuurlijk steeds kleiner. En dat geeft het natuurlijk ook al een extra dramatisch gevoel hier. Want ja, je merkt toch ook al, en ja, je ruikt het ook gewoon echt als je hier rondloopt, ja, de geur van ontbindende lichamen. En dat is natuurlijk de wrange realiteit, dat er gewoon ontzettend veel doden tussen dat puin liggen.
0: Ja, en als jij dat vertelt, dan kunnen we ons ook meteen voorstellen hoe groot de ontreddering is bij mensen, hè?
1: Ja, het land is in een shock. Hè. Het is ook hier in de hoofdstad, dan zie je gewoon tussen zo'n gebouw wat dan is ingestort, zie je op straat dan mensen zitten. Dat zijn dan de bewoners die het hebben overleefd, maar ook bijvoorbeeld familieleden die. Ik sprak iemand die zei, ja, mijn moeder die zou op bezoek gaan naar een vriendin. En ik denk dat ze in dat gebouw was. We kunnen nergens haar bereiken. We zijn al ziekenhuizen hebben we al gezocht. En ja, die zitten dan om dat gebouw heen. Kijken dan naar die reddingswerkers die bezig zijn. Hebben dan toch nog een beetje hoop. Er zijn mensen die ontheemd zijn, die in tenten slapen, in parken. Wat me opvalt is de ongelooflijke solidariteit van de Venezolanen ook onderling. Mensen die komen uit hele andere buurten hier naartoe om eten te brengen. Bij de mensen die dus in die tentjes leven, maar ook bij de reddingswerkers. Mensen die zelf een helm en een schep pakken en zeggen, we willen meewerken om wat kunnen we doen. Dus het is ongelooflijk veel solidariteit onderling bij een bevolking die natuurlijk al ontzettend veel over zich heen gekregen heeft de afgelopen jaren met crisis op crisis en nu dit. Dus, maar het is wel goed om te zien hoe die verbondenheid is onderling.
0: Ja, en voert die verbondenheid en solidariteit de boventoon of is er toch ook al gemor wanneer het gaat over hulpverlening?
1: Zeker in dat epicentrum, wat natuurlijk ook buiten de hoofdstad ligt. Wat natuurlijk wat dan sowieso al veel minder faciliteiten heeft. En dat mensen dus ook zeggen van ja, de hulp moet bij ons komen. En niet in handen van bijvoorbeeld politie, want dan komt het niet bij ons. Dat hoor je dus ook wel mensen zeggen. Tegelijkertijd, dit is een ramp van zo'n grote omvang. Ik denk dat er geen land is die dit aan zou kunnen. Dan gaat er niks natuurlijk zoals het zou moeten. Dus dat is hier ook het geval. Maar mensen hebben hier sowieso heel weinig vertrouwen in de overheid. Dus dan komt dat natuurlijk ook allemaal los bij zo'n ramp. En er is gewoon ontzettend veel nodig. Zeker in dat epicentrum waar de meeste slachtoffers zijn. Waar een enorme ravage is. Waar ook gewoon geen ruimte is om alle lichamen te bergen. Die liggen daar open en bloot. Het is gewoon verschrikkelijk om te zien. Tegelijkertijd, ik noemde het al, de buitenlandse hulp die ook al op gang komt. Groepen uit landen in Latijns-Amerika, maar ook Europa, de Verenigde Staten. De hele wereld stuurt eigenlijk hulp naar een land wat natuurlijk eigenlijk al heel lang politiek ook geïsoleerd geweest is. En nu geldt dat allemaal niet. De hele wereld helpt mee eigenlijk.
0: Ja, je hebt het over een zware geschiedenis natuurlijk, wat dit land allemaal al heeft meegemaakt. Durf je al in de toekomst te kijken? Want om hier bovenop te geraken, dat wordt wat, hè?
1: Ja, dat is zeker. En zeker ook hier in Caracas, hoor. Want daar zijn gewoon ook hele gebouwen ingestort. Maar zeker in in het epicentrum en ook in andere gebieden in het land die getroffen zijn. Dat zal nog echt heel lang duren voordat dat opgebouwd is. Wat ze hier wel zeggen is van dat moet eigenlijk direct ook mee begonnen worden. Dat we nu misschien ook wel een nieuwe fase ingaan. Ik sprak iemand, maar die zei die gaf het ook meer een spirituele draai. Die zei, we hebben zoveel meegemaakt. Ook natuurlijk begin dit jaar de invasie van Amerika, die ontvoering van Maduro. Zou dit een reset zijn? Zou dit moeten we als land gewoon ergens misschien wel opnieuw beginnen? Die gaf er zo'n draai aan. Iedereen is hiermee bezig en vraagt zich ook af, waarom overkomt ons dit nu? Want we hebben al zoveel voor onze kiezer gehad. We zitten al in die enorme humanitaire crisis die hier natuurlijk al gaande is, al jaren. Dus dat voel je ook wel hier, aan de ene kant de wanhoop, maar dus ook wel de hoop nog steeds.
0: Jij trekt straks naar het epicentrum. Is het moeilijk om daar te geraken?
1: Ja. Normaal zou het een uur zijn, maar misschien dat we er nu 2 uur over doen. Hopen we. Het is een gebied waar pas gisteren de stroom weer is gestabiliseerd. Daar was helemaal niks meer, geen stroom, niks werkte meer. Ja, en het is ook een gebied waar dus echt gespecialiseerde hulpgroepen ook vanuit het buitenland naartoe zijn gegaan. Ook met honden, om daar tussen het puin nog te zoeken. En we krijgen daar ook vandaan toch nog wel hoop. Want er is bijvoorbeeld een jongen van 11... die was 72 uur onder het puin en die is toch nog levend gered. Ja, hoop is er nog. Maar je kunt je voorstellen hoe langer de uren wegtikken, de dagen. Dan wordt het natuurlijk toch steeds kritischer om nog overlevenden te vinden.
0: Hopelijk kan de terugkeer van die stroom inderdaad nog een verschil maken. Dankjewel en hou het veilig. Nina Jurna vanuit Venezuela.

0: superieur hoor, Faya Condeos en What's a Woman. Langzaam naar Brussel intussen al op de enige 10. Daar 20 minuten aanschuiven van Rums tot Mechelen-Zuid. Dat zal wel een tijdje zo zijn. Want je moet daardoor werken over twee smalle rijstroken. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook files naar Antwerpen op de E17 al 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de N16 naar Villebroek is het een kwartier aanschuiven aan de werken in Temse. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: De ochtend.
0: Hey, dag Jeroen, goedemorgen.
3: Dag Ruud, goedemorgen.
0: Voor Zuid-Afrika zit het WK voetbal erop. Bondscoach Hugo Broos van ons en de zijnen, ja, die hebben in de 16e finales niet kunnen stunten tegen gastland Canada. Heel boeiend vond ik het niet in de eerste helft, maar goed. Het was geen aangenaam kijkstukken.
3: Nee, er was weinig aan te zien. Ruud, beide landen hadden natuurlijk ook nog geen enkele ervaring in de knock-outfase van een WK. De groepsfase overleven, dat was al een primeur voor zowel Canada als Zuid-Afrika. Maar inderdaad, een wedstrijd om heel snel te vergeten of, zoals Peter van den Bemt dat zei in zijn commentaar na ongeveer een uur spelen.
4: Deze wedstrijd geraakt ook in het vierde kwartier, maar niet uit haar comateuze toestand.
3: Ja, en die draak van een wedstrijd leek dan ook nog eens langer te gaan duren. Verlengingen lagen al op de loer tot Canada in de toegevoegde tijd dan toch kon scoren. 1-0 en dus exit Zuid-Afrika, exit Hugo Broos, ook al blijft hij wel heel trots op zijn spelers.
5: I'm still as proud as so 2-3 days ago, so... I think we did a very good World Cup. But you see today when you play against a team like this where it's power and speed, then we are a little bit running behind. And this is something we have to learn. And therefore it was so important for this team that we were here.
0: Echt grote fan van het Engels van Hugo Broos, dat ga ik ook missen. Ja. Echt
3: absoluut,
0: vreselijk
3: absoluut.
0: Charmant.
3: Dat is waar. Wat hij zei tegen een ploeg die kracht en snelheid uitstraalt, loopt een beetje achter de feiten aan. Daar moeten we uit leren. En daarom was het belangrijk om deze wedstrijd toch te kunnen spelen. Een standbeeld had hij al verdiend in Zuid-Afrika, Hugo Broos. Die trouwens nog niet wou zeggen, Ruud, of hij nu met pensioen gaat of toch nog langer doorgaat.
0: Ja, dat is een difficult decision, hoor ik. En de Rode Duivels, die bereiden zich intussen voor op hun 16e finale tegen het sterke. We moeten dat zeggen zoals het is, Senegal. Zeno de Bas die heeft met de pers gepraat. Wat had hij te vertellen?
3: Ja, dat er dan toch stilaan licht is aan het eind van zijn blessuretunnel. En wellicht was dat ook de reden waarom uitgerekend Zeno de Bas naar de pers werd gestuurd om zelf een antwoord te geven op de vraag of we hem nog in actie gaan zien tijdens dit WK.
6: Ik hoop het, want... Ja, elke speler wil minuten maken op een toernooi. Het zou voor mij de eerste keer zijn op een WK. Dus natuurlijk hoop ik dat, maar ik leg mezelf niet echt een druk op. Het belangrijkste is dat ik 100% terug ben en dat ik zo en alleen maar zo de groep kan helpen. Dus... Ja, we zullen zien.
3: Ja, fit geraken is één ding, maar op zo'n toernooi ook nog eens ritme gaan opdoen, dat is iets anders en dat wordt dus afwachten.
0: En dan nog even terug naar deze kant van de oceaan, want vanaf vandaag wordt er weer getennist op het gras van Wimbledon.
3: Ja, het derde Grand Slam toernooi van het seizoen. En dan kijken wij onder meer uit naar Elise Mertens. Zij speelt morgen in de eerste ronde tegen de Duitse Laura Siegemund, nummer 40 op de wereldranglijst. Mertens deed het vorig jaar uitstekend op Wimbledon. Ze haalde daar de vierde ronde in het enkelspel. Ze won het dubbelspel, maar ze is toch voorzichtig in haar verwachtingen.
7: Ja, mijn voorbereidingstoernooien, ja, zo een beetje. Dus een beetje een gemengd gevoel, maar het is niet dat ik me slecht voel op gras. Het is niet dat het niveau onder nul zal, zal ik maar zeggen. Nee, ik vandaag ook, heb weer goed getraind. En ja, het belangrijkste toernooi is dit natuurlijk. Dus we hebben naar dit gewerkt. Dus ja, de punten verdedigen, dat zou al in enkele dubbels al mooi zijn. Ja.
3: Mm-hmm. En nog iemand met voorzichtige verwachtingen, of tenminste toch met andere verwachtingen dan vroeger, Serena Williams, die morgen haar comeback maakt op Wimbledon. Ze heeft er 7 keer het enkelspel gewonnen, Ruud, ook 7 keer het dubbel. En nu wil ze vooral genieten.
8: Not that I never enjoyed it before, or else I wouldn't be here today. But I feel like I'm really I'm gonna enjoy being out there.
3: Ja, vroeger was het ook wel plezant, maar nu gaat ze er dus echt van genieten.
0: Volgende fase in het tennisleven van Serena Williams. Dank je, Jeroen. Tot straks.

0: Kyra Starr en Rhythm and Blues. Het nieuws van 7 uur komt eraan. En daarna proberen wij toch even wijs te geraken uit wat er nu weer beslist is. Of mogelijk beslist is tussen de Verenigde Staten en Iran. De wederzijdse aanvallen zouden opnieuw stoppen. Er zou voort onderhandeld worden. We bekijken het straks.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 7 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
5: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons. Dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
4: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor de overheveling. Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen van PVDA geeft een voorbeeld uit Gent.
6: In Gent zien we bijvoorbeeld dat de naschoolse opvang, als je vroeger je kind van 4:30 tot 5:30 ongeveer in de opvang liet, betaalde je afhankelijk van de school €2,20 of €1,80 per kind. Maar die prijs stijgt nu naar €4 per kind. En dat komt natuurlijk op een grotere factuur voor ouders, waardoor je al gauw op €120 per maand komt voor de opvang van één kind in de naschoolse opvang.
4: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier om even af te koelen. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is verstoord door schade aan de bovenleiding. Tussen Diegem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt tijdens de ochtendspits naar het werk voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele voormiddag duren. In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte bijna €5 miljoen. Liene Koman was erbij.
7: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
8: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
7: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
9: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
7: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
10: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd, ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.

0: doden geteld en meer dan 4.300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Nederlandse correspondente Nina Jurna is in Caracas en het valt haar op hoe solidair de bevolking is.
1: Mensen die komen uit hele andere buurten hier naartoe om eten te brengen. Bij de mensen die dus in die tentjes leven, maar ook bij de reddingswerkers. Mensen die zelf een helm en een schep pakken en zeggen we willen meewerken om wat kunnen we doen. Dus het is ongelooflijk veel solidariteit onderling bij een bevolking die natuurlijk al ontzettend veel over zich heen gekregen heeft de afgelopen jaren met crisis op crisis en nu dit.
0: En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
2: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De Ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
5: Goedemorgen, eerst een plaatje voor Hugo Broos.

0: Wat zal het zijn, Hugo Broos?
1: De ochtend.
0: Na dagen van aanvallen over en weer lijkt de spanning tussen de VS en Iran opnieuw wat af te nemen. Zeg ik dat goed, Jasper?
2: Mm-hmm. Ja, volgens Amerikaanse media hebben beide landen afgesproken om elkaar voorlopig niet meer aan te vallen. En ook de scheepvaart door de straat van Hormuz zou opnieuw veilig moeten kunnen verlopen. En beide landen zouden daarover morgen samen zitten in Qatar. De voorbije dagen was de spanning dus weer opgelopen. Dat begon allemaal donderdag met een Iraanse drone-aanval op een vrachtschip. Daarop volgde een Amerikaanse luchtaanval op Iran, waarop Iran dan weer Amerikaanse doelwitten aanviel in Bahrein en Kuwait. Iran zelf heeft de nieuwe afspraken voorlopig nog niet bevestigd.
0: Hoe moeten we dit allemaal inschatten? Een vraag voor Peter Weininga. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Defensiespecialist bij het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Wij proberen te volgen en het in kaart te brengen, meneer Weininga, maar vanzelfsprekend is dat allemaal niet.
3: Nee, dat is het zeker niet. Je denkt dat er een bestand is en dan zie je dit soort acties over en weer gebeuren. En dan vraag je natuurlijk af of het bestand nog vasthouden, zeg maar. Je ziet dit wel vaker, hoor, bij conflicten waar een bestand wordt afgesproken, dat het over en weer wordt geschonden. Dat zijn dan vaak schermutselingen, zou je kunnen zeggen. In dit geval gaat het om beschietingen en bombardementen over en weer.
0: Kijk,
3: beide landen hebben belang bij het bestand. Beide landen hebben ook belang bij een vredesakkoord uiteindelijk. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat zolang beide partijen belang hebben bij dat bestand, zal het in stand blijven. Ja. Ondanks het feit dat er af en toe heen en weer wordt geschoten.
0: Ondanks die schendingen inderdaad. Want spreken we nog van een staakt het vuren?
3: Ja, daar kunnen we zeker nog van spreken. Ik bedoel, het klinkt natuurlijk vreemd als er over en weer dit soort acties plaatsvinden. Maar je kunt nog eigenlijk zeggen dat er nog steeds een bestand is. En dat geeft ook aan dat beide landen dat echt wel willen.
0: Ja, denken ze daar in de Golfstaten hetzelfde over, dat dit nog een staakt het vuren is?
3: Nou ja, dat is natuurlijk lastig inderdaad. Zeker als je doelwit bent van dit soort aanvallen. Dan kun je sommige mensen die zeker bijvoorbeeld getroffen worden of slachtoffer daarvan zijn, die kunnen dat natuurlijk moeilijk plaatsen. Maar in feite blijft het bestand nog wel overeind. En dat komt ook omdat men eigenlijk blijft doorpraten met elkaar. Dat geeft men nu ook aan. Hè. Men gaat dan in Doha, in Qatar weer bij elkaar komen. Vinden er op de achtergrond ook nog altijd gesprekken plaats. Daar horen wij dan niks over, maar op diplomatiek niveau, ambtenaren over en weer blijven eigenlijk ook met elkaar spreken. En zullen ook spreken over het stoppen van dit soort aanvallen. Ja. Om meer formele gesprekken, zichtbare gesprekken voor iedereen in Doha aan te gaan.
0: Ja, wat zichtbaar is, is dat er zal gesproken worden over de straat van Hormuz en hoe dat verder moet. Iran zegt, geen vredesbesprekingen zolang de VS niet erkennen dat alleen Iran die straat beheert. Zit dat erin?
3: Ja, dat is een lastige kwestie. Kijk, wat deze oorlog heeft veroorzaakt is eigenlijk dat die straat van Hormuz überhaupt een gespreksonderwerp is geworden. Voor de oorlog werd er gesproken al weliswaar indirect, door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Oman. En toen waren de gespreksonderwerpen natuurlijk het uraniumverrijkingsprogramma, maar ook het raketprogramma van Iran en het opheffen van sancties. Door de oorlog is er in feite een onderwerp bijgekomen, en dat is die straat van Hormuz. En dat maakt het ook moeilijk voor de Amerikanen om te verklaren natuurlijk, zeker voor Trump, dat de oorlog een succes is geweest. Want in feite zijn de onderhandelingen alleen maar moeilijker geworden. Iran heeft een extra troef in handen die het tijdens die onderhandelingen kan uitspelen. En dat doet het dus nu, met die straat van Hormuz.
0: Ja, en als die knoop niet ontward wordt, ja, wat zegt Trump dan op het thuisfront?
3: Ja, dat is lastig, want Trump wil natuurlijk graag dit als een overwinning verkopen. Tegelijkertijd weet hij ook dat, ondanks het feit dat hij natuurlijk dreigt, want dat heeft hij afgelopen weekend weer gedaan, dat hij zulke aanvallen zou kunnen uitvoeren dat Iran als land ophoudt te bestaan. Nou, dat zijn grote woorden weer natuurlijk. Mm-hmm. Maar ondanks dat weet hij ook dat zijn achterban in de Verenigde Staten eigenlijk helemaal niet blij is met deze oorlog. En eigenlijk willen dat hij deze oorlog stopt. Dus hij zit een beetje in een lastige positie.
0: Deze, zullen we het dan maar schermutselingen noemen, hè? Deze aanvallen over en weer, in hoeverre zijn die ook nefast voor wat er tussen Israël en Libanon wel of niet aan de hand is?
3: Nou, die hebben daar niet direct effect op. Eerder andersom. Mm-hmm. Als Israël weer Hezbollah zou aanvallen, dan kan dat weer effect hebben op de gesprekken tussen Iran en de VS. En dat is inderdaad een risico. Netanyahu's acties zijn een risico. Netanyahu, daar weten we van, die is helemaal niet blij met deze onderhandelingen. Die wil eigenlijk een einde aan het regime in Iran, en die zou eigenlijk de oorlog veel langer willen voortzetten. Maar daar heeft hij de VS voor nodig, want alleen kan hij dat niet. Dus die vindt dit lastig, en die probeert dan ook af en toe, door juist Hezbollah aan te vallen, de onderhandelingen te dwarsbomen.
0: Ja.
3: Nou is hij enorm onder druk gezet door Trump. Want ja, het is wel een feit dat Israëls militaire capaciteit voor een heel groot deel afhankelijk is van Amerikaanse steun. Dus daar kan Trump natuurlijk mee dreigen. Van als jij doorgaat, dan zeg ik mijn steun op.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is een beetje een lastige pakket, zeg maar, waarin Trump zit. Hij moet aan de ene kant zorgen dat hij Netanyahu, nou ja, in zijn kooi houdt, zal ik het zo maar even zeggen. En aan de andere kant moet hij zorgen dat die oorlog goed wordt beëindigd, zodanig dat hij die als winst, hè, overwinning kan verkopen. Maar tegelijkertijd moet hij ook zorgen dat die Iraniërs natuurlijk die straat van Hormuz open blijven houden. En dat is gewoon een enorm lastige positie.
0: Niet vanzelfsprekend inderdaad. Hè. Hoe schat u de komende dagen en weken in? Gaan we meer van dit zien? Schendingen van dat staakt het vuren?
3: We kunnen het zeker niet uitsluiten. Iran heeft dat schip aangevallen omdat het blijkbaar buiten de vastgestelde routes voer door de straat van Hormuz. Dat is misschien een wat extreme reactie. En daar kan dus ook weer een reactie van de VS op volgen.
0: Mm-hmm.
3: Je kunt het zeker niet uitsluiten. Maar ik denk wel, omdat beide landen belang hebben bij het stoppen van dit conflict, dat uiteindelijk het bestand overeind blijft.
0: Oké, dank u wel voor uw expertise. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Fijne dag, meneer.
3: Fijne dag ook.
0: Door een kapotte bovenleiding bij Zaventem zijn er problemen voor het treinverkeer tussen Aarschot, Leuven en Brussel. En tussen Brussel en de luchthaven uiteraard de IC-treinen tussen Leuven en Mechelen. Die zijn geschrapt, toch niet onbelangrijk voor de vroege vertrekkers. Op de weg staat er 106 kilometer file.
2: Langzaam naar Brussel op de E19. 25 minuten erbij van Rumst tot Mechelen-Zuid. Daar moet je doorwerken over twee smalle rijstroken. Op de E40 10 minuten van Haasrode tot Berthem. Op de bindering rond Brussel een kwartier trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Een file naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse.
0: Dankjewel.

0: Coldfield en Maggie Riley met een Moonlight Shadow.
1: De Ochtend WK.
0: Er was maar één wedstrijd. Dat is nog nooit gebeurd in de voorbije 18 dagen op dat WK. Heeft Tom Barweel het overleefd? Dat vragen wij ons af. Dag Tom, goedemorgen.
2: Dag Ruud.
0: Beetje afkikverschijnselen?
2: Beetje wel, ja. Of is het een momentje om met de collega's iets te gaan eten? Want bij ons zijn die wedstrijden altijd namiddagavond. Dus dan is er tijd om naar de wedstrijden te kijken en weinig tijd om sociaal te zijn. Dus het was even aanpassen, ja. Maar het is echt wel heel veel geweest.
0: Nou ja, je kan het nog, het sociaal zijn.
2: Heb ik het ooit gekund?
0: Oké, laten we de Belgische link in die eerste 16e finale toch even bespreken. Wij hoorden hier al het zeer charmante Engels van Hugo Broos en zijn Zuid-Afrika. Ja. Is dit nu het einde van zijn trainerscarrière?
2: Je zou het denken. Hij is ondertussen 74 en hij is ook de alleroudste coach in de knock-outfase. Is ondertussen 5 jaar aan de slag in Zuid-Afrika. Hij heeft 3 grote toernooien gedaan. De voorbije Afrika Cup was niet de allerbeste Afrika Cup van Zuid-Afrika. Het is ook niet een hoogvlieger eigenlijk. Dus ze mogen tevreden zijn, denk ik, dan met die 16e finale. Omdat zeker de openingswedstrijd bijvoorbeeld heeft en heeft Zuid-Afrika heel veel kritiek gekregen. En ook deze wedstrijd was eigenlijk van een bedenkelijk niveau, omdat Canada niet zijn normale spel speelde. Een beetje zoals de Red Bull school met heel veel druk zetten, heel veel snelheid. En dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn geen druk gaan zetten. En die van Zuid-Afrika die hadden ook weinig zin om naar voren te voetballen en die bal te gaan verliezen. Dus het tempo was laag. Er waren weinig kansen. Vaak op standaard situaties. En de beste kansen die waren dan nog voor Canada. Het was niet een afscheid in schoonheid, alleszins voor Zuid-Afrika. Nee. En misschien ook wel voor Hugo Broos, omdat je dan toch ook in de 92e minuut eruit gaat door die goal van Eustachio. En dat is dan wel de beste speler geweest in de wedstrijd. En voor Canada is het toch weer een nieuw hoofdstuk in die WK-geschiedenis. Want ze hadden nog nooit gewonnen op een WK. Ze hadden zich nog nooit gekwalificeerd voor de volgende ronde. En kijk, nu zitten ze verdorie in de 8e finale en mogen ze uitkomen tegen de winnaar van Marokko of Nederland.
0: Ah, nu we het daarover hebben, want we voeren het tempo weer op, denk ik. Vandaag weer meer duels. En onder andere dat is voor ons deze nacht.
2: Ja, dat is om 3 uur 's nachts. En dat lijkt me toch een wedstrijd, als je er een beetje tegen kunt, waar je moet naar uitkijken. Want het zijn 2 hele leuke ploegen om te volgen. Technisch fijn, goed voetbal. En eigenlijk hoort deze wedstrijd in een kwartfinale of zo. Want het zijn zeg 2 goede ploegen. Daarvoor ook nog Duitsland. Weliswaar tegen Paraguay, maar Duitsland ook nog niet op toerental. Nee. En dan 2 stijlen. Brazilië tegen Japan, dat is al om 7 uur voor jullie, 's avonds. Dus dat zijn toch eigenlijk wel 3 leuke wedstrijden die er aankomen, vind ik.
0: Ja, en dan moet jij niet sociaal zijn. Tom, je bent dat gisteren wel geweest inderdaad ook, omdat je even bent langs geweest in het Belgische kamp. Valt daar nieuws te rapen?
2: Goh, het enige nieuws is dat Leandro Trossard niet heeft meegetraind, omdat hij last had aan de kuit. Hij passeerde ons wel met 1 kous onder de voetzool, een beetje zoals je een blaar hebt op je hiel, om dat wat lucht te geven. Dus ik dacht dat hij een blaar had, maar het blijkt een beetje last te zijn aan de kuit. Maar we gaan er allemaal van uit dat hij woensdag kan spelen. Mm-hmm. We hebben daarnet ook Zeno de Baste gehoord, die voor de eerste keer gedeeltelijk heeft meegetraind. En voor het overige heeft iedereen meegetraind. We hebben onder de journalisten nog een beetje gepraat over de uitval van de bondscoach, maar misschien horen we daar morgen wel meer over als hij de pers even gaat te woord staan.
0: Mag ik jou de vraag stellen die we elke dag nog even gaan stellen tot woensdag? Heb je al een zicht op de basis zelf tegen Senegal?
2: Nee, helemaal niet. Ik heb vandaag in wat vrije momenten de puzzel eens proberen te leggen en dan heb je enerzijds natuurlijk wat je zelf denkt. En dan probeer je aan de andere kant je ook een beetje in het lichaam van Rudy Gar- Garcia of in het hoofd te kruipen van de bondscoach, omdat ja, we toch denk ik ergens op bepaalde posities andere visies hebben. En ja, er zijn nog wel wat mogelijkheden dat Thibaut Courtois in doel zal staan. Ik denk dat iedereen
0: het over eens is. Dat is al één van de elf. Ja.
2: Ja. Maar voor het overige denk ik dat er nog wel wat puzzelstukjes moeten gelegd worden. Dus ik ben benieuwd hoe het van vandaag voor jullie en dan verder zal verlopen. Maar ja, veel tipjes van de sluier zal hij niet oplichten. En we hebben ook geleerd dat niet elk tipje het juiste tipje van de sluier is ook.
0: Nee, dus we wachten nog even af. Dankjewel, Tom Boudeweel.
2: Alsjeblieft, Ruud.

0: Raymond van het Groene Woud komt een paar dagen te laat, maar wie weet wat staat er ons nog te wachten met de warme dagen.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké.
2: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
4: Enagreen.
2: Energierebellie.
3: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radio.
7: VRT Radio 1.
8: De ochtend.
0: 7:30, goedemorgen. Vooraan meer meldingen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld worden.
9: Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing of mishandeling. En dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld voor de vertrouwenscentra.
0: Dat komt minister Genet ons straks vertellen na 8:00.
9: In Venezuela zijn het voorbije weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Er zijn intussen al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Wij zaten daarnet in de hoofdstad Caracas bij correspondente Nina Jurna.
10: Het land is in een shock. Hè? Ook hier in de hoofdstad dan zie je gewoon tussen zo'n gebouw wat dan is ingestort, zie je op straat dan mensen zitten, dat zijn dan de bewoners die het hebben overleefd, maar ook bijvoorbeeld familieleden. Ik sprak iemand die zei, ja, mijn moeder die zou op bezoek gaan naar een vriendin en ik denk dat ze in dat gebouw was. We kunnen nergens haar bereiken, we zijn al ziekenhuizen wel gezocht. En ja, die zitten dan om dat gebouw heen, kijken dan naar die reddingswerkers die bezig zijn, hebben dan toch nog een beetje hoop.
9: Dat hele gesprek zetten we zo meteen online op VRT Max. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen.
0: Dat is nog even afwachten, dat weten we vannacht. Dankjewel Jasper. Goedemorgen Bram.
11: Goedemorgen.
0: Hey.
11: Ja.
0: Dat kunnen we zeggen, denk ik. Hè?
11: Ik denk dat veel mensen dat gevoel hebben, inderdaad. Op dit moment een 16 tot 18 graden op heel veel plaatsen. Dus ja, echt fris zelfs, hè, qua gevoel dan toch. Maar toch wordt het dag nummer 13 van de hittegolf. Want deze namiddag klimmen de temperaturen naar 6 of 27 graden op de meeste plaatsen in het binnenland. In Hoog-België 23 graden. Aan zee daar is het frisser, met daar maar 20 of 21 graden. En een zwakke tot matige wind uit het westen. Nu, op dit moment zijn er vooral over de oostelijke landshelft nog een aantal buien, nog veel wolken ook. Maar in het westen schijnt de zon al en dat zonnige weer, dat krijgen we ook in de komende uren overal. Er zullen een paar stapelwolkjes zijn, maar we gaan het daarna droog houden. Vanavond en vannacht ook droog weer, licht bewolkt weer, minima van 13 tot 17 graden. En ook morgen ziet er grotendeels droog uit. Een lokale bui is mogelijk, maar meestal droog, dus zon en stapelwolken en temperaturen die naar 25 tot 28 graden gaan in het binnenland en rond 22 graden aan de kust. Woensdag dan meer wolken, misschien wat lichte regen en 4 of 25 graden. Ook donderdag licht wisselvallig weer bij 4 of 25 graden. En dan vanaf vrijdag opnieuw zonniger weer. En dan, ja, dan gaan we opnieuw naar warmer weer in de loop van het weekend en begin volgende week.
0: Oké, dank je.
7: Radio 1.
8: De ochtend.
7: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: kan uithalen, hoor. Celeste en Love is Back. Wat zei Bram daarnet, is nu 16 tot 18 graden. Mm-hmm. Zo voelt het ook een beetje lekker fris. Want we hebben afgezien, het zit er misschien wel opnieuw aan te komen. We moeten het uiteraard ook relativeren. Maar toch, het was warm. En het was natuurlijk op sommige plaatsen warmer dan op andere. Een heel duidelijk verschil zit er tussen grootsteden en het platteland. We zagen die satellietbeelden eerder deze week. Die verschillen toonden het 20 graden Celsius centrum Brussel ten opzichte van het Soniewoud. De stad is een hitte-eiland. Hoe gaan we daarmee om? En wat kunnen we daar beter doen? Dat vragen wij aan de burgemeester van Antwerpen, dat de afgelopen week ook bloedrood heeft gekleurd. Els van Doesburg voor N-VA. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mevrouw de burgemeester, ik dacht meteen, u heeft dat misschien aan de lijve kunnen ondervinden, hè, want u ruilde toch niet zo heel lang geleden uw woonplaats in centrum Antwerpen in voor een woonplek in de groene rand. Hè, dus u heeft het nu beter.
1: Ik werk in het centrum van de stad, dus ik heb ook elke dag mijn pendel op de fiets, voelde ik warmer en warmer worden. Ja, dus ik heb net zoals alle Antwerpenaren goed gezweet. Ja.
0: Ja, er is wel wat misnoegdheid over uw partijgenoot. Hè? Minister Theo Francken die zei, het is 2 dagen warm en we gaan allemaal dood. Geniet van het prachtige weer en leef. En dan die foto's van het zwembad, de frisse Stella en de barbecue. Wat vond u van die uitspraak?
1: Ja, natuurlijk is het zo dat het ook al, er zitten ook fijne elementen aan warm weer. Hè, en dat, het, dat je een frisse duik kan nemen. Die voorzieningen die treffen natuurlijk als stad ook voor mensen die thuis geen zwembad hebben. En uiteraard heeft niet iedereen thuis een zwembad, zeker niet in de stad. Maar we moeten dat soort dingen natuurlijk ook niet alleen maar negatief bekijken. En ik denk dat de uitspraak van minister Franke eigenlijk daar vooral op bedoelde.
0: Ja, maar begrijpt u dat die voor veel mensen helemaal anders is aangekomen, want he, uw stad telt heel veel mensen, met weinig met een zwembad, denk ik, hè?
1: Ja, natuurlijk is het voor in de stad is het waar heel veel mensen op korte afstand dicht bij elkaar wonen, is het uiteraard veel sneller, heel warm dan wanneer je inderdaad op het platteland woont in een huis met een tuin. Daar zijn wij onze stad natuurlijk ook heel bewust van. Dat is ook de reden dat we daar heel concrete maatregelen rond genomen hebben de voorbije week. Dat wij ook extra waakzaam zijn voor kwetsbare mensen. Denk ik ook bijvoorbeeld aan oudere mensen die op een appartementje wonen. Dus dat zijn allemaal bezorgdheden die wij natuurlijk als stadsbestuur uiteraard wel meenemen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat natuurlijk een paar dagen warmte ja, ook fijn kan zijn. Hè. Dat is niet alleen maar negatief.
0: U zegt concrete maatregelen. Wat heeft de stad ondernomen de afgelopen dagen?
1: We hebben van alles gedaan en we zijn eigenlijk heel blij dat wij in mei hebben wij een grootschalige oefening gedaan, exact voor deze situatie. Dus we hebben ons in mei, we weten natuurlijk al langer, dat periodes van extreem weer, of dat nu hitte is of regenval, of dat steeds vaker zal voorkomen. En we hebben een oefening gedaan in mei voor extreme hitte. Dat ging dan eigenlijk over een scenario dat de voorbije week exact is uitgekomen. Meerdere dagen, heel hoge temperaturen die dan gevolgd worden door hevig onweer, stevige regen, noem het maar op. En daar hebben we eigenlijk vooral ontdekt dat hoe meer natuurlijk dat je met elkaar samenwerkt, hoe sneller dat je tot oplossingen komt. We ontdekten tijdens die oefening dat een van de kwetsbaarheden echt wel is de slaapzalen van de kinderopvang. Dat als het warm is, dan moeten die mensen natuurlijk weten, ja, wie moeten we dan contacteren? Hoe kunnen we dan geholpen worden? En zo hebben we de voorbije week heel snel mobiele airco's kunnen plaatsen in de slaapzalen van de stedelijke kinderopvang. Waardoor dat daar ook natuurlijk de temperaturen draaglijk bleven, dat de kindjes ook in de kinderopvang konden blijven. We hebben noodplanningen uitgewerkt voor scholen die op iets koelere locaties bijvoorbeeld alternatieve daginvulling kunnen doen. Dat gaat ook over voor oudere mensen bijvoorbeeld. We hebben heel wat organisaties die werken met oudere mensen die in eenzaamheid leven. En we hebben hen gevraagd, kan je de voorbije dagen kan je extra telefoontjes doen? Zeker zien dat iedereen in orde is. Heeft er iemand iets nodig? Dus dat gaat over een hele reeks aan maatregelen, gaande van ja, de sociale dingen, zoals die telefoontjes, tot de meer structurele dingen, als het plaatsen van airco-units, tot ook nadenken over je openbaar domein.
0: Bijvoorbeeld, het openbaar domein moeten we zo meteen nog even over hebben, maar die mobiele airco, over hoeveel gaat het er dan? Want ik kan me voorstellen dat er in heel wat woonzorgcentra ook nood aan is, hè?
1: Ja, klopt. Ik denk dat eigenlijk ook heel veel mensen voor zichzelf de voorbije dagen hebben nagedacht over structurele maatregelen in hun eigen huis. En dat hebben wij als stad natuurlijk ook gedaan. Ik heb wel wat mensen gehoord zeggen, ja, wel, ik ga eigenlijk misschien toch wel een airco aanschaffen. Want het zal natuurlijk niet de laatste keer zijn dat er een hittegolf plaatsvindt. Dat hebben wij als stad natuurlijk ook gedaan. En zo zijn er wel wat locaties. Heel veel hebben dat natuurlijk al. Denk bijvoorbeeld aan woonzorgcentra. Ja,
0: hoeveel moeten wij dan denken? Over hoeveel mobiele airco's ging dat dan, waar de stad in heeft voorzien?
1: Wij hebben er de voorbije dagen wel wat ingezet. Als je mij nu vraagt hoeveel waren dat er exact, dat zou ik moeten opzoeken. Maar wij hebben er wel al heel wat ingezet. Specifiek voor, uiteraard is dan de prioriteit kwetsbaren. En heel specifiek ging dat eigenlijk meestal vooral over slaapzalen van kindjes.
0: Ja, wanneer u het had daarnet, hè, naar aanleiding van die uitspraak van minister Franke, over water. Er zijn zwemmers op zoek gegaan naar verkoeling na de sluitingsuren in de Boekenbergvijver. Die zijn binnengedrongen, hebben daar gasboetes gekregen. Kan daar op een andere manier mee omgegaan worden? Want dat is natuurlijk de vraag, hè. Mensen willen verkoeling, maar het is gevaarlijk als ze het na de uren doen, zoiets, hè?
1: We hebben heel bewust het aantal zwemuren ook uitgebreid. We hebben ook heel wat extra plaatsen geopend waar je verkoeling kan zoeken. Denk bijvoorbeeld aan onze monumentale kerken, wat koele plekken zijn. Die hebben we specifiek geopend om verkoeling te kunnen zoeken. Denk aan de musea. En uiteraard ook plaatsen om te zwemmen. We hebben die openingsuren uitgebreid, maar het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk dat je op een veilige manier kan zwemmen. En we moeten redders hebben die aanwezig moeten zijn. En natuurlijk moeten we daar ook met de Antwerpenaar duidelijke afspraken over kunnen maken. Als er mensen zijn die zich systematisch niet aan die afspraken houden, uiteraard geven we niet van op de eerste moment gasboete. Dat lijkt me logisch. Maar als we merken dat er mensen zijn die zich dus systematisch niet aan afspraken houden, ja, dan doen we dat wel, omdat we het wel aangenaam willen houden voor iedereen. Iedereen heeft het warm, ja. Iedereen wil verkoeling zoeken en wij moeten dat coördineren.
0: Mevrouw de burgemeester, als u het heeft over, er zijn heel wat plekken. Hoeveel plekken zijn er in Antwerpen om in open lucht te zwemmen?
1: Ja, we blijven natuurlijk een groot stad. Hè. We zijn hier niet aan de zee. Maar we hebben in het centrum van onze stad hebben we de dokken waar je in kan zwemmen. Je hebt het Boekenbergpark. Er zijn verschillende locaties waar je op een veilige manier kan zwemmen. Je hebt de zwemlocatie op Linkeroever.
0: Ja, dat zijn er dus drie. Dat zijn er weinig. Hè. Voor een stad van meer dan 500.000 mensen.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat er veel meer zijn dan wat andere steden kunnen aanbieden. Maar het is natuurlijk juist dat wij een grote stad zijn. En dat het als het warm is, ja, kunnen wij niet ineens transformeren tot Antwerpen aan zee. Hè? Dat is ook zo.
0: Nee, maar dus is dat altijd om in de toekomst aan te werken? Want u zegt zelf, hè, dit zal meer voorkomen. Bijvoorbeeld in Boekenberg, daar moet je reserveren. Alles zit dan vol, is uitverkocht. Dat wekt frustratie in de hand natuurlijk, hè?
1: Ja, de reden dat we natuurlijk ook werken met een reservatiesysteem is dat als mensen dan komen zwemmen, dat ze dat ook op een aangename en veilige manier kunnen doen. Dat systeem werkt ook wel goed. We proberen ook die uren zo maximaal mogelijk uit te breiden, zodat eigenlijk iedereen die graag een plekje heeft om te komen zwemmen, dat ook kan doen. Daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk, en dat doen we ook, dat we ook investeren op structurele maatregelen rond vergroening van de stad. Dat biedt natuurlijk ook verkoeling. Je hoeft niet alleen maar te gaan zwemmen om het wat koeler te hebben. Er moeten natuurlijk ook voldoende plekken zijn die schaduw kunnen bieden. En die plaatsen moeten natuurlijk ook infiltreerbaar zijn door water. Want het is niet enkel heel erg warm. Daarnaast volgt, zoals we allemaal hebben mogen ervaren, die gigantische hoeveelheid regenval, dat onweer, dat moet ook allemaal weggewerkt worden. Of verwerkt worden door de omgeving. Dus dat zijn allemaal dingen waar we mee rekening houden. Wij hebben daar ook mensen voor bij de stad die daar gespecialiseerd mee bezig zijn. Hoe kunnen we deze stad op de meest weerbare manier voor alle mogelijke klimaatomstandigheden transformeren.
0: Ja, en als het dan gaat over groen en bomen bijvoorbeeld, hè, wij lazen een opiniestuk van Maarten van Akker, professor stedenbouw aan de Universiteit Antwerpen, die zei, hitte is niet democratisch verdeeld. Hè. De sociaal minder bedeelde wijken, die hebben minder bomen.
1: Dat is een van de redenen waarom dat we bijvoorbeeld een van de buurten waar dat we weten dat het inderdaad minder vergroend is dan we zouden willen, dat het daar extreem warm wordt. Dat weten we. In een van die buurten hebben wij het voormalige Stuivenberg ziekenhuis. Mm-hmm. Een van die site die wordt herontwikkeld. Een van de absolute prioriteiten voor ons is daar, hoe maken we dat groener? Hoe zorgen we daarvoor meer ademruimte? Maar denk bijvoorbeeld ook aan wat het district Antwerpen doet met het Sint-Jansplein. Dat is een verharde locatie, dat wordt een vergroende locatie. En zo, we zijn ons heel bewust van de plekken in de stad waar we weten dat het natuurlijk veel warmer is dan op andere plaatsen waar het meer groen is. Maar dat is natuurlijk niet iets wat we op een paar dagen hitte kunnen oplossen.
0: Natuurlijk niet.
1: Maar dat doen we wel op lange termijn.
0: Ik denk dat veel inwoners en ook inwoners van andere steden nu wel luisteren en zeggen, maar dit wisten we toch een aantal jaar geleden ook al. En we hebben pleinen zien ontwikkeld worden, ook in uw stad, waarvan we dan denken, waarom is dat dan alleen maar beton? Hè? Hebben wij historische fouten gemaakt?
1: Oh, ik denk dat er zeker wel projecten zijn die in het verleden anders aangepakt hadden kunnen worden. Ik denk als u specifiek doelt op het Operaplein bijvoorbeeld. Dat is zeker een van de pleinen waarvan ik vind dat men in het verleden dat anders had kunnen aanpakken. Dan moet ik daar wel met de nodige nuance, het is natuurlijk nooit zwart-wit, dat is een heel moeilijk plein om aan te leggen. Omdat daar die metro onder zit, je kan daar niet doen wat je wil. Maar die plannen die zijn er ook. Allee, ik vind ook dat wij als stadsbestuur niet moeten zeggen, dat is in het verleden zo beslist, dus dat gaan we zo houden. Nee, we hebben gezegd, we gaan eens kijken wat we daar kunnen doen qua maximale vergroening. Wat kan de ondergrond dragen. Dus uiteraard is dat zo dat als er in het verleden dingen beslist zijn waarvan we zeggen, dat zouden we vandaag toch anders doen, dat we dat ook anders doen. En inderdaad, het concept van hitte en hittegolven, dat weten we al heel lang dat dat op ons afkomt. Dat is ook de reden dat we ons daarop voorbereiden. En dat is ook de reden dat we daar ook in stadsontwikkeling al heel lang mee bezig zijn om die stad verder te vergroenen. En ik denk eigenlijk dat iedereen die in Antwerpen rondloopt en dat vergelijkt met 10, 15 jaar geleden, dat ook wel ziet dat die stad echt wel fenomenaal veranderd is.
0: En nu gaat hij nog groener maken?
1: Dat is absoluut de bedoeling. Waar het kan, zal het altijd vergroend worden. Maar natuurlijk, in een grote stad kan het niet altijd overal. En dat is natuurlijk ook wel een frustratie die ik begrijp. Maar dat is de realiteit van de grote stad. We kunnen nooit de grote stad veranderen in een park, maar we kunnen die wel zo groen mogelijk maken. En dat is altijd de ambitie.
0: Dank u wel voor dit gesprek, Els van Doesburg, voor N-VA, burgemeester van Antwerpen.
1: Alsjeblieft.
0: Door een kapotte bovenleiding intussen bij Zaventem zijn er vertragingen en geschrapte treinen tussen Aarschot, Leuven en Brussel, tussen Brussel en de luchthaven en tussen Leuven en Mechelen. Op de weg staat er 180 kilometer file.
2: Langzaam naar Brussel op de E19, 25 minuten erbij. Van Rumst tot Mechelen-Zuid, daar moet je doorwerken over twee smalle rijstroken. Verkeer van Antwerpen naar Brussel kan beter via de A12 rijden, maar staat ook al een kwartier file daar in Londerzeel. Op de bindering rond Brussel een half uur trager tussen Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren en een kwartier van Stroombeek tot Jette. Eén file naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse.
3: Energie Rebellie.

0: Bruno Mars en On My Soul.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Zoals mevrouw de burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, daarnet zei, na die hitte komt altijd die grote regen, dat weten we intussen ook. En ook daar moeten we ons op voorbereiden. Het afgelopen weekend is, ook al was het zo warm, een deel in het water gevallen. Vraag maar aan Couleur Café. Ik denk dat dat het eerste domino-steentje was. Werd er boutique stilgelegd. Later ook nog Paradise City. Life is Life kon in Antwerpen wel gewoon doorgaan, maar in Gent werden alle evenementen in openlucht afgelast. Nochtans sloeg het onweer Gent deze zaterdagnacht grotendeels over. Je moet je de vraag stellen, wat is goed en wat is te veel? De organisatoren die hebben daar een mening over, denk ik. Hè? Goedemorgen, Joachim Matthijs.
2: Goedemorgen.
0: U bent organisator van het prachtige Copacabana Festival. Jullie hebben zaterdag ook alles moeten stilleggen, hè?
2: Ja, dat is waar. We hebben om 8:15 bericht gekregen dat om 9:00 de site volledig vrijgegeven moest worden, of afgesloten worden, en alle mensen naar huis moesten, zo snel mogelijk. Dat was een beetje een donderslag bij heldere hemel op dat moment.
0: Ja, want hoeveel mensen waren daar en hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Dat was een beetje het nadeel ook van het warme weer van de afgelopen dagen. Was het eigenlijk bij ons juist heel goed op gang aan het komen. We hadden een heel moeilijke vrijdag gehad door die extreme hitte. Mm-hmm. Zowel voor de ploeg om op te bouwen als voor de mensen die op bezoek kwamen. Vrijdag was het zelf pas na 10:00 pas op gang gekomen. Maar zaterdag was het iets minder warm. En was het eigenlijk sinds 8:00. Waren er echt heel veel mensen aan toestromen. Dus er was ook buiten een hele toestroom. Van mensen die stonden wachten om binnen te gaan.
0: Dus jullie dachten, het is van dat en dan krijg je telefoon. Van wie komt die telefoon?
2: We hebben nauw contact met de ordendiensten, politie, brandweer en zo. Het was gisteren nu iemand van de politie die ons heeft ingelicht dat zij de opdracht hebben gekregen om alle evenementen op openbaar domein te gaan evacueren.
0: En dat is natuurlijk een dikke streep door de rekening. Anderzijds, we krijgen hier ook verhaal in onze mailbox. De stad Gent werd nog schuldig verklaard voor de dood van die kleine jongen tijdens die storm in park. Er is de storm op Pukkelpop geweest. Ja, het veiligheidsprincipe gaat voor, zeker?
2: Ja, op zich. Begrijpen wij, denk ik wel, de keuzes. Allee, veiligheid gaat inderdaad voor. Dat telt voor ons ook nu. Er is altijd een risico natuurlijk. Je kan ook zonder storm een tak naar beneden vallen in een park. Er zijn ook adviezen van diensten geweest die zeiden van ja, dat zo'n evenement hoort op een betonvlakte en niet in een park. Vorige week is hetzelfde gebeurd. Hè. Vorige week was het iets minder druk weekend voor evenementen, maar vorige week vrijdag zijn ook alle evenementen en alle parken gesloten. En toen is er ook effectief een tak omgewaaid in het park waarin wij plaatsvinden. Dus op zich zijn wij zeker niet tegen het principe dat veiligheid primeert. Nu, de data die wij ter beschikking hadden op dat moment, rond 8:30, die zei eigenlijk op dat moment al dat de storm pas als die ging komen, heel veel later ging komen. En op dat moment was die al serieus afgezwakt. Tegenover bijvoorbeeld een uur daarvoor of zo. Dus allee, wij zijn heel benieuwd. Ik zag gisteren was onze schepen van plezier, Joris van den Broeken, hier op de site. Hij zei mij dat hij daar eigenlijk niet van op de hoogte was van die beslissing. Dus dat effectief burgemeester en een aantal commissarissen of zo is die beslissing moet maken. Crisiscel op stedelijk niveau. En zij zouden over andere data beschikt hebben vanuit het KMI.
0: Ja, dus het voelt wrang.
2: Onweerlegbaar is, maar bon, ik ben wel benieuwd naar die data. Allee, en als zij die zo hadden op dat moment, ja, dan kunnen wij niet anders dan daarin meegaan. Ik vraag mij gewoon af of dat er niet nog een beetje kon gewacht worden. Ik denk dat er een verschil is tussen ook werken.
0: Ja, want dat zou een verschil gemaakt hebben voor jullie, want de financiële gevolgen zijn groot voor jullie festival en voor jullie.
2: Ja, absoluut. We hadden al een moeilijk jaar, even een aantal moeilijke jaren. Wij zijn dit jaar omgeschakeld naar een betalend festival. Net omdat het gratis concept enkel puur inkomsten op drankverharen eigenlijk de dag van vandaag voor dit soort dingen niet meer haalbaar is. Er waren best veel mensen die een ticket hadden gekocht, maar ik denk dat 1/3 van die mensen die een ticket hadden gekocht hier nog maar waren zaterdag. Dus ja, qua drankverkoop was dat nog helemaal niks. Als je dan om 9:00 moet sluiten in plaats van om 11:00, 12:00, om 1:00, het is uiteindelijk om 1:00 of zo beginnen druppelen. Onze vraag is natuurlijk altijd niet gewoon op Gents niveau, voor ons evenement, waarbij dat eigenlijk iedereen met de fiets komt en op kwartier thuis is, niet gewoon nog wat kon gewacht worden.
0: Gedaan, de zaken gingen geen keer natuurlijk. Hè. Het is nu wat het is. Vrees je dat mensen ook zullen vragen om hun tickets terugbetaald te krijgen?
2: Die vraag is al om 9:15, is dat mijn mailbox al vol met dat soort vragen. Nu, er zijn ook andere mensen. Er zijn mensen ook gisteren hadden we eigenlijk, was het gratis, maar was het een pay what you want systeem. En hebben we heel veel mensen gehoord die zeiden van ja, we zijn expliciet gekomen omdat het gisteren afgelast was en wij gaan jullie hierbij steunen. Dus helaas is de stem van de klager net iets groter. Of dat weer klinkt toch groter bij ons als organisatie. Maar ja. We gaan moeten zien hoe dat loopt en hoeveel mensen effectief een ticket proberen terug te vragen.
0: En nu is het opkuisen zeker, ook dat?
2: Nu gaan we beginnen met een opkuis. Hopelijk bij iets draaglijkere temperatuur.
0: Ja, Bram heeft gezegd dat het vandaag meevalt. Dus ik wens jullie daar alvast heel veel sterkte mee. Dankjewel voor deze getuigenis van op het veld. Joachim Matthijs, organisator van het Copacabana Festival. Dat we hopelijk terug opnieuw zullen kunnen zien. Dankjewel hoor en succes vandaag.
2: Bedankt.
0: Zometeen hebben wij het nieuws van 8:00. En daarna praten wij verder. Daar kan u van op aan. Tot zo.
3: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
4: Met de motor middenin.
3: De Dakar Rally.
4: Te voet naar.
3: De Atlantic Wall.
4: De hoogte in.
3: Met de penis. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
4: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
3: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
9: J'aime le drame, j'aime l'écho.
8: Ben Folds, Bill Callahan. Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be, samen met Radio 1.
10: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
3: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: 8:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing of mishandeling. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor, zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling. Ruim 1/3 van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort om iedereen te helpen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er extra geld wordt vrijgemaakt.
11: Vandaag financieren we 10 miljoen euro voor de vertrouwenscentra kindermishandeling en we doen daar nu toch een substantieel bedrag van 1,5 miljoen euro bij. Dan moeten de centra in staat stellen om meer kinderen en jongeren te kunnen helpen, om meer meldingen ook sneller te kunnen opvolgen en ook om onze hulpverleners die elke dag op het terrein staan nog beter te ondersteunen.
0: Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Kinderen moeten voortaan ook zinvolle activiteiten kunnen doen tijdens de opvang, zoals muziek of sport. Maar volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor die hervorming, zegt Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen.
12: Voor zo'n kwalitatieve buitenschoolse opvang met goede personeelsnormen, met goede personeelsvoorwaarden, met kwalitatieve opvang voor het kind, hebben we minstens 334 miljoen euro nodig. Als je natuurlijk maar 200 miljoen euro voorziet, dan stelt je de steden en gemeenten ook wel een beetje voor de vraag, ja, hoe ga je dat organiseren, hoe ga je dat oplossen? En ja, in de praktijk zien we vandaag dat die factuur vooral wordt doorgeschoven naar de ouders.
13: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier om even af te koelen. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ernstig verstoord door schade aan de bovenleiding bij Zaventem. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele ochtendspits duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
14: Dat houdt in dat we slechts over 2 van de 4 sporen kunnen rijden tussen Diegem en Zaventem. Is natuurlijk een heel belangrijke spoorverbinding tussen Brussel en Leuven. Dat houdt in dat er impact is aan gepaste treindienst met mogelijke afgeschafte treinen, vertragingen. En dat heeft ook impact op een aantal andere treinrelaties richting Mechelen en Aarschot. Dus met andere woorden, de ochtendspits deze maandag zal heel ernstig verstoord verlopen voor de treinreizigers.
13: In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. En het feest kostte bijna 5 miljoen euro. Liene Koolman was erbij.
15: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
16: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
15: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
17: Een speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
15: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
18: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevieren. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
15: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
13: Door de overvlucht van die Amerikaanse vliegtuigen op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthaven heeft dat tot wat kleine vertragingen geleid, maar was de impact al bij al beperkt. In Zuid-Azië heeft Pakistan opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd net over de grens in Afghanistan.
19: Hoogstraten, na, na, na, na, na.
20: Hoogstraten aardbeien.
21: Radio 1, live.
13: Vliegtuigen. Op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Radio 1 live. Pakistan vecht al sinds vorig jaar en bij die gevechten zijn al honderden doden geteld. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. De Belgische coach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen na het leuke WK.
3: We will take the decision in the next days. But it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
2: Broos wil dus de komende dagen een beslissing nemen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: De Ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: Goedemorgen, die meldingen die stijgen bij vertrouwenscentra voor kindermishandeling waar u net over hoorde, daar hebben wij het zo meteen over met bevoegd minister Gené. Welkom.

0: kindermishandeling.
1: En dat zijn recordcijfers, een stijging van 4% in een jaar tijd. De meeste meldingen gaan over emotionele mishandeling of verwaarlozing, maar er zijn ook meer meldingen over fysiek geweld. En mishandeling is ook nooit zo eenduidig dat je ze in een categorie kan plaatsen. Dat vertelt overlever Melanie. Zij werd als kind jarenlang misbruikt door de partner van haar moeder.
2: Er zijn, om de cijfers van kindermishandeling te gaan rapporteren en te gaan meten, zijn er categorieën bepaald. Hè. We hebben emotionele verwaarlozing, emotionele mishandeling, zo ook op het fysieke, dan het misbruik. Maar eigenlijk, als ik naar mijzelf ook kijk, en ik hoor dat van veel andere lotgenoten ook, ja, ik ben als kind misbruikt, maar dat heeft ook een heel grote emotionele impact. Hè. Dat heeft ook een fysiek gegeven. Dus het valt niet allemaal in hokjes in te delen.
1: En de vertrouwenscentra waarschuwen intussen dat de toevloed aan meldingen niet meer aankunnen en noodgedwongen moeten kiezen welke kinderen ze nog kunnen helpen. Dat zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
3: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons. Dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet ja, dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
1: En de Vlaamse regering trekt nu 1,5 miljoen euro extra uit voor die vertrouwenscentra.
0: En daar heeft bevoegd minister voor Welzijn voor vooruit voor gezorgd, Caroline Genee. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Als wij dat horen van meneer Stroobans, die zegt we moeten kiezen welke kinderen geholpen kunnen worden. Ja, dat zou niet mogen zijn, hè?
5: Dat is verschrikkelijk. Elk kind verdient op te groeien in veiligheid. En we vinden het dan ook evident dat we de vertrouwenscentra extra ondersteunen. We gaan 1,5 miljoen euro extra investeren. Dat is een stijging van 25% in één jaar. Net omwille van het feit dat het zo belangrijk is. Als je een signaal opvangt van verontrusting of erger, mishandeling, misbruik, dan moet er gehandeld worden. En we zien dat de maatschappelijke bewogenheid voor dat fenomeen wel stijgt. En dat zien we ook in de cijfers. We zien meer meldingen, maar dan moet er ook meer hulpverlening op gaan komen, ja. Evident.
0: Is het dat? Want soms stijgen de aantallen en dan denk je, wat is er aan de hand? Maar soms stijgen ook gewoon de meldingen. Is het omdat we de weg beter vinden naar waar we het moeten melden? Hoe schat u dat in?
5: Ja, dat is zeker een element. Dus meer mensen krijgen dat op de radar. Je ziet dat ook in scholen, dat er heel veel meer CLB's, scholen echt wel naar de politie trekken, aan de alarmbel trekken. Je ziet dat ook in de gezondheidszorg, wanneer kinderen misbruikt worden of met blauwe plekken toekomen, dan is de alertheid groter. Dus zo stijgt ook het aantal meldingen. En dat is een goede zaak, want als je het niet weet, en het is bovendien een thema waar een groot taboe op rust, heel veel schaamte ook bij kinderen zelf. Als je het niet weet, kan je niet ingrijpen. Dus we roepen iedereen op ook om te melden. Maar dat betekent dat we de vertrouwenscentra kindermishandeling ook moeten versterken.
0: Ja.
5: En dat doen we nu ook.
0: Want het is een triest record natuurlijk. We moeten als samenleving toch eens goed nadenken hoe we kunnen zorgen dat die cijfers dalen ook, hè?
5: Ja, sowieso. Preventie is het allerbelangrijkste. En snel ingrijpen. Hè. Je hebt opvoedingsproblemen in sommige gezinnen. Je hebt verslaving. Ook dat moet sneller op de radar. En dan is het belangrijk dat je ouders ondersteunt. En als het echt niet meer gaat, dat je kinderen in veiligheid brengt. Vandaar dat we ook echt wel inzetten op die snellere meldingen. Maar ook op een versterking van de jeugdhulp als het echt nodig is. Eerst en vooral, het is niet evident. Als je zelf heel, heel complexe problemen hebt als ouder, ja, dan komt de zorg voor een kind er blijkbaar soms bij en is dat er te veel aan. Maar dan moet je natuurlijk ook heel goed nadenken, vooraleer dat je zwanger bent. En als je zwanger bent en je hebt het zelf moeilijk, dat je je ook heel snel laat helpen.
0: Daar dus is in het verleden al een en ander over gezegd.
5: Absoluut,
0: wanneer
5: sneller
0: ingrijpen.
5: Ja, dat is een evidentie.
0: Maar hoe kan het eigenlijk dat deze centra in deze situatie zijn terechtgekomen? Dat er zoveel tekorten zijn?
5: Wel, je ziet gewoon enerzijds dat maatschappelijk het aantal gevallen van verwaarlozing stijgt in gezinnen. En aan de andere kant zie je toch ook wel de toegenomen bewustwording. Dus meer gevallen komen op de radar, meer kinderen worden gemeld. En dat is een goede zaak. En nu is het zaak ook om de hulpverlening sneller op te starten. En dat kan door de vertrouwenscentra te versterken, maar ook door te hervormen. Ze hebben zelf aangegeven, kijk, er is een een groot dark number. Heel veel kinderen komen niet op de radar. We willen die vroegdetectie, dat snel ingrijpen, willen daar nog meer op inzetten. En we willen ook anders gaan werken. We hebben heel veel administratie. We weten soms niet van elkaar welk kind waar al op de radar staat. We weten ook soms niet of een kind al gekend is,
0: ook dat is een
5: met
0: oud
5: problemen
0: zeer,
5: bij politie. En dat gaan we nu ook oplossen door bijvoorbeeld met gedeeld beroepsgeheim te werken. Mm-hmm. Dat mensen die werken bij de vertrouwenscentra niet opnieuw van nul beginnen als andere diensten al heel veel informatie hebben over problemen thuis bij sommige kinderen.
0: Want er zijn drastische beslissingen genomen. Bijvoorbeeld de uren waarop die centra bereikbaar zijn voor meldingen, om die in te korten. Zal dat door het extra budget ongedaan kunnen gemaakt worden? Want dat lijkt me wel cruciaal.
5: Absoluut. Het allerbelangrijkste is dat die basiswerking, dat die versterkt wordt. En de middelen die we nu investeren gaan daar ook rechtstreeks naartoe. Komen rechtstreeks extra professionals die aan de slag kunnen. Dus dat zal de vertrouwenscentra versterken. We verdelen ook een beetje de taken anders. Bijvoorbeeld voor toegang tot de jeugdhulp ontlasten we de vertrouwenscentra. Dat gaan we onderbrengen bij een andere organisatie. Zodat mensen die vandaag bij de vertrouwenscentra daarmee bezig zijn, ook weer meer tijd hebben om kinderen te beschermen en gezinnen te helpen.
0: Wanneer het over jeugdhulp heeft, dan weten we natuurlijk dat het daar ook aanschuiven is, hè?
5: Absoluut. Dus ook daar komen er gigantische investeringen deze legislatuur. Maar ook daar is het systeem heel complex. Je ziet soms dat kinderen op 3, 4 verschillende wachtlijsten staan. Je ziet dat informatie tussen hulpverleners, dat die niet wordt gedeeld. En we willen eigenlijk die professionals in de jeugdhulp, bij de vertrouwenscentra, we willen die meer vertrouwen geven, meer tools om echt bij die kinderen te kunnen zijn, om kinderen te kunnen helpen en om gezinnen sneller te ondersteunen.
0: Dus dat gaat er rechtstreeks naartoe, naar extra personeel ook. Want als we dat uitrekenen, dat was 1 hulpverlener per, wat was het, 100 kinderen of zo. Dat is echt gigantisch weinig.
5: Dat is weinig, vandaar dat we nu ook een inhaalbeweging doen, hè. We investeerden tot gisteren 10 miljoen euro per jaar. We gaan naar 1,5 miljoen euro. Dat moet ook gericht renderen. Vandaar dat we zeggen, zorg dat die centra ook nog beter samenwerken. Zorg dat die wachtlijsten transparant worden. Dat kinderen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ga ook sneller bij gezinnen thuis, aan huis, werk samen met politie, werk samen met justitie. Dat gebeurde allemaal heel beperkt en dat gaan we nu echt wel versterken.
0: En dus in dat volgende jaarverslag dat dan verschijnt, kunnen we daar een resultaat van zien, denkt u?
5: Ik hoop dat uit de grond van mijn hart, omdat je hart breekt als een kind onveilig is en in een onveilige situatie moet blijven. De verhalen van kinderen die soms jarenlang, vaak door de nieuwe partner van een ouder bijvoorbeeld, misbruikt worden, die daarover zwijgen. Ouders die signalen niet capteren. Dat is allemaal iets wat we ook maatschappelijk moeten durven bespreekbaar maken. Maar waar, als het bespreekbaar is en de signalen zijn er, dat er ook gepaste hulp verlening moet volgen.
0: Want toch nog heel even specifieker uitleggen. Lichte plus 10% fysieke mishandeling meldingen. Dat is echt veel, hè?
5: Dat is gigantisch veel. En dat gaat dan niet om de spreekwoordelijke pedagogische tik. Dat gaat over erge vormen van misbruik. Dat gaat ook over fysieke mishandeling die herhaaldelijk plaatsvindt. Dus dan is het natuurlijk zaak dat ook in onderwijs, ook in een crash, ook in een jeugdwerk, dat er daar die signalen worden opgepikt, zodat we kinderen sneller kunnen helpen.
0: U plaatst die 1,5 miljoen in perspectief en dan is dat veel, maar het zal niet voldoende zijn, zeker?
5: Ik hoop uit de grond van mijn hart dat als we allemaal, de buur, de onderwijzer, de leerkracht, de leiding bij de scouts, als we dit allemaal sneller oppikken en kinderen sneller gepaste hulp kunnen geven, dat we kinderen veiliger kunnen laten opvoeden. En daarnaast, en dat zal altijd de uitdaging blijven, gezinnen ondersteunen om op een verantwoorde manier kinderen op te voeden, kinderen kansen te geven. Zij zijn onze toekomst en we moeten hen beschermen, overal en altijd.
0: Is de hele Vlaamse regering het ermee eens en staat iedereen daarachter? Want we hebben dit weekend wat harde woorden gehoord over die Vlaamse regering van uw collega. Meneer Bonte, die zei dat is dat meer een boksmatch dan wat anders.
5: Ja, kijk, politiek kan hard zijn, maar ik heb me daar nooit door van de wijs laten
0: brengen. Maar is het daar een boksmatch?
5: Er worden wel eens harde discussies gevoerd, ja. Maar hier bijvoorbeeld heel concreet met de vertrouwenscentra. Ik ben naar de regering getrokken met de vraag om extra middelen in te zetten. Vorige vrijdag hebben we dat beslist. En voor mij is het allerbelangrijkste dat we beslissingen nemen ten goede van mensen.
0: Dus af en toe is er wel eensgezindheid.
5: Gelukkig, om kinderen te beschermen, heb ik het mandaat van deze Vlaamse regering om dat te doen.
0: Dank u wel voor dit gesprek, Arlene Genee, Vlaamse minister van Welzijn voor Vooruit. Ik zeg er nog even bij dat als u een vraag heeft over geweld, misbruik of mishandeling en u heeft het gehoord en denkt, ik maak me zorgen, ik heb geleerd uit al die getuigenissen dat het buikgevoel meestal klopt, hè, dan kan u terecht bij de hulplijn 1712 of nu praat ik erover.be en jongeren, die kunnen zelf ook altijd terecht bij Awel op het nummer 102 of via chat op awel.be.

0: Four Seasons met December. Wat is het? 63. Oh, what a night.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar dus het slachtoffer geworden van verwaarlozing.

0: Sam Brown en Stop. Op de weg staat er 202 kilometer file, dat is veel hoor. Langzaam naar Brussel op de E40, een kwartier erbij vanaf Aalst op de A12. Klein half uur van Londerzeel tot Strombeek op de E19, ruim een half uur erbij van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar moet u doorwerken over twee smalle rijstroken. Op de E40 een kwartier vanaf Heverlee en op de E411 een kwartier vanaf Overijssen.
1: Op de bindering rond Brussel 35 minuten trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitering 25 minuten van Waterloo tot Tervuren en 1 uur van Grimbergen tot Jette, daar is een ongeval gebeurd. Files naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruijbeke, op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op de E40 van Aken naar Luik, bijna 3 kwartier van Sherat tot Rocour. En dat komt door een ongeval.
2: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
0: Radio 1.
3: De ochtend.
0: Zaterdagochtend, heel vroeg, waren we nog blij met onze eerste plaats in de groepsfase. Het kon niet op 1-5, maar het lachen is ons intussen een beetje vergaan, want woensdag heet onze tegenstander Senegal. Slechts derde in de groep, ik weet het, maar wel Afrikaans kampioen en niet te onderschatten met grote spelers als Sadio Mané, Ismaïla Sarr en Nicolas Jackson. Dit zei Peter van den Bent erover.
4: Het is eigenlijk een goede mix van ervaren spelers. Allemaal spelen ze ook in Europa bij toch gerenommeerde clubs. En een paar jonge talenten die eraan komen. Dus het is een ploeg die fysieke kwaliteiten, typisch Afrikaanse voetbal, koppelt aan veel offensieve kwaliteiten ook. En ze hebben natuurlijk een paar bekende namen. Sadio Mané voorop. Ja. Je hebt met Ismaïla Sarr een heel goede centrumspits die aan de slag is in de Premier League bij Crystal Palace. Dus ja, veel offensieve kwaliteiten, maar alles bij elkaar. Een zeer stevige tegenstander. En eentje die je bijvoorbeeld liever verderop in het toernooi tegenkomt. Als je in de kwartfinale zit, dan blijven in principe sterke landen over. Dan kan je op een land als Senegal vallen.
0: Maar nee, het is in de 16e finale. Wij willen weten wat ze in Senegal vinden. Aïda Grovestins in Senegal, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Wat denken ze daar, die duivels, die pakken wij wel in?
5: Nou, ze zijn optimistischer dan ze voor de wedstrijden met Frankrijk waren.
0: Ah, ja.
5: Dus
0: dat begrijp
5: België
0: ik wel. Ja.
5: Wordt gezien wel als een serieuze tegenstander. Dus het is niet bij voorbaat gewonnen. Maar de Senegalese fans zijn optimistisch. C'est possible, c'est faisable, hoor ik het meest.
0: Ja, want tegen Frankrijk inderdaad. Ze verloren van Frankrijk en van Noorwegen. Wel gewonnen van Irak. Dat is toch ook misschien een beetje onder de verwachtingen?
5: Ja, ze hadden echt een moeilijke start tegen Frankrijk. In de tweede helft zakten ze zwaar in. Noorwegen was ook erg moeilijk. De opstelling van de ploeg was suboptimaal, volgens sommigen. Maar in Irak hadden ze natuurlijk weer een spectaculair herstel met 5-0. Mm-hmm. Dus dat geeft moed.
0: Ja, en c'est faisable, oké. Maar dat denken wij misschien ook. Hè. Los van het sportieve, er zijn ook wel wat problemen daar rond de nationale ploeg. Hè, met betalingen en dergelijke, wat is daar aan de hand?
5: Ja, dus de premies voor de Afrika Cup campagne en de WK-kwalificatie zouden niet zijn uitbetaald. Daarnaast klaagt ook bondscoach Pap Thiaw publiekelijk over onbetaalde bonussen. En is er onduidelijkheid over zijn contract. En er zou maandenlang achterstallig salaris zijn. Dus dat kan wel onrust brengen in deze ploeg. Maar misschien is ook, er staat natuurlijk ook zoveel op het spel dat hopelijk ze zich daardoor niet laten kisten.
0: Ja, die hele Afrika Cup heeft nog gevolgen, denk ik, hè?
5: Ja, zeker.
0: Ja, het is nu nog een paar dagen wachten. Ja, dat speelt zeker door, maar ook in onze hoofden, hoor. Hoe gebeurt dat wachten in Senegal? Is men daar volop mee bezig? Kleuren de straten daar in de kleuren van Senegal?
5: Ja, de straten hangen vol vlaggen. Er zijn grote schermen op de grootste pleinen in de grote steden. Vooral in Dakar, de hoofdstad, noemen ze dat fanzones, waar iedereen dan bij elkaar komt. En iedereen al in, of niet iedereen, maar een hoop mensen al in de het shirt van Lilian de Teranga. Okay. De teamspelers. En nou, als ze winnen, wordt het natuurlijk één groot feest op straat. Met verkleden en dansende Senegalezen. Dus dat, maar goed, dat is nog even afwachten. Dat is te ver vooruit.
0: En daar willen wij dan weer niet aan denken. Dankjewel vanuit Senegal, Aïda Grovestens.
6: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
7: Excusa, señoras.
6: ...net een lift naar het strand had beloofd.
7: Batteria plata. Completa.
6: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
8: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. Vooraan zit het treinverkeer, want er zijn problemen.
1: Ja, vertragingen tussen Brussel en Leuven door een beschadigde bovenleiding in Zaventem. Er zijn treinen geschrapt en verschillende treinen hebben ook 20 minuten vertraging. De problemen zullen nog de hele voormiddag duren. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing of mishandeling. En dat is een stijging van 4% in een jaar tijd. Minister Genee was daarnet onze gast.
9: Wel, je ziet gewoon enerzijds dat maatschappelijk het aantal gevallen van verwaarlozing stijgt in gezinnen. En aan de andere kant zie je toch ook wel de toegenomen bewustwording. Dus meer gevallen komen op de radar, meer kinderen worden gemeld. En dat is een goede zaak. En nu is het zaak ook om de hulpverlening sneller op te starten.
1: En de Vlaamse regering belooft nu extra geld voor de vertrouwenscentra om iedereen te kunnen helpen. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen.
0: Straks meer daarover. Dankjewel, Jasper. Goedemorgen, Bram.
10: Goedemorgen.
0: Wij krijgen hier ook al berichten van mensen op de fiets die zeggen: oh, dit is heerlijk, dit is lekker.
10: Ja, ik ben ook onderweg met de fiets en het is inderdaad heerlijk op dit moment. In Limburg zijn er nog veel wolken, maar die gaan verdwijnen. We krijgen zon- en stapelwolken vandaag. En temperaturen die klimmen naar meer aangename maxima. 6 of 27 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen. In Hoog-België daar 23 graden en aan zee daar is het toch wel cool. 20 of 21 graden met een zwak tot matige bries uit het westen. Ook vanavond en vannacht droog weer, licht bewolkt weer. Minima tussen 13 en 17 graden. Dus het koelt opnieuw flink af. En dan krijgen we morgen vergelijkbaar weer met vandaag. Zon en stapelwolken. Een kleine kans op een bui morgen, maar meestal droog. Bij 22 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. Woensdag meer wolken, misschien wat lichte regen. En dan zouden we ook onder die 25 graden gaan. Dus dan zou de hittegolf officieel eindigen. En dan ook donderdag 24 graden met licht wisselvallig weer.
0: Dankjewel.
8: Radio 1.
3: De ochtend.
8: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: ochtend WK.
1: Aha, de 16e finales zijn begonnen gisteravond. Dat vergeten we even, want dat was een draak. Maar Jeroen Vongens, vanavond en komende nacht, ja, dat zal wat anders zijn. Een paar toplanden toch die in actie komen.
2: Ja, Brazilië speelt tegen Japan, Ruud. Duitsland neemt het op tegen Paraguay. Maar de wedstrijd die toch het meest in het oog springt, dat is die tussen Nederland en Marokko. Het is eigenlijk een beetje jammer dat we een van die twee na deze ronde al kwijt zijn, hè, op het WK. Maar het is niet anders. En de Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouabi, die opgroeide in Schaarbeek en nog assistent was bij Anderlecht, durft toch luid op te dromen.
3: All Moroccan people in the street. I hope is the goal. Yeah. We put all Moroccan people from Holland in the street for the victory of Morocco.
2: Ja, de Marokkaanse bondscoach droomt dus al van feestende Marokkanen in de Nederlandse steden. Rond een uur of vijf komende nacht zou
1: Geert
2: dat dan
1: Wilders,
2: moeten zijn.
1: Geert Wilders, die heeft andere dromen, dat weten we. En hij heeft in de aanloop naar de wedstrijd nog wat olie op het vuur gegooid.
2: Ja, de leider van de radicaalrechtse PVV heeft met AI een afbeelding gemaakt waarin hij zelf te zien is als scheidsrechter die een rode kaart geeft aan een Marokkaanse speler. Hij heeft die spotprint op X geplaatst met daarbij de korte boodschap: komt goed. De KNVB, de Nederlandse voetbalbond liever, voelde zich toch geroepen om te reageren en wijst op, zo noemen ze het zelf, de grote verwevenheid tussen Nederland en Marokko van beide profs tot op de amateurvelden.
1: Je kan maar hopen dat het rustig blijft vannacht. Ja. En intussen hadden ze bij het Nederlandse team nog wel wat anders aan hun hoofd, hè?
2: Ja, afgelopen weekend raakte bekend dat het ongeboren zoontje van spits Cody Gakpo en zijn vriendin tijdens de zwangerschap is overleden. Verdrietig nieuws, maar de groep heeft Gakpo zo goed mogelijk opgevangen, zegt aanvoerder Virgil van Dijk.
4: Cody en Noah en de familie hebben besloten om inderdaad door te gaan, hier te blijven. We gaan er alles aan doen met elkaar om ervoor te zorgen dat het een heel speciaal toernooi wordt, ook voor hun.
2: Ja, Gakpo zou dus kunnen spelen, is beschikbaar voor de ploeg. Of Ronald Koeman hem ook opstelt, dat zullen we vannacht zien naar het aftrap om 3:00.
1: Ja, en dan toch nog even terug naar die draak. Gastland Canada was te sterk voor Zuid-Afrika, exit Hugo Broos.
2: Ja, het was inderdaad helemaal geen goede wedstrijd. Na 90 teleurstellende minuten leken we op weg naar verlengingen, maar in de extra tijd kon Canada dan toch nog scoren. Canada pakte op dit WK al zijn eerste WK-punt, dat was tegen Bosnië, dan zijn eerste WK-overwinning tegen Qatar, het overleefde de groepsfase en gaat nu dus ook in de knock-outfase een ronde verder. De Canadese bondscoach Jesse March was dan ook niet zuinig met lof voor zijn spelers. Het zijn gewoon helden, zegt hij.
5: They're Canadian heroes. That's what I told them at the end. They're now Canadian heroes. I'm so happy for them.
2: Ja, het WK-sprookje van Zuid-Afrika daarentegen en van Hugo Broos dus zit erop. En of dit nu zijn laatste voetbalavontuur was, zoals hij eerder had gezegd, daar moet Broos dan toch nog eens over nadenken.
6: It will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
2: Nou, het wordt geen gemakkelijke beslissing, zegt Hugo Broos.
1: Ja, ik hoopte echt dat hij er lang zou inblijven om lang in het Engels te horen praten. De Rode Duivels die spelen overmorgen hun 16e finale tegen Senegal. Je kon hier daarnet nog horen hoe in Senegal naar die wedstrijd wordt gekeken. Intussen hebben we Zeno de Bast gehoord, die heeft met de pers gepraat.
2: Ja, absoluut. Nog altijd aan het herstellen trouwens van een spierblessure aan zijn dijbeen, Zeno de Bast. Hij heeft nu wel al deels meegetraind met de groep. Dat is dan toch al een stap in de goede richting. Hier en daar werd luid op de vraag gesteld of het wel verstandig was om de Bast met die blessure mee te nemen naar het WK. Maar hij probeert zich, Rut, op een andere manier nuttig te maken voor het team.
7: Ja, hij is vooral met de spelers praten, overleggen, nabespreken over wedstrijden. Ik zeg maar iets, als er iemand water nodig heeft of zo, ben ik er ook. Dus hij is vooral een andere rol. En vooral daarnaast op mezelf focussen, ook op mijn blessure, op hoe ik voel. Dat is wel aanpassen, maar we zijn er voor de groep, voor het team en dat is het belangrijkste.
2: Ja, alles voor het team, dus kan ik jou nog wat water brengen, Ruud?
1: Een koffietje.
2: Komt eraan.
1: Dank je.

0: Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Op de weg staat er bijna 200 kilometer file nog altijd. Naar Brussel bijvoorbeeld, op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de A12 40 minuten van Londerzeel tot Strombeek. Op de E19 40 minuten van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar moet u door werken over twee smalle rijstroken. In Rumst is ook een ongeval gebeurd. Op de E40 20 minuten vanaf Berthem en op de E411 een kwartier vanaf Overijssen.
1: Op de binnenring rond Brussel 40 minuten trager tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring 25 van Waterloo tot Tervuren. En ook bijna anderhalf uur van Grimbergen tot Jette, daar is een ongeval gebeurd. Files naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruibeke, op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file aan de werken in Temse. Op de E40 van Aken naar Luik, 1 uur van Sherat tot Rocourt door een ongeval. En in de andere richting naar Aken, ook een half uur bij Herve door werkzaamheden.
0: Dat is het. Mm-hmm. Kan tellen.
2: De Ochtend.
0: Radio 1. Even luisteren naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Duikt toch dikwijls op, hè?
3: Media was asking, why does it have to be so big? Did you hear that on the AFSPRAC? Because we're the United States of America.
0: De AFSPRAC, dat was gisteravond in het Jubelpark. Je hoorde Bill White inderdaad op dat feestje voor 250 jaar Amerika. Waarom moest dat zo groot zijn? Omdat het Amerika is. Heel groot feest, duizenden genodigden, veel muziek en een luchtshow. Een feest ook waarvoor het park dagenlang werd afgesloten. En daar kwam de voorbije weken steeds meer kritiek op, want het was warm en dat park had voor verkoeling kunnen zorgen. Pieter-Jan van den Boer, gemeenteraadslid voor Groen in Etterbeek. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Was u op het feestje?
4: Nee, ik was er niet aanwezig. Jammer genoeg was niemand van de buurt uitgenodigd op het feest. We stonden voor gesloten deuren.
0: Ja, want in de buurt inderdaad, maar van het Jubelpark heeft u ook niet kunnen genieten de voorbije dagen.
4: Nee, inderdaad. En dat is eigenlijk een probleem dat we wel willen aankaarten. De voorbije dagen waren de heetste ooit, of bijna de heetste ooit, voor de inwoners van onze gemeente en van heel Brussel. Ja, en ze konden niet in een park op een moment dat iedereen eigenlijk snakt naar verkoeling. Daarbovenop, vele Brusselaars en inwoners van Etterbeek uit deze wijk hebben vaak geen eigen tuin. En het park is dan eigenlijk hun enige plek tot verkoeling. Hmm. Maar ze moesten wijken voor dit grote big feest.
0: Ja, vandaar,
4: daar hebben we eigenlijk vragen bij.
0: Wat vragen en kritiek. Geen buurtbewoners uitgenodigd gisteren. Hoe was het gisteravond?
4: We werden toch wel wakker geschud door het zeer luide vuurwerk rond 12 uur. Een feest organiseren. Allee, we gunnen de Verenigde Staten hun feest voor hun 250-jarig bestaan. De overlast was eigenlijk voor de buurt en in tegenstelling tot andere feestdagen, zoals de Nationale Feestdag, werd het ook niet. Was het enkel open voor genodigden. Het werd dus geprivatiseerd en buurtbewoners konden er niet van genieten.
0: Ja, dat was jullie grootste probleem. Want als je daar woont, er is af en toe wel eens een beetje feest, hè, in een stad. Zo gaat dat.
4: Ja, we hebben er natuurlijk wel vaker last van, om zo te zeggen. Er gebeurt veel in het Jubelpark. Meestal is het open voor buurtbewoners. Maar natuurlijk, de organisatie van dit feest, daar hebben we wel kritische vragen bij. Want het park werd geprivatiseerd natuurlijk, maar we mogen niet vergeten de reden waarom. Om 250 jaar bestaan van de VS te vieren. En graag was dat niet positief kunnen geweest. Maar op het moment dat de VS een illegale oorlog voert in Iran, moeten we daar toch zeer, zeer kritische vragen bij stellen dat wij dit toestaan in het hart van Brussel, in ons groene hart van Brussel, in het hart van Europa.
0: Ja, oké. Okay. Je zou kunnen zeggen, meneer Van den Boer, dit gaat over 250 jaar. Moeten we dan niet die grote traditie van bondgenootschap toch vieren en nu even dan de ogen sluiten voor wat er gebeurt?
4: Ja, u zegt het correct, hè, de ogen sluiten. Ik herhaal, ik had heel graag samen met de Verenigde Staten hun 250 jaar

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Steden en gemeenten worden vanaf 1 september verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren. Het moet om kwaliteitsvolle opvang gaan, waarbij kinderen kunnen sporten of tekenlessen volgen. Bevoegd Vlaams minister Caroline Genee trekt er 80 miljoen euro extra voor uit.
1: Nieuw is dat er 80 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt en dat we inderdaad vragen van alle lokale besturen dat ze heel veel verschillende partners samenbrengen om kwaliteitsvolle naschoolse opvang te organiseren. Er waren er een aantal die heel goed werkten, maar er waren heel veel lokale besturen die dat eigenlijk afwentelden en die geen kwaliteitsvol naschools aanbod hadden. En hen hebben nu inderdaad verplicht om dat ook te organiseren.
0: Volgens oppositiepartij PvdA wordt er niet voldoende geld uitgetrokken voor deze hervorming. Daardoor dreigt buitenschoolse opvang duurder te worden, zegt de partij. De overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat meldt het Belang van Limburg. Daardoor zijn bijna 300.000 Belgische consumenten terechtgekomen op een waarschuwingspagina in plaats van op een frauduleuze website. De economische inspectie kan sinds kort ook sneller en gerichter ingrijpen op het internet. Concreet betekent dat dat frauduleuze websites of advertenties op zoekmachines of sociale media binnen de 24 tot 48 uur offline gehaald kunnen worden. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ook nog altijd ernstig verstoord door schade aan een bovenleiding in Zaventem. Tussen Diegem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. En de hinder zal zeker nog de hele ochtend duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
2: Er zijn een tweetal verschillende ploegen van Infrabel met werktreinen bezig aan de herstelling van de bovenleiding. Het zal sowieso pas na de ochtendspits terug in orde zijn. Dus ik veronderstel op dit ogenblik in de loop van deze maandag voormiddag dat we opnieuw over de volledige capaciteit en de 4 sporen kunnen beschikken tussen Diegem en Zaventem.
0: Oostenrijk evacueert 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol. Gisteren werd de weg naar het dal afgesneden door een modderstroom na een hevig onweer. De meest kwetsbare mensen werden gisteren al weggehaald per helikopter. Vandaag volgen nog eens 4 andere vluchten. Het is ook nog altijd erg heet in Oostenrijk en andere plaatsen in Centraal- en Oost-Europa. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Energie Rebellie.
4: Radio 1.
3: De WK-tribune.
4: Dorian Ausems.
5: Als niemand het durft te benoemen, dan wel Peter van den Bent. Straks hoor je zijn eerlijke en tegelijk grappige analyse van een bepaalde match in de 6 met Babette. Ja. En je komt te weten waarom sommige voetbaltruitjes toch niet gewoon zijn wat ze zijn. Er worden meer statements meegemaakt dan je denkt. Dus tot zo op de WK-tribune.

0: Veel plezier van Cyndi Lauper. Het is ook meer mogelijk dan vorige week, want we zijn eindelijk begonnen aan een week met wat meer zuurstof. Geen totale uitputting na 5 stappen. En met ook stilaan een duidelijker beeld op de sterkere landen op het WK-voetbal. De groepsfase is over en out. En we konden die verlaten met overwinning. En dan ja, na ons is er uiteraard nog gevoetbald. Maak dat mee. En dat leverde zeker naar Zuid-Afrika, Canada gisteren een grappige Peter van den Bemtop. Hij zit onder andere in de preview van de 6 van Mercedes niet, want die is morgen pas terug. Wel de 6 met Babette. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om 12 uur dus wel een 6 van Mercedes. Dan kan je alles met beelden online zien. Zo is dat altijd op de socials van Sporza. Maar jij gaat ons al goed genoeg een eerdere korte update geven, Babette.
1: Ja, je zei het net al. De knock-out fase is nu begonnen. Dan denk je, ah, voetbal om duimen en vingers bij af te lekken. Ik zet me lekker voor mijn tv'tje en het gaat spanning worden van de eerste tot de laatste minuut. En dan kijk je naar die eerste knock-out wedstrijd. Canada, Zuid-Afrika. En dan wordt dat niets van dat alles. Heerlijk. Zelfs Peter van den Bemt, die toch eigenlijk altijd enthousiast te krijgen is over voetbal, zei achteraf dit over de match.
2: Op een bepaald moment heb ik even naar mijn scherm opgeschud, want bleek het dat de wedstrijd stil stond. Uh-huh. Het was een stilleven. De wedstrijd voor de rust. Williams bleef met de bal staan. De Zuid-Afrikanen bleven staan. De Canadezen bleven staan. Ja, ik had zin om boe te roepen, om te zeggen, ja, begin ik een terug te voetbal.
1: Ja, een stil leven en zin om boe te roepen. Ik denk dat er al veel moet gebeuren eer Peter van den Bemt zo onenthousiast is over voetbal. Achteraf zei hij zelfs dat hij blij was dat de match gedaan was. Ook iets dat ik dacht dat ik hem nooit zou horen zeggen. Maar goed, Peter is wel een echte pro. En op het moment dat er dan wel wat te beleven valt, dan wordt hij natuurlijk weer de echte Peter van den Bemt die ons allemaal blij maakt. Omdat er god toch gaan één goal valt in de 92e minuut.
3: Voorzet van Schaffelbrück. En overgenomen Stekio doet het dan toch. Helemaal in de toegevoegde tijd. Bevrijdt de Stekio Canada met de 1-0. En het is een verdiende voorsprong en wellicht kwalificatie voor Canada en balen voor onze landgenoot.
1: Ja, opluchting bij de Canadezen en toch ook wel een beetje bij Peter van den Bemt, denk ik. Hij voelde zich ook wat bevrijd dat hij nog eens een goal kon becommentariëren. En hij gaf het aan. Een beetje balen voor Hugo Broos natuurlijk, want bondscoach van Zuid-Afrika. Dit zou zijn pensioen worden. We waren allemaal heel blij dat hij uiteindelijk toch in die knock-outfase geraakt is met Zuid-Afrika. Was een soort van wonder. Niemand had dat verwacht. En om er dan op deze manier uit te gaan, is misschien wat balen, zei Peter van den Bemt, maar hij heeft achteraf met Hugo Broos gesproken en bleek dat dat allemaal wel meeviel. Broos gaf zelf toe van, ja, we speelden wat plattekes, het was misschien niet allemaal dat, en uiteindelijk zijn we blij dat we hier geraakt zijn. En op de vraag of dit nu werkelijk zijn pensioen was, zei hij, daar kan ik niks over zeggen. Dus de mensen die zijn pensioenfeest aan het organiseren zijn, moeten misschien nog een klein beetje
0: inhouden,
1: want je weet het maar nooit met Hugo Broos.
0: Ja, ik had ook in het journaal zelfs een quote gezien waarin hij zei, ja, om nu echt thuis te blijven en wat koffie te zitten drinken tegenover wat ik hier heb gedaan, daar moet ik inderdaad wat langer over nadenken. We gaan dat opvolgen als hij er meer over vertelt. Uiteraard hoor je dat dan hier op Radio 1. Er zijn uiteraard nog dingen gebeurd deze ochtend.
1: Ja, ik onthoud toch ook wel dat voetbalpersconferenties dan toch niet altijd saai zijn. Ik leef al mijn hele leven met het idee van sporters en persconferenties. Goh, dat is vaak wat droge meuk. Die zeggen wat generische antwoorden die de persverantwoordelijke en op voorhand heeft voorgekauwd. En veel kom je daar eigenlijk niet te weten. Maar dan moet je eens een persconferentie volgen van de Braziliaanse sterspeler Rayan. Brazilië die speelt vanavond om 7 uur tegen Japan. En Rayan kreeg de logische vraag: naar welke speler kijk je het meest op? Wie is het grootste gevaar in die ploeg? En toen gebeurde dit.
4: Appa. Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, muito forte. A gente sabe que vai trabalhar durante a semana para dar o nosso melhor e sair com a vitória.
1: Ja, heel die zaal gaat dus plat. En je hoeft zelfs niet eens Portugees te praten om te weten wat er daar een beetje gebeurt. Zijn mimiek is goud waard. Hij krijgt die vraag en hij kijkt zo wat gegeneerd rond. En
0: verloren
1: van,
0: ook.
1: Oh boy, zegt hij. Je ziet het in zijn ogen van, deze vraag zag ik niet aankomen. Hoe dat mogelijk is, dat weet ik niet. Maar hij plant dan zo zijn gezicht in zijn handen en hij begint met zichzelf te lachen, omdat hij ook wel beseft van, dit kan toch eigenlijk niet. Hij kent geen ene speler van Japan, zo lijkt het wel. Hij zegt van, ja, ik weet dat het een heel goede ploeg is. Ze zijn wel gekwalificeerd, ze zijn wel gevaarlijk. Maar je ziet hem echt denken van, please, please, een speler van Japan, zeg iets.
0: Zeg iets.
1: Je ziet gewoon dat hij het echt niet weet en hij kan er zelf mee lachen. Maar tegelijkertijd is het misschien ook wel een klein beetje arrogant om als sterspeler van Brazilië daar even te gaan zitten en te denken, ik hoef mij niet voor te bereiden. Maar goed, we gaan zien of dat die arrogantie gepast is. Vanavond om 7 uur, dan weten we of dat hij beter had moeten opletten tijdens de tactische besprekingen.
0: Hij is nog maar 19 en ja, hij zit sinds dit jaar nog maar bij het nationale elftal. Zijn dat excuses? Nee, maar toch.
1: Nee, maar toch.
0: Hè? En het spreekt een beetje in zijn voordeel.
1: Inderdaad, en dan zijn charmante lachje vergeeft hem veel als je de beelden erbij ziet. Maar er wordt wel veel gelachen met hem nu. Ja, dat moet je er dan bij nemen. En nog iemand met wie heel veel gelachen wordt online is de onfortuinlijke dame die haar iPhone heeft laten vallen tijdens de Mexican Wave. Ik weet niet of je dat,
0: nee, dat heb ik gemist.
1: Gezien hebt. Dus ja, het WK is sowieso wel een superdure aangelegenheid. Moet je je voorstellen, je hebt dan keiveel geld betaald om een match te zien. Het was Canada tegen Zuid-Afrika. Je staat daar helemaal in outfit enzovoort. Er wordt de Mexican Wave gedaan. Jij springt super enthousiast op, blij dat je erbij mag zijn op dit historische moment. En dan gooi je je iPhone naar beneden. Ja, die viel gewoon de diepte in van het stadion. En de blik van die vrouw, Dorian, dat is van pure blijdschap naar pure horror in, ja, een milliseconde. Het is heel erg om te zien en tegelijk ook heel grappig. Veel mensen noemen het de beste clip van dit WK. En dat bewijst dat leedvermaak het nog altijd heel goed doet.
0: Ja, dan moet je maar eens de hoofdrol daarin spelen. Ik heb dat ooit gehad met mijn tweelingzus. We gingen naar Tomorrowland en zij was aan het filmen. Het was toen nog bij Avicii, die nog levend was. En dus in alle enthousiasme gewoon los de hoop in. Echt waar. Het gezicht van mijn tweelingzus ga ik ook nooit meer vergeten. Beetje vergelijkbaar. Op een WK dus geen souvenir meer achter afkopen, denk ik, want daar heeft ze geen geld meer voor. Maar straks wel die beelden dus. Onder andere dat en veel meer. Om 12 uur op de socials van Sporza, de 6 van Mercedes en nu dus met Babette. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: ze heeft een grote fan, Nectar Wood. Elton John, die is gek van haar. Ja. Zelfs een beetje haar mentor, omdat hij zo in haar gelooft. Stonden ook al samen in de studio, dus hebben dat al samen uitgetest. En ik voeg mij daaraan toe voor Nectar Wood met Naturally. Deze nacht is het dan weer zover. Nederland speelt weer tegen Marokko. Dat is om 3 uur als je het wil weten. Wat vooral opvallend is, tegelijk begint dan de regen weer aan klachten online over hun truitjes. Te fluoriserend, haast rood in plaats van het vertrouwde oranje. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook wat last van. We hadden bij Nike daar precies toch iets langer over moeten nadenken. Nochtans, er wordt nagedacht over de outfits. Zowel op het veld als ernaast. Zo zijn er dit WK heel wat trends gezet door sterspelers. En wij willen heel graag weten de welke. Dus goedemorgen, Natasha Admiraal.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent modejournalist, auteur van Haar met talloze kapsels, ook van het Mode ABC. En veel meer dan naar de bal, kijk jij naar de trends op het veld. Nu, bij de wedstrijden zelf dus kon het vestimentair beter voor Nederland, maar ze vallen wel op door hun opwarmshirt.
1: Absoluut. Dat opwarmshirt zal niemand zijn ontgaan. Het is niet te missen. En het is het resultaat van een hele bijzondere samenwerking tussen streetwearmerk Patta en Nike en de KNVB. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk heeft het shirt ook gedragen tijdens een fotoshoot voor Fantastic Man. En het is heel barok. Op het shirt zie je eigenlijk allerlei Nederlandse en Surinaamse iconen gecombineerd worden. Denk aan de leeuw, de tulp, maar ook de Alakondre ketting. Dat is een dat is eigenlijk een ketting uit de Surinaamse cultuur. Die staat voor eenheid en harmonie. En de combinatie van allerlei verschillende culturen. Dus dat is echt wel een statement op het veld. Ja. Waar ook wel heel veel over te doen is geweest. Ja.
0: Zij zijn niet alleen. Hè. Ik denk dat er nog wel landen, we hebben er 48 in totaal, maar nog landen zijn die via hun shirts een statement willen maken. Zij zien dat toch echt precies als een kans.
1: Ja, dat shirt dat wordt bijna een soort cultureel manifest. Als we bijvoorbeeld kijken naar Mexico, die hebben ook een groen shirt met daarop een soort tribal-achtig patroon. Dat hebben ze weer verkregen eigenlijk met toestemming van het Mexicaanse Instituut voor Nationaal Erfgoed. Dus ook dat vertelt echt een nationaal verhaal. Verder zie je dat ook de aankomstpakken heel erg in het oog springen.
0: Ja, bij Congo.
1: Ja.
0: Heel mooi.
1: Ja, zij hebben eigenlijk een jonge ontwerper, een Congolese ontwerper daarvoor ingeschakeld. Zijn naam is Alvin Mak en hij heeft zich laten inspireren door La Sap. En dat is een subcultuur uit Congo, die eigenlijk heel erg staat voor blijdschap. De leden eigenlijk, die dragen hele extravagante designerkleding, kleurrijke pakken, maar ook hoeden, bretels. Dus echt wel een soort blij en vreedzaam verzet tegen moeilijke leefomstandigheden. Op deze aankomstpakken zie je dan weer de luipaardprint terug. Nou, als je niet beter weet, denk je dat dat gewoon puur een modeverschijnsel is. Maar voor het Congolese team is de luipaard een nationaal totemdier. En ook de bijnaam van het elftal. Dus dat heeft wel degelijk heel veel symboliek. Ja, en die pakken zijn ook nog gemaakt in samenwerking met Congolese ambachtslieden. Dus dat vind ik er ook wel heel mooi aan. Dat ook op die manier toch weer naar de Congolese gemeenschap eigenlijk terugcijpelt.
0: Ja, die pakken, ze zijn prachtig om te zien. Inderdaad, Le Leopard, het is heel duidelijk als ze aankwamen, die beelden. Ze de moeite om nog eens te herbekijken. Als we kijken naar de pakken in het algemeen, Team Canada doet het dan weer heel strak. Dan heb je die Japanse bondscoach in telkens een driedelig pak. Dat is dan weer de geheel andere kant.
1: Ja, zeker. Daar zie je eigenlijk meer meer dat barokken van bijvoorbeeld dat opwarmshirt, meer streetwear, naar die verfijning, strakke maatpakken in plaats van opvallende outfits. Daar zit ook wel heel erg een soort boodschap van professionaliteit in. En inderdaad, de Japanse bondscoach staat echt bekend om zijn onberispelijke maatpakken.
0: Ja, ze willen daarmee uitstralen dat zij het voor elkaar hebben, denk ik.
1: Ja, zelfverzekerdheid, elegantie, een goede smaak. Je straalt er gewoon heel veel mee uit.
0: Ja, en dat doen ze ook bij hun kapsels. Hè. Ook daar zijn er trends te spotten.
1: Zeker, ja. Ik denk dat kappers, alle kappers wel zullen herkennen dat voetbalkapsels van bekende spelers, dat daar gewoon echt in de stoel naar gevraagd wordt. En voetballers zijn tegenwoordig ja, misschien bijna nog wel herkenbaarder aan hun kapsels dan aan hun rugnummers.
0: Ja.
1: Ja. Ja, je ziet de verschillende bewegingen. Je ziet heel veel kapsels uit de black hair cultuur. Twists, braids, locks. Daarnaast ook wel de hele meer gladde, strakke kapsels. Ja, dan moet ik toch weer even Virgil van Dijk aanhalen. Met zijn kapsel staat bekend als de slick back bun.
0: Wauw, dat is een hele mond vol.
1: Dus dat is... Ja, dat is eigenlijk een heel, heel glad naar achteren zittend kapsel met een klein knotje achterop het hoofd, die ban. En het is ook wel grappig, want hij was een tijdje terug bij een Britse talkshow te gast. En toen kreeg hij van Thierry Henry, de voetballer, de vraag van hoe kan het nou dat jouw kapsel nooit beweegt
0: ja,
1: op het veld?
0: Maar dat vraag ik mij ook af. Ja. Welke producten gebruikt hij of wat past die toe om dat zo te laten zitten?
1: Ja, of je nou een koppel of een tackle, was het regent. Er zit gewoon werkelijk geen beweging in dat haar. Dus dat is ook wel een heel terugkerend iets. Maar ja, hij blijft het antwoord schuldig. Hij zegt dan, dat is mijn geheim.
0: Oh, wat jammer. Oké. Ja, hij wil er alleen goed uitzien. Zo is dat ook wel vaak bij de ijdelheid van voetballers.
1: Zeker, ja.
0: Waar voetballers om gekend staan, de handtas. Die eerste jaren was dat met reistassen, allemaal heel voorzichtig. Maar nu zien we echt wel mannelijke voetballers met wat normaal gezien typisch wordt gezegd met vrouwelijke handtassen. Dat is natuurlijk een woord te veel, maar je ziet toch wel dat daar ook een verschuiving in is.
1: Zeker. Sowieso zien we eigenlijk op de catwalk de afgelopen jaren heel veel handtassen voor de man. Bij allerlei verschillende luxehuizen. Dus dat is überhaupt in de mode. Niet alleen in het voetbal is dat een verschuiving. Dat je als man gewoon echt wel met een tas gezien kan worden. En voor die voetballers, we hadden het er natuurlijk net al over met die kapsels. Grooming is gewoon heel belangrijk. Verzorgd voor de dag komen. Dus dat betekent ook dat je dingen bij je hebt. Een deo, een luchtje, iets voor je haar. En daar hoort een tas bij. Om dat allemaal in te vervoeren. En als je dan toch die tas bij je hebt, waarom dan niet meteen een hele mooie, een dure, eentje die net als een horloge of een sportwagen jouw identiteit onderstreept. Dus dat zijn hele kostbare tassen, vaak wel van merken als Gucci, Bottega Veneta of Prada. En veel spelers zeggen ook dat ze zich zonder die tas echt een beetje kaal en leeg voelen als ze die niet bij zich hebben.
0: Oh, oké, het gaat zelfs zover. Mbappé, was die niet verbonden met Chanel of Dior? Of waar poseerde die onlangs mee? Ik weet, misschien weet u dat ook niet van buiten. Maar ja, het is wel echt, elke sterspeler doet het.
1: Ja, precies. En sommige van die sterspelers die zitten ook echt, dat zijn echt fashion insiders. Zoals bijvoorbeeld uit de Franse ploeg, Jules Koundé. Hij staat ook model voor Jacquemus en andere modemerken. En is echt helemaal een insider in die modewereld. En wat ook aan zijn stijl heel interessant is. Ja, voetbal blijft natuurlijk een hele traditionele mannencultuur. Maar tegelijkertijd zie je dat voetballers zoals hij die grenzen van de mannelijke stijl wel verder oprekken. Hij verschijnt bijvoorbeeld rustig in een rok met kistjes eronder en sokken. Draagt dat dan echt met trots. Niet zozeer om te provoceren, of misschien een klein beetje, maar eigenlijk ook vooral om te laten zien dat mode een vorm van creatieve expressie is. En dat dat die verschillende werelden, dus die macho-cultuur en die modewereld, dat dat gewoon naast elkaar kan bestaan.
0: Dat is ongelooflijk. Ze hebben nog maar net gespeeld vrijdag, Noorwegen-Frankrijk. Ja. Ik heb Koundé ook eens in het oog gehouden. Je ziet hem daar in de uittruitjes, dat was in het wit. Heel hard als een voetballer. En dan dat contrast met die enorm modieuze foto's. Dan denk ik ook met wat je beschrijft, wordt het ook niet tijd om zo dat clichébeeld los te laten. De macho-cultuur in de voetbalwereld. Maar het kan allemaal met handtassen, met een rok. Denk dat we daar ook allemaal klaar voor zijn, toch?
1: Ja, dat is inderdaad wat je zegt. Precies, het is nu nog echt een contrast. Het botst nog met die conservatieve cultuur. Er zijn natuurlijk gewoon nog heel weinig topvoetballers die uit de kast gekomen zijn als homoseksueel of biseksueel. Maar ja, je ziet wel dat het in die expressie, in die creatieve expressie, dat daar echt wel iets gaande is.
0: Ja, dat is heel mooi om te zien. Ook met die statements, met de shirts. Iets zeggen zonder al te veel te zeggen met je outfit. Kan je als speler of zelfs als bond nog achterblijven? Want dit is toch ideaal om een podium te pakken?
1: Absoluut, ja. Het is eigenlijk gewoon een hele mooie kans dat WK als een soort mondiaal podium om misschien wel een beetje lansen te breken. Ja, ja, de hokjescultuur wat op te rekken. En ik denk dat inderdaad zeker niet alleen de spelers zelf daarin lef mogen tonen, maar ook de bonden inderdaad. Ja.
0: Heel benieuwd wat er nog gaat opduiken.
1: Dat gebeurt dus ook. En die ophef die er dan over ontstaat. Want bijvoorbeeld dat opwarmshirt van Oranje. Daar zijn ook veel racistische opmerkingen over gekomen. Maar ja, dat mag ook. Het mag dan ook een beetje schuren, denk ik.
0: Ja, dat is tegelijk jammer, maar tegelijk ook goed dat daardoor het gesprek ontstaat. Deden ze de nacht trouwens. Nederland tegen Marokko om 3:00. Ga je erbij zijn, Natasha?
1: Ik weet niet of ik wakker ga blijven. Ik denk er nog even over.
0: Dat is heel goed. Ja. Dankjewel alvast om deze ochtend erbij te zijn. Natasha Admiraal, fijn WK nog.
1: Dankjewel.

0: Ondertussen nog 2 dagen juni. En het zal weer wat stiller zijn in de straten. Daar hoop je dan toch altijd op. Veel mensen die binnenkort op vakantie vertrekken. En dan lijkt mij een draadloze speaker mee hebben niet onhandig. Dus zometeen kan je er weer eentje winnen door je op te geven als quizkandidaat voor Iedereen Wereldkampioen. Kan je nu sturen in de app Iedereen Wereldkampioen. Op de weg staat er 107 kilometer file, langzaam naar Brussel op de E40. 10 minuten erbij vanaf Afliegem. Op de A12 een klein half uur van Londerzeel tot Strombeek. Op de E19 20 minuten van Rums tot Mechelen-Zuid. Daar moet je doorwerken over 2 smalle rijstroken. En op de E411 10 minuten vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Deelbeek en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En verder op 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. In Ukkel is het bijzonder druk op de Waterloze Steenweg richting Brussel. Het is een half uur aanschuiven daar. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En in Gent sta je op de Stadsring 25 minuten in de file van de Vlaamse Kaai via de Dampoort tot op de Afrikalaan richting Gent-Zeehaven. In Tongeren is er op de N79 vanuit Sint-Truiden, de Kruissteenweg, een half uur vertraging door werkzaamheden. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: Radio 1.

0: Lazy Sunday. Hopelijk had jij wel een Lazy Sunday in tegenstelling tot deze The Small Faces. Een pittige avond wordt het straks voor Brazilië en Japan. Hun eerste ronde na de groepsfase. Als je hier verliest natuurlijk, meteen over en out. Als ze gelijk spelen, verleng je en mogelijk ook spektakel met strafschoppen. Hetzelfde voor Duitsland, die kan je een paar uur later zien spelen tegen Paraguay.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Hoe ze het op het veld gaan doen, dat weten we straks. Van al hun andere verwezenlijkingen zijn we al op de hoogte. En die hebben we in een leuke quiz gestoken. Iedereen wereldkampioen. Vandaag spelen we die met onder andere Christophe. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Christophe, wat dacht je toen je vanmorgen de deur al eens uitging of een raam openzette?
2: Dat de zalige dag zou worden, beter dan de vorige dagen.
0: Ja, het zal wel zijn.
2: Eindelijk wat fristen.
0: Oh my, wat een verschil. Gisteravond kon er al een beetje van genieten, maar de warmte gaat traag weg bij mij thuis. Is dat bij jou ook zo, Christophe?
2: Ja, toch wel, ja.
0: Ja, we gaan nog even geduld moeten hebben. Jouw tegenspeler vandaag, Bart, vertoeft hopelijk ook in fristen. Goedemorgen, Bart.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten in iets betere klimaatomstandigheden. Alhoewel, de hittegolf is officieel nog niet gedaan. Maar wat ga je vandaag met die iets minder warme dag doen, Bart?
3: Ik heb het geluk dat ik in een auto mag zitten met airco, dus ik heb er eigenlijk weinig last van. Nog wat klanten bedelen met ons producten en voor de rest rustig houden.
0: Ja, fantastisch. Inderdaad, niet al te wild en gewoon van die airco genieten. Christophe en Bart, we gaan zo meteen met jullie de Iedereen Wereldkampioen quiz spelen. 5 vragen, deze keer over Brazilië en Duitsland, waarin ze wel wereldkampioen kunnen zijn. We gaan bij jou beginnen, Christophe. Als je juist blijft antwoorden, blijft ook de vraag aan jou. Als je fout antwoordt, gaat het naar Bart en dan vraag 5 beslissen. Als je die juist hebt uiteindelijk, dan win je een draadloze speaker. Zijn jullie er klaar voor?
3: Yes.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Christophe, niet alleen bij ons, ook in Duitsland betalen mensen veel belastingen. Betaal je in Duitsland ook een belasting op A, een hond hebben, of B, een fiets hebben?
2: Ik ga ook wel op een hond hebben.
0: Ja, dat is meteen een juiste gok. Vraag 2. Welke van de twee landen heeft het WK voetbal het vaakst gewonnen? En is het enige land dat aan alle edities heeft deelgenomen? Is dat A, Duitsland of B, Brazilië?
2: Brazilië?
0: Ja. Oeh, dat moest deze zijn. Inderdaad, Brazilië 5 keer gewonnen. Duitsland maar 4 keer, dus dat is nog altijd 1 keer meer. Vraag 3 dan, Christophe. Duitsland is ooit een traditie gestart die wereldwijd is overgenomen. Welke is dat? Is dat A, een kerstboom zetten, of B, kaarsjes zetten op een taart bij een verjaardag? A of B?
2: Lijkt me de kerstboom te zetten zijn.
0: Dat is ook helemaal goed. Amai, we komen al aan vraag 4, Christophe. Welke unieke wet bestaat er voor gevangenen in Brazilië? Is dat A, proberen te ontsnappen is niet strafbaar? Of B, per boek dat je leest kan je strafvermindering krijgen?
2: Dan ga ik voor die boeken gaan.
0: Ook die heb je goed. Inderdaad, ik vond dat wel ongelooflijk. Voor elk gelezen boek en ook het opstellen van een boekverslag krijgen ze 4 dagen minder gevangenisstraf. Ik zou lezen tot mijn leven, ja, alles ervan afhangt. Vraag 5, die is beslissend. Sorry Bart, dat het gewoon even om te luisteren is tot hiertoe.
3: Ja,
0: wat vind je, Christophe, in Duitsland meer dan eender waar ter wereld? Is dat A, pretparken of B, dierentuinen?
2: Pretparken?
0: Meen je dat? Nee! Oh, dat is zo jammer! Oh, ik geef toe, het had allebei goed geweest. Allee, goed gepast, maar dat is niet het geval. Bart, om helemaal niks te doen, win jij een draadloze speaker. Dat is je week wel fantastisch beginnen.
3: Ik mag al eens meezitten, dankjewel.
0: Dat is zeker.
2: Dat is geen probleem.
0: Christophe, jij hebt wel een goede beurt gemaakt deze ochtend. Hopelijk volgende keer beter. En ja, geniet van de koelte deze week, allebei.
3: Dankjewel.
0: Bye-bye.
1: Radio 1.
4: De WK-tribune.

0: Carter Reeves en de Vandellas hebben er blijkbaar nog geen genoeg van. Heatwave om 9:45.
1: De WK-tribune.
0: We zitten midden in een WK-voetbal en het zal je verbazen dat onze commentatoren toch nog tijd hebben gevonden om samen met jou terug te blikken op wereldkampioenschappen door de jaren heen. We gaan de nostalgische tour op deze WK-tribune. Dus vandaag, op de eerste rij. Wat was voor hen het beste WK ooit en waarom? Geniet mee van de levendige herinneringen van Gilles Meulemans, Olivier de Wilde en Eddy de Marès.
2: Een goede avond, dames en heren. Op 11 juni zijn we eraan begonnen. Het is ondertussen 11 juli. We zijn een maand later en over een paar uren gaan we weten wie wereldkampioen voetbal is. Nederland of Spanje?
3: Het beste WK is voor mij het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Ik was toen 15 en dat is toch het eerste WK dat ik echt te volle heb kunnen beleven met de finale Spanje-Nederland. Ik was toen op een basketbalkamp waar we 7 uur per dag op een basketbalveld stonden, maar voor de finale moest de oranje bal toch even wijken. Daaraan herken je de kracht van het voetbal.
4: Het is een mooie dag, het wordt een mooie dag. Hier met 150.000 mensen op Museumplein, het is onwaarschijnlijk. Het is een sfeer die kan niet beschrijven. Het is, kijk, het is waanzin.
5: Hazard meegeven, Vertonghen, Origi aan de tweede paal, zwiepen. Origi, oh, hij loopt erover.
6: Beste WK, daar kan je 2022 alleen al door de finale nemen. Maar om extra sportieve redenen neem ik die niet. En laat 2034 ook maar al pro forma schrappen.
5: Een heerlijke bal van Jan Vertonghen.
6: Nee, ik ga voor beleving. En dan kom ik in 2010 of in 2014, Zuid-Afrika of Brazilië, uit. 2010 was top, maar puur sportief geen hoogvlieger. 2014 ook niet. Maar omdat onze gouden generatie daar voor het eerst de neus aan het venster stak, wil ik die wel kiezen. Die match tegen de VS natuurlijk ook.
2: De Verenigde Staten hebben al aangekondigd dubbele dekking op Hazard en Mertens. Maar dan moet er wel ergens anders ruimte komen.
6: Met die fenomenale prestatie van de Amerikaanse doelman Howard en hoe Kevin De Bruyne en Lukaku er toch door zijn geraakt. Ja, ik heb Brazilië toch 2014 het hoogste zitten dan.
7: Het beste WK is voor mij dat van 1974. Niet omwille van de totale indruk van dat WK, maar wel omwille van het feit dat Nederland daar aan de hand van Rinus Michels en Johan Cruijff het totaal voetbal heeft getoond aan de wereld.
8: For a second time against Stefan Stojkovic, Neeskens. And it's hit just as hard. Netherlands this time or ahead. This time it does count.
7: Dat was revolutionair en tot op vandaag nog altijd zeer bepalend geweest voor de ontwikkeling van het moderne voetbal. Waarbij iedere speler van positie kon wisselen. Veel beweging zonder bal, hoge pressing, ruimte maken, ruimte bezetten, hoge verdedigingslijn, aanvallen met veel spelers, verdedigen als team, spelers... allemaal fantastische voetballers met Cruijff al genoemd. Neeskens, Rensenbrink, Van Aanegem, Haan, Krol, Suurbier, Rijsbergen, Johnny Rep. Dat was een fantastische ploeg. Alleen jammer dat ze dat WK niet hebben gewonnen.
9: Mijn verste WK-herinnering als levend wezen is 1990, maar dat is aan de vage kant. 94 beleefde ik al veel bewuster. En in 1998 zat ik vol in mijn Championship Manager periode. En ik denk dat ik toen meer spelers kende dan nu, nu het mijn job is. De voetbalmicrobe had me meer dan ooit te pakken. En ik maakte toen ook kennis met Kroatië, met die heerlijke rood-wit geblokte truitjes. Generatie Suker, Prozinecki enzovoort.
10: Prozinecki! 1-0 to Croatia.
9: Er waren natuurlijk nog veel andere geweldige dingen. Een geweldige match tussen Nederland en Argentinië in de knock-outfase. Er was het nieuwe Stade de France dat wel tot de verbeelding sprak. En namen als Zidane, Shearer, Owen, Rivaldo, Ronaldo, Batistuta, Bergkamp. Ja, er liep toen echt wel wat rond.

0: ouder worden. Laten we daar toch even op vrolijke tonen en met een vrolijke gast bij stilstaan. Want zo kan het ook. Zometeen Bert de Kok in de zomer van. Met Annelies Moons natuurlijk. Zometeen na 10 uur. Ik wens je er heel veel plezier mee.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
2: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
6: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
7: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
6: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
7: Oké.
6: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energie-rebellie.
0: Goedemorgen, we zijn er met de zomer van, zometeen na het nieuws van 10 uur. Blij dat je erbij bent.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uitgebroken, alle 132 opvarenden en 31 bemanning. 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uit.

0: filmen en de politie deelde de beelden daarna op sociale media. Via verschillende tips konden ze de daders opsporen. Die riskeren een boete die kan oplopen tot 25.000 euro. Gemeenten die vrijwillig willen fuseren tot één gemeente krijgen opnieuw financiële steun van de Vlaamse regering. De belangrijkste steun is de overname van de schuld tot maximaal 16 miljoen euro. Bij de vorige fusieronde lag dat plafond nog op 50 miljoen euro. Maar toen de kleine gemeente Borsbeek fuseerde met Antwerpen, kostte dat de Vlaamse regering 50 miljoen euro. En dat scenario wil het vermijden. Bij de laatste fusieronde fuseerden 28 gemeenten tot 13 nieuwe fusiegemeenten. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de drie hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op één dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
1: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
0: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
2: Met Annelies Mons.
4: Gigantische hittegolf of niet, de zomer die begint toch pas echt vandaag. Want jouw zomer van 2026 is er eentje met elke dag een gast en een thema en ook een opdracht voor jou, namelijk liedjes kiezen. Vandaag een gast die hier iets mee te maken heeft. Goedemorgen.
5: Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij.

0: Arno en je bent een vriend van mij. En dat is niet toevallig gekozen, want mijn gast van vandaag is een stem in de nieuwe Toy Story. Daar gaan we het meteen over hebben.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Dag Bert de Kok.
3: Hey.
0: Hallo, welkom.
3: Hallo.
0: Ja, wij kennen jou momenteel van Iedereen Zomert.
3: Ja.
0: En daarin heb jij een rubriek, daar gaan we het ook over hebben. Maar ik zei net al, je bent een stemmetje in de nieuwe Toy Story. Toy Story 5 al.
3: Vijf al, ja, ja, ja.
0: En je bent een wc-pot.
3: Nee, ongeveer. Hè. Ik ben een speelgoedje dat vroeger kindjes hielp bij naar het potje te gaan.
0: Superbelangrijk.
3: Ja, ja, dan heeft zo'n knopjes zo op, als je op één

0: drukt, dan is het voor een plasje. En op twee is het voor het andere. Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar het lijkt me wel een soort droom die uitkomt om een stem in zo'n
0: om een,
1: te mogen
0: ja, om een wc-rol te zijn. ja, nee, dat is wel. Dat is heel loco, want ik zei nog tegen ons mama van... Toy Story is uitgekomen in het jaar van mijn geboorte, dus in 95. En nu... Al die jaren later maak ik deel uit van die franchise op een manier. Hè, al die stemmen waar ik ben mee opgegroeid. Nu zijn er nieuwe kinderen die daarmee gaan opgroeien. Dus dat is een heel raar gegeven.
1: Ja. Ja, een gegeven dat helemaal past bij waar we het vandaag hier over gaan hebben. Misschien moet ik in die tussentijd van die cirkel... Ben jij ook radiopresentator op Q?
0: Ja.
1: We kennen jou van op jouw eigen sociale media, van op Make-up Date. Allemaal dingen die mogelijk vandaag aan bod gaan komen. Maar je moest een thema kiezen. En dan zitten we bij... Je hebt al een jaartal van je geboorte genoemd. En daar hebben we nu een bepaalde tijd van af. Een leeftijd.
0: Ja.
1: Ouder worden wil je het over hebben. Want je hebt daar moeite mee.
0: Moeite. Ik sta daar gewoon heel hard bij stil. Al heel lang eigenlijk zo. En ik heb ook het gevoel dat ik dat niet mag doen.
1: Daarbij stilstaan.
0: Ja, omdat het is altijd van... Als ik dat zeg tegen mensen van... Ja, amai. Ik weet nog dat het zo wat begon rond mijn 24. Zodat ik dacht van... Amai. Ah ja, oké. Het gaat nu wel echt vooruit. En ik weet nog dat ik dat toen echt zo vertelde tegen mensen. En dat was altijd zo van... Ja, zeg alstublieft. Jij bent 24.
1: Ja, jij bent nog super jong. Ja, alstublieft.
0: En dat is nu vandaag nog altijd. Ik ben nu van het jaar al 31 geworden. En ik ben de 30 voorbij. En dat is in één keer zo... Ah ja, het stopt niet. Of zo. Allee, pas op. Ik heb het genoegen dat ik er nog ben, uiteraard. Want niet iedereen haalt de leeftijd van 31. Maar dat is precies zo... Ik weet zo niet goed wat ik daar moet over denken. Ik heb mijn leven nooit niet zo gezien voorbij de 30.
1: Mm-hmm.
0: Ken het zo? Zeker als tiener denk je van... Ah ja, ik ga in mijn 20s. Ja. En dan ga ik ooit 23 worden, want ik ben geboren op de 23ste. Wow, raar. Maar dan zo... dan weet je van... Ah ja, we gaan nu naar de 30. En dan word je dat. En dan is dat nu in één keer van... Ah ja... Uiteraard, het leven gaat door, maar ik had nooit gedacht dat ik daar ging zitten of zo.
1: Nee, daar had je nog nooit over nagedacht.
0: Nee.
1: Want als je jonger, zal ik zeggen, zo'n tiener en begin 20, dan denk je dat alleen maar dat bestaat.
0: Tuurlijk, dat is het enige dat kan. Je bent altijd de jongste in de room, hè, altijd.
1: Jong of, talent ook.
0: Jong talent, ja. En ik weet nog stages gaan doen, hier op de VRT nog stages gedaan. En was altijd van, dat ik zei tegen mensen van, ja, ik ben van 95 en iedereen, oh my god, 95, baby, mocht jij jezelf zijn? Ken het? En nu is dat... Volledig, ja, uiteraard geswitcht naar... Amai, jaren 90, ja. Dinosaurus. Dus ja.
1: Nu zijn de jonge stagiairs dan, denk je, nu 2006? Ja?
0: Zeker, hè. Ja, of zelfs nog wat jongers. Ja, ja dat is zot, hè.
1: Ja, dus je voelt dat de tijd vordert.
0: Mm-hmm.
1: En is het dan... Je bent er niet mee bezig geweest wat het nu is, maar zijn er ook dingen dan... Ja, wat houdt jou dan bezig als je zegt, ik ben daar veel mee bezig?
0: Het is vooral... Ik zit ook in een sector nu, zeker omdat ik in de media wat bezig ben. Ik heb een programmaatje bij VRT Max, Make-up Date. En ook al mijn gasten, of veel van mijn gasten die daar langskomen, zijn ook een pak jonger dan ik. En dat is elke keer zo wat een soort van confrontatie van... Ah ja, wij zijn niet hetzelfde meer. Terwijl dat vroeger, als ik mensen tegenkwam, was dat altijd van... Ah ja, we zijn leeftijdsgenoten zeker en zo. Maar nu is dat zo... Ah ja, nee, je bent 10 jaar jonger dan ik. Oh, dat is mogelijk. Dat ik een volwassen gesprek kan houden nu al met mensen die 10 jaar jonger zijn dan mij. Dus dat zijn zo van die kleine realisaties dat ik constant heb van... Wow, ja, ik ben wel degelijk ouder. En ook gewoon dat ik daarmee geconfronteerd word van... Dat er mensen nog maar beginnen aan een verhaal, terwijl ik daar al lang voorbij ben of zo.
1: Ja.
0: Snap je dat die nog nu moeten kiezen voor een studierichting in het hoger? Dat ik denk van, maar schat, ik heb dat 5 jaar gedaan. Wat de hel? Dus dat is wel een beetje... En ook gewoon, en dat is ook wel echt een ding gewoon, is gewoon fysiek dat je ook al merkt van... Ah ja, ja, ik begin 18 niet meer. Als in van, ik moet wel degelijk opwarmen als ik... iets zou willen doen van sport of zo.
1: Ja, ja.
0: Dat is al belachelijk, want het staat van, okay, 31, ik kan nog wel wat. Hè. Maar ken het zo, ik merk dat nu ook al van... Ik had een blessure naar mijn knie ook een paar jaar geleden. Onlangs ook nog naar de kinesist geweest voor een lange periode. Dat je ook zo denkt van, allee.
1: Ja, ja. En ook zo, dat heb ik toch ook... De eerste dat ik merkte was... Ah, zo. Bijna niet slapen, dat wordt moeilijker en moeilijker.
0: Ja.
1: Zit je daar ook al?
0: Ja. Ik kan moeilijker uitslapen ook.
1: Ja.
0: Dat is
1: ja,
0: ook zo iets dat ik denk van, waarom word ik wakker? Als in vroeger kon ik zo perfect slapen tot 1 uur in de namiddag.
1: Ja.
0: En nu dat gaat niet. Ja. Maar ja, dat is ook het leven zeker gewoon... Je zit permanent wel een soort van stress in je lijf of zo. Een soort van verantwoordelijkheidsgevoel over jezelf en over de mensen rondom je en zo. Dus het is allemaal zo wat serieuzer zeker. Maar ik probeer wel omdat... Ik denk er te veel over na ook, dus dat gaat heel moeilijk. Maar ik probeer dat wel zo wat te... te plaatsen, waardoor ik toch nog zo het kind in mijzelf zo hier en daar probeer terug boven te halen en te bewaren of zo.
1: Ja.
0: Omdat je ook voelt bij ouder worden van, amai, dat verdwijnt ook wel allemaal.
1: Ja, maar je belandt snel in een soort serieus.
0: Ja.
1: En een soort, oh, dit mag nu niet meer, terwijl, wie bepaalt dat?
0: Absoluut, inderdaad niemand. Maar ja, pas op de maatschappij wel een beetje, hè, want dat is zo. Hè, als je, er wordt ook gewoon verwacht nu van mij van, ah ja, ik ben voorbij de 30, oké, waar is mijn huis dat ik aan het afbetalen ben? Waar zijn mijn twee kinderen? Ja, en de trouw, is die al bezig? Is die al gepland? Ja, heb je al een airfryer? Allee, ik ken het, al die dingen. En ja, maar er zijn heel veel dingen waarmee ik nog niet bezig ben. Dus er is de onrechtstreekse pressure toch wel, gewoon maatschappelijk gezien, maar ook in mijn omgeving, algemeen gezien, dat ik moet ouder worden, omdat ik nu dat cijfer heb.
1: Ja, moet je volwassen worden.
0: Ja, terwijl dat ik denk van, maar of we doen gewoon door hoe dat we aan het doordoen zijn, zeker. Maar ja, je botst op keiveel dingen van, ah ja, weer al mijn vrienden nu ook zo. Ik heb zo nog een vriendengroepje van het hoger, waar ik journalistiek heb gestudeerd in Brussel. En nu, alle drie, de laatste is nu ook zwanger. Hm. Allemaal dezelfde leeftijd. En dan zit ik daar zo van, ah ja, ik woon alleen.
1: Ja.
0: Which is fine, hè. Ik vind dat super. Maar,
1: ja, het is wat je wil, maar toch is het een confrontatie met hoe de andere mensen in de wereld volwassen worden.
0: Oh, ja. En ook gewoon hoe dat ik zie, hoe dat zij daarmee omgaan. En ook dat zij zelf de pressure voelen en dat ze daar dan ook aan toegeven. Dat vooral ook zo. Ik merk dat, ik heb een vriendin bijvoorbeeld, die ik ken die ook al kei lang natuurlijk, meer dan 10 jaar. En die zei altijd van, ja, ik weet eigenlijk niet of ik kinderen wil, dat zegt mij zo niks. Maar die was wel omringd door een familie die dat wel heel hard wou. Van, allee, zeg. Wanneer ik een kleinkind en zo. En nu heeft ze wel degelijk een kind. Terwijl dat ik zo goed ook weet dat die zei van, eigenlijk,
1: wil ik het niet.
0: Dat boeit mij eigenlijk niet echt. Maar die heeft dat eigenlijk echt gewoon een beetje gedaan. Omdat dat zo wat een druk was. Ze hebben dat wat aangewakkerd, die droom. En pas op, ze is nu doodgelukkig. Uiteraard, ze ziet die kleine dood graag. Maar dat is wel frappant hoe dat ze toch allemaal zo in een richting worden geduwd. Onbewust ook, want ik denk niet dat ze dat door had. Om zo wat verplicht volwassen te worden.
1: Ja, wat dingen af te vinken.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel aspecten over ouder worden. Ze mogen de komende 2 uur allemaal aan bod komen. En natuurlijk veel muziek. We gaan naar Adele luisteren om te beginnen. En When We Were Young. Ja. In de titel zit het al een beetje. Waar zingt ze over?
0: Dat is eigenlijk, die heeft dat geschreven op haar 25, denk ik. Dat was van het album 25. En die was toen al eigenlijk bezig met terug te kijken naar... Dat die toen al de zin gebruikte van, ah ja, toen we jong waren. Terwijl dat heel veel mensen op die leeftijd zouden zeggen, of mensen die ouder zijn dan, als 25, je bent nog zo jong. Maar dus zij eigenlijk, dat komt er zo wat in voor. En je kunt ook al op jonge leeftijd, in je 20er jaren, terugblikken of een beetje... misschien zo wat je jeugd rouwen.
1: Mm-hmm.
0: Want een kindertijd is nog iets, en je pubertijd is nog iets helemaal anders dan je 20er jaren.
1: Zeker.
0: En ik denk dat ze daarover... ook gewoon wat durft te zingen of zo als heel jong persoon, maar wel gewoon van terugblikken op het leven. Dan al zelfs. Ja,
1: dus vanaf je 25, dat is ongeveer wanneer jij er ook begonnen bent.
0: Ja, ongeveer, ja. Ik ben Adele eigenlijk.
1: Voilà, je bent Adele.
0: Hello.
1: Dat is de conclusie van deze eerste de zomer van 2026. Suggesties zijn welkom, hè, via de app van Radio 1 of ons kanaal op VRT Max. Ga maar helemaal los.

0: was just like a song when we were young.
1: When we were young, Adele, die op haar 25e terugblikt naar toen ze nog jonger was. Ouder worden is ons thema vandaag. Maar ook op die eerste dag van onze zomervakantie is er natuurlijk dit. Door een kapotte bovenleiding bij Zaventem zijn er vertragingen en ook geschrapte treinen tussen Aarschot, Leuven en Brussel, tussen Brussel en de luchthaven en ook tussen Leuven en Mechelen. Naar Brussel 20 minuten file op de E19 van Rums tot Mechelen-Zuid. Daar moet je door werken over twee smalle rijstroken. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
1: En dat moet dan dus in het thema ouder worden zijn. Dat thema hebben we te danken aan Bert de Kok.
3: Ja.
1: Bert de Kok is hier en ook Jeroen is erbij. Goedemorgen, Jeroen van Dijk.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Hallo.
1: Ben jij ook zo bezig met ouder worden? Ja, we doen het allemaal, maar in je hoofd ben je er ook mee bezig?
4: Nee, eigenlijk niet. Behalve op sommige momentjes dat je dan toch geconfronteerd wordt met dingen.
1: Zoals?
5: Ja.
4: Ik zit in de volledige ontkenningsfase voor een leesbril.
1: Ah ja. Oké, dat snap ik. Ik zie, er wordt hier rond ons studio al met leesbrillen gezwaaid van mensen die nog net iets ouder zijn dan jij, denk ik. Maar ik ga vandaag veel naar leeftijden vragen. Hoe oud ben jij geworden recent?
4: Ik word er in augustus 47.
1: Oké. En je hebt vaak zo de leeftijd dat je altijd je nog altijd voelt. Ik ben 36, ik word 37. Mm-hmm. Maar als je het mij zou vragen en ik zou niet nadenken, zou ik 29 zeggen.
5: Ah ja, ja.
1: Heb jij dat ook, Bert?
5: Ik weet dat niet. Soms voel ik me echt zo, ik voel me nog 21 of zo. Maar dan op momenten voel ik me echt wel al 30. Maar dat valt te zien met wie dat ik mij omring en zo.
1: Ja, snap.
5: Dat je zo voelt van, ik ben echt veel ouder dan nu.
1: Ja. Jeroen, heb jij zo'n leeftijd waarbij je wat blijft hangen? Of voel je je ook wel 47?
4: Nee, dat is het. Je voelt je altijd jonger dan dat je bent. Hè. Dus dat zal ook ergens eind in de 20, begin in de 30 zijn, zoiets.
1: Ja.
5: Ja, toevallig dat we allemaal zo in de 20 willen blijven hangen. Hè.
1: Ja.
5: Ja, goeie decade.
4: Ja. Ja.
1: Was dat dan ook een van de fijnste periodes in je leven, Jeroen?
4: Niet speciaal, maar dat was gewoon, dat was leuk. Hè. Dan kon er nog heel veel en we deden nog gekke dingen. En nu is alles al zo'n beetje meer... Het ligt allemaal wat meer vast, hè? Wat je doet en wat je ziet. Dus,
1: Je maakt doorheen je leven keuzes waardoor dat pad zo wat smaller lijkt. Ik zie Bert hier heel grote ogen trekken van ja.
5: Ja. Maar ja, ligt het vast, Jeroen? Of heb je dat zelf bepaald dat het vast ligt?
4: Nee, je weet nooit of het echt vast ligt.
5: Ja.
4: Dus ik ben ook zelfstandiger geworden een paar jaar geleden. En ik zit in de eventwereld, dus dat is ook allemaal een hele volatiele wereld. Dus er kan van alles gebeuren. Hè.
1: Mm-hmm. Ja. En ik denk wel dat we in een tijdperk leven meer dan, laten we zeggen, 50 jaar geleden stapten mensen op zo'n trein en die ging alleen maar rechtdoor. En nu kan je wel nog, als je zegt, ik ben een paar jaar geleden zelfstandiger geworden, dat kan wel nog.
4: Ja, tuurlijk. Alles kan nog. Hè. En wie weet wat er volgend jaar weer gebeurt. Hè. Als er leuke avonturen passeren, dan kan dat nog altijd. Hè.
1: Ja.
5: Zie, die mentaliteit is heel belangrijk, denk ik. Zo. Gewoon alle wegen openlaten, ondanks je leeftijd. Mm-hmm. Ja, super. Ik hoop dat ik dat ook kan blijven volhouden.
1: Ja. Voor de vingers gekruist. Ja. Jeroen, welk liedje heb jij gekozen?
4: Ik vond jouw bruggetje daarnet al heel goed. Want
1: het was een stiekem bruggetje.
4: Een trein en, ja, het was heel goed. Ik heb Railroad Man van Eels.
1: Ja, dat gaat ook over een trein. Wat vertelt hij daarover?
4: Nee, het gaat eigenlijk over een oudere man die terugkijkt op zijn leven, die heel zijn leven in de spoorwegen gewerkt heeft. En nu zo'n beetje het gevoel heeft dat hem niet meer echt kan volgen. Dat alles wat sneller gaat dan vroeger. Maar zijn houvast is dat treinspoor, want hij kan nog altijd terugwandelen langs dat treinspoor, want die weg kent hem. Het duurt misschien wel langer, maar hij geraakt er wel. Dus dat is mooi, vind ik.
1: Ja, dat is heel mooi. Dat kan, Ivan Eels kan dat wel, hè? Dat soort metaforen bedenken.
4: Ja, super, hè.
1: Het klinkt een beetje als een fan van Eels, klopt dat?
4: Ja, ik stuur heel vaak nummers van Eels naar jullie.
1: En dat appreciëren we altijd, hè?
4: Ja, voilà. Absoluut.
1: Dankjewel, Jeroen. En nu al een gelukkige verjaardag voor in augustus.
5: Happy birthday.
4: Ja, dankjewel.
1: Geniet ervan, hè, van Eels.

0: Altijd goed, hè, Iels. Daar eindigde Jeroen ook mee en dat is ook zo. Iels en Railroad Man was dit.
1: De zomer van 2026.
0: Met Bert de Kok vandaag en met allemaal nummers over ouder worden, want dat is ons thema vandaag. En wie ook een nummer heeft ingestuurd, is Joris Hendricks. Goedemorgen, Joris.
2: Goedemorgen.
0: Bert, je mag ook altijd goeiemorgen zeggen.
3: Oh, goeiemorgen, hallo.
0: Ik was aan het wachten op alle goeie. Meestal duurt dat zo heel lang.
3: Sorry, ja, ik ga dat nu doen, altijd. Ja.
0: Ik wou je niet op het match roepen, hoor. Nog helemaal niet. Er wordt vooral ook, buiten willen ze ook goeiemorgen zeggen.
3: Goeiemorgen, guys. Amai, ze zijn jaloers.
0: Ja, ze zijn jaloers. Over ouder worden hebben wij het vandaag, Joris. Dan moet ik beginnen bij, hoe oud ben jij?
2: Ik ben 56, al gaat dat niet al te lang meer duren. Dat gaat veranderen binnenkort.
0: Wanneer zijn we jarig?
2: 31 augustus.
3: Voilà, see. Nu al proficiat.
0: Ja, voilà.
2: Dank u wel, dank u wel.
0: Daarvoor gaan mensen vandaag bellen naar de radio. Gewoon om nu al een gelukkige verjaardag te krijgen. En zo die verjaardag zelf, is dat dan altijd iets waar je wat tegenop kijkt? Of vind je dat een plezierig vooruitzicht?
2: Ik kijk daar niet tegenop, maar ja, het tikt wel aan natuurlijk, hè, stilletjes aan.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Dus mm-hmm. Ja.
0: Ja, en wat vind je van de moeilijkere kanten van het ouder worden?
2: Wel, het leven heeft al bepaalde dingen op mijn pad gekregen. En als je in je eigen vriendenkring al hier en daar wat mensen begint te verliezen, ja, dan... Ja, dat stemt toch een beetje tot nadenken af en toe. Hè.
0: Mm-hmm. Ja, zeker.
2: Leeftijdsgenoten die wegvallen, dat is die altijd... dat is onverwacht meestal. En ja, dat laat ook nadenken over je eigen eindigheid natuurlijk. Hè.
0: Ja, zeker.
3: Ja.
0: Ja, ik herken het ook. Met ouder worden gebeurt het vaker dat mensen in je omgeving ziek worden of inderdaad wegvallen. En de eerste bedenking die ik altijd maak is, zijn we al op die leeftijd gekomen dat we nu, dat we hier zijn?
3: Ja. Want dat begint ook vaak bij natuurlijk grootouders. Dan eventueel zelf al je ouders, dat je ziet ouder worden. Dat is ook zo een heel bewust moment geweest bij mij dat ik zo zag bij mijn mama van, ze is ook al voorbij de 60 nu ineens. Zo van, maar terwijl ik ze nog altijd zie als die vrouw van die kwaad werd toen ze 40 werd. En ze van, ik ben al 40 en nu is ze al 60. Zo. Dus dat is dat stapsgewijs in één keer. Of zelf ook gewoon idolen, hè, waar je naar opkijkt in één keer, dat je ook zo merkt van, of er sterft iemand. Ik had dat nu ook bij Margriet Hermans ineens van, die was maar 72. Mm-hmm. En dan denk ik van, maar hoe kan dat? Maar dat kan natuurlijk, want dat is ook geen 30 meer of geen 20 meer. Dus nee, ik snap het wel volledig.
0: En soms gaan mensen ook, ze gaan al vaak te vroeg, maar soms wel echt heel veel te vroeg.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Ben je dan iemand, Joris, die daarmee omgaat van, dan moeten we er elke dag het beste van maken? Of hoe ga je daar dan mee om met zo'n dingen?
2: We doen natuurlijk gewoon rustig voort. Hè. We lopen er niet depressief bij, uiteraard. Maar het staat er af en toe bij stil, maar we proberen natuurlijk dagelijks te genieten van de kleine en mooie dingen. Hè. Mm.
0: En ben je dan iemand met een bucketlist?
2: Een bucketlist, daar denk ik niet zoveel over na. Ik neem mee wat er op mijn pad komt, maar een grote droom van mij zou wel kunnen zijn van een keer toeschouwer te zijn op Center Court op Wimbledon. Dat zou ik wel eens graag meemaken.
0: Goed idee. Ja.
3: Ja.
0: Dat een heel bijzondere plek en sfeer is.
3: Mogen we mee dan?
2: Ja, zeker.
3: We gaan samen. Voilà, afgeklopt. Zo.
0: En wat trekt jou zo aan in Wimbledon?
2: Ja, de legende Wimbledon. Als we jong waren, keken wij met gezin vele uren naar Wimbledon. De grote helden, Jimmy Connors, Björn Borg, Stefan Edberg. Die zitten bij ons in het geheugen gegrift. En ook de generatie Federer, Djokovic, heeft natuurlijk indruk gemaakt. En nu, Sizo Bergs gaat dit jaar winnen. Dus ja, moeten we erbij zijn, toch?
0: Oké, als jij het zegt, ik geloof alles wat jij zegt op dat vlak. Het lijkt mij een goede droom om te hebben. Het is iets misschien realistischer dan wat mijn vijfjarige wou toch echt graag naar de ruimte vanochtend. Lijkt me iets minder realistisch. Dit moet wel lukken. Ja. Welke plaat mogen wij voor jou draaien, Joris?
2: Ik had gedacht aan een eeuwig jeugdige persoon. Dat is Ludo Mariman, de frontman van The Kids. Maar die heeft ook hele mooie soloplaten gemaakt. In 1988 heeft hij zijn eerste soloplaat gemaakt. En daar heb ik een mooi nummertje uit geselecteerd.
0: Ja, en als je de Kids als bandnaam kiest, dan doe je toch ook al iets met ouder of niet ouder worden?
2: Dan denk ik dat je een allergie hebt voor ouder worden.
3: Voilà.
0: Ja. Ja, ja. En het nummer zelf heet ook Can We Stay Forever Young? Ja, die wens is ook redelijk duidelijk misschien.
2: Ja, laat dat zo maar. Ik mag blijven steken op 56. Wat niet wil zeggen dat ze mij moeten komen wegplukken natuurlijk.
0: Nee, nee,
2: dat bedoel ik helemaal niet.
0: Nee, want jij moet dringend naar Wimbledon eerst.
3: Ja.
2: Ja,
0: dat wensen we jou toe en een hele fijne verjaardag het einde van de zomer ook. Dank je wel, Joris.
2: Dank je wel.
3: Bye-bye.

0: Can We Stay Forever Young van Ludo Mariman, bekend van The Kids. Dus dat is eigenlijk dubbel in thema, want het thema vandaag is ouder worden.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Vandaag met Bert de Kok, die we kennen ook van op social media. Maar tegenwoordig zie ik jou vooral in mijn hoofd rondlopen met een paraplu zo opgevouwen in de lucht als reisleider.
3: Ja.
0: Want in Iedereen Zomert, het zomerprogramma op 1, hebben we Reizen de Kok.
3: Ja.
0: Je bent een reisleider.
3: Ik ben een reisleider, ja. Een goeie, niet per se, hè.
0: Je verzint al eens een verhaal als er weinig te vertellen van.
3: Ja, ja, dat is een beetje het opzet van de rubriek. Het is eigenlijk ik die rondga met AFS-studenten. Dus mensen die hier, studenten van een jaar of 18 of zo, die hier een jaar hebben gestudeerd, komen vanuit alle uithoeken van de wereld. En die studeren dan een jaar hier in België, wonen dan zo in een gastgezin. En met hen ga ik dan op stap en hen laat ik dan gewoon eens Vlaanderen zien.
0: Ja.
3: En niet altijd de leukste of mooiste plekken van Vlaanderen, maar gewoon echt Vlaanderen hoe het echt is.
0: Ja, in Bruggen heb ik jou nog niet gezien bijvoorbeeld.
3: Nee, daar ga je ons ook niet zien.
0: Het is echt, jullie waren in Doel bijvoorbeeld een aantal weken geleden.
3: Ja, we waren in Doel. Daar is natuurlijk ook weinig te zien.
0: Graffiti. Maar,
3: ja, graffiti, lege huizen.
0: Een speeltuintje herinner ik mij. Als het begon te regenen, moesten jullie met z'n allen in de...
3: Zeker niet. Maar ja, zo gaat dat in België. Ja. Het kan elk moment regenen en dan moet je schuilen waar je kunt. En dan ga je in één keer onder een schuif afzitten. Voilà.
0: Het leven zoals het is in
3: het
0: België.
3: Het leven zoals het is. Ja, nee, maar heel leuk. Hè. Heel leuk met die studenten op pad gaan. Zijn ook allemaal veel jonger dan ik. Ja. Grote realisatie ook zo. Ik denk dat die uit... De jongste was uit 2008.
0: Ja.
3: Zot, hè? En maar ook, dat is al loco om te horen natuurlijk, want ja, als ik dan zo denk, in 2008 was ik 14 jaar en ja, was ik toch wel al bezig met het leven en die lag toen in zijn kribbe, dus dat is heel raar dat onze wegen dan toch elkaar nu ontmoeten.
0: Ik was toen uitwisselingsstudent in Amerika.
3: Echt?
0: In 2008,
3: oh my god, op je 18 of zo?
0: Ja, ook na het middelbaar. Zo, dan doen de meeste mensen die het doen. Ja.
3: Ik vind dat wel zot dat je op die leeftijd durft.
0: Ja, dat is een soort, als puber hebben veel pubers toch het idee, ik wil hier weg en ik wil ergens helemaal anders naartoe. Ja. En dan kijk je heel veel tv en dan zie je heel veel Amerikaanse series, zo is het ongeveer gelopen. Maar dan wel een heel waardevolle...
3: Maar zij kiezen dan voor België.
0: Ja, dat is gekker, vind ik.
3: Dat is dan heel gek. Maar ik moet wel zeggen, bij de studenten, de meesten zeiden ook van België was absoluut niet mijn eerste keuze, maar dat kwam dan gewoon omdat ik dan Frans zou leren of zo. Hè, want French is a nice language. Maar dan komen ze in Vlaanderen terecht en dan krijgen ze geen Frans en krijgen ze Nederlands.
0: Ja. Dus, en spraken ze dan zo'n beetje Nederlands?
3: Ja, zeker. Er is één leuk figuur ertussen. Miro komt uit Hongkong. En die kan ook echt al goed Nederlands. Die, in één keer begint hij ook zo tussendoor zo wat Nederlands te spreken. Ook zo van, ja, slecht weer, hè. Echt zo, maar in één keer zegt hij dat zo heel de tijd. En die zegt ook achter elke zin, wat wij ook doen.
0: Zeer Vlaams,
3: dus dat is echt een Vlaming aan het worden.
0: Ja. Kijk. En jij spreekt Engels. Zo ook wat reisleider Engels met momenten.
3: Ja. Want het was nog een discussie in het begin van ga ik er Nederlands tegen praten of Engels? Maar kijk, die hebben hier een jaar gewoond. Op een jaar kan je geen Nederlands natuurlijk. Maar ook denk je, de helft van die tijd gaan die uit en zo. Dus ja, studeren, ik weet eigenlijk niet of dat veel gebeurt bij die gasten. Maar daarom dacht ik ook van, kom, ik zal het in het Engels doen. Maar ik zal het niveau heel laag houden, dat ze mij heel goed kunnen verstaan.
0: Jij kan beter Engels dan dat je het laat zien.
3: Zeker wel. Ja, maar ik moet zeggen, als je zo Engels... ik denk dat we allemaal denken dat we goed Engels kunnen. Maar als je het dan zo instant moet spreken en dan ook zo dat je moet praten over een locatie en dan staat je in Merchtem en moet ik in één keer de geschiedenis uitleggen van waarom ze daar stelten lopen... Wat het daar de geschiedenis van is. En zo, back in the day, there were a lot of fields underwater. And they used to stilt. En ik ken het. En dan merkte je wel van, ik ben eigenlijk echt wel gewoon een Vlaming.
0: Ja, voilà. Kijk, dat is ook goed om, een goede les om te leren.
3: Ja.
0: Je zei dat net al, die zijn allemaal 18. Ja. En wat heb je dat dan gemerkt?
3: Er was één heel duidelijk moment. Dat was op de eerste draaidag. En we hadden pauze. En er is één jonge gast erbij, Gustavo, uit Venezuela. Heel leuke man. Jongen eigenlijk, die is 17 jaar. En die danst ook constant. Dus tussendoor zet muziek op zijn gsm. En die staat er zo wat mee te zingen en mee te chollen. Op Shakira, wat is het allemaal. En dan was hij naar de Black Eyed Peas aan het luisteren. Naar een nummer van de Black Eyed Peas. En ik zei nog van... Dan kwam het naar boven en daaraan zag ik dat ik ouder werd. En ze van, weet jij wanneer dat is uitgekomen eigenlijk? Do you know when it was released? En dan dacht ik van, dat is 2008. En dan zo, when were you born? 2008. En ik dacht van, what the hell? You're old. En dan zei hij ook zo van, yes, but I like to listen to old pop music. En dan dacht ik... Oei, oh nee, we zijn hier al. Oprecht, realisatie van mezelf. Oh, we zijn al hier.
0: Ja.
3: De muziek waarmee ik ben opgegroeid is nu oude popmuziek. Dus dat is hetzelfde als toen ik klein was. Allee, toen ik jong was, dat muziek uit de jaren 90. Waar mijn mama dan heel hard van hield of zo. En zo Michael Jackson zo in de latere jaren dan en zo. En zo de Bodyguard soundtrack en zo. Dat was, vond ik ook oude muziek. Maar dat was voor mijn mama toen heel leuke muziek. Dus dat is heel raar om nu in één keer dat de Black Eyed Peas ook oude popmuziek is geworden.
0: Ja.
3: Ja. Dus dat was confronterend. Maar ja, kijk.
0: Kijk, we gaan wat luisteren naar oude popmuziek.
3: Voilà.

0: oude popmuziek van Black Eyed Peas en Pump It.
1: De zomer van 2026.
0: Ja, goedemorgen. Had ik dat eigenlijk al gezegd? Misschien ben ik het zelf vergeten.
2: Aan bij deze. Goedemorgen.
0: Ja, het is 10:15 geworden en nog tot 12:00 hebben we het over ouder worden. Je mag het daarover hebben op elke leeftijd, want we doen het elke dag een beetje ouder worden. En Nick Mertens, die is er ook bij. Goedemorgen, Nick.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Mag ik naar jouw leeftijd peilen?
3: Ik ben een 60er.
0: Proficiat.
2: Ja.
0: En ben je binnenkort jarig of ben je recent jarig geweest?
3: Het is ongeveer nog even lang eer ik verjaar als dat ik verjaar ben. Ik verjaar in december.
0: Ah, ja.
3: Dus dat is een halfjaartje geleden en nog een halfjaartje te gaan dat ik 60 achter mijn naam mag zetten.
0: Dan gaan we jou nog geen gelukkige verjaardag wensen.
2: Sorry.
0: Maar we gaan wel
3: dus niet echt.
0: Een plaat voor jou draaien. Wat mogen we voor jou opzetten?
3: Ik dacht eigenlijk direct aan My Generation van The Who.
0: Mm-hmm. En waarom dacht je, oh, er zijn heerlijke vogels bij jou, Nick?
3: Ja, je zit in de tuin. Het is zomer, hè? Zomer.
0: Ja, zalig, het is heel idyllisch.
3: Het voordeel van te kunnen thuiswerken.
0: Ja, dat is zeker waar. En nu, zo, als het nog niet te warm is, dan zijn ze nog daar. We waren over jouw plaat aan het praten. Waarom heb je voor My Generation gekozen?
3: Omdat daar een geweldige quote in zit, in die tekst. Die quote is, I hope I die before I get old.
0: Mm-hmm. Dat is wel redelijk radicaal, hè?
3: Ja. Maar ik denk dat dat toch wel iets is dat, waar dat veel mensen aan denken, onbewust.
2: Mm.
3: Van zoveel mogelijk te genieten nog, voordat dan dat definitieve einde er is.
0: Ja, zeker. Wat hier ook wel wat aan bod komt, is het ouder worden en volwassen worden is niet helemaal hetzelfde. Mm. Maar het is natuurlijk wel gelinkt aan elkaar. Is dat iets waar jij mee bezig bent, Nick?
3: Je kan tegelijkertijd volwassen worden en toch nog jeugdig blijven.
0: Mm-hmm.
3: Hey, dat bedoel ik eigenlijk dan.
2: Zet dat op een tote bag. Voilà.
3: Oké.
0: Voilà. Kijk, een nieuw bijberoep.
3: We maken er een
0: handje
3: van.
0: Ja. en hoe doe jij dat, Nick, van jeugdig te blijven?
3: Ja, jeugdig van geest, om te beginnen. Ook nog actief bezig zijn met muziek, bijvoorbeeld. Ik speel geen instrumenten, maar ik draai plaatjes. Ik ga zelf ook nog regelmatig naar concerten en dergelijke. Ik organiseer nog evenementen, dat soort zaken.
0: Oké. Okay, ja,
3: actief bezig zijn.
0: En muziek is wel iets wat jong houdt. Zeker, hangt een beetje af misschien van welke muziek waar je mee bezig bent.
2: Ja.
3: Ik ben een enorme fan van New Wave en Gothic Music.
0: Oké.
2: Okay. Oh.
0: Dus dan ben je ook DJ daarin?
3: Ja, ook daarin.
0: Okay.
3: Dus dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Begonnen met hier en daar eens plaatjes draaien. En stel je vast dat je toch wel op veel plaatsen al gedraaid hebt. En op de grotere evenementen in het genre, ik zal het dan zo maar noemen. Dus dan spreken we niet over een Tomorrowland of zoiets. Dan ook weer niet.
2: Nog niet?
3: Maar in het genre zelf. Nee, dat is ook niet mijn betrachting.
2: Oh.
3: Ik ben namelijk ook wel nog een live DJ. Dus ik draai geen voorgeprogrammeerde sets en dergelijke meer. Daar gaat het uiteraard.
0: Dan moet je wel je muziek heel goed kennen, hè? Als je live draait, dan dat is het echte DJ, zullen we het maar noemen. Dan moet je heel goed weten wat je draait.
3: Dat klopt inderdaad. Dus als ik een setje draai, soms zijn dat sets van meerdere uren, dan weet ik meestal wel met welk nummer ik begin. Soms ook het tweede nummer, maar het derde nummer weet ik al nummer. En dat is alle minuten dat daar gekozen wordt.
2: Amai.
3: In functie van de dansvloer, van het publiek, van al dan niet een keer een vraagje die gesteld wordt, van de sfeer die er hangt.
2: Ah ja, mogen mensen nummers aanvragen bij jou?
3: Dat mag. En als dat past, dan zal ik dat proberen tussen te smijten. Maar er wordt eigenlijk niet zoveel gedaan.
2: Oké. Okay.
0: Daar
3: ben ik eigenlijk redelijk blij om.
0: Ja. Ja, je wil natuurlijk niet de hele dag, de hele avond verzoekjes draaien. Ja, voilà.
3: Nee, inderdaad.
0: Want als ik kan tellen, dan zitten we met New Wave wel ook wat in jouw jeugd. Is dat dan toch ook omdat dat de muziek van je jeugd is dat je daar naar teruggrijpt?
3: Dat is de muziek van mijn jeugd, ja. Begin jaren 80, opkomst van de New Wave, van de belpop. Mm. De kleine festivaltjes die er overal waren in de jeugdhuizen, de optredens overal. de jonge Simple Minds, de eerste optredens van Front of Fortwo en Neon Judgment, de Deep Mode in een kleinere zaal, allemaal dat soort zaken heb ik allemaal meegemaakt. En ja, dat blijft hangen.
0: Ja.
3: Dat blijft hangen.
0: Heb je dat ook?
3: Wat niet wil zeggen dat ik blijf hangen bij die New Wave uit de jaren 80. Want er wordt tegenwoordig zeer veel hedendaagse goed.
0: Ja, ja.
3: Dus ook dat soort zaken probeer ik toch nog wel zeker mee te pikken.
0: Ja, ja, ja. Ja, want het is, ik blijf wel hebben dat zo, de plaat dat ik heel veel geluisterd heb als ik zo tussen, laten we zeggen, mijn 16 en mijn 25, als ik die terug opzet nu, dat blijft toch iets anders dan een nieuw album opzetten. Of toch over het algemeen. Er zijn nog nieuwe albums die dat kunnen, maar het zijn er minder dan vroeger, ik zal het zo zeggen. Bert,
2: ja,
0: jij ook?
2: Dat ja.
3: Komt dat natuurlijk ook omdat je als, als, je, als jongere... in der tijd dan, hij spreekt een LP en dan beluisterde hij volledig.
0: Ja, ja.
3: Terwijl nu natuurlijk met alle mogelijkheden dat er zijn om beluister je een nummer. En ga je niet meer zo volledige platen zitten beluisteren. Dat klopt.
0: Ja, ja, het is ook sneller gebeurd dat je dan iets hoort en dan ga je naar, dan denk je, ah, dat doet me denken aan dit en dan ga je naar het volgende. En, oké, we krijgen al een bericht van Siegfried in de app die zegt dat is heel herkenbaar wat je allemaal vertelt, want hij is DJ Nostalziggy. Wat is jouw DJ-naam, Nick?
3: Mijn DJ-naam is Max Salto.
0: Max Salto, oké. Voor DJ Max Salto, The Who and My Generation. Dankjewel.
3: Thank you.

0: My Generation van The Who, met vooral ook de zin Hope I die before I get old. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke is er 20 minuten file door Werken tussen Gistel en Westkerke. Door Werken één rijstrook dicht. Ook naar Brussel 10 minuten erbij op de E19 van Rums tot Mechelen-Zuid door Werken. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Bert de Kok. Het gaat over ouder worden. Dus mogelijke goede kanten zijn zeker nog welkom.
2: Zeker.
0: De moeilijkheden. Het heeft veel aspecten. En ja, sommige mensen is het niet gegund om oud te worden. Of zelfs om jong te worden. De 27 Club... Dat is wel een ding ook.
2: Ja, dat is zeker een ding. En ook bij mij was dat zeker een ding. Want de Club 27, hè, voor de mensen die dat niet kennen, dat is een groep van bekende personen die toevallig allemaal zijn gestorven op hun 27, waaronder Kurt Cobain hoort daarbij. Janis Joplin is, denk ik, hoort daar ook bij. Amy Winehouse hoort daarbij. Dus dat is zo wat een leeftijd geworden ook zo wat, denk ik. Dat was toch een ding ook zo bij ons in de vriendengroep. En zo van, amai, ja, als we 27 worden, dan gaan we officieel... even oud zijn als die mensen en gaan we ouder worden of niet?
0: Mm-hmm.
2: En dat is zo een raar gegeven. Zeker omdat je die mensen, uiteraard, die waren allemaal wat ouder dan ik. Amy Winehouse is dan bij mij zeker vast een voorbeeld dat ik zag groot worden. Ik heb dat bewust meegemaakt als tiener, dat die heel bekend werd. En om dan in één keer die leeftijd te bereiken, dat ik wist van, amai, hier zat ze in haar diepste en hier is ze dan ook gestorven, vond ik heel maf.
0: Mm-hmm.
2: En dan beseft ook pas van, amai, die was... heel jong.
0: Ja, en het zotte bij die mensen is ook dat ze allemaal al waanzinnige dingen hadden gedaan.
2: Amai.
0: En dan maar 27 geworden.
2: En maar 27 in zo'n parcours afgelegd met zoveel highs en lows, terwijl ik op mijn 27 dacht van, ah ja, ja, ça va wel of zo.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik vind dat... dat was ook een moment dat ik echt stil stond bij het feit dat ik een leeftijd had bereikt en ook gewoon dat ik al kon terugblikken op mijn eigen leven en dat kon vergelijken met andere mensen en dat ik dacht al van, oei, ook dat, hè, zo van, oei, had ik al niet wat meer moeten doen, want Amy Winehouse had al 5 Grammys gewonnen en wat is het allemaal? En ik zat daar zo van, ah ja, ik maak soms filmpjes online. Pas op, ik had ook wel al leuke dingen mogen doen op mijn 27, hoor. Maar toch zo, dat was een raar moment. En dan zeker toen ik 28 werd, hè, dat was zo, amai, ik ben officieel ouder geworden dan Kurt Cobain.
0: Mm-hmm.
2: Wat dat zo'n iconisch... en Heath Ledger ook, by the way. Ook mee opgegroeid, de Dark Knight films. Waarin hij dan de Joker speelde, waarvoor hij een Oscar heeft gewonnen dan na zijn dood.
0: Na zijn dood, ja.
2: Ja.
0: Ja, het heet niet voor niks ook de Forever 27 Club. Het is een trieste realisatie om te weten wat had ze nog allemaal in haar mars gehad.

0: voor altijd 27. Deze Amy Winehouse. We hebben het over ouder worden. En alle suggesties blijven welkom ook tijdens het nieuws van 11 uur via ons kanaal op VRT Max.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij legde ook een positieve ademtest af. De bestuurder had 2,32 promille alcohol in zijn bloed. Dat komt overeen met 8 tot 12 glazen bier. De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. Bij het ongeval was er enkel materiële schade. Niemand raakte gewond. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van 40.000 euro. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen

0: Het ging om een riviercruise van de Franse hoofdstad Parijs naar de Normandische kust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de 3 hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op 1 dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
1: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
0: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Energie Rebellie.
3: Radio 1. De zomer

0: tientallen keren binnengekomen deze voormiddag via ons Radio 1 kanaal op VRT Max. Terecht. When I'm 64 van de Beatles.
1: 64.
0: Hubert.
2: De zomer van 2026.
0: Met imitaties van mezelf door Bert de Kok.
1: Ja, imitaties van mezelf.
0: Het is maandagochtend voor iedereen.
1: Dat is waar, ja. Dat is zeker waar, amai. Ja, maar,
0: niet iedereen is zo energiek op een maandagochtend als jij.
1: Dat is allemaal fake, dat is allemaal niet echt. Straks ga ik crashen.
0: In het echt ben je super stil. Misschien wel stiller, kan ik me voorstellen.
1: Als ik alleen ben, maar je moet denken, jongens, ik woon alleen. Ik heb nog nooit, ik wil niet samenwonen met mensen. Dat is omdat ik dan ben ik op mezelf, hè. Dat is omdat ik dan alles... ik spaar het allemaal op voor hier te zijn.
0: Ja, snap ik. Dat snap ik.
1: Ja.
0: Een van de dingen die ik besefte bij het ouder worden, want dat is ons thema vandaag, was dat ik nooit meer opkomend talent of jong talent zou genoemd worden. Je hebt zo van die lijstjes van 30 under 30.
1: Oh!
0: En dan is dat jong talent.

0: in de kijker wordt gezet. Ja, op een moment kan je die lijstjes niet meer halen, gewoon door je leeftijd. Was dat iets dat jij dan ook met 30 worden bijvoorbeeld confronterend vond?
1: Ik vond dat... Dat gegeven zo van jong talent en zo, dat had ik zelf al op mijn 24. Mm-hmm. Omdat ik dan pas ben gestart met dingen te doen. Hè, met dan proberen zo filmpjes online te maken en zo. Toevallig, dat was niet de bedoeling dat dat ging... Dat daar een carrière ging uitkomen of zo. Maar dat was toen al dat ik... Dat ik al te horen kreeg dat ik eigenlijk al wat te oud was om een jong talent te zijn.
0: Ah ja, op je 24 al.
1: Ja, op mijn 24.
0: Je hebt ook meegedaan aan, nieuwe Ketnet, rapper.
1: Ja, oh my god. Ja. Moet ik dat eens vertellen? Want daar is gebeurd. Toen is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: Met het ouder worden.
1: Toen is het begonnen. Toen heb ik complexen ontwikkeld rond ouder worden. Oprecht. Omdat ik was 24 jaar. Contextgewijs ook. Mijn tienerjaren waren geen superleuke jaren en zo. Ik heb me pas heel laat kunnen ontwikkelen. Op alle vlakken bijna. Ik was een hele laatbloeier. Pas dus in het hoger, toen ik naar het hoger ging. En dus daar ook pas eigenlijk mezelf geworden en ook pas gemerkt en gehoord van mensen van, hé, maar zit daar niks in? Moet jij niet gaan acteren of zo? Of zit daar of iets doen in de entertainment shizzles en zo? En dus pas op mijn 24 heb ik gedurfd. Ik werkte toen hier op de VRT ook, bij Ketnet. Mm-hmm. En Charlotte Leijze, een van de toenmalige rappers, die ging stoppen. En ik werkte daar een half jaar en ik dacht toen, ik weet niet wat dat was in mezelf, maar ik dacht, kom... Ik ga dat eens proberen, want ik denk wel dat ik dat zou kunnen, omdat ik ook al had gewerkt met de rappers en ik wist wat die moesten doen en ik dacht van, dat lijkt mij superleuk. Dus ik had dat gedaan. Long story short, ik ben daar heel ver in geraakt met auditiefilmpjes, auditierondes, totdat ik een gesprek had met een eindredacteur, die dat daar nog altijd werkt. Allee, die nog altijd hier werkt op de VRT trouwens, superleuke vrouw. Maar die zei ook van, natuurlijk werd, je bent ook wel al 24 jaar. En dat was toen voor mij... Wat?
0: Dat zeggen ze tegen Ketnet-rappers en topsporters, denk ik.
1: Dat is toch ongelooflijk? Ja! En het ding was ook toen in die poelen van rappers, die dat toen mochten meedoen en zo, ze zochten 5 kandidaten voor de wedstrijd. En bij die kandidaten zat Aaron Blommaert ook, die we allemaal kennen vandaag. Gloria Monster is dat daar ook bij. En zij is het uiteindelijk toen geworden. En ik weet nog toen, ik was de nummer 6. Ik was de backup geworden. En toen was het echt ook van, ik had toen ook kort haar en zo. En ik heb dezelfde tongval als Aaron. We zijn alle twee van het Aalsterse, van die kant. En ze zeiden ook toen tegen mij van...
0: Hetzelfde. Ja.
1: Hetzelfde. En plus ook, je bent ook al 24. En Aaron was toen 17. En dan was ze... Oh my god, ben ik te laat?
0: Ik heb al een trein gemist hier.
1: Ja, maar dat is heel raar. Want op die moment was ik was er nog niet echt mee bezig. Ik dacht van, ik krijg keiveel complimenten ook van collega's. Van, je doet dat keigoed. En dan zo, maar eigenlijk zijn ook wel 24 jaar.
0: Ja.
1: En dat was een hele boenk. En eigenlijk sindsdien is het gewoon maar bergaf gegaan voor mij, voor mijn leeftijd.
0: Ja, maar ik snap het wel, want ze lijken ook eeuwig jong te blijven. Eens ze dan Ketnet rapper zijn, dat blijft zoiets, dan bevriest de tijd precies een beetje.
1: Ja.
0: Maar met wat jij doet op sociale media, kan ik mij ook wel voorstellen dat dat ook die vraag nog extra aanwakkert.
1: Ja, zeker. Want ik kwam dan, ik begin met social media, maar in één keer kwam ik daar ook in een poelen terecht, waarbij ik eigenlijk ook al iets ouder was dan vele mensen. Je moet denken, de mensen die we vandaag kennen, Elias Verbeeld, Steffi Merci, Jonathan Medard, die waren allemaal 6-7 jaar jonger dan ik. Steffi zelf nog een pak jonger, denk ik. Ik denk dat die nu 22 jaar is.
0: Ja.
1: En ik was 24 toen ik begon.
0: Ja.
1: Snap je? Dat is heel... dat was heel raar. En dat blijft ook voor mij een raar gegeven. Zo van, maar, je hebt ook andere gezichten die ook nog altijd heel populair zijn online. Zoals een Everett Rob, die is ouder dan ik. Elisabeth Lucie Baten is ouder dan mezelf. Dus ik zit er zo wat tussen. En dus dat is ook wel nog altijd een moeilijke voor mij. Van, spreek ik nog altijd een heel jong publiek aan? Of moet ik al gaan kijken naar een ouder publiek? En ik heb ook nu wel wat gemerkt bij mij van, het mag iedereen wat zijn.
0: Ja.
1: En dat is fijn. Ook al is dat gewoon voor zenders en voor mediabedrijven en voor samenwerking en zo, is dat wel heel moeilijk. Want dat is zo van, wat is jouw doelgroep? Nee. En zo, ik heb het
0: mensen.
1: Genoegen... Ja. Dat wel al heel... Dat ik aangesproken word door echt kinderen, maar ook door de oma's.
0: Ja, dus... want jij maakt ook nu filmpjes waarin je juffen imiteert op de speelplaats bijvoorbeeld. Of je bent een legendarische frituuruitbaatster ook.
1: Ja.
0: Dat spreekt mensen aan, denk ik dan gewoon.
1: Ja, inderdaad. Maar ik doe even goed stomme dingen, zoals make-up date en zo. Dat is dan, ik schmink mij, daar kijkt er dan eerder een jonger publiek naar. Het zit wel wat overal, maar ik vind dat ook net tof. Maar dat maakt het allemaal wel complexer ook. Omdat ik daardoor ook wel meer word gepakt op mijn leeftijd of zo, omdat ze het niet goed... Ik heb dat ook bijvoorbeeld... Ik heb meegedaan in de K3-film. K3 en het lied van de Zeumermin, een paar jaar geleden uitgekomen. En daar was dat ook zo'n heel discussie op zet van... Maar hoe oud zijn jij eigenlijk? Want wij kunnen dat totaal niet plaatsen. Mm-hmm. We kunnen het totaal niet plaatsen hoe oud jij bent. Maar dan denk ik van, ja, maak me dan tijdloos.
0: Ja. Ja, ja.
1: Laat het ons daar dan bij houden.
0: Ja, ja, ja, snap ik wel. Ja, ik heb wel het gevoel, want het is wel in de media, ouder worden is een vraagteken. Mm. Hoe lang kan je meegaan? Dat geldt. Als ik nu kijk bijvoorbeeld naar Iedereen Zomert, iedereen die dat programma maakt is toch relatief jong.
1: Ja, zeker.
0: Naar mijn gevoel heel jong.
1: Ja.
0: Is dat dan ook de onderliggende vraag van hoe lang ga ik dit kunnen blijven doen?
1: Weet je, ik denk dat ik het genoegen heb dat ik een man ben. Dat is jammer, dat is de realiteit ook, dat daar minder naar gekeken wordt. Ik denk dat er weinig mannen in de media aan de kant zijn geschoven om voor het feit dat ze ouder zijn. Terwijl ik oprecht wel denk dat dat bij vrouwen al veel vaker is gebeurd.
0: Zeker.
1: Op dat vlak is het wel oké. Bij mij is het vooral zo van, ja, wat ga ik blijven doen? Kan ik mij blijven schminken totdat ik 40 ben of zo? Of moet ik al zo wel gaan denken van, ja, oké, okay, we moeten nu wat serieuzere dingen doen. Zie, er passeert hier ook een hele groep. Allemaal, zie, oh, allemaal bezoekers.
0: Die kennen jou allemaal.
1: Die kennen mij allemaal.
0: Ze zijn jonger dan wij. Dan.
1: Ja, dat zijn de lagere school of zo. Heel toevallig. Maar dus ja, dat is ook wel bij mij van, ja, waar moet ik eigenlijk rekening houden met wat er van mij wordt verwacht? Of moet ik gewoon mijn eigen ding blijven doen en gewoon zien wie er naar kijkt. En ik denk dat dat een beetje het antwoord is, maar ik word wel vaak gedrukt op het feit van, ja, je bent nu wel al 31, dus ja, moet je nog altijd een juf nadoen? Moet je nog altijd zo wat sketchjes doen van dat je, alsof dat je nog in school zit? Of is dat echt nu wel passé en wordt dat heel ongemakkelijk nu? Dus ja, het zijn allemaal zo wat vragen, maar uiteindelijk, het eindigt wel allemaal bij mij ook van, het is allemaal niet zo serieus.
0: Nee.
1: Ça va wel.
0: Ça va wel.
1: Maar dat is makkelijker gedacht dan gedaan.
0: Ja, ja, je kan dat denken in je hoofd, maar het dan ook voelen en is vaak nog iets anders.
1: Heel moeilijk.
0: Ja. Ja. We gaan zo meteen luisteren naar Billie Eilish, iemand die ook heel jong al bekend werd en dat de grote, grote belofte was. Je hebt ook een fragmentje meegebracht. Ze was te gast bij Amy Poehler, actrice en schrijver en grappig persoon.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft een podcast, A Good Hang, waar ze hangt. Gewoon, en daar wordt heel veel gegibberd in die podcast.
1: Mm-hmm.
0: En heel veel gewoon leuk gebabbeld is dat eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En Billie Eilish was daar ook te gast. En ze vertelde ook wel iets over ouder worden. We gaan eerst eens luisteren.
2: You have had the phrase youngest used on you constantly. Mm-hmm. The youngest to reach 100 million Spotify streams. Youngest winner album of the year, record of the year, youngest person ever to win 2 Academy Awards in any category. Oh my God. Is it kind of nice to reach your 20s and be a little bit away from that kind of young wunderkindy like vibe?
3: Dude.
2: Do you know what I mean?
3: Yeah,
2: nice?
3: I do.
2: I mean, you're still very young.
3: Yes.
2: But you're also not.
3: Well, I guess I never like thought that I would ever not be a teenager.
2: Yes.
3: Like, it's not like I like, yeah. I don't know. I just was like, this will be me forever. There's no other,
2: mm-hmm.
3: You know, I remember when I was like 17, I was like, okay. And I am the person I will be forever right now.
2: Yes.
3: And it's just not how it works, obviously.
2: Oh,
3: and I am so
2: real.
3: Excited to age, and I'm so excited mm-hmm. for my face to age and my mm-hmm. body to age mm-hmm. and not change it, mm-hmm. you know, and I want my kids to look at me and have my face look like their face and mm-hmm. not be some botched version of whatever the fuck is going on out there right now.
2: Mm-hmm.
3: You know what I'm saying? So anyways.
2: Yes.
0: Ja, ze zegt eigenlijk twee dingen. Enerzijds, ik dacht, nu ben ik op mijn 17 wie ik voor altijd zal zijn. Ik ga niet meer veranderen. Dat is ook iets wat je dan hebt. Maar ze zegt ook wel van, ik wil er ook blijven uitzien hoe oud ik ben. En ik wil daar vooral niet aan laten veranderen. Want dat is ook wel een algemene trend, zeker in media. Om wel cosmetische ingrepen, botox, fillers, dat mm-hmm. soort dingen. Anti-aging is een zeer belangrijk woord in onze maatschappij.
1: Zeker, jong. De jeugdig blijven uitzien. Hè? Maar dat is ook gewoon een beetje omdat de media ook zo... Allee, de media... We praten nu over het grote, hè? Dus dat is ook social media, hè? Dat is alles. Hè? Maar jong zijn wordt beloond, precies of zo. Je ziet dat ook in mijn sector nu ook van, zeker social media en zo, hè? Dat gaat dan vaak over samenwerkingen en zo, en deals krijgen en zo. Ik houd me daar niet zoveel mee bezig, maar toch, ze zoeken wel altijd naar jonge mensen, omdat ze voor een of andere reden toch nog blijven denken van, ah, we moeten die mensen aanspreken, we moeten de jeugd aanspreken, want daar zit al het geld of zo, terwijl dat eigenlijk een beetje... Ik weet niet eens of dat nog waar is.
0: Mm.
1: Dat is heel raar dat ze eigenlijk de grootste doelgroep, wat dat eigenlijk de oudere mensen zijn, dat ze die eigenlijk allemaal negeren, terwijl dat die ook op social media zitten en gewoon de media consumeren en zo. Dus ja, maar het wordt voor een of andere reden beloond van er jong uitzien en jong zijn. Daarom ook dat heel veel mensen liegen over hun leeftijd ook online en zo. Hè.
0: Oh, ja.
1: Ja, er zijn heel veel mensen, maar ik heb dat zelf ook, ik heb nooit gelogen over mijn leeftijd, maar ook, ik weet nog heel goed op mijn Instagram, dat op mijn 24... Tot mijn 24 zette ik elk jaar zo mijn leeftijd daarin. Ik ben nu 22, 23.
0: En dan niet meer.
1: En dan zo op mijn 24 dacht ik... ja, dan is het eigenlijk niet meer zo leuk om dat te zeggen of zo.
0: Ja,
1: ja, en, ja, maar dat is ook omdat er zo'n soort van ja, onbewuste schaamte hangt bij ouder worden of dat mensen nu anders gaan bekijken omdat je al een bepaald cijfer hebt of zo. Dus ja,
0: ja. Terwijl je zou het ook kunnen vieren, denk ik dan.
1: Ja, maar tuurlijk, we moeten het vieren, want hallo, er zijn heel veel mensen die die leeftijd nooit hebben bereikt of zo, dus je moet het dat vooral zien van hallo, ze zijn eens content dat je hier nog bent en dat je gezond bent op je leeftijd en dat je nog mensen hebt die je graag zien en dat je goed omringd bent. En dat allemaal, dat moet je eigenlijk vieren. Maar ja, ik zeg het, dat is jammer genoeg denk ik een beetje de tijd van vandaag dat... ja, dat we beloond worden, dat we jong zijn. En dat dat hem vooral precies zit van... En uw look zei gewoon van... Ah ja, je bent nu nog jong, dus pak het ervan. En dat wordt overal aangewakkerd. Ik zeg het, bij mij was dat ook al thuis. Hè. Ik ben opgegroeid in een huis waar... Bij mijn mama, ik weet nog, ik was 8 jaar toen ze 40 werd. En die zei toen al van... Ja, mijn leven is voorbij. Hè. Ah, die zei, ik weet nog heel goed op haar 50 dat die zei van... Ja, Bert, ja, ik heb het best al gehad. Je moet nog beginnen. En ik zeg van... Maar allee, wat... Terwijl ik nu denk... Nu is ze 60 en nu... Ze is nu wel bijgedraaid. Nu denk ze van... Oh, ik moet reizen, ik kan het nog allemaal, ik moet dat nu doen. Maar dat is zo raar dat we toch zo'n idee hebben van... Ja, vanaf het moment dat we voorbij die 40 zijn, is het... Oh, dan mogen we wel je valies beginnen pakken. Terwijl dat, je zit nog maar in de helft van je leven en jongens, nog niet eigenlijk.
0: Ja, ja, in het beste geval.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Dat is echt maf.
0: Ja, maf. En Billie Eilish, die is er ook bij.

0: it's time.
1: I think it's time eindigt ze mee. Getting Older van Billie Eilish.
2: De zomer van 2026.
1: En het gaat over ouder worden dankzij Bert de Kok. En Gertie stuurt een bericht in onze Radio 1-app. Een quote van Toon Hermans stuurt die door. Oud worden is een goed ding. Als je morgen niet ouder bent dan vandaag, dan ben je dood. Dat is een goede samenvatting. Van het maar dan onderschat je hoeveel wij nadenken over de dingen.
3: Ja.
1: Dus hoor hoe dat gaat bij Stijn Dert, want die is er ook bij. Goedemorgen, Stijn.
4: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
1: Mag ik naar jouw leeftijd vragen?
4: 51.
1: 51, proficiat. En is het, iets waar je mee bezig bent, ouder worden?
4: Niet zozeer. Ik vind het wel leuk om ouder te worden, eerlijk gezegd.
1: Oké, en wat vind je er fijn aan?
4: Ja. Ja, een beetje wijzer worden, een beetje rustiger worden, een beetje milder worden. Steeds meer mensen om je heen ook. Meer mensen die je kent. Meer mensen waarmee je kan omgaan en dingen doen. Ja, ik vind het gewoon leuk. Het spectrum wordt steeds groter, zeg maar.
1: Ja. Mm. Ja. Ik moet zeggen, ik herken het wel. Ik heb ook wel meer rust dan ik een aantal jaar geleden had.
3: Ja. Dat zeggen ze wel. Hè. De rust komt met de jaren. Hè.
1: Ja, en dan bedoel ik echt rust in mijn hoofd, niet per se in...
3: Omdat je het ook minder allemaal aantrekt, hè, denk ik gewoon. Ja.
1: In het beste geval. Mm. Ja, snap ik. Ja. Voor welke muziek heb je gekozen, Stijn?
4: Ik heb gekozen voor Martha van Tom Waits.
1: Mm-hmm. En vertel eens, voor de mensen die het niet kennen, het nummer, waar gaat het over?
4: Ja, Martha is een nummer van Tom Waits dat volgens mij op zijn eerste album staat, Closing Time. Dus toen Tom Waits als 24 was, heeft hij dat geschreven. Het gaat over een oude man die na meer dan 40 jaar terugbelt naar zijn geliefde van vroeger, Martha. En vraagt hoe het met haar gaat. En dus herinneringen ophaalt aan toen. Those were the days of roses, zingt hij. De spijt, de melancholie, maar ook de spijt van... Ja, hadden wij ook niks kunnen zijn? Was jij niet mijn leven? Had jij niet mijn leven kunnen zijn? Op het einde zingt hij ook van... I love you, can't you see? Mm-hmm. En misschien heeft hij dat nooit uitgesproken. Toen hij 40 jaar geleden met haar... Door de velden wandelde. En durft hij het nu wel zeggen.
1: Ja, want naast meer rust vinden als je ouder wordt, is het ook wel... Het zijn de paden niet gekozen worden talrijker door ouder te worden, natuurlijk.
4: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En daarin een soort van plek vinden, een soort van tevredenheid vinden van oké, het is niet dat geweest, maar het is iets anders geworden. En dan hopelijk is het ook wel goed genoeg. Want dat andere pad was eigenlijk misschien ook maar gewoon goed genoeg. Ook niet perfect waarschijnlijk. Dus zo, daar een soort van tevredenheid misschien in vinden. Geen gelatenheid, maar wel een soort van oké, dit is het geworden. En dit is wel de moeite waard ook om geleefd te worden en er te zijn.
1: Ja, je klinkt zelf ook als een tevreden man.
4: Op dit moment zit ik in a good place, om het zo te zeggen. Ik heb mijn demonen, denk ik, tussen mijn 40 en mijn 50 heb ik wat moeten strijden tegen mezelf en tegen de wereld. En dat is, ik ben daar redelijk goed uitgekomen, zeg maar. Wijzer en rustiger. Ja, therapie is wel het een en het ander geweest. Maar nee, dat is overdreven. Maar ja, ik heb daar toch wel moeten aan werken om mezelf in die wereld die plek te geven en de rust te kunnen vinden. En niet alles moet perfect zijn en groot zijn en geweldig zijn, maar kleine dingen zijn eigenlijk... Heel veel kleine dingen zijn heel veel mooie dingen.
1: Ja. Voilà. Tevredenheid als een soort de ultieme anti-aging misschien.
4: Misschien wel. Ja, ik weet nog dat ik tegen mijn grootmoeder, die ook altijd zaliger trouwens, die ook altijd zei van het gaat allemaal zo snel, menneke. En dan zei ik, er zijn alternatieven. Hè. Dus de alternatieven is, net zoals we net hoorden, is stoppen met ademen. Dat is het alternatief. Of het alternatief is een geweldig misdaad plegen en ergens in de gevangenis terechtkomen. Dat schijnt dat het leven daar ook heel traag, de dagen. Dus ik denk dat het enige alternatief is dat het vooruit gaat. Ja. Het moet vooruit gaan. Als het niet vooruit gaat, is het geen goed teken.
1: Ja. Wijze man hier toch aan de lijn. Ja, ik zie jou helemaal tot rust komen.
3: Ja? Ja? Ik neem het mee naar huis. Ik neem het mee naar huis. Voilà.
4: Ja, doe dat.
1: Daarvoor ben
4: ik
1: je naar hier gekomen.
4: Ja. Ik wens het u toe wel op uw leeftijd nu. Dat zou mooi zijn, ja.
3: Dank je wel.
1: En goede muziek. Daarvoor zijn we ook naar hier gekomen. En daar heb je ook voor gezorgd, Stijn. Dank je wel voor deze Tom Waits. En geniet van de rest van de dag.
4: Bedankt.
1: Dan.
3: Bye. Ja,
4: dag.

0: Tom Waits klinkt hier ook wel al een stuk ouder, maar hij was amper 24 toen hij dit nummer zong, waarin hij terugblikt naar 40 jaar geleden en naar zijn historie met Martha.
1: De zomer van 2026.
0: Sven die stuurt, je had ook I Don't Wanna Grow Up van Tom Waits kunnen kiezen. Er wordt heel veel gezongen over ouder worden. Het is een thema dat veel mensen bezighoudt natuurlijk ook. Hè. Iemand stuurt ook, je wordt ook minder gevraagd voor dingen. Of mensen gaan bepalen voor jou dat de dingen niet meer kunnen. Dat je dingen niet meer zelf kan. Ze beginnen dingen voor jou te doen als je ouder wordt. Ja. En er wordt een soort van, je hebt minder zeggenschap over je eigen leven.
2: Ja.
0: Dat is een eng vooruitzicht ook, hè.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oei.
0: Ja, ik ben net waar we zo optimistisch. Sorry, ik heb het
2: ja.
0: We gaan Tom erbij halen, dat gaat alles veranderen. Tom Leenders, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Wat ben je aan het doen op deze zonnige maandag?
3: Ik ben ervan aan het profiteren dat het net iets minder warm is om in de serres en op het veld zelf groentjes te plukken. Op de plukboerderij.
0: Je bent bij een zelfplukboerderij?
3: Ja, inderdaad.
0: Dat is iets dat ik leuk vind aan het ouder worden, dat ik dat soort dingen kan doen.
2: Ah ja.
0: Ja, ik doe dat ook en ik haal daar veel plezier uit.
2: En je kon dat vroeger niet?
0: Ik dacht dan daar geen tijd voor te hebben, of ik maakte daar geen tijd voor.
2: Ah ja.
0: Ja? Is het ook een plezier in jouw leven, Tom, als het dan niet te warm is?
3: Ja, het is ook relatief nieuw. We houden al lang van verse groenten en fruit, maar het is eigenlijk pas sinds dit jaar gelukt om daar ook effectief tijd voor te maken om één keer in de week de fietstocht te doen en dan te kijken wat er allemaal is.
0: Nee, ja. En je concept van tijd verandert er een beetje door. Inderdaad, er zijn nu meer boerderijen dan een aantal jaar geleden ook. Hè. Maar daar, eigenlijk belde ik jou niet om over tuinbonnen, want dat is in dit moment en sla te praten, maar wel over muziek, want wat heb jij gekozen?
3: Ik heb I'm on Standby van Granddaddy gesuggereerd. Beetje, misschien een gek noemen, dat het niet gaat over mensen die ouder worden, maar over een toestel dat ouder wordt. En Granddaddy is zo'n indie rockgroep, maar die slaagt erin om over heel alledaagse en dus soms zelfs niet-menselijke dingen nummers te maken waar je als mens toch echt in kan herkennen. En dat vond ik in dit geval wel bij het ouder worden passen.
0: Ja. Want waar mensen al eens worden weggezet als niet meer nuttig als ze ouder worden bij toestellen, gaat dat nog net iets sneller.
3: Ja. Ja, er komt een stukje in waarin hij iets zegt als ik ben goed in zeggen dat ik het niet weet en ik ben nogal snel klaar om te zeggen van ik ben weg. Dat is de stem van het toestel, een printer of een computer of zoiets. Maar from the stories that I've heard, humans require more words of zoiets. En het feit dat het al zo'n mooie zin is, dat komt uit een toestel die zo merkt van anderen van kijk, je bent niet meer mee, je moet het anders aanpakken. Ja, ik vind dat op een of andere manier spreekt met erg aan, die poëzie.
0: Ja. Laat ons zeggen, de fax. Die ergens nog in vuilbakken en in tweedehands winkels liggen, of zelfs niet meer. Ja.
2: Pas op, het komt allemaal terug, hè.
0: Het zou zomaar kunnen, dat we terug beginnen faxen.
2: Mensen, pas op. Er zijn mensen dat wel terug... Maar gewoon een toestel willen hebben, omdat dat zoiets is dat niet meer...
0: Niet meer
2: er is een nostalgisch gevoel ook gewoon naar alles wat ietsje ouder is.
0: Maar naar
2: is,
0: de fax.
2: Ja, een fax, maar pas op. Dat heb ik nu alleen nog niet gehoord, een fax. Maar wel zo, we hebben dat nu. Ja, cassettetjes. Hey, hallo, Taylor Swift verkoopt ook cassettetjes, hè?
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, het is allemaal, het komt allemaal terug.
0: Het komt allemaal terug, dat is een optimistische gedachte. We gaan jou laten verder tuinbonnen plukken, Tom.
3: Ja, dankjewel
0: voor Granddaddy, hè.
3: Ja, jullie, nog veel plezier.
0: Dag.

0: I'm on standby van Grandaddy. Een nummer over ouder worden, maar dan wel de toestellen die ouder worden. Want ja, ook die. En die worden dan... Ja, ik zit al de hele tijd naar het Nederlands voor het woord redundant. Ik ga het moeten googlen.
1: Ik snap redundant, maar zo, inderdaad...
0: Overbodig wordt. Dat. En dat je ergens in...
1: Goed woord wel. Redundant.
0: Ja, redundant is een beter woord dan overbodig. Ja, mooi. Kijk, ga ik dit doen?
2: Radio 1.
3: Zomer van 2026.
0: Wij hebben luisteraars van vele leeftijden. En er is iemand, ik zal ouder zeggen. Mm-hmm. Ouder dan wij. Niet meer werkende leeftijd. Die zegt, ja, het valt mij op dat het allemaal Engelse liedjes zijn. Die er gedraaid worden vandaag. Dat klopt, we hebben veel Engelse liedjes gedraaid. Veel uit jeugden. Vanaf de jaren 80. En ook daarvoor al was er veel Engelse muziek natuurlijk. Maar er wordt nu... opnieuw heel veel Nederlandstalige muziek gemaakt. Heel goede Nederlandstalige muziek. Want waar luister jij over het algemeen van muziek naar? Is dat wat van alles? Is dat...
1: Dat is wel wat van alles. Allee, ik zie mezelf wel echt ook als een soort van popslet, een beetje wel. Ik ben echt opgegroeid met de Ultra Top 50 en zo. Dus ik zal me altijd wel begeven in die sferen van de hedendaagse popmuziek en de grote artiesten en zo. Omdat ik ook weet van, ja, dat is cool dat ik die allemaal nu meemaak. Mm-hmm. Zo, snap je? Zo van, dus ja, zeker en vast de Beyoncé's en de Taylor Swift's en de Bruno Mars. Ik consumeer het allemaal, maar uiteraard grijp ik ook eens terug naar vroeger. Alleen dan mijn jeugdjaren. Maar ook, ja, vandaag, zeker waar je daar bent, Nederlandstalige muziek. Ja, er zijn veel artiesten nu dat in één keer heel goed zijn. Hè. Er was een periode precies van, er was zo een droogte in het medialandschap, vond ik wel, zo in de Vlaamse muziek. Van echt zo...
0: Ja, zo in kleinkunst had je wel dan altijd Nederlandstalig. Maar dan inderdaad in de popmuziek, in het Nederlands, was er een hele tijd weer heel weinig.
1: Maar nu they're back, hè. Ja. Met dan zeker en vast de Pommelien Thijs.
0: De koningin.
1: De queen, toch wel een beetje van de
0: Queen
1: Vlaamse...
0: Queen P, eigenlijk.
1: Queen P.
0: Ja. sorry.
1: Ja. Dus zij, ja, ik vind die wel heel goed.
0: Ja.
1: Oprecht wel.
0: Ik ook. Ja, ik ben helemaal mee, ja.
1: Want ik heb nog eens in een talkshow gezeten, zo een half jaar geleden. En daar was er, dat was met Rick de Leeuw. En Rick de Leeuw die zei van, ja, dat is allemaal kindermuziek, wat hij schrijft. Pommelien
0: Dan heeft hij nog niet zo goed
1: Dan
0: geluisterd.
1: Dan heeft hij nog niet geluisterd.
0: Nee, want het zijn wel ook, qua teksten, zitten daar waanzinnige teksten bij.
1: Zeker.
0: Ik vind dat fantastisch.
1: En ook natuurlijk over ja, toch wel wat ouder worden. En het feit dat zij ook wordt... er is een nummer, Tegenwoordige Tijd, dat we straks gaan draaien. Dat ook gaat, waar zij het ook benoemd van, ja, wij zijn de jeugd van tegenwoordig, maar wij gaan het wel moeten doen of ze de jeugd van tegenwoordig. Dus ik vind het gewoon geweldig dat Pommelien ook al zo op haar leeftijd, want ze is nu 25, ze heeft dat nummer waarschijnlijk geschreven 3 jaar geleden of zo, dat die daar toch ook al stilstond bij gewoon het leven en de wereld en ook waar het naartoe gaat en wat ze nog gaan moeten meemaken. En, want uiteraard, je ziet dat nu ook, hè, er kijken heel veel mensen naar Pommelien, er is een heel groot segment van de bevolking die zo zegt van, allee, zij snotneus.
0: Ja.
1: En ik versta ze niet omdat ze mij een huig R zingt. En denk van, of, doe die oren open en luister, die is deftig gewoon. Dus, maar ze is daar ook al gewoon mee bezig van, ik vind dat ze gewoon al heel volwassen overkomt voor haar leeftijd. Maar dan again, nee, want ze is volwassen.
0: Ja.
1: Het is niet voor haar leeftijd. Dat is het probleem eigenlijk, dat mensen zo wat, wie denkt zij dat ze al is? Maar ze is wel al in haar 20's. En als we even denken naar wij toen, wij waren toen ook al bezig. Allee, ik toch, met existentiële vragen over mijn leven en waar het naartoe gaat. En allee, ik zeg het, Billie Eilish was ook zo en Pommelien is gewoon ook zo. En ik vind het soms wel jammer dat mensen dan allemaal zo wegkwijnen. Al die haar teksten, we gooien het maar weg. Het betekent niks, want ja, ze is zo jong nog.
0: Ja, want dat is de rare spagaat, dat er naar ouder wordt gekeken als dat doet er niet meer zo toe.
1: Mm-hmm.
0: En jeugd is dan eigenlijk het belangrijkste, maar dan wordt er ook niet echt... naar jeugd geluisterd. Ik moet nu denken aan het spijbelen voor het klimaat. En dan was het ook van, ja, jongeren moeten maar op school gaan zitten.
1: Ja, onnozelaars.
0: Maar anderzijds zijn jongeren niet politiek genoeg. Dus je kan eigenlijk nooit helemaal goed doen.
1: Ja, want ze zijn met niks bezig. Ze zitten altijd op hun gsm'tje. Maar dan, inderdaad, vanaf het moment dat ze dan iets willen aanpakken van de problematiek in de wereld, dan is het van, wie denkt hij wel dat je zei eigenlijk? Hè? Ja. Snotneus. Dus het leven is toch een rare paradox, hè, soms.
0: Dat is op een toadbag.
1: Hey, ik koop hem.
0: Voilà. Ja. Al veel, veel business. Pommelien Thijs ook. Wat ze doet is ongelooflijk. Ja, grote business. En om zo op een podium te zien staan. Ik denk toch ook altijd, amai, en dat op je 25. Ik ben zo benieuwd naar wat ze nog allemaal gaat doen.
1: Ja, wel. Ik denk vooral van, nu al dat op haar 25. Ik kan niet wachten. Ik ben zo blij dat we in een tijd leven dat we die nog gaan mogen meemaken. Dat ze 40 wordt, hopelijk. Ken het? Ja. Dat is, allee, wat gaan ze dan wel niet doen?
0: Voilà.

0: Ah, pommelien. Ah. Nooit genoeg pommelien tijdens op de radio, vind ik.
1: Inderdaad.
0: En over jong talent, dat is er wel een paar keer gevallen. Dat is ze zeker. Het is vooral, zijn we benieuwd naar wat ze nog allemaal gaat doen de komende vele, vele jaren. Tegenwoordige tijd was dit. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke nog 20 minuten file rijden tussen Gistel en Westkerken. Door werken is de rechte rijstrook daar dicht. Naar Antwerpen 25 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Rans door een defect voertuig in Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En in Geraardsbergen kan je niet over de Wijngaardbrug.
2: De zomer van 2026.
0: Jazeker, nog eventjes. En nog eventjes die van Bert de Kok. We hebben het over ouder worden. We hebben al wat mensen van verschillende leeftijden. We hebben al 40ers, denk ik, 50ers, 60ers hebben we al gehad. Maar wij zijn bij de 30er. Dat hadden we nog niet gehad. Tot nu. Dag Lotte. Dag Lotte Hemelsgoed.
3: Hey, hallo.
0: Hallo.
4: Hi.
0: Mag ik naar jouw leeftijd vragen?
3: Ik ben 32.
0: Oké. Okay. En ben je daar blij mee? Vind je dat moeilijk?
3: Als ik 20 was, keek ik er wel tegenop om 30 te worden. Als ik 30 ben geworden, dacht ik eindelijk. En nu ben ik keigoed.
0: Oké.
4: Okay. Oh.
0: En wat vind je zo plezierig aan dat 30er zijn?
3: Oh, ik dacht altijd vroeger, als je 30 bent, dan moet je echt je zaken op orde hebben en zo. Maar ik heb dat zo wat gaandeweg kunnen loslaten. En ik merk ook dat ik nu veel beter van het leven kan genieten als ik 20 ben. In je 20er jaren heb je zo het gevoel van, ik moet hier dingen kunnen presteren. Of ik moet me hier kunnen bewijzen. Omdat ja, ik ben nog maar 20 en ik moet zien dat ik dan verder kan voor de rest van mijn leven. Maar nu heb ik dat zo wat losgelaten. Ook zo dat deel zelfliefde komt ook heel fel meer naar voren als je 30 bent dan dat je 20 bent als je het nog zo allemaal een beetje aan het uitzoeken bent. Zo. Dus ja, ik ben eigenlijk keigraag 32 nu.
0: Zalig om te horen.
1: Ja.
0: Bert, mag ik veronderstellen dat jij nog iets meer in de 20er-vibe zit dan op dat vlak?
1: Ja.
0: Wat? Ja.
1: Ja. Ik ben het nog aan het plaatsen.
0: Ja.
1: Misschien tegen mijn 32.
0: Ja, hey.
1: Wie weet komt het dan.
0: Ja, ja.
1: Of wie weet komt het nooit. Maar we gaan ervan uit dat dat wel komt. Nee, maar dat is wel kei mooi. Want inderdaad, ja. Maar dat zijn allemaal, wat ze hier ook vertelt, dat zijn allemaal dingen die dat je absoluut hoort en denkt ook van, ah ja, maar je moet het ook kunnen voelen.
0: Ja.
1: En dat is bij mij, dat is zo soms heb ik dat, ik heb een moment dat ik denk van, oh my god, this is, nu zit ik in een moment van mijn leven. Maar dan, de dag nadien is er een keer van, damn.
0: Ja.
1: Ja. Maar
3: ik heb dat ook hoor.
1: Als iets. Maar vandaag is het een goede dag voor jou.
3: Ja, dat is
0: wel. Ja, want dat vind ik zelf wel een van de leukste dingen aan ouder worden, is beseffen dat alles heel de tijd kan wisselen. Dat ook je lijf mag veranderen en dan weer terug naar iets en dan weer verder. Maar ook dat je soms gelukkiger en dan weer minder dagen. Ik dacht, ik had dat veel resoluter in mijn hoofd toen ik was.
1: Ja, dat is wel oprecht. Dat heb ik nu ook wel zo. Als ik weet dat ik door een stressvolle periode ga, ben de eerste om te zeggen van, maar het gaat voorbij. We gaan daaruit geraken, omdat we hebben dit al gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het voordeel aan ouder worden. Je doet ook dingen. Je hebt het waarschijnlijk allemaal al eens gedaan.
0: Ja.
1: In een vorm of op een manier of zo. Dus
0: ja.
1: Maak ik niet vergeten.
0: Lotte, we gaan met jou naar We Are Young luisteren van Fun. Ja. We Are Young, wat betekent dat voor jou?
3: Ja, ik heb nu zo een beetje een periode in mijn leven waarvan ik denk, 30 is nieuwe 20. Ik ga nu alles eruit halen wat dat eruit halen valt. Dus ik ga ook best wel veel naar festivals en ik ga ook wel graag eens gaan feesten en zo. Voor mij heeft dat zoiets van, ik ben 32, maar tonight we are young. En ook al ben ik nog maar 32, ik ga mij vanavond een keer gedragen gelijk een 20-jarige of zo.
0: Ja.
3: Het is ook een keigoed feestnummer, vind ik, gewoon om eens op te dansen. Zeker als de zon schijnt.
1: Ja.
0: Hey. Het past helemaal bij deze dag.
1: En goed karaoke-nummer ook, hè?
3: Amai, ja.
1: Oh, roepen gewoon, hè? Roepen samen.
0: Ik zal zorgen dat de micro zeker open of toe staat, dat weet ik nog niet.
1: Doe maar toe.
0: Het is alleszins een supergoeie suggestie. Lotte, geniet van je 30er jaren en van Fun. En merci om te suggereren, hè.
3: Dankjewel, fijne dag nog.

0: dan applaus voor de karaoke-versie van We Are Young van Fun. Ja, over ouder worden, daar hebben we het over gehad vandaag. Want we zijn aan het einde gekomen van het programma. Of toch bijna, we hebben nog één plaatje te gaan. Daarnet ging het over Queen P, nu is de Queen B hier. Van Beyoncé is er ook nog bij, Bert.
1: Ja.
0: En I Was Here.
1: I Was Here.
0: Ja.
1: Heel dramatisch nummer. Ja. Heeft ze uitgebracht op haar 30 jaar. Dus ongeveer de leeftijd die ik nu heb. En ik weet nog heel goed, ik was toen 18 jaar toen dat uitkwam. En zoveel schelen we, ik en Beyoncé. Ook al zitten we in dezelfde generatie, ben ik ook eigenlijk niet akkoord mee. Maar bon, dat is een ander gesprek voor een volgende uitzending. Maar nee, ik weet nog toen dat uitkwam, dat ik toen dacht van Beyoncé, wat brengt het dier uit? Dat is echt een super dramatische ballade waarin ze echt zingt van ik was hier, I did it. Wat is het allemaal zo? Ik laat mijn footprint op de wereld. En ik denk van, maar Beyoncé, je bent nog maar, allez, hoe kan dat nu? Je doet dat nu al. Maar nu, al die jaren later, snap ik dat wel. Omdat het allemaal niet gegarandeerd is dat je hier nog gaat zijn of zo. Mm-hmm. Dus,
0: en is dat dan de vraag van, heb ik al genoeg gedaan? Gaan ze mij herinneren?
1: Ja. Dus in dat nummer zegt ze eigenlijk van, herinner mij, vergeet mij niet. Wat je eigenlijk zou denken dat een artiest doet op het einde van zijn dagen of zo. Hè? Dat het einde van de carrière of zo. Maar zij doet dat op haar 30, maar op een manier snap ik het ook wel, omdat je ook nooit niet weet waar dat de carrière naartoe gaat of zo. Dus ik pas op, het is wel nog altijd een heel dramatisch nummer.
0: Ja, het is echt een dramatisch nummer. Maar ik vind het wel goed om mee te eindigen daardoor.
1: Ja, want inderdaad, ik was hier.
0: Ik was hier, I was here.
1: Vandaag.
0: Ja, voilà, vandaag. Jij was hier en ik ben er heel blij mee.
1: Ja, ik ook.

0: De woorden dramatische ballade zijn uitgevonden voor dit nummer, denk ik. Beyoncé en I Was Here. Dankjewel om hier te zijn, Bert Kok. Vond het heel fijn.
1: Merci dat ik mocht komen.
0: Succes met het ouder worden de komende tijd. De komende vele jaren.
1: Ja, jij ook.
0: Kunnen we al uitkijken naar een nieuw seizoen van Make-up Date? Mag je wel? Misschien. Ja. Ik hoop nog heel veel van jou te zien de komende tijd. We kijken er naar uit. Ook naar morgen is hier Hanna van den Bussen, filosoof en atlete. Dus dan kan je al daaraan voorbereiden. Maar eerst zometeen is er ook natuurlijk Weet ik Veel. En ik zie Koen Wouters hier zitten, want het gaat over de Dakar Rally.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Ja, je zou het niet zeggen met dit weer, maar de zomer is begonnen. Ja, en dat wil zeggen Weet ik Veel op de radio op de middag. Geen nieuwe feiten, maar Weet ik Veel dus over, zoals Annelies al zei, de Dakar Rally met Koen Wouters, zo dadelijk.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 12 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer leerlingen steunen het verbod op een smartphone op school dan bij het begin van het schooljaar. En een autobestuurder met een levenslang rijverbod is dronken achter het stuur betrapt. Veel meer scholieren zijn voorstander van een smartphoneverbod op school dan in het begin van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Dit schooljaar werden smartphones voor het eerst verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar ook op de speelplaats. In het vijfde en zesde middelbaar is een smartphone enkel verboden tijdens de les. Scholieren hebben het verbod dit jaar voor het eerst zelf ervaren en mogelijk zien daarom meer scholieren er de positieve kanten van in, zegt Lieselore Wouters.
9: Wat wel zo zou kunnen zijn, is dat scholieren nu wel effectief niet alleen nadenken over het verbod, maar ook het verbod ervaren. En op die manier toch wel een andere mening hebben dan het idee op zich. En dat het toch wel blijkt mee te vallen of totaal niet blijkt mee te vallen. 1 op 4 scholieren zegt zich beter te kunnen concentreren. De meerderheid zegt dat dat geen invloed heeft op hun concentratie. We zien ook wel dat er een aantal scholieren zijn die meer met elkaar praten op de speelplaats. Dus dat zijn wel misschien redenen waardoor het voor scholieren positiever is.
8: In de middelbare school De Stroom in Leuven, waar enkel leerlingen van het eerste en tweede middelbaar zitten, blijven de meningen over het verbod verdeeld.
10: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten, nu dat mijn smartphone gewoon in boekentas moet blijven of zo.
11: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken.
8: Blijven de meningen over het verbod verdeeld.
10: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten, nu dat mijn smartphone gewoon in boekentas moet blijven of zo.
11: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1, live.
2: Vrouwen zware verwondingen opliepen. Dankzij camerabeelden kon hij gevat worden. Hij had eerder ook al een bejaarde man in een woonzorgcentrum in Deurne mishandeld en was daar ontslagen. De man is nu schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en krijgt 40 maanden cel en hij moet ook schadevergoedingen betalen. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval waarbij hij vluchtmisdrijf pleegde. De man had ook te veel alcohol gedronken. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een controle, vertelt Dirk van de Zanden van de politiezone Rivierenland.
3: Tijdens een van onze vodka-acties gebeurde er ook in de directe omgeving een verkeersongeval. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en de bestuurder pleegde daarbij ook vluchtmisdrijf. Gelukkig konden onze interventieploegen het voertuig snel opsporen en daaruit bleek dat de man maar liefst een ademanalyse aflegde van 2,32 promille alcohol in het bloed. En de man had geen geldig rijbewijs op zak omdat hij een levenslang rijverbod heeft.
2: De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van 40.000 euro. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de zogenaamde verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen speurders chatgesprekken konden lezen tussen de advocaat en zijn cliënt. De inflatie in de voorbije maand is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nu 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Steven Rombout, waarom is de inflatie gedaald?
4: Wel, dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden en dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven 4.000 euro zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor sociale uitkeringen boven 2000 euro. En ook in de privésector zullen heel wat mensen die centenindex gaan voelen deze zomer, onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
2: Dankjewel, Steven. En 2 Amerikaanse ouders zijn veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon van 7 jaar stierf aan overgewicht. De jongen uit de staat Michigan woog 116 kilo. Dat is 4 keer zoveel als het normale gewicht voor zijn leeftijd. Casper werd jarenlang verwaarloosd, zegt de rechter. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had hem eind 2025 thuis aangetroffen. Hij overleed in het ziekenhuis aan hartfalen. Blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum, 21 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Woensdag meer wolken met af en toe wat regen. Dan halen we nog 25 graden. Dit nieuws begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start. Toch willen veel scholieren de smartphone op school terug toelaten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
5: Op de E40 van Veurne naar Jabeke is het een kwartier file rijden tussen Gistel en Westkerken. Door werken is de rechterrijstrook dicht. Naar Antwerpen 25 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 3 kwartier vertragen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem door een defecte vrachtwagen. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Jette door een defect voertuig. En ook door een defect voertuig op de buitenring een kwartier tussen Sint-Zevenswoluwe en het viaduct van Vilvoorde.
6: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: Radio 1.
6: Weet ik veel.
1: Met Kobe Ilse.
5: Ja, we hebben een nieuwe beginjingle. Koen Wouters, wat vind je ervan?
7: Ik was afgedwaald. Ik vond het heel leuk. Wat moet ik zeggen? Fantastisch.
5: Goed, hè? Goed, hè? Het is zo wat de nieuwsgierige vibe. Dat was de briefing.
7: Ah, ja.
5: Koen Wouters, je bent hier vandaag de gast niet om over Clouseau te praten, maar over dat andere passieproject van jou.
7: Ja.
5: De Dakar Rally.
7: Ja, met veel plezier heb ik daar ja op gezegd.
5: Ja, ja, ja, want het is zoiets... Ja, dat gebeurt. Dat is natuurlijk niet relevant, het is niet actueel. Want als jullie die rijden, is dat rond nieuwjaar, dacht ik, zoiets.
7: Ja, uw timing is waanzin. Maar inderdaad, dat is na...

0: Na een nieuwjaar, ja.
1: Ja. Maar we zaten op een etentje bij de Kuurstede, een gemeenschappelijke vriend. Ja. Hij was er zo gepassioneerd aan het vertellen over de bivak en dit en dat, dat ik dacht, ja, dat weet ik veel. Ja. Dan moeten we nog iets oplossen. Met welke plaat beginnen we? Op de redactie waren we ook bezig. Wat gaan we draaien? Want er is blijkbaar een link met Roxette en Joyride.
0: Met de Dakar bedoel je? Ja, ik snap hem. Ja.
1: Ofwel Fiets van Clouseau, maar blijkbaar ben je kwaad op Radio 1 omdat wij altijd de oudere hits draaien van Clouseau.
0: Ik ben niet kwaad op Radio 1. En als ik dan wel kwaad zou moeten zijn, is omdat ze ons nooit draaien. Buiten af en toe een keer een oude.
1: Ofwel Soul Sister, want blijkbaar de gitarist van Soul Sister was jouw eerste co-piloot, maar de man was wagenziek of zoiets. Kan dat?
0: Ja, die heeft ook lang bij Clouseau gespeeld.
1: Ah, okay.
0: Maar de Mark van Puinbroek, de Rosso, heeft de tweede Dakar die ik zelf gereden heb, dat was mijn eerste achter het stuur, die heeft hij genavigeerd.
1: En die was blijkbaar zo mottig als iets.
0: De eerste paar dagen heeft hij de hel gekend.
1: Zullen we die mensen eren dan?
0: Nou, met veel plezier.
1: Doen we Soul Sister?
0: Absoluut.
1: Allee, vooruit, hup. En wat draai je dan van Soul Sister?
0: Ja, eigenlijk is het...
1: The Way to Your Heart. Weet ik veel. Fijn dat je luistert. Begin van de zomer.

0: Is dat dan met overgeven en zo, als uw co-piloot?
1: Ja, zeker. Ja, in zijn geval wel. Het moeilijke is, je zit in een roadbook te kijken. Je kijkt op een schermpje, ja. Waar uw caps, de graden waar je op rijdt en zo op staan. En je moet ook af en toe eens naar buiten kijken. En je moet elke keer je focus verleggen. En dan ondertussen slingert die auto vaak van links naar rechts. Of die pakt wat bulten en wat putten. En de Mark was er echt niet goed van. En dat heeft 3 dagen geduurd voor die niet meer moest overgeven. En de derde dag na 100 kilometer zei hij, op zijn meest platte Antwerp, zei hij: pilotenke, we zijn 100 kilometer ver. Ik heb nog niet moeten spalen. Wat moet er van de bar?
0: Dus weet ik veel over de Dakarli met Koen Wouters. Je hebt hem uiteraard herkend. Zullen we er direct induiken, Wallace?
2: Op 20 kilometer van het einde zijn we 15 meter de dieperik ingetuimeld. 4 keer over kop gegaan. Als bij wonder was de motor nog altijd aan het draaien. We zijn op ons 4 wielen ook geland. En sindsdien loopt het eigenlijk allemaal redelijk vlot.
0: We zijn 4 keer over kop gegaan, de vooruit is weg. Maar sindsdien loopt het vlot. Is dat wat de Dakar Rally eigenlijk samenvat? Want wat is au fond de intentie van die koers? Wat is de bestaansreden eigenlijk?
1: Ja, puur origineel had het nog niet veel met duinen en zand te maken eigenlijk.
0: Oké.
1: Okay. Dan was de bedoeling van Thierry Sabine, zaliger ondertussen uiteraard, die man is er al lang niet meer, maar was de bedoeling van om door die Noord-Afrikaanse landen te rijden richting Dakar.
0: Want het was eerst Paris-Dakar, dacht
1: ja,
0: ik.
1: Ja, het is ja. Altijd Paris-Dakar ja. Geweest, ja. En dat deden ze dan, ja, met auto's die er nog niet echt super op voorzien waren, maar dat werd elk jaar beter en sterker en op den duur begonnen ze toch ook eens wat meer in het zand en zelfs wat duinen te nemen. Dan is er een grote evolutie geweest naar, er zijn duinen bij, dan zullen we auto's ontwikkelen die echt goed zijn in de duinen. Mm-hmm. En dat heeft een dusdanige reputatie gekregen, omdat dat zo'n helle tocht is. Want je komt door de meest onherbergzame stukken, waar normaal gezien je niet komt als toerist. En als je dat dan, als je materiaal dat kan uithouden, en de bemanning natuurlijk ook, mm-hmm. Dan werd dat plots toch precies een marketingtool, waarop dat dan een paar grote merken.
0: Betrouwbaarheid. Zo.
1: En dan kunnen ze zeggen, kijk, we hebben de Dakar gewonnen, of we zijn aangekomen. En op die manier is dat stilletjes aan geëvolueerd naar een professionelere omgeving.
0: Okay.
1: Maar gelukkig, toen ik begon, 96 was mijn eerste keer, dan was het nog vooral amateurisme. Maar ik heb bijvoorbeeld wel nog met Vatanen gereden, bijvoorbeeld. Vatanen is een zeer, zeer, zeer bekend rallypiloot. Okay. Een rallyraidpiloot. En ik denk dat hij toen, ik meen, voor Citroën reed. En dat was dan het officiële team. Dus er zijn officiële fabrieksteams die daar naartoe zijn beginnen komen.
0: Maar dus
1: nu wordt het geruild door de fabrieksteams eigenlijk.
0: Ja, maar de oorspronkelijke insteek, was dat onmiddellijk echt een race? Of was het eerder van, we gaan eens van Parijs naar Dakar rijden?
1: Kobe, ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik denk dat het niet meteen een race was. Uh-huh. Maar gewoon de absolute liefde van Thierry Sabine voor het continent Afrika, voor de mensen, voor het landschap. Die man was gepassioneerd.
0: Want je hebt nog van die koersen, Parijs-Peking heb je toch ook, dacht ik?
1: Ja,
0: of zo, van die dingen. Ja, je hebt veel.
1: Ja, en dat zijn ook fantastische koersen, maar Afrika heeft toch wel iets heel speciaals, vind ik.
0: Ja.
1: Ik heb al die rest trouwens ook niet allemaal gereden. Ik heb wel Saudi-Arabië ook 1 keer gereden en Zuid-Amerika ook gereden onder de Dakar-vlag. En Afrika, of Noord-Afrika tenminste, want ze zijn ook eens naar Kaapstad bijvoorbeeld gegaan, die heb ik dan gemist. Maar Afrika is wel het mooiste, vind ik. Ja.
0: Stel, omdat je zegt in 96, ik wou meedoen. Hoe begin je daar dan aan? Je schrijft je in en op een bepaald moment, of je krijgt dan een brief of een mail van je biedt je maar aan met die wagen of met een wagen en we vertrekken.
1: Nee, ik ben in 92 begonnen op circuit. En ik raceerde toen bij AD Sport. Albert van Ierschot was baas en vriend. En hij had al in de eind jaren 80 een keer Dakar meegereden. Nooit tot op het einde geraakt, maar wel al een keer van die sfeer mogen proeven en pogingen gedaan. En ik hoorde altijd maar verhalen op café en op restaurant. Ja, en toen dit en dat en in Marokko. En de straffe verhalen die denk ik per vertelling alleen maar straffer werden.
0: Voilà.
1: En toen dacht ik op een bepaald moment, ik vind het heerlijk om er naar te luisteren, maar ik wil ook graag mijn eigen verhalen kunnen vertellen. Dus ik heb zoiets laten vallen, maar dat wil ik ook meemaken. En dan is de bal aan het rollen gegaan. Dan heeft Albert gevraagd aan Jacky Lomans, zaliger. Jacky, die een woestijnvos is, die heel veel Dakars ook al gereden had en veel ervaring, heel goed in het zand reed, in de duinen. Jacky, zou jij met Koen de Dakar willen rijden? Koen zal u navigeren dan. Ja. Leer hem alles. En oké, die man heeft ja gezegd. Dat was een unieke ervaring. Mijn allereerste keer, dat waren nog Dakars van 3 weken.
0: Drie weken?
1: Ja, met 2 rustdagen. Dus dat was echt heavy. Dat viel de eerste keer dan al bij al nog mee, omdat we niet te veel averij reden. Jacky reed eigenlijk heel slim. En ik bleek ook best goed te zijn in dat navigeren. Dus wij verloren ook niet super, super veel tijd. Was zwaar, maar niet killing. Het is pas de jaren nadien, toen ik zelf reed, en dat we alles wat meer voor hadden, dan werd het echt zwaar, want dan beland je in een soort vicieuze cirkel. Dan sla je dan een keer een nacht over, dan zit je soms tot 20 uur in de auto, om dan 2 uur te slapen, vlug iets te eten en terug te vertrekken, en dan wordt het heel zwaar.
0: Even naar dat navigeren wat je zegt, je hebt het zelf ook gedaan, je hebt het nadien gevraagd aan anderen. Hoe navigeer je? Want ik... De beelden, zeker als je dan Noord-Afrika en de Sahara ziet, ja, dat is een zandvlakte met duinen. Ja, duinen op een kaart kan niet, want die duinen verschuiven constant. Hoe is dat dan echt op de zon? Kompas?
1: Nee. Je hebt apparatuur bij de auto. Nu is dat heel modern geworden.
0: Ja, nu zal dat GPS zijn.
1: En toen was dat ook een soort voorloper van de GPS. Maar alleszins, je had je graden. Hè, je moet nu rijden op 263 graden.
0: Ah ja, oké. Okay, ja.
1: En dat gedurende zoveel kilometer. En dan moet je stilaan naar links zwenken naar 210 graden.
0: Dat is wel met een kompas. Ah ja, nee, dat is...
1: Ja, nee, ik had toen nog, de allereerste keer toen ik navigeerde, had ik wel kaarten bij. En ik heb toen nog wel op de kaart extra punten bereken, want je krijgt waypoints. En daar moet je naartoe rijden. En er was ook een GPS die je dan echt begeleidt. Die zegt, distance to waypoint, uw afstand naar daar is zoveel. Cross-track error, dat was er ook bij. Want als je te veel begint naar links te rijden, je zit wel op de juiste richting, maar een kilometer of zo te veel naar links, of een kilometer te veel naar rechts.
0: Ah, okay.
1: En kon die ook wel zeggen van, ja... als je het juist kon interpreteren, je gaat de juiste richting uit, maar niet helemaal.
0: Dus
1: je moet een klein beetje beginnen afwijken, want binnen, als je dit 10 kilometer, dan moet je dan wel interpreteren. Dat ding zegt dat.
0: Ja.
1: Maar als je dat te lang doet, in de woestijn zou het kunnen dat je 2 graden verkeerd rijdt. Maar als je te lang 2 graden verkeerd rijdt, na 10, 20 kilometer,
0: tuurlijk,
1: wordt dat wel een verschil van een vallei of zo. En dan zit je in de verkeerde vallei, bijvoorbeeld. En dan raak je dan maar terug eens uit. Dus dat was wel... dat is echt een spelletje eigenlijk, zo beschouwde ik dat. Een spelletje, waar dat je... Ja.
0: Ben je dan ooit zo 100 kilometer verkeerd gereden? Heb je dat
1: nooit...
0: Gebeurt dat? Dat zal wel toch gebeurd zijn als iets uitvalt?
1: Er zijn mensen die gewoon in Algerije zijn. En dan plots beseften van... Damn.
0: Shit.
1: We zijn totaal verkeerd. Ja, maar dan moet ik zeggen, dan moet het heel erg.
0: En dan... Los van het navigeren, het rijden natuurlijk. Hè. Ik heb me laten vertellen dat rijden over duinen, dat van het moeilijkste is wat er bestaat, omdat je niet weet wat er komt. Hey, dat je een duin oprijdt,
1: ja,
0: en dat je dan op een bepaald moment eigenlijk ineens 50 meter naar beneden kan vallen.
1: Dat kan. Dat hangt van heel veel dingen af. Er zijn veel variabelen. Eén is de wind, bijvoorbeeld. Als al nagelang waar de wind staat, kan het zijn dat je met de wind meerijdt of tegen de wind inrijdt. En achter de duin kan dat betekenen dat er inderdaad geen mooie ronde flow is van de duin die je bent opgereden. Het kan zijn dat dat erachter weggeblazen is. Je kan een beetje aan de kleur van het zand herkennen of het dragender is of niet. Of het echt mulzand is of je een beetje meer draagvlak krijgt. Je moet natuurlijk je banden aflaten. Dat is het allergemakkelijkste en het slimste, want dan heb je een breder draagvlak om op te rijden. Als er een beetje kamelengras of kleine toefjes gras of zo staan, wat je in de woestijn al wel eens hebt, dan is het daar in principe ook wel dragender. Maar dan nog, je moet eigenlijk altijd het onverwachte verwachten aan de andere kant.
0: Maar neem zo eens mee. Je zit aan het stuur van die wagen. Hoe snel rij je eigenlijk in...
1: Maar ja, er zijn veel verschillende soorten duinen natuurlijk. Hè.
0: Ah, ja,
1: maar
0: okay,
1: in principe moet je wel een gezonde vorm van aanval hebben als je een duin oprijdt. Om dan net voor de kam van de duin, helemaal boven, moet je net voldoende lossen, liefst niet remmen, maar net voldoende lossen, dat die auto net over de kam gaat en voldoende snelheid heeft, waardoor de neus erover kipt. En dan hop, ben je terug weg naar beneden. Je moet meteen kijken van, oké, waar ga ik nu naartoe? Je kan sporen volgen van iemand voor jou, maar vaak beland je ook naast de sporen en dan is het toch een beetje solo beslissen.
0: Dus het is volle gas de duin oprijden?
1: Ja, volle gas.
0: Of toch?
1: Al nagelang hoe steil en hoe hoog de duin is, moet je wel...
0: Want je kan niet rustig omhoog rijden. Nee, je moet echt... Dat is,
1: ja, je moet wel een beetje elan hebben, gelukkig, dat we zeggen. Ja, en hangt ook af van de auto. De ene auto rijdt, moet je hoog in toeren duwen. De andere kan echt op koppel. Dat hoeft niet per se hoge, veel toerental te zijn, maar kan echt op koppel. Heel veel is afhankelijk van je gewicht. Als je wagen echt een zware... 2,5 ton, 3 ton bijna geladen is. Ja, elke kilo die je mee naar boven moet sleuren, is een kilo te veel.
0: Ja.
1: Ik kan daar makkelijk een uur over vertellen, want er zijn zoveel verschillende mogelijkheden, zoveel verschillende duinen.
0: Want die kleur van zand, zei je.
1: Ja.
0: Je ziet aan de kleur van het zand of er grip is of...
1: Ja, meer of minder grip. Maar inderdaad, het kan al een beetje donkerder zijn.
0: En is het wat vochtiger dan?
1: En dan is het misschien wat vochtiger en dan draagt het misschien wat beter.
0: Oh.
1: En je kan ook hebben dat... zoals bijvoorbeeld een groot verschil tussen de Sahara en de Atacama-woestijn in Zuid-Amerika. In de Sahara kan je aankomen aan zo'n cordon duinen. Dan kan je echt kilometers ver zien van op het hoogste punt waar je staat. Alleen maar duinen, zo ver als je kan kijken. Dan denk je, holy moly, en hier gaan we door. Allee, vooruit. Maar in de Atacama-woestijn, daar kijk je naar een berg. Dus die woestijn is ook heel groot, maar het enige wat je ziet is een hele grote berg. En daar moeten we proberen naar omhoog te geraken. Dat was vaak echt honderden meters naar omhoog. En dan kom je boven en dan gaat het terug meer naar beneden. En zo duurt het dan kilometers aan een stuk. Maar dat is niet zo'n mooi, zoals de prachtige romantische beelden die we zien van de woestijn, is vaak de Sahara. Want je hebt andere woestijnen. En bovendien, een woestijn wil absoluut niet alleen zeggen zand, zand en duinen. Hè. Je hebt ook steen, woestijn, steen in steen. Hè. Ik bedoel, de woestijn is ook gewoon hard en steen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Jazeker.
0: Ik dacht dat er zo'n soort zand, strandzand, alleen maar dan heel veel strand.
1: Nee.
0: Er liggen ook
1: alleen zand.
0: En zie je die liggen?
1: Die stenen?
0: Nou ja, soms niet waarschijnlijk. Dus ineens bam.
1: Nee, het is niet dat er altijd zand over de stenen ligt of zo.
0: Okay.
1: Maar dat heb je ook, hè. Je hebt ook heel veel stenen die dan overwaaid worden door zand, waardoor dat je inderdaad met de flank van je band bijvoorbeeld tegen een steen kunt rijden en dan flupt die kapot.
0: Wat is je ergste ervaring in de woestijn? Zoals dat fragment van daarnet dat je... Of misschien dit?
1: Nee.
3: Alles kapot.
2: Hopelijk komen we geen duinen tegen dat we die samen overgeraken. Nog 40 kilometer.
4: Als ze wat stukken bij elkaar krijgen voor zijn auto, zal het misschien nog wel lukken. Maar half ze gaat rijden, dat is geen doen, denk ik.
5: Wouters krijgt dan wat plexi van Pascal Ferijn. De Toyota heeft weer een voorruit en ook de deur wordt opgelapt met de hulp van een carrossier uit Spanje en diens broer.
0: Het is 2003. Alles kapot.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, verrassend genoeg, maar het maakt me heel emotioneel.
0: Is dat?
1: Ja, want ik hoor Peter Baart, zaliger.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoor de Jurgen, mijn co, waar ik 4 of 5, ik wil er vanaf zijn, 4 Dakars meegereden heb. Zaliger, die is gestorven in een ongeluk tijdens een rally. En een ongeluk bij een rally. Dus als ik dat nu terug hoor en ik hoor Jurgen zijn stem, dan oh my. Dan, ik denk dat dit fragment... We zijn ooit eens vertrokken met een auto die eigenlijk nog niet klaar was om die rally te rijden. En we hebben daar ongelooflijk mee gesukkeld. Alles wat kapot kon gaan of verkeerd kon gaan, ging blijkbaar verkeerd. En daardoor hebben we... Ik ben geen opgever. Ik kan er niet goed tegen van te quitten op een bepaald moment. Dus ik smijt de handdoek niet gemakkelijk. En we hebben toen 3 dagen en 2 nachten gewoon doorgedaan. En blijven ploeteren en proberen. En geschept voor ons leven als we ergens vast zaten, maar zonder vooruit. Dus onze
0: zonder
1: ogen...
0: vooruit.
1: Ja, we waren over kop gegaan, de vooruit lag eruit. En we hadden geen vooruit. We hadden ongeveer alles bij in de camion, maar geen vooruit. Dus we hebben toen gereden met skibril. Maar, en we hebben ook een plexiglas ervoor gezet.
0: Raam. Dus je had geen vooruit mee, Koen Wouters, maar wel een skibril.
1: Ja, skibril moet je verplicht in de auto liggen hebben. Ja, inderdaad. Voor als het zandstormen zijn of voor als je zonder vooruit rijdt. Ja, dan, dat is een van de verplichte dingen die je moet mee hebben. Maar ja, dat ging ook niet gemakkelijk. Dus we hebben meestal zonder die skibril gereden. Maar uw ogen plakken gewoon op een duur toe. Want dat zand en dat stof en dat snijdt echt heel hard. Dus we zagen er totaal niet meer uit. Ik weet nog dat Jurgen op een bepaald moment ook zei tegen mij... Ja, weet je, fuck this shit, ik stop. En die was echt kwaad en ontgoocheld. En ik weet nog dat ik hem toen zei... Van, kijk, morgen vroeg om 7:00... Want dat was al nadat we hadden toen echt extreem lang niet geslapen. Ik spreek over meer dan 60 uur niet geslapen. En dan heb ik hem toen gezegd van... kijk. Als die motor draait, straks om 6:00, ik zit erin. Als je niet naast mij zit, dan pakt hij maar de taxi naar huis. Maar ik ga rijden. En hij zat er wel in. Af en toe moesten we elkaar zo een keer een paar uur gerust laten. En dan kwamen we terug in de auto met verenigde krachten. Gingen we verder. Maar ja, toen was het materiaal... Nu is het allemaal veel sterker en slimmer en beter. Maar toen was het materiaal nog brozer. En als je toen begon te sukkelen... Dan kom je in een soort neerwaartse spiraal. Je slaapt minder, de mechaniekers hebben minder tijd om het op te lappen. En dan wordt het echt heel zwaar.
0: Mm-hmm. Ja. Dadelijk gaan we het over de logistiek hebben. Hè? Want ja, je zei het al, in de vrachtwagen heb je stukken. Je hebt in je wagen waarschijnlijk... Het schijnt dat je verplicht ook een schub mee hebt.
1: Ja,
0: dat
1: zeker. Die wil je ook. Want die wil je ook. Zonder schub geraakt er nergens.
0: Ken je het nummer 500 Connard sur la ligne de départ?
1: Nee, maar ik voel me wel aangesproken.
0: Het is een nummer van Renaud, een Franse zanger, die dus een protestlied... Ah nee, 500 klootzakken, als je het vertaalt, ja, op de startlijn. Ja. Een nummer anti de Dakar-rally.
1: Let's go.

0: Goed, Wouter, voel je je aangesproken? Cinq-cent connards, Sulanine de Départ, een protestlied tegen de Dakarli, want dat is het thema vandaag in weet ik veel. Je hebt hem 12 of 13 keer gereden.
1: Ja, zo is dat. Ik voel me niet echt aangesproken, maar er zijn wel een aantal dingen die erin verteld worden waar je echt wel moet waakzaam over zijn. Daar ben ik het heel
0: erg mee akkoord.
1: Zoals, je krijgt bijvoorbeeld, als je, wat nu niet meer gebeurt, maar vroeger veel meer, als je door een dorp rijdt bijvoorbeeld, krijg je een snelheidslimiet opgelegd. Iets waar ik mij altijd aan gehouden heb. Het gebeurt weinig. En dat zijn dorpjes, niks in vergelijking met hier. Maar bon, 3 huttekes en daar lopen misschien 2 kippen rond. Maar die kippen zijn wel mega belangrijk voor de mensen die daar
0: zijn. Ja.
1: En dus dan zijn er natuurlijk een paar konaars die daar door racen. En dat is totaal not done. Meestal wordt dat vermeden. Hè. Je rijdt gewoon op de blet, zoals we zeggen. En je komt geen mens tegen. Maar buiten dat denk ik dat er heel veel lokale mensen of totaal niet geïnteresseerd waren, ook niks op tegen hadden. Vaak wel geïnteresseerd omdat ze dachten, hier kunnen we economisch toch een klein graantje van meepikken. Mm-hmm. En het wees hun gegund ook. Maar ja, natuurlijk zo. Je kan natuurlijk heel dat Dakar gegeven of de rally race in de totaliteit zodanig bekijken en toelichten dat het... Ja, dat je kunt zeggen, dat is niet leuk, dat is niet leuk. Ja, zo kan je bij veel dingen wel een kritische blik geven. Voilà, en dan, ja, er zijn veel manieren om die dingen te bekijken.
0: Maar dat wordt tegenwoordig, want tegenwoordig heet het ook, of niet de Dakar Rally, maar er is ook de Afrika Eco Rally, als ik het goed heb.
1: Ja.
0: Dat woordje eco, dat is misschien een pleister op een houten been, of zeggen
1: absoluut.
0: Ze? Ja, oké.
1: Okay, ja, dat vind ik wel. Ja, ik vind het zelfs een beetje hypocriet. Ja. Maar goed, ik rij ook... Als ik kan, als de agenda toelaat, de Afrika Eco Race. Want dat is eigenlijk de route die de vroegere Dakar nam. Mm-hmm. Dat gaat door Marokko, Mauritanië, Senegal. Die andere landen daar rond durven we of kunnen we niet meer aan. Want het is veel te gevaarlijk. Maar de echte Dakar... Het merk Dakar van ASO, de grote organisator die ook Tour de France en dergelijke organiseert. Ja, inderdaad. Die zitten al een paar jaar in Saoedi-Arabië. En ik vind Saoedi-Arabië een beetje saaier qua omgeving, qua landschap. Je hebt daar 3 typen landschappen en als je die gezien hebt, dat is het dan ook. Er komt niks nieuws. Terwijl in Noord-Afrika heb je... Marokko is fantastisch. Dat is zeer, dat verandert echt constant ook.
0: Wat is het mooiste?
1: Ja, ik vind Marokko het mooiste.
0: Is waar?
1: Ja, maar goed, de overgang dan naar Mauritanië, super, super arm. Echt waanzinnig het verschil dat Marokko nu decennia eigenlijk het beter om beter om beter begint te doen. En dan kom je in Mauritanië, daar is de tijd blijkbaar blijven stilstaan. Heel veel wrakken langs de kant, heel veel vuil, heel veel armoede. Maar wel... Fantastisch mooi eigenlijk, mooi anders dan wat je moet ervoor zijn. Hè. Maar en dan kom je Senegal binnen en dan heb je meer broesen. Of toch dat gevoel, niet heel de tijd. We blijven ook redelijk aan de kustkant met de rally. Dus je ziet ook maar een deeltje. Maar we zijn ooit eens beschoten geweest. Hè, aan de oostkant van Mauritanië. Op de grens met Algerije.
0: 7 kogelgaten in je carrosserie.
1: Ja, dat was pittig. En dat waren eigenlijk deserteurs van het leger, van het Algerijns leger, die dan over de grens kwamen en daar probeerden om die rallyauto's tegen te houden. Als je daar, ze gingen alleen maar voor Toyota.
0: Ja?
1: Als je daar een Toyota kon scoren voor die mannen, dan waren ze echt wel de king of the desert, want die gingen dan overal nog door. En bovendien, dat is super, super veel geld waard. De meeste mensen, deelnemers, hadden ook cash bij. Dus we werden echt allemaal gestopt... toen de nacht viel, en dan is het ook echt pikdonker in de Sahara, en dan zetten zij hun auto of hun camion in de tegenovergestelde richting met varen, grote varen aan, en dan denk je van, tja, wat is dat daar? Is dat een deelnemer? En dan vertraagt je. En dan kwamen ze bedreigen met Kalashnikovs, en dan, op die manier zijn wij 7 keer beschoten geweest. Dat was in principe niks met de rally te maken.
0: Heel snel over, Koen, maar dat is toch... Allee, dat is niet niks, hè?
1: Nee, maar dat heeft niks met de rally te maken, eigenlijk.
0: Nee, maar hoe beleef je zoiets?
1: Ah, wel, half bewust.
0: Ik denk dat je gewoon tak, tak, tak, tak hoort waarschijnlijk, metaal op metaal. Of...
1: Ja, ik weet dat... ik dacht eerst van, we rijden tegen een rots of over een zware steen of zo. Iets kapot. Of, en Jurgen naast mij, die riep, gaas, schieten, gaas. En ik zou... In principe gedacht hebben van, Flauwe onnozelaar. Maar hij klonk zo waar, zo echt, dat ik eigenlijk direct ben beginnen gas geven. Dat was op een plaats waar je eigenlijk nog 25, 30 per uur kon rijden. Zo'n rotsige afdaling. En die mannen hadden zich verstopt achter een grote rots. En hij aan zijn kant. Dus hij had echt het geweer zien bovenuit komen. Jezus. Om dan het vuur te kunnen zien uit de lopen komen.
0: Want dat is geen kogelvrij glas en zo natuurlijk. Hè?
1: Nee. Het was ook op 10 centimeter van zijn been gepasseerd. En ook één die op de tankzak, waar dan toch vele honderden liters benzine in zit, afgeschampt. Het was pittig. Ik heb toen in een reflex mijn lichten uitgedaan. Omdat ik na verloop van tijd besefte van oké, wij zijn de target. Ze schieten op onze banden eigenlijk. Hè? Niet echt op ons, maar het waren niet zo'n beste schutters. Ik heb de lichten uitgedaan en gewoon blind beginnen rijden. Alright. Waardoor ik ook platte banden heb gereden toen. Maar wel niet in handen gevallen ben van de bandieten.
0: Oké. De logistiek, hè? Met hoeveel vertrek je? Je hebt natuurlijk de racewagen of de rallywagen.
1: Ja.
0: Met twee, hè, de chauffeur en de co-piloot.
1: Zo is dat, ja.
0: En dan heb je al gesproken over de vrachtwagen. Die rijdt, die volgt?
1: De vrachtwagen, in principe een keer dat de race begonnen is, rijdt van bivak naar bivak.
0: En bivak zijn de plekken waar
1: alle deelnemers en alle mensen die met rally te maken heeft verzamelen. Dat is meestal ergens buiten een centrum van een grote stad. Of van een, enfin, zo groot hoeft het niet te zijn. Ergens buiten het centrum. Geen mensen in de buurt, dat is een beetje de bedoeling. Maar toch op een kilometer of zo van iets wat de bewoonde wereld of een tankstation.
0: Ja.
1: In de trucks zit al het reservemateriaal. Dat is heel veel.
0: Is dat eigenlijk een tweede wagen die daarin zit?
1: Ja, en meer dan een tweede wagen. Okay. Ja, vaak wel.
0: Wat gaat het meest kapot?
1: Want een truck kan ook kapot gaan, dus je hebt ook reservestukken nodig voor die truck ook.
0: Want die truck moet dezelfde route rijden.
1: Nee, die doen alternatieve routes inderdaad. Assistentieroutes, dat is tegenwoordig vaak over asfalt. Vroeger was dat heel weinig over asfalt. Nu kan je tegenwoordig bijvoorbeeld een mobilo meenemen. Om dan beter te slapen dan in een tentje, zoals we al die jaren hebben gedaan. Maar vroeger was een mobilo onmogelijk, want je kon meestal bijvoorbeeld in Mauritanië kon je niet op de bivaks geraken met een mobilo. Die baantjes lieten dat niet
0: toe.
1: En nu is dat bijna allemaal geasfalteerd. Zelfs in Mauritanië is er vaak asfalt tot daar. Maar al nagelang de budgetten die je hebt en hoe groot je het aanpakt. Wij waren de laatste keer met ons Verein Dakar-team waren wij met 25 mensen.
0: Wat blief?
1: Ja.
0: 25?
1: 25. Natuurlijk, we hadden 3 koersauto's. Dus je moet ook materiaal mee hebben voor 3 koersauto's. Je hebt gemiddeld 2 mechaniekers per auto om de auto's klaar te stomen voor de dag nadien. Je hebt mensen die met de truck rijden. Je hebt ook mensen die het stuur moeten kunnen overnemen van de truck. Want dat zijn heel veel kilometers en je wil niet dat er daar iemand in slaap valt. Je hebt nog iemand die we hadden 2 mobilooms bij, we hadden nog een assistentieauto bij, ook eentje waar nog pers in zat. We hadden 2 mensen meegenomen die voor ons alle verslaggeving deden, ook voor de socials.
0: Ja, natuurlijk, belangrijk.
1: En dat we de pers hier konden op de hoogte brengen. Dus we hadden een kiné bij.
0: Jawel.
1: Als je dat allemaal optelt, ja, dat is natuurlijk wel de grand luxe.
0: Jawel, wat ik wou zeggen, meneer Wouters, die verhalen van in een tentje slapen en een nachtje door. Nou, en dan zie je ook dit. Hè.
1: Hierboven kunnen 6 mechaniekers slapen. Wie op de rustdag is aangekomen, is Jeroen, onze kiné. Dus elke dag, vanaf nu tenminste, lig ik op de kinetafel. Want al die spieren worden wel goed aangesproken. En dat is goed als iemand dan maar een keer goed losmaakt.
0: Een beetje massage in de woestijn, meneer Wouters.
1: Zeker. Dat is niet echt massage, kan ik het niet noemen. Maar tegenwoordig is het echt, het is luxe. Zeker in vergelijking met de beginjaren.
0: Ja, voilà.
1: Dat was echt hardcore en leuk. Hè. Ik kijk daar met hem weer naar terug. We sliepen gewoon in een tentje naast onze auto. Ja. Of als we geen zin hadden of te moe waren, dan werd er gewoon in open lucht geslapen.
0: Maar over wat voor budget praten we dan? Als je met 25 mensen, 3 wagens, die vrachtwagens, dat moet toch ongelooflijk veel geld kosten?
1: Je spreekt over een paar honderdduizenden euro's.
0: Wel.
1: Voor heel dat boelken, hè, want iedereen moet natuurlijk invliegen of moet moet op ja, het hotel zitten. Want je bent ook een paar dagen voor die naam. Dat moet voor administratieve en technische controles. Niet iedereen hoeft daarbij te zijn, maar iedereen moet dan wel ingevlogen worden.
0: En kan je ook iets verdienen?
1: Nee.
0: Oké, dat is gewoon hobby. Ja. Dure hobby.
1: Zeker.
0: Dus niet dat als je een etappe wint, dat je daar dan, zoals in de Tour de France, achter...
1: Nee, je hebt natuurlijk alleen maar die toppers, die worden betaald. Die rijden ook echt voor fabrieksteams.
0: Ja.
1: En die worden betaald, maar die rijden dan ook het hele wereldkampioenschap rally raid. En de Dakar tegenwoordig is de eerste koers van het wereldkampioenschap rally raid. Dus die... Die hebben misschien die 5-6 manches of zo. De Dakar is daar de eerste van. Dus sommige mensen zullen ervoor betaald worden, maar dat is een absolute minderheid. Ik denk dat je die op 1 of maximaal 2 handen kan tellen. Al de rest brengt budgetten mee, zoekt partners die dat kunnen financieren, willen financieren.
0: Uh-huh.
1: En dan daarom ook dat de mensen van de media, dat wij mensen meevragen die ons kunnen filmen, die interviews doen, die dat ook doorsturen naar België. Om hier dan hopelijk wat aandacht te krijgen daarvoor, wat verslaggeving te geven.
0: Omdat dat voor de sponsors dan weer interessant is.
1: Zodanig dat de partners zeggen van, hey, kijk, op die manier bereiken we toch wat volk.
0: Terug naar dat bivak, hè. Je komt daar dan toe. Oké, nu vandaag de dag inderdaad met mobiloms en zo is dat anders. Maar laat ons terug even naar vroeger gaan. Dat is dan zo de real man stuff. Ja, ik neem aan, zo douchen of laat staan, eten, warm eten, deftig eten, dat moet toch allemaal... niks geweest zijn, bij wijze van spreken.
1: Wel, het is dan de organisatie, want wij zelf sleuren niks mee, of toen zeker sleurden wij amper iets mee. Je hebt wel in uw camion heb je wel wat sausjesjes liggen en wat, uiteraard drank zeker wel, maar je rekent wel op de organisatie om je ontbijt, je krijgt een lunchpakket mee in de auto, waar je eigenlijk nooit aan zit, maar je hebt heel veel verbindingskilometers en dan heb je wel de kans om daar iets van te eten. Maar het is allemaal minimalistisch, maar goed, op die moment ben je blij met ongeveer alles. En dan als je s'avonds hopelijk in het bivak terug geraakt, dan is daar ook eten. Bijvoorbeeld voor de motards is er altijd spaghetti. Er is altijd pasta te eten.
0: Omdat die hele dag moet rechtstaan?
1: Of niet speciaal, maar gewoon voor iedereen is omdat pasta gewoon veel koolhydraten zijn en die heb je wel nodig, je gebruikt echt heel veel. En dat is ook makkelijk warm te houden. Dat staat daar eigenlijk bijna 24/7 kun je dat nemen.
0: Okay.
1: Ook als je s'nachts om 3-4 uur in bivak pas aankomt, kan je toch nog naar daar. Al de rest is opgeruimd en weg. Maar pasta zou er in principe nog moeten kunnen staan. Want puur logistiek voor die organisatie, als je voor ongeveer, laat ons zeggen, 2000, 2500 mensen, want daar zullen ze nu aan zitten, eten moet voorzien, dat is ergens in het putteken van de woestijn.
0: Tuurlijk.
1: Dus dat is een hele logistieke opdracht. En dat is allemaal met camions. Sommige dingen worden ingevlogen, gaan dan op de camion en die rijden het naar bivak. Met grote koelcellen bijvoorbeeld, op de dingen die fris moeten blijven. Maar je hebt dus ook een mobiele keuken mee. En daar wordt dan ook nog in gekokkereld. Of wordt van kokkerellen, dat klinkt een beetje te gemakkelijk. Maar het is een... Dat is een waanzinnig logistiek apparaat dat daar in gang treedt.
0: Dan is de kritiek natuurlijk wel ergens te snappen dat het inderdaad voor welgestelde mensen is die zich gaan amuseren als je dat allemaal vertelt. Ja,
1: niet alleen.
0: Nee?
1: Er zijn zeker, en zo zullen misschien de meeste zijn, welgesteld, want anders kun je het niet meer
0: voilà, ja.
1: Maar je hebt ook mensen die gewoon, zeker ook motards, maar ook mensen met de auto die... ganse dagen als hobby bij hun thuis zitten te prullen en te prutsen en te sleutelen aan hun auto.
0: En die kunnen ook meedoen.
1: En die kunnen zeker meedoen. Ik heb genoeg mensen gezien die ook hun eigen service doen. Dus die eigenlijk in hun raceauto ook al het materiaal, reservemateriaal, slijpmachine, heel de boel is daarin verwerkt. Dat weegt dus veel meer. Dus wordt dus nog veel moeilijker om zo te racen. Maar... Die doen het wel zo. En die kun je niet verdenken van... Oh, joh, dat zijn allemaal rijke mensen. Nee, dat zijn echt fanatiekelingen die zoveel liefde hebben voor de sport. Die het dan op die manier doen. Niet iedereen vertrekt met camions en assistentiewagens.
0: Mm-hmm. Er is blijkbaar zelfs ooit... Of de Dakar Rally is blijkbaar ooit uitgereden door...
2: It's 1980 and the Dakar Rally is approaching its second ever finish line. On the horizon, a faint light can be seen in the distance. As it gets bigger and bigger, people are left in awe. It wasn't a motorcycle, it was... a scooter. None other than a Vespa. A little city commuter just got to the finish line of the world's toughest rally.
3: Les scooters Vespa en action. Bien pilotés et assistés, ils se comporteront très bien.
0: Dat is blijkbaar echt gebeurd. Ja. Niemand op zijn Vespa.
1: Ik wist het niet, maar bien piloté. Ja, ik denk dat zijn assistance zeker nodig zal zijn.
0: Jezus.
1: Er zijn echt... Ja,
0: dat wist ik niet. Dat
1: echt inderdaad... zotte bij. Ja. Ja, je hebt ook mensen met een sidecar bijvoorbeeld. Mijn sidecar.
0: Ja, dus een motorfiets, allez, of een motor.
1: Ja,
0: met
1: een sidecar ernaast, ja. dat er aanhangt.
0: Daar wil
1: zo.
0: Ik ook niet in zitten.
1: Nee, en dat zijn misschien ook nog de periodes, want dit klinken nu toch al zeer oude fragmenten, waar nog niet, ik weet niet welke kilometerslange duinenpartijen in zaten, want ik denk dat dat mijn Vespaske echt niet te doen is. Maar alle eer aan de motards dan wel. Die zijn zo kwetsbaar, dat is zo fysiek, zo zwaar. Je zit heel de dag alleen. Wij hebben in de auto nog elkaar om te motiveren en om te helpen. En je zit ook gewoon beschermd met rolbaren en zo rond je. Mm-hmm. Dus als je al eens over kop gaat, in ons geval, dan heb je averij, maar het kan goed meevallen voor jezelf. En kijk mij zitten, het gaat nog altijd goed. Ik ben al vaak over kop gegaan. Maar als motaar... Als je dan gaat, dan is het... Ja, oei, sleutelbeen gebroken hier, of een wervel daar. Ja,
0: als het
1: of
0: dan
1: een,
0: maar eens.
1: Ja, inderdaad. En in het ergste geval, en dat is ook spijtig genoeg natuurlijk... over al die jaren al heel vaak gebeurd... zijn er mensen die sterven. Hè?
0: Mm-hmm. Ja, daar wil ik straks over hebben, ook over de verschillende categorieën. Maar zullen we toch maar een oude Clouseau-hit draaien op vrijdag?
1: Bergen en ravijnen dan? Nee, zeker. Ik dacht het niet.

0: Ja, ik vind dat een van jullie beter. Ik meen dat echt. Ik vind dat zo tof. Ja. Dat staat op Goezo Clouseau. Ik had dat cassetje.
1: Ah, kijk van.
0: Ja.
1: er straalt alleszins veel onschuld vanaf.
0: Ja, en zo'n soort van, wij doen dat gewoon. Ja. Wij maken zoiets. Ja. Nou,
1: misschien moeten we een klein beetje meer terug naar dat soort
0: edit. Nee, je bent goed bezig.
1: Ja, maar toch.
0: Maar niet over Clouseau vandaag, over de Dakar Rally. We hebben het net al gehad over de logistiek, over wat kost het allemaal, over de kritiek die er is, over jouw persoonlijke ervaring, hoe je op duinen rijdt, hoe je dat vermijdt om vooruiten te verliezen en te kantelen, en wat is het allemaal. Maar nu even terug naar die wedstrijd, want je zei het er net ook, motards, hè, je hebt verschillende categorieën. Hè. Mm-hmm. Wie kan er allemaal meedoen? Met welke voertuigen mag je aan de start staan? Of maakt dat eigenlijk niet uit?
1: Jawel, het maakt zeker uit. Je hebt voertuigen nodig die FIA gekeurd zijn.
0: FIA is de automobielorganisatie.
1: De Internationale Automobielfederatie. Tenzij je meedoet aan een wedstrijd die daar niet onder valt. Dus de Dakar bijvoorbeeld, moet je auto, je voertuig, je motto moet FIA gekeurd zijn. De reglementen die daarvoor opgelegd zijn, dat is een boek. Ja, ik snap daar niks van. Dat is echt voor ingenieurs, voor mechaniekers die dat allemaal moeten uitpluizen en zien dat alles moet juist zijn, het juiste materiaal. Dat gaat tot de kleinste vijzeltjes moeten in orde zijn. En anders word je bij de technische keuring afgekeurd.
0: Wij hebben het voorgehad.
1: En dan is het, pak je boelke maar in. Ga maar terug naar huis. En dan is al je voorbereiding, investering, et cetera, is voor niks geweest. Dus iedereen doet uiteraard zijn uiterste best om conform aan de start te komen. En je hebt verschillende categorieën. Al nagelang, in de auto's heb je misschien 3, 4, 5 verschillende, ja, 5 verschillende categorieën bijvoorbeeld.
0: Gaat dat dan over de grootte van de motor of over het type wagen?
1: Ja, over het type wagen. Ja. Je hebt ook buggetjes, dat zijn SSV's noemt dat.
0: Okay. Daarin
1: zijn verschillende categorieën. Dan heb je de auto's, daarin zijn verschillende categorieën.
0: De vrachtwagens?
1: Vrachtwagens ook. Daar zijn misschien minder verschillende categorieën, maar je hebt dus alleszins een categorie op zich, de vrachtwagens. En ook bij de motos heb je zo, bijvoorbeeld de Malmoto, zijn mensen die hun eigen materiaal mee hebben, heel beperkt is dat. En die sleutelen alleen maar zelf aan hun moto. Dus die rijden heel de dag, die komen aan, dan vinden ze hun klein pakketje en dan beginnen die te sleutelen. En als het klaar is, gaan die even liggen. Ja, dan op en die rijden verder en dan wordt er wel voor gezorgd dat hun materiaal in het volgende bivak wordt gedropt terug. En dan heb je natuurlijk de gasten die ook daar voor fabrieksteams rijden. Je hebt daar mensen bij die gewoon professioneel.
0: Dat is zo'n naam, Peter Ancel of zoiets.
1: Peter Ancel heeft het heel vaak met de motto heel vaak gewonnen. Ja. En dan nadien met de overschakel op de auto. Want de meeste montaars kunnen ook heel goed met de auto rijden.
0: Ja.
1: En dan ook met de auto gewonnen.
0: En wat is dan winnen eigenlijk? Wat is au fond de wedstrijd? Want je hebt verschillende etappes.
1: Ja.
0: En die je gewoon
1: zo snel mogelijk. Jazeker.
0: En alle tijd wordt opgeteld.
1: Ja.
0: En wie op het einde van de rit de minste tijd heeft verbruikt om.
1: Ja.
0: Ah ja, oké. Zo simpel is het.
1: Zo simpel is het eigenlijk, ja.
0: En wat is jouw beste score geweest? Of uitslag?
1: Ik bekijk het graag per klasse. Want ik vind het moeilijk om bijvoorbeeld. Wij hebben ooit eens de dieselklasse gewonnen. Wij reden met een diesel.
0: Oké.
1: Okay. In een tijd met Jackie.
0: Met
1: Jackie Lomans.
0: Hallo. Ah ja, tuurlijk.
1: Ja, sorry. We hebben die toen gewonnen. Wij waren toen, ik denk, 19e algemeen. Maar ja, de 18 auto's voor ons waren allemaal benzines, allemaal professioneler.
0: Mag ik nu even advocaat van de duivel zijn?
1: Jazeker.
0: Als er dan maar één witte auto is, kan die zeggen, ja, maar we hebben gewonnen in de klasse van de witte auto. Of heeft dat echt een wezenlijk verschil, benzine of diesel?
1: Jazeker, dat heeft zeker een verschil. Okay. En mocht je alleen zijn, dan zou je kunnen zeggen, spreekt over die ene auto. Maar er zijn gelukkig wel, de categorieën worden nooit in het leven geroepen voor één auto.
0: Nee,
1: ga mijn fierheid niet weer wegnemen. We hebben eigenlijk de Dakar gewonnen. Voilà.
0: Voilà.
1: Nee, kijk, je rijdt eigenlijk voor je. Eigenlijk zou je moeten rijden, wij in ons geval als amateurs, wij zouden moeten rijden voor de fun. Maar bij mij gaat de fun wel gekoppeld aan het presteren. Ik ben nogal een competitiebeest, dus ik wil ook wel graag presteren. Dus de laatste jaren, nu rijden wij met hele fijne auto's, weliswaar vierdehands gekocht, maar
0: okay, vierdehands gekocht? Meen je dat?
1: Ja, dat zijn de auto's waar ze, laten we zeggen, 14 jaar geleden of 15 jaar geleden Dakar's mee wonnen. Ondertussen zijn er al 4 nieuwe generaties van die auto's gemaakt waar wij al lang niet meer tegenop kunnen. Maar die auto op zich blijft wel een heel, heel super toffe auto. En daar is ook nog altijd een categorie voor natuurlijk. Namelijk de T1 noemt dat dan. En als ik in die T1 een etappe kan winnen, ja, dan voel ik mij echt, heel erg goed.
0: Omdat een nieuwe topwagen, dat is gewoon onbetaalbaar.
1: En ook niet te onderhouden. Je hebt echt engineers nodig. Alles gaat via de computer. Ze maken het zodanig dat je dat eigenlijk als privéteam kan je dat niet behappen.
0: Een paar vragen van luisteraars. Lekker interactief, hè, zo zijn we. Dirk, denkt Koen... leuke vraag. Denkt Koen ooit de Dakar Rally elektrisch te rijden? Wordt daarover gesproken?
1: Daar zijn al pogingen voor geweest door Audi. Okay. Maar dat project is ondertussen afgelopen. En eigenlijk was het heel grappig, want die moesten dan een motor bij hebben om hun elektromotor op de batterijen vol te laden.
0: Dus soms, een generator eigenlijk.
1: Ja, soms dat zat dan mee in de auto. En dus soms kon je die terugvinden in de woestijn. Als de boel aan het draaien om hun batterij op te laden, om dan elektrisch te kunnen verder rijden. Dus ik denk dat dat niet meer aan mij besteed zal zijn. En het is te zeggen, tegen dat dat mogelijk zal zijn, denk ik dat ik niet meer aan een stuur zal draaien.
0: Maar je zou redeneren, in de Sahara ooit zonne-energie genoeg, hè? Snap je? Je zou daar toch iets kunnen... Maar
1: ja, ik heb ooit zo eens met een op zonne-energie wagentje een race gedaan in Abu Dhabi, lang geleden. Daar wordt uiteraard door knappe koppen over nagedacht en aan gewerkt. Maar voordat dat in de praktijk zal lukken... Het zou fantastisch zijn, hè, want heel de logistiek zou in principe een pak eenvoudiger moeten kunnen.
0: Elektromotor, dat zijn 2 magneten die dragen. Dat is veel simpeler dan... Wat is het allemaal? William, een paar jaar geleden bood ik Koen een co-drive aan in een Hyundai WRC naast onze Belgische trots Thierry Neuville. Ik herinner me een groot enthousiasme bij Koen, maar vindt hij de Dakar toch nog spectaculairder dan WRC, is het wereldkampioenschap rally?
1: Nee, ik kom juist uit de rally van Ieper. Het is geen vergelijk.
0: Nee?
1: Ik weet goed waarom William dat stuurt. Het was mijn beste ervaring ooit in een auto was naast Thierry Neuville. Dat was niet normaal. Wat die mannen doen met een auto, dat is kunst, dat is niet normaal. Die auto's zijn zo strak, zo performant. Zo, en die kerels die daaraan draaien. Ja, toen was Thierry was toen ook... Hij had de zoveelste keer vice-wereldkampioen. Is nadien ook wereldkampioen geworden. Dus je zit daar niet naast eender wie. Maar er is geen vergelijk met een rally raid. Dat is... Voor mij is dat ook een groep vrienden. Wij kennen elkaar al ondertussen 30 jaar. Sommige 30 jaar. Dus dat is ook vakantie. En dat is ook zo, kom samen weken al een stuk proberen en de ambiance erin inhouden en iedereen met een gedeelde passie. Dus, en een WRC-rally rijden, dat is pure snelheid. Dat is echt heel anders.
0: Zijn dat de mooiste momenten, als je nu terugkijkt op die Dakar-rally-carrière, zo, ik neem aan, zo het pintje, nu je drinkt amper alcohol, maar zo het pintje aan het kampvuur, s'avonds, snap je, zo, dat, zijn dat de momenten
1: die eigenlijk... Elke nacht die ik in de woestijn ben moeten blijven slapen, vaak wegens gedoe, kan ik me nog herinneren. Ja.
0: Ik geloof, de sterrenhemel in een woestijn.
1: Waanzin, ja, waanzin. Je komt op plaatsen, in situaties, je ontmoet mensen, ook lokale mensen, vooral lokale mensen die op je netvlies gebrand staan. Ik heb er een boek over geschreven, Kobe.
0: Ja?
1: Ik zou er nog niet aan... Ja, over Clouseau zouden we ook een boek kunnen schrijven. Maar de eerste... zoveel valt er te vertellen dat ik er een boek over geschreven heb. Voor mij heeft het veel rijker gemaakt qua levenservaring, qua herinneringen.
0: Ja, wat heb je daaruit geleerd?
1: Ja, nooit opgeven. Altijd weten, het kan altijd erger. Hoe erg het ook is, de situatie. Maar de situatie kan altijd erger. Ik heb ook gevoeld dat je in die situaties van een Dakar leert je mensen echt kennen. Ze zeggen dat altijd. Je gaat op vakantie met mensen en je leert ze echt kennen. Maar als je een Dakar doet met mensen, dan leer je echt elk kantje kennen. Ook de kleinste kantjes. En als je die dan aanvaardt van elkaar, dan weet je ook van, maar met die mensen kan ik verder naar de oorlog. Dus die gasten, als ik morgen in de shit zit en ik zet in ons Dakar groepje mannen, please, nu, dan staan ze er allemaal. Daar ben ik 100% zeker van. Ze hebben trouwens, al onze Dakaristen, hebben trouwens de Clouseau Café, ons backstage VIP-café, zeg maar, in het Sportpaleis bij Clouseau 40, is ze helemaal gerund en geregeld geweest door alle Clouseau-gasten. Want ik kon niet naar de Afrika Eco Race. En dan zei ze, maar ja, dat gaan wij ook niet. Ja, Pascal zei, ja, ik ga niet gaan vertrekken zonder u. En ja, dan zijn ze allemaal maar beginnen naar het Sportpaleis te komen. Maar om te werken tussen aanhalingstekens, dat was een fantastische maand. Hoe dan ook, ja, mij heeft het heel veel, qua vriendschappen, qua levenservaring, heeft het heel veel bijgebracht.
0: Kan jij zelf ondertussen al een motor vervangen?
1: Niet. Echt. Als er iets is aan de auto, dan zegt de Koen, je hebt kinderen in een hoekje gaan zitten wachten. Je mocht er naar kijken, maar je mocht nergens aankomen. En als het klaar is, dan zeggen ze, allee, maar ik kan er wel mee rijden.
0: Gelukkig. En hoeveel kilo zand heb je in je leven al opgeschept?
1: Wel, niet zoveel als mijn co, maar ja, veel. Nu gelukkig is ons materiaal van die aard dat het niet meer te vaak gebeurt dat we vastzitten. En als we vastzitten, geraken we relatief vlot uit. Maar vroeger hebben we tonnen zand weggeschept. En je schept drie schoppen zand weg. En dan komen er vier terug, in de
0: tuurlijk,
1: plaats.
0: Tuurlijk. Bedankt om ons mee te nemen, Koen Wouters, naar de woestijn. Naar dat gegeven wat de Dakar Rally is. Dit was de eerste, weet ik veel, van deze zomer. En er komen nog heel veel thema's. Dus we zijn vertrokken voor een lange reeks. Dank voor het luisteren. Tot morgen.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren. Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Meer leerlingen steunen het smartphoneverbod op school dan bij het begin van het schooljaar. En de prijzen stijgen minder snel dan de voorbije maanden. Onder meer brandstof- en vliegtuigtickets werden goedkoper. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar. In het vijfde en zesde middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat dat goed is voor hun concentratie en het sociaal contact. Maar toch zijn er nog veel frustraties, zegt Lieselore Wouters van de scholierenkoepel.
3: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken. Of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat, waardoor ze na school hun bus missen. Of te lange wachtrijen aan de wc, omdat mensen op de wc op hun gsm zitten.
2: De meningen blijven dus verdeeld. Ook in middelbare school De Stroom in Leuven, waar leerlingen van het eerste en tweede middelbaar zitten.
4: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten nu dat mijn smartphone gewoon in boekentas moet blijven of zo.
5: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken. Voor foto's of voor belangrijke dingen wat we moeten meenemen voor ons klas of voor morgen als iets belangrijk is.
2: De rechtbank van Antwerpen heeft een 20er veroordeeld voor de mishandeling van 3 rusthuisbewoners. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in Braschaat, toen 2 bejaarde vrouwen zware verwondingen opliepen. Dankzij camerabeelden kon hij gevat worden. Hij had eerder ook al een bejaarde man in een woonzorgcentrum in Deurne geslagen. Hij is veroordeeld tot 40 maanden centrum in Deurne geslagen. Hij is veroordeeld tot 40 maanden cel. Hij gaf de feiten gedeeltelijk toe, zegt zijn advocaat Andy Boermans.
6: Dat hij onzorgvuldig gehandeld zou hebben, waarbij dat die personen gekwetst geraakt.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie rebellie.
3: Radio 1 live.
4: Die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefouten gemaakt zijn op het assiseproces. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij had ook te veel gedronken. De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever en volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De inflatie is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Maar de stijging van de prijzen gaat wel minder snel. En tegenover de voorbije maanden zijn sommige prijzen ook gedaald. Steven Rombout, hoe komt dat?
5: Dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden. Dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven 4000 euro zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor de sociale uitkeringen boven 2000 euro. En ook in de privésector zullen heel wat mensen de centenindex voelen deze zomer. Onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
4: Dankjewel voor je uitleg, Steven. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Dnipro in het zuidoosten van het land zijn zeker 5 doden gevallen. 20-tal mensen raakten ook gewond. 5 van hen zijn er erg aan toe. Bij de aanval is een privébedrijf geraakt. Dnipro is de 4de grootste stad van Oekraïne en wordt geregeld door de Russen onder vuur genomen. En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdag in de vroege ochtend via televisie gekeken naar de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. De piek van bijna 900.000 kijkers werd bereikt om 6:20. In deze cijfers wordt kijken via andere schermen, zoals laptops, smartphones en tablets, niet meegeteld. En dan nog het weer. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum, 21 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer en dan tot 27 graden. Woensdag krijgen we wat meer wolken met af en toe regen en dan halen we nog 25 graden. En dit nieuws vanmiddag begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start van het schooljaar. Maar toch blijven er veel frustraties en willen heel wat scholieren de smartphone op school weer toelaten. Meer daarover kan je lezen in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Onderweg.
6: Met Joren Karels.
7: Een heel goede middag. Het is dan zomer, dat betekent zweten, zoals afgelopen weekend. En ook een andere programmatie op Radio 1 met een afspraak om 1 uur. Een afspraak met goede muziek in Onderweg. We zijn vertrokken voor een namiddag goede zomerse platen. Welkom, Mungo Jerry en In the Summertime.

dubbel zeilen in de zee. De filosofie van de zomer. Have a drink, have a drive. Liefst niet tegelijk, natuurlijk wel de juiste sfeer. Mungo Jerry en In the Summertime. See what you can find. Hopelijk kom je dan een zwembad tegen met daarin

0: Ja, ja, het is hier goed en we zijn blij dat je erbij bent onderweg op Radio 1. Of het nu naar de zetel is of al richting vakantiebestemming, wie weet. Flip Kaulier en Zwembad. Stromae die heeft ooit wat demo's gestuurd naar Tovelo. Jaren later is er een samenwerking van gekomen en die hoor je na dit. Op de E40 richting Van Vuur naar richting Binnenland is het een kwartier file rijden tussen Westkerken en Jabbeke. Door werken is de rijstrook dicht. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job en een half uur op de E313 van voor Massenhoven aan het parkeerterrein in Ranst zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent is het een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en op 40 minuten vertragen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem door een defecte vrachtwagen. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten extra aan het werken in Temse. Een kwartier naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel tussen Deelbeek en Jette. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
1: Radio 1, onderweg.

vrolijke, licht bezorgde vogel Marco Z en I'm a Bird. De essentie van het geluid van de soul, daar is het om te doen bij The Marlowe's Through the Changes.

0: your future.
1: Voor moest je er nog aan twijfelen, we zijn klaar voor een zomer vol goede muziek op Radio 1, PF Project.
0: Choose life.
1: En choose life. Noalie is het project van zangeres en pianiste Nina Kortekaas. Speelt in de band van Sylvie Kreusch bij Eefje de Visser en ze heeft nu een eigen album klaar. Dit is de single Noalie en Aim.

Robin Blok. Niet Ruben, maar Robin Blok is samen met Rita Zipora het duo Wolken. Het nummer heet Niets aan de hand. Nu de eeuwige synthesizer op Tok Tok. It's my life.

0: Talk Talk en It's My Life. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job en een half uur op de E313 van voor Massenhoven tot het parkeerterrein in Ranst. Daar zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. De politie meldt ook een ongeval voorbij Lummen op de linkerrijstrook. Daar staat een file. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem door een defecte vrachtwagen. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten extra aan de werken in Temse. Op de E40 van Veurne richting Binnenland is het 10 minuten vertragen tussen Westkerke en Jabbeke doorwerken. Ook 10 minuten naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. Het is dan op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. In Brussel verspert een defecte auto de rechterrijstrook in de Troontunnel richting Koekelberg.
1: Radio 1.

geboren en getogen in Melbourne, Australië, Daniel Merriweather en Change. Dit zijn Blood, Sweat and Tears.

Blood, Sweat and Tears en Spinning Wheel. Al sinds 2000 maakt Mama's Gun heerlijke soul, funk en pop, waar ze zelfs in Japan al eens graag op dansen. Als ik je zie, word ik blij. Daar gaat het over. Leuk toch? Mama's Gun

puur plezier. Dat is fijn. Mama's Gun en Joy. Het is bijna 2 uur. Zometeen is er het VRT nieuws. En daarna nog meer goede muziek voor bij de zomer in Onderweg. Van Tyler, the creator van Girl in Red. En dit zijn Beats International.

0: am hot. Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
1: Met de motor middenin.
0: De Dakar Rally.
1: Te voet naar.
0: De Atlantic Wall.
1: De hoogte in.
0: Met de penis. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
1: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
0: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
7: J'aime le drame, j'aime l'écho.
6: Ben Folds, Bill Callahan.
8: Remember the good things.
6: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
0: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land is er vanmiddag een schietpartij geweest. Volgens de politie zijn daarbij 5 doden gevallen. Er is een verdachte opgepakt, maar de omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. Paolo Falzone, de bestuurder die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefout gemaakt zijn op het assiseproces. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het 4e middelbaar. In het 5e en 6e middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat dat goed is voor hun concentratie en sociaal contact. Maar toch zijn er nog veel frustraties, zegt Lieselore Wouters van de scholierenkoepel.
11: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken. Of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat, waardoor ze na school hun bus missen. Of te lange wachtrijen aan de wc, omdat mensen op de wc op hun gsm zitten.
10: De inflatie in ons land is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden, maar de prijzen stijgen wel minder snel. Dat komt vooral door het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om een einde te maken aan de oorlog. Daardoor is olie de voorbije weken veel goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. In de Verenigde Staten zijn 2 ouders veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon van 7 jaar stierf aan overgewicht. De jongen uit de staat Michigan woog 116 kilo. Volgens de rechter werd hij jarenlang verwaarloosd. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks mee.
12: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1, live.
2: 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Onderweg.
1: Met Joren Karels.

de allereerste groep op Motown Records en daarom een van de belangrijkste voor de rhythm and blues, The Miracles. Later werd dat Smokey Robinson and The Miracles, Tears of a Clown. Een heel goedemiddag, welkom bij Radio 1. Je hoort in Onderweg meestal goede, zonnige, zomerse muziek. Behalve nu. Nu doen we even iets anders. Gewoon voor dit nummer, lekker bitter en ironisch. Fergal Sharkey and You Little Thief.

Zelfs de sterren uit de hemel heeft ze weggehaald. Feargull Sharkey en You Little Thief. Het nieuwe album van Trixie Whitley is voor het najaar. Haar vijfde album zal Fold the Time heten. Je hoort ze zelf op drums, bas, gitaar en uiteraard zang op Building Fences. MUZIEK

0: buiten aan die...
1: En je schrijft het met een F. Earthquake van Tyler, the Creator. 10 minuten naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke tot Zwijndrecht. 1 rijstrook is versperd door een ongeval. Ook op de E19 van voor Kleine Bareel en telkens een kwartier file op de E313 tussen Lummen en Beringen door een ongeval op de linkerrijstrook en vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten aan de werken in Temse. Een kwartier erbij op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
2: Radio 1.
3: Onderweg.

Het zijn DJ Premier en rapper Guru samen Gangstar en Lovesick. Hopelijk heb je een goede maandag na een weekend hitte, na de storm, na de festivals. Wij maken hem zo aangenaam mogelijk met goede muziek zometeen. De nieuwe single van The Rolling Stones. Straks ook Coldplay. En nu zomer Christophe en Aline.

Het zou op een kwartiertje geschreven zijn zo'n 61 jaar geleden. Christophe en Aline. Rond diezelfde periode begon ook dit groepje. En zij brengen op 10 juli een nieuw album uit, Foreign Tongues. En ze hebben daar al 2 singles uitgelost. Waaronder dit, Jealous Lover. Dit zijn de Rolling Stones.

Nieuwe single van de Rolling Stones, Jealous Lover. Huilen in een taxi, dat is altijd een heel filmische, dramatische scène. Het algoritme heeft er een nummer over gemaakt. Je hoort het na Girl in Red en Too Much.

0: Het algoritme huilend in een taxi. Naar Antwerpen is het meer dan een half uur file rijden op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke tot Zwijndrecht. Een rijstrook is er versperd door een ongeval. 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Pareel. En er is een kwartier file op de E313 tussen Lummen en Beringen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring is het 20 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de N6 naar Willebroek is het 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En een kwartier accordeon rijden, op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette.
1: Onderweg.
2: Radio 1. E.

Afgelopen weekend was het moment waarop Steen en Oscar en de Wolf samen op het podium hadden kunnen staan. Ze speelden allebei op Spoorpark Live in Tilburg. Helaas, de festivalavond werd afgelast door de storm. Je hoort ze samen op Safe and Sound.

Praise You van Fatboy Slim. Haar roots liggen in Kelela, Ethiopië. Vandaar ook haar naam Kelela en Linkin Bee.

Jaw Wobble en How Much Are They? Straks na het 14 nieuws van 3 uur, Gabriella Chilmi en fijn muzieknieuws.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
0: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Oh ja, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht aan chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Dat melden verschillende Duitse media. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De politie laat weten dat er 2 mensen opgepakt zijn, onder wie de vermoedelijke schutter. Correspondent Gim Baldoek in Duitsland weet er meer over.
9: Even na 12 uur vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam. De politie zelf heeft nog weinig erover bevestigd, maar tegen meerdere Duitse media spreekt de politie woordvoerder van minstens 1 verdachte die is gearresteerd. Ook wordt er tegen Duitse media gesproken over waarschijnlijk 5 doden. Het zou er ook meer of minder kunnen zijn.
8: In Zaventem blijft een illegaal mortuarium definitief dicht. Een bewoner van een appartementsgebouw zag begin maart hoe een buur over het terras liep met een doodskist. In het gebouw bleek een onvergund mortuarium te zijn met koelcellen, verzorgingstafels en brandkaars. De uitbater ging nog in beroep tegen de sluiting, maar kreeg geen gelijk. Het festival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. De organisatie moest het festival op zaterdagavond stilleggen uit voorzorg. Ook op Cooler Café en Werchter Boutique werden de festivalgangers vroeger naar huis gestuurd. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Het is nog niet duidelijk wat die zal inhouden. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta, de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties is dat. Hij is opgepakt op zowat 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. Hij riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. En in Sydney in Australië worden verschillende stranden vanaf volgende maand permanent bewaakt met drones om haaien te spotten. Er zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien in Australië. Onder meer een jongen van 12 overleed aan zijn verwondingen nadat hij gebeten was. De drones zullen een alarmsignaal uitsturen als ze een haai opmerken. De witte haai is een beschermde diersoort in Australië. Ze mogen daarom niet worden afgemaakt. Het blijft zonnig deze nacht. Namiddag met af en toe wat wolken. We halen 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Morgen meer, woensdag liever meer wolken met af en toe wat regen en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: En Green.
8: VRT Nieuws.
10: En Green.
11: Energie Rebellie. Radio 1.

0: één hit heeft ze, maar het is wel een grotere. Gabriella, Chill Me en Sweet About Me. Er is fijn muzieknieuws vandaag, muzieknieuws uit IJsland. Want Kaleo trekt opnieuw de wereld rond. Hun album AB bestaat 10 jaar. En dat moet je vieren natuurlijk zoiets met een nieuwe show speciaal voor de gelegenheid. Kaleo maakt heel mooie, meeslepende rock. En ze hebben meteen 2 concerten in Brussel aangekondigd. Spelen op maandag 8 en dinsdag 9 maart 2027 in het Koninklijk Circus in Brussel. Tickets kan je kopen vanaf nu vrijdag 3 juli vanaf 10 uur via Live Nation.
1: Radio 1.
0: Dit is Kaleo, Way Down We Go.
2: Oh, Father, tell me.

down we go. Ze hebben vandaag 2 concerten in ons land aangekondigd. 8 en 9 maart 2027 in het Koninklijk Circus in Brussel. Kaleo en Way Down We Go. Een heel goedemiddag, welkom bij Radio 1. Blij dat je luistert. Dit is de nieuwe van Olivia Rodrigo.

0: relaxen op commando. Dat is zoals vertel eens een mop en dan kan je er plots geen bedenken. Frankie Goes to Hollywood. En relax. Er staat 113 kilometer file naar Antwerpen. Is het file rijden op de E313 vanaf Ranst, 10 minuten. Op de E17 vanaf Zwijndrecht, de weg is er vrijgemaakt. Door omrijdend verkeer is het nu op de N16 naar Willebroek, 25 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de Antwerpse ring verlies je 25 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en ook richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Vertragen naar Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid doorwerken 10 minuten. En op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 1.

0: Tina Turner en Private Dancer. Straks om 4 uur is er De Wereld Vandaag met Ruud Roets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie gaan het hebben over onder andere de afgelaste festivals van dit weekend.
1: Het was een moeilijk weekend, hè, voor festivalgangers, ook voor organisatoren. Er was natuurlijk de hitte, maar zeker ook het onweer. Veel festivals ingekort, afgelast, omdat gemeentebesturen liever geen risico's willen nemen. Organisatoren trekken daarover aan de alarmbel, zeggen ja, dit is wel niet te doen. Financieel is dit voor ons heel ingrijpend. Dus we gaan daar toch eens naar kijken met een professor cultuurmanagement, hoe haalbaar dat blijft. Welke organisatoren willen dat risico nog lopen als een overheid zomaar ingrijpt? Langs de andere kant gaan we ook eens kijken hoe dat komt, dat de overheden toch blijkbaar al maar voorzichtiger worden, sneller zeggen, het mag gewoon niet verder gaan, het moet hier stoppen en iedereen moet terug naar huis. Verwachten wij dat misschien als maatschappij, dat er ook effectief in ons plaats wordt ingegrepen en zijn wij misschien niet in staat om zelf die verantwoordelijkheid te nemen als het wat gevaarlijk wordt? Veel vragen, dus daar gaan we iemand bijhalen die gespecialiseerd is in cultuursociologie. En dan is er alweer een nieuw evenement, want vannacht om 3 uur speelt Nederland tegen Marokko. Mm-hmm. En ik denk dat veel Nederlanders en Marokkanen de klok zullen zetten om te gaan kijken. Het is een beladen match. Op sociale media zijn er nu al oproepen van hou het kalm, wat de uitslag ook wordt. Laten we het gezellig houden, laten we de voetbal primeren en de feeststemming primeren. En daar ga ik over praten met Lotfi El Hamidi. Hij is journalist, Nederlander, heeft zelf ook Marokkaanse roots. En de eerste vraag zal zijn, gaat u wekker zetten?
0: Dat is goed. Straks om 4 uur De Wereld Vandaag. Dankjewel, tot straks, Ruud. En dit is de nieuwe single van C-Mat.
2: Radio 1. Radio 1.

En het zit vol met scherpe zinnen, die nieuwe single van C-Mat, When a Good Man Cries. Dit is Jeanette Orquetteva.

0: Het is funk, disco, pop, het is romantiek en dan die sax. Zullen we hem later deze zomer nog eens draaien in Onderweg? Misschien toch wel, ja. Porque te vas. 123 kilometer file naar Antwerpen is het filerijden op de E313 vanaf Ranst 10 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. En op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. De weg is er vrijgemaakt. Door omrijdend verkeer is het nu op de N16 naar Willebroek 25 minuten filerijden aan te werken in Temse. Op de Antwerpse ring verlies je 30 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten trager tussen Linkeroever en Borgerhout. Vertragen naar Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid doorwerken 10 minuten. En op de binnenring rond Brussel 2 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 1, Onderweg.

cover van Bon Iver, Birdie en Skinny Love. Als je ziet hoeveel festivals en evenementen er waren afgelopen weekend, weet je dat er gefeest is in België. En als je het weekend al mist, zijn er nu die Avalanches en Jamie XX. Every single weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Sister Sledge, Lost in Music. Gabrielle Cavassa verkent dualisme op haar nieuwe album Diavola. Naast het naast elkaar bestaan van de engel en de duivel. Het is intiem en groot. Prisoner of Love.
1: Alone from night to night, you'll find me. Too weak to break the

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, een vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip doen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te

Koningliefde van Toerist Lemcy. Straks na 4 uur is er De Wereld Vandaag en het gaat over de afgelaste festivals van afgelopen weekend. Wat is de rol van de overheid daar precies? Wat ligt bij de organisatie van een evenement? Veel vragen en antwoorden straks in De Wereld Vandaag met Ruud Roets. Heel veel plezier.

0: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
1: Feeststemming op die nieuwe tribune.
0: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
0: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Jongen, wat is dit hier?
0: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
0: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
8: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
9: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder.
10: De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor. Goud
6: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
12: Vandaag is een koelere dag, oef. Maar wat als jouw ramen tijdens een hittegolf zo slim zouden zijn dat ze zelf de temperatuur kunnen regelen? Het bestaat echt en wij gaan er dadelijk over praten in de wereld vandaag.
8: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. In het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij in de stad Stade. De politie zegt dat er 2 mensen opgepakt zijn, onder wie de vermoedelijke schutter. Correspondent Gien Baldoek in Duitsland.
15: Even na 12 uur vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam.
14: Het festival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. De organisatie moest het festival op zaterdagavond stilleggen uit voorzorg. Ook op Couleur Café en Werchter Boutique werden de festivalgangers vroeger naar huis gestuurd. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Het is nog niet duidelijk wat die zal inhouden. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta. Dat is de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties. Hij is opgepakt op zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. De man riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. In Sydney in Australië worden verschillende stranden vanaf volgende maand permanent bewaakt met drones om haaien te spotten. Er zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien in Australië. Onder meer een jongen van 12 overleed aan zijn verwondingen nadat hij gebeten was. De drones zullen een alarmsignaal uitsturen als ze een haai opmerken. De witte haai is een beschermde diersoort in Australië. De dieren mogen daarom niet worden afgemaakt. En dan nog sport. Enzo Maresca wordt de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij was eerder coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Hij heeft nu een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer en tot 27 graden. Woensdag wat meer wolken met soms wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
16: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
12: Heel goedemiddag en blij dat je luistert naar De Wereld Vandaag.

0: En we zijn vertrokken met de Way van Fastball. In Spanje loopt morgen een grootschalige regularisatiecampagne af. Minister van Migratie Elma Saiz kondigde begin dit jaar aan dat de Spaanse regering 500.000 mensen zonder verblijfspapieren zou gaan regulariseren. En dat om de economie te ondersteunen.
1: Se trata de la tramitación urgente de un real decreto con el que iniciamos un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país.
0: 500.000, dat was het doel. Ondertussen zijn er al meer dan 1,2 miljoen aanvragen. Sven Tuytens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
0: Correspondent in Spanje. Het doel of de reden waarom deze regularisatie er is, is de economie ondersteunend. Het had dus economische redenen.
2: Ja, inderdaad. Het is niet alleen de bedoeling om ongedocumenteerde deel van de ongedocumenteerde bevolking een legale status te geven, maar het is ook om personeelstekorten in sectoren zoals landbouw, zorg, horeca en bouw te helpen opvangen. En dat heeft met de economische situatie te maken. De economie van Spanje die groeit 2 tot 3 keer sneller dan de rest van Europa. Mm-hmm. En het gaat hier om heel veel slecht betaalde jobs die opgevuld moeten worden. En men heeft gemerkt dat heel veel mensen aan het werk zijn, zelfs zonder papieren. En dus met deze maatregel is het ook de bedoeling dat een deel van de belastingen, een deel van de sociale bijdrage terug naar de staat vloeien. En dat is eigenlijk allemaal geld dat nu verdwijnt in een soort van alternatieve economie.
0: Ja, omdat daar zo weinig zicht op is natuurlijk. Morgen is die deadline om zo'n aanvraag in te dienen. En nu al 1,2 miljoen mensen die dat hebben gedaan. Had de regering dat verwacht, dat het er mogelijk zoveel zouden zijn?
2: Nee, helemaal niet, want zij hadden verwacht helemaal in het begin toen ze het idee lanceerden dat er ongeveer 500.000 mensen zouden inschrijven. Mm-hmm. Dat is nu meer dan het dubbele en daardoor blijkt dat er het probleem groter is dan gedacht was. Ja. Dat er eigenlijk veel meer mensen zijn die zonder papieren in Spanje leven dan gedacht werd en ook al ettelijke jaren hier aanwezig zijn.

0: Dus dat is wel een verrassing.
1: Ja, kunnen die aanvragen dan allemaal goedgekeurd worden?
0: Nee, dat is ook een van de zaken. Het is opvallend dat er nog op het laatste moment heel veel mensen hun aanvraag binnen doen. Maar er zullen een heleboel mensen uit de boot vallen. Omdat je natuurlijk moet kunnen bewijzen dat je voor 31 december 2025 in Spanje was. Mm-hmm. Natuurlijk heel moeilijk om die bewijzen te vinden. Je moet schriftelijke bewijzen kunnen voorleggen. Anders word je niet aanvaard. Om maar een idee te geven, de vorige campagne... dat was enkele jaren geleden. Toen zijn er 1,6 miljoen aanvragen binnengekomen, maar zijn er maar 1,2 miljoen mensen aanvaard. Dus ja. 400.000 van die mensen zijn toen uit de boot gevallen.
1: Want er zijn inderdaad strikte voorwaarden. Dit lijkt mij een gigantisch werk, Sven, voor de administratie. In het begin waren ze daar ook heel bezorgd over, hè?
0: Ja, dat is een enorme druk, niet alleen op de Spaanse administratie, maar ook op alle ambassades en consulaten in Spanje. Heel veel van die mensen die moeten geboortesaktes gaan zoeken, die moeten bewijzen gaan zoeken die ze kunnen voorleggen. Wel, dat waren de eerste beelden die we gekregen hebben enkele maanden geleden. Lange rijen aan de verschillende ambassades. Mm-hmm. Maar ook die administratie die wordt dus oversteld, omdat de periode is beperkt, is maar een paar maanden dat men kon inschrijven. En vooral nu... Nu is het bijna afgelopen, ja. Dus het moet allemaal snel gaan.
1: Je moest die bewijzen kunnen meebrengen. Als iemands aanvraag goedgekeurd wordt, wat betekent dat dan voor die persoon?
0: Wel, dat betekent dat je dus een arbeidsvergunning hebt voor 1 jaar, dat dan in principe verlengd kan worden. Dat is een arbeidsvergunning, maar dat is dan ook tegelijk een verblijfsvergunning. Uh-huh. Het is geen naturalisering, dus dat wil niet zeggen dat die mensen automatisch de Spaanse nationaliteit krijgen. En daar komt nog bij, en dat is ook een misverstand in heel veel andere Europese landen is blijven hangen. Mensen denken dat die personen ook in andere landen werk kunnen gaan zoeken. En dat is dus niet waar. Het is alleen een arbeidsvergunning voor de Spaanse markt. Dat is alles.
1: En je staat dan ook op de radar in Spanje wat met mensen wiens aanvraag afgekeurd wordt. Worden die dan het land uitgezet?
0: Wel, we spreken over echt honderdduizenden mensen die afgekeurd zullen worden. Wel, die verdwijnen terug in de natuur. Dus die zijn nu naar boven gekomen door het feit dat ze hun documenten hebben binnengebracht. Maar ja, dat is heel moeilijk om die mensen allemaal uit te zetten. Dus dat is de grote vraag. Wat gaat daarmee gebeuren? Mm-hmm. Heel veel mensen gaan terug naar de plaats waar dat ze leven en de zwarte economie waar dat ze in werkten. En dan de vraag gaat zijn, wat gaat daarmee gebeuren? Heel veel mensen zijn hier ook al ettelijke jaren en daar zijn ook mensen bij waar het heel moeilijk is om ze terug te sturen.
1: Ja, het is goed dan ook een maatregel waar er al veel kritiek op geweest is ook.
0: Ja, zeker en vast. Je hebt natuurlijk, zoals in de rest van Europa, heb je dus politieke partijen, conservatieve partijen, die zeggen dit is een schandalig wat Sanchez doet. Dit gaat voor een aanzuigeffect dienen. Dus dat is een grote kritiek. En mogen niet vergeten, volgend jaar zijn er verkiezingen in Spanje. Dat is een van de grote, dat wordt dus de grote inzet migratie, wordt het grote onderwerp. Ook omdat we merken dat de laatste jaren zijn er echt honderdduizenden nieuwkomers bijgekomen. Mm-hmm. En op hetzelfde moment is er veel te weinig gebouwd in Spanje, waar we nu met een huizencrisis zitten. De huizensector is overzadigd. Dat heeft ook met het toerisme te maken. Het is veel interessanter om een appartement te verhuren voor een korte periode aan toeristen dan aan Spanjaarden. Zorgt ervoor dat al die prijzen omhoog gaan. En dat dan heb je die klassieke kritiek bij de Spanjaarden. Het is door al die migranten, mm-hmm, dat wij nu geen huis kunnen huren of kopen.
1: En daarmee heb je de complexiteit van het hele verhaal zeer goed geduid. Sven Duytens, dank je wel daarvoor.
0: Graag gedaan.
1: Er staat 186 kilometer file vanmiddag op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent. 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file rijden op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Daar komt 25 minuten bij, ook op de E313 vanaf Massenhoven. En telkens een kwartier op de A12 vanaf Wilrijk en de E17 vanaf Kruibeke. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel Brussel 25 minuten tussen Grootbijgaarden en Machelen. En op de buitenring 35 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd. En je vertraagt vanmiddag ook naar Brussel op de enige 10 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. En dat komt door werken.
2: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
3: New York is in New York without you, love.

0: New York van St. Vincent. Mag ik jou even mee terugnemen naar gisteren, iets voor 6 uur in Brascaat.
1: Dit wordt een hele korte sprint. Hele korte sprint. Fabian van den Bossen zit vast. Ricardo Verregots. Het is Rune Herregots die die mannen verslaat. Rune Herregots klopt. Ricard van den Bossen. Herregots doet dat fenomenaal. Wow, dit is echt tactisch gesproken. Ja, subliem.
0: Ja, subliem. Rune Herregots, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Leuk om dat te horen ja. Van Christophe. Die doet het altijd heel mooi. En het is leuk om hem te horen onder mijn overwinning.
0: Ja, en welke woorden ook. Fenomenaal, subliem. Is het al tot jou doorgedrongen dat je Belgisch kampioen bent?
2: Ja, dat begint meer en meer. Ook door dingen zoals dit natuurlijk. Dringt het wel meer en meer door. Maar het blijft toch nog altijd een beetje... Ja, een beetje wennen of een beetje speciaal.
0: Ja, dat zal wel. Op papier was jij van de 3 mensen voorop misschien de minste sprinter. En dan doe je dat toch? Heb je dan een plan op voorhand in je hoofd? Of is dat op het moment echt geloven, dit kan lukken?
2: Ja, ik geloofde eigenlijk vanaf dat we met 3 waren van ik kan die sprint hier winnen. Zeker na een zware koers, maar... Ik wil toch wel één keer proberen om aan te vallen. Ja, je weet nooit dat de andere 2 naar elkaar kijken. Dus ik heb 1 keer geprobeerd. Maar ik zag direct dat ze ook onmiddellijk reageerden. Zij kennen elkaar ook goed van op de piste. Dus ik weet dat ze ook wel overeenkomen. Dus ik had niet gedacht dat het ging lukken. Maar ik dacht, ja, toch beter eens proberen. Als het duidelijk werd dat dat niet ging lukken, dan... Dan was het volop de sprint en dan heb ik inderdaad, zoals u zegt, ook de kaart getrokken van ja, ik ben op papier de minste sprinter, dus ik ga nu de laatste 2 kilometer niet meer overpakken. Uh-huh. Zo we tactisch toch wat proberen spelen.
0: Ja, heb je veel reactie gekregen achteraf? Het leek voor mij alsof heel veel mensen jou die overwinning echt gunnen.
2: Ja, ik heb wel wat reacties gehad. Ik kan natuurlijk niet vergelijken dat dat met andere mensen is. Dus ik weet niet dat ze het mij nu meer gunnen dan iemand anders. Maar ja, ik heb toch veel mooie berichtjes gelezen. Waaruit het blijkt dat heel wat mensen het mij gunnen. Dus ja, dat is altijd... die overwinning is fijn, maar dan is het ook wel heel fijn om te lezen. En te zien dat zoveel mensen hebben meegeleefd. En die dan ook heel blij zijn voor mij en in mijn plaats. En ja... Dat maakt het nog allemaal veel mooier natuurlijk.
0: Ja, dat voor het menselijk vlak. Als je het dan zakelijk gaat bekijken, jouw contract bij Team UAE loopt af. Dit is een mooie troef om te gaan verder onderhandelen.
2: Ja, dat is inderdaad wel. Dat komt zeker op een ideaal moment. We waren wel aan het babbelen, maar er was nog niets beslist. Dit is wel de ideale timing op dat vlak. Ja. Ik voelde wel een tijdje dat goed liep. Maar ik was er een paar keer dichtbij. Maar het verschil tussen net wel of net niet is heel groot op dat vlak natuurlijk.
0: En zo'n trui geeft je misschien ook echt vleugels?
2: Ja, ik denk dat ik soms ook... Ik merk van mijn eigen dat ik soms ook niet genoeg in mijn eigen geloof. In sommige wedstrijden dat ik dan... Achteraf denk ik, als ik daar wat meer had geloofd, dat ik misschien wel nog verder geraakt. Maar nu, zowel met de trui, maar ook met het gevoel dat ik had tijdens de koers, dat bevestigt mij wel dat ik op sommige momenten, als ik in orde ben en als ik mijn dag heb, dat ik echt wel vertrouwen in mezelf mag hebben, in mijn kwaliteiten. En denk, als ik dan eens naar onder kijk en ik zie die trui, dan... Dan gaan we dat wel daaraan herinneren.
0: Ja, ja. Jij spreidt je aandacht natuurlijk ook over veel verschillende dingen. Studeert ook geneeskunde. Als ik het goed heb, nog 1 jaar te gaan?
2: Ja, dat is met een kleine nuance wel. Ik heb heel lang de combinatie gedaan. Maar ja. Momenteel, nu dat ik bij UAE zit, neem ik geen studiepunten meer op. Dus nu is de focus wel echt helemaal op het wielrennen. Denk zeker... In de huidige tijd is het toch moeilijker en moeilijker om dat te combineren. Uh-huh. Zeker we zijn heel veel in het buitenland, zowel voor wedstrijden, voor stages. Elke wedstrijd die tegenwoordig gereden wordt, is het op scherp van de snee. Dus er komt ook al redelijk veel druk, ook mentaal bij kijken bij de wedstrijden. Als je dan nog tussen de koersen door, s'avonds je boeken moet open doen, nee. dat is toch moeilijk. En ja, ik wil ook gewoon genieten van het profbestaan. Dus voorlopig is het even de focus daarop. Maar het klopt dat dat wel heel lang geweest is dat de focus op beide lag.
0: Ja, en met de bedoeling om dan misschien over een paar jaar wel af te werken op die geneeskunde?
2: Ja, dat zal een beetje afhangen ook van hoe lang dat de carrière duurt. Ja. Dat is zeker, ja, ik ben sowieso die studies begonnen met het idee om ze af te werken, uiteraard. Maar ja, ik kan ook natuurlijk niet in de toekomst kijken. Misschien ga ik nog 10 jaar koersen, niemand weet dat. Maar denk op het moment dat ik beslis of dat er voor mij beslist wordt dat de koerscarrière voorbij is, dat ik dan wel op mijn gemak kan bekijken van of dat ik dan nog zie zitten of dat ik daar goesting in heb. Ja. Maar ik denk dat niet een keuze is dat ik nu al moet maken, want ja, we weten toch niet wat dat de toekomst brengt.
0: Het is jou zeer gegund om nu te genieten en te focussen op dat wielrennen. Rune Hergots, dankjewel.
2: Dankjewel voor deze woorden. Merci.

0: blij. Nou, en van Frans Kalf.
1: Radio 1. De wereld vandaag.
0: In Stade, een stadje in het noorden van Duitsland, niet ver van Hamburg, zijn vanmiddag 5 mensen omgekomen bij een schietincident bij een jeugdinstelling. Gim Balduk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Correspondent in Duitsland. Was lang veel onduidelijk. Wat is daar gebeurd? Wat weten we al?
2: Ja, we krijgen nu langzaam een iets beter beeld van wat zich daar heeft afgespeeld. Even na 12 vanmiddag in een wijk net buiten de binnenstad van Stade waren er schoten te horen bij een jongerencentrum. En onder meer ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was in dat jongerencentrum en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten die daarbij te paard gingen. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: Ja.
2: De politie heeft tot nu toe gesproken over 5 dodelijke slachtoffers. Maar zojuist meldde Der Spiegel dat er 6 doden zijn te betreuren. Maar dat moet nog bevestigd worden door de politie.
0: Ja, wat weten we over de slachtoffers en wat weten we over die mensen die zijn opgepakt?
2: Ja, het zijn dus 6 volwassenen in ieder geval. En het is bij een jongerencentrum wordt het volop genoemd in de Duitse media. Het is eigenlijk een soort opvanghuis voor jonge moeders met hun kinderen. Het is een gespecialiseerde plek voor mensen die begeleiding daarbij nodig hebben en een tijdelijk onderkomen moeten krijgen voor dus moeders met kinderen samen. Er is plek voor 11 mensen, hebben we kunnen zien op de website. Maar verder weten we natuurlijk niet precies wat zich daar heeft afgespeeld. Ja. Wel meldt onder meer Der Spiegel dat het niet een politieke aanslag is of een extremistisch gemotiveerde aanslag is, maar dat het echt zou gaan om een kwestie in een relationele sfeer.
0: Ja.
2: Met dus ook mogelijke daders die banden hebben met die jeugdinstelling of met mensen die zich daar dus verbleven.
0: Ja, met een heel zware tol, want mogelijk dus ondertussen 6 mensen overleden. Stade, wat voor een stadje is dat?
2: Ja, het is best een rustig stadje, een Hansestad, een kleine oude binnenstad met een aantal wijken eromheen en bij elkaar zo'n 50.000 inwoners. Je zou het bijna een slaperig stadje kunnen noemen, waar het niet dat toevallig vorige week ook bij een ander jeugdcentrum in de stad het vrij onrustig was. Toen was er een opstootje dat zou draaien om vermeende schulden die verhaald zouden worden. Dat escaleerde in een opstootje met tientallen mensen, waarbij met stokken en bezem werd geslagen ook. En het was zelfs zo onrustig dat politiekorpsen uit de omgeving moesten komen om de rust weer terug te krijgen. Er werd daarbij ook traangas ingezet. En dat had dus ook te maken met een jeugdinstelling. Maar op dit moment lijkt daar nog geen duidelijke samenhang te zijn met wat er vandaag is gebeurd en wat daar gebeurde. Maar vooral ook in de lokale pers en ook mensen natuurlijk in Stade leggen die link al vrij snel of vrezen dat daar een link speelt, dat daar misschien ruzies geëscaleerd zijn. De politie zelf zegt heel nadrukkelijk dat er vooral nu geen geruchten moeten worden verspreid, dat iedereen het hoofd koel moet houden en vooral de politie en justitie het werk moet laten doen en moet laten uitzoeken wat zich hier heeft afgespeeld.
0: Dat zal wellicht iets voor de komende dagen zijn. Dankjewel, Gim Balduk.
1: Sterrenhotel of sterrenhemel? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
3: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Het is vandaag een beetje koeler. De extreme temperaturen liggen voor even, denk ik, achter ons. Maar de afgelopen dagen hebben we echt alles gedaan, hè, om warmte uit het huis te houden, gordijnen dicht doen, zonneschermen omlaag, airco's en ventilators aangezet. Maar er is misschien een andere oplossing voor de toekomst. Want de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek komt nu met een klimaatvriendelijk alternatief: slimme ramen. Pascal Buskens, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent hoofdonderzoeker bij die organisatie Slimme Ramen. Wat zijn dat?
1: Nou, wat wij ontwikkeld hebben is een heel dunne coating. Dus zeg maar een dun laagje verf dat transparant is voor licht. En in dat coatinglaagje, dat we overigens samen met onder andere Universiteit Hasselt en het Limburgse bedrijf Sisens ontwikkeld hebben, in dat coatinglaagje zit een slim materiaal dat eigenlijk kan voelen of de temperatuur buiten laag of hoog is. En met laag bedoel ik beneden de 21 graden, met hoog boven de 21 graden. En op het moment dat de temperatuur laag is, dus bijvoorbeeld in het voorjaar of in de herfst, dan laat het raam eigenlijk met dit coatinglaagje erop, dat laat de zonnewarmte binnen, waardoor de zonnewarmte kan helpen om je huis op te warmen. En in de zomer, als die temperatuur boven de 21 graden, of zoals afgelopen week ver boven de 21 graden ligt, dan houdt hij eigenlijk alle zonnewarmte tegen, waardoor je huis niet onnodig verder opwarmt. En dat scheelt enorm eigenlijk in temperatuur in je huis.
0: Ja. Waarom 21 graden?
1: Nou, 21 graden, omdat dat als je naar Nederland, maar ook naar Vlaanderen kijkt, ideaal is voor de energiehuishouding van een gebouw. Als je meer zuidelijk in Europa zou gaan, dan zou die temperatuur wat anders liggen. En dat kunnen we in ons materiaal ook instellen. Dus we stellen voor de ramen die we hier gebruiken, stellen we 21 graden in. Maar we kunnen het materiaal zo aanpassen dat die temperatuur ook omlaag of omhoog zou kunnen.
0: Oké. En dus dat laagje verf, dat kan je gebruiken op bestaande ramen? Of moet je daar echt nieuwe ramen voor hebben? Of een bepaald type ramen voor hebben?
1: Nee, op dit moment moet dat een nieuw raam zijn. Dus we brengen nu eigenlijk dat verflaagje aan op glas. En van dat glas maken we dan een raam. Dus dan heb je eigenlijk een raam zoals je het altijd hebt, met een extra laagje erin dat die warmte-regulerende eigenschappen heeft. En als je het glas vervolgens bij jou thuis gaat installeren, dan gaat dat eigenlijk net als bij elk ander raam. Dus dan kun je je raam gewoon uit je kozijn halen en dit nieuwe raam installeren. Dus je hoeft geen rare aansluitingen, geen elektrische aansluitingen. Het is een passief systeem dat eigenlijk puur werkt op de temperatuur die buiten op dat moment heerst.
0: Dus dat raam detecteert dan die temperatuur. En dan, hoe groot is het effect?
1: Nou, het effect is groot en het effect kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Als je thuis geen airconditioning systeem hebt, dan is het een effect op basis van temperatuur in je huis. En als het buiten 30 graden is, dan scheelt dat ongeveer voor de temperatuur in je huis een graad of 5.
0: Mooi.
1: En stel je voor, hè, afgelopen week was het denk ik bij sommige mensen thuis makkelijk 30, soms 1, 32 graden. Ja. Als je daar 5 graden van afhaalt, dan scheelt dat enorm in je gevoel van comfort eigenlijk en in je binnenhuisklimaat. Als je nu thuis airconditioning hebt, dan heb je nog steeds een voordeel ook van deze coating op het raam. Omdat je dan veel minder energie verbruikt, omdat je die airconditioning veel minder hard nodig hebt eigenlijk.
0: Ja, het is eigenlijk op meerdere fronten interessant. Het is misschien een beetje een rare vraag, maar je hebt ook zo van die brilglazen die dan gaan verkleuren als de zon erop zit. Is dat met dit raam ook het geval?
1: Nee, dit raam blijft eigenlijk voor zichtbaar licht transparant. Dus je ziet ook niks van die schakeling. En het raam ziet eruit als elk ander raam dat je zou kopen. Het schakelt alleen maar in het deel van het zonlicht wat wij niet zien. Dat noemen we het infrarood gedeelte van het zonlicht. En daar zit juist de warmtestraling. En daar schakelt hij eigenlijk tussen het doorlaten en het tegenhouden van die warmtestraling. Zonder dat je daar als gebruiker iets van ziet. Maar wel van merk, namelijk in gereduceerde binnenhuistemperatuur. Of in een reductie op je energierekening.
0: Ja. Is het duur, meneer Buskens?
1: Nou, het kost iets extra's ten opzichte van een gewoon raam. Maar de terugverdientijd van deze technologie die ligt ongeveer op 5 jaar. Dus als je voor een raam zeg maar enkele honderden euro's zou betalen, dan heb je hier over een aantal tientallen euro's extra die je betaalt voor deze functionaliteit. Maar als je het uitrekent voor België en Nederland wat het oplevert, dan heb je een terugverdientijd die zo rond de 5 tot 7 jaar ligt.
0: Ja.
1: Terwijl een raam 20 jaar meegaat. Ja. Dus over die hele levensduur verdien je ruimschoots van deze technologie.
0: Kan je het er wel uithalen? Maar is het al gecommercialiseerd ook? Of is dit de theorie en moeten we voor de praktijk nog een aantal jaar wachten?
1: Nou, we hebben het al in testgebouwen gedemonstreerd. We hebben het al op commerciële schaal ook laten produceren om duidelijk te te zien dat dat ook kan op een industriële schaal. En we zijn nu vandaag eigenlijk voor de eerste keer ook ramen gaan installeren in bewoonde gebouwen. En we verwachten eigenlijk dat de technologie voor de volgende zomer commercieel beschikbaar zal zijn. Dus als het goed is, volgende zomer hebben we een extra oplossing om de temperatuur binnen lager te houden dan we afgelopen week gehad hebben.
0: Dat zal heel veel mensen blij maken. Pascal Buskes, hoofdonderzoeker bij TNO, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: wat festivalgangers zijn dit weekend ontgoocheld naar huis moeten vertrekken door dreigend onweer. En dat klonk ongeveer zo.
1: Chaos vanavond in de Belgische festivalwereld, want door het aangekondigde onweer hebben Werchter Boutique, Couleur Café en Paradise City besloten om hun festivals stop te zetten en te evacueren.
2: It's all love here, it's all love and enjoyment. But for now, we need to think about our safety first, okay?
3: Ik vind het eigenlijk wel een beetje balen dat het vroeger gedaan is, want ik keek echt wel uit naar Katy Perry. Ik denk zo een beetje de apotheose van de avond en ik was er echt helemaal aan het inkomen. En ja, ik denk dat ik net zoals heel veel aan het balen ben op dit moment. Maar ik snap het ook wel.
4: We hebben om 8:45 bericht gekregen dat om 9:00 de site volledig vrijgegeven moest worden. Of afgesloten worden en alle mensen naar huis moesten zo snel mogelijk. Ja, dat was een beetje een donderslag bij heldere hemel op dat moment.
5: Die veiligheidsoverleg gebeurt met de burgemeester van Sint-Okkerzeel, de politie. De brandweer, de EHBO, maar ook onze eigen veiligheidsdienst. En om het uur waren we aan monitoren en op het moment hebben we gewoon moeten kiezen om te sluiten. We hebben ook gekozen om vroegtijdig te sluiten, 2-3 uur voordat de storm zou aankomen, zodat de evacuatie vlot kon verlopen.
6: Het is even heel raar om te geloven dat het echt wordt afgelast, omdat nu is het nog moeilijk voor te stellen dat er echt iets gaat gebeuren, maar natuurlijk is het een verantwoordelijke beslissing om het zekere voor het onzekere te nemen.
7: Het voelt een beetje apocalyptisch.
8: En wat nog wel doorgegaan is vandaag, en wie dat heel snel ook een geruststellend bericht heeft uitgestuurd, is het festival Life is Life rond Antwerpen. Zij zeggen, wij hebben het ook allemaal goed gemonitord, maar bij ons is er geen noodzaak om ermee te stoppen.
0: Ja, die stopzetting van festivals lokt heel wat reacties uit. Wim liet ons weten in de app. Ik was ooit op Pukkelpop. Daar waren toen nog niet de middelen aanwezig om op tijd stop te zeggen. Dit weekend was ik op Paradise City en het was een zeer wijze beslissing om tegen 10:00 de optredens te stoppen. Maar wat is nu de impact van al die half afgelaste festivals? En grijpt de overheid te snel in of is dat dus maar terecht? Daar gaan we het over hebben na het nieuws van 5:00. 236 kilometer file staat er op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen sta je in de file op de A12 vanaf Antwerpenhaven 1/2 uur. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de E19 vanaf Kontig 1/4. De A12 vanaf Wilrijk in de Bevrijdingstunnel staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Ook daar 1/4. E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. En de E34 vanaf Melsede een dik 1/2 uur. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 1/2 uur file golven tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. En ondertussen 50 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingstrook. En je vertraagt vanmiddag ook naar Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Zuid. En dat komt door werken.

0: Roxy Music en Take a Chance With Me. Op het WK voetbal zijn de matchen van vanavond niet mis.
1: De wereld vandaag, WK.
0: Met onder meer Brazilië, Japan en Nederland tegen Marokko. Onze Rode Duivels die spelen overmorgen, woensdag, dat weet je. De 16e finale is dat tegen Senegal. Straks trouwens om 7 uur spreekt Romelu Lukaku met de pers. Dat zal te volgen zijn via sportza.be. Later vanavond hier ook op Radio 1. Tom Sandwiet, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U was bondscoach van verschillende Afrikaanse landen, recent nog van Mali. En met Mali speelde u begin dit jaar op de Afrika Cup tegen Senegal. Senegal, dat is dan de tegenstander van onze duivels. Dus komen we eventjes bij u luisteren. Welke indruk ze toen op u hebben gemaakt?
2: Ja, we hebben die wedstrijd met 1-0 verloren in de kwartfinale van de Afrika Cup. We vielen wel met 10 spelers en hadden een rode kaart na 40 minuten. Maar Senegal stond toen al 1-0 voor. En Senegal is een van de twee grote giants, denk ik, in het Afrikaans voetbal momenteel, samen met Marokko. En ook geen eendagsvlieg de laatste jaren, de laatste 10 jaren. Ja, 2 keer op het veld, tenminste, Afrikaans kampioen in de laatste 3 edities. Ook al regelmatig op het WK actief. Dus Senegal is een sterk voetballand en een van de sterkste die je kan treffen op dit WK, op dit moment.
0: Dus het is met een beetje gemengde gevoelens ook dat we naar woensdag gaan. Hebben ze ook een zwak punt?
2: Dat hangt een beetje af van de keuze van de trainer. Ik zal zeggen, hun sterkte is dat ze 26 kwalitatieve spelers hebben. Misschien is in de breedte hun selectie beter dan de Belgische. Alle jongens spelen gewoon Premier League, Liga, La Liga, gewoon bij topclubs. En ze kunnen heel goed doorschuiven. En bij wissels die duren de wedstrijd blijft het niveau evenwaardig of wordt het zelfs beter. Anderzijds, als zij in zichzelf gaan geloven en offensief spel gaan spelen, dan hebben ze ook in de opschakeling een gebrekkige restverdediging. En daar kan België misschien wel van profiteren. Mm-hmm. Als ze zoals de vorige tegenstanders, Egypte, Nieuw-Zeeland en Iran, met een laag blok spelen, dan wordt het weer wat moeilijker voor België.
0: Ja, er zullen heel wat tactische besprekingen bezig zijn, denk ik. Senegal kennen wij natuurlijk ook zeer goed van die Afrika Cup in januari. Die ze wonnen op het veld dan toch. Achteraf is die titel toegewezen aan Marokko. Daar is van alles over te doen geweest. Zou het kunnen dat ze misschien net extra gebrand zijn om te tonen dat ze dat wel degelijk waard zijn, dat ze misschien iets goed te maken hebben ook?
2: Ik geloof het niet. Ik denk dat als we morgen tegen Marokko zouden spelen, dan zou dat wel een extra stimulatie zijn. Ja. Maar elke wedstrijd op een WK wil je winnen. Je bent een topatleet, je bent iemand die het maximale wil halen. Dus je hebt die externe motivatie denk ik niet nodig om in een knock-out fase tegen België alles te doen om te winnen. Senegal weet dat ze een grootmacht zijn in het Afrikaanse en zelfs in het internationale voetbal. Mm-hmm. En denk ik dat zij zich als evenwaardige zien als België. En of dat ze niet die wedstrijd op het WK over de Afrika Cup echt gewonnen hebben of niet, zal geen invloed maken
0: op deze wedstrijd.
2: Op de wedstrijd van woensdag.
0: Nee, als we het een beetje opentrekken, in totaal zijn er 9 Afrikaanse landen door naar de 16e finales, als ik goed geteld heb. Zuid-Afrika is nu wel al uitgeschakeld. Is dat toch nog een beetje een vervolgeffect van die Afrika Cup in begin dit jaar? Dat daar toch een bepaald ritme in zit? Dat een voordeel is?
2: Ik weet niet of dat er een correlatie is, maar ik moet eerlijk zeggen, want bijvoorbeeld Cape Verde en Ghana hebben de Afrika Cup niet gespeeld. Die waren niet gekwalificeerd voor de Afrika Cup, maar doen het beide wel goed op het WK. Ik denk gewoon dat de kwaliteit in Afrika de laatste 10 jaar enorm gegroeid is. Vergeet niet dat toplanden zoals Nigeria en Cameroen er nog niet bij zijn, maar in het verleden waren er maar 4, 5, soms 6 plaatsen voor Afrikaanse landen. En dan wordt het natuurlijk moeilijk als je tegen een oppermacht van Europese landen speelt. Ook nu had Europa 16 deelnemers. In sommige groepen zelfs 2 Europese landen in 1 groep. Dan is de kans groot als er 3 ploegen bijna doorgaan, dat er een Europees land bij is. Afrika scoort het beste. 90% van hun gekwalificeerde teams zijn door. Voor Europa is dat maar 81%. En voor CONMEBOL, Latijns-Amerika, is dat 83%. En Azië hinkt daar heel hard achterop met 29%. Dus Afrika heeft gewoon sterke landen afgevaardigd en zijn competitief. Wat niet wil zeggen dat ze uiteindelijk wereldkampioen gaat worden, maar het is wel een signaal dat die 10 plekken, 9 plus 1 via de play-off, verdiend waren voor het Afrikaans continent.
0: Ja, vannacht speelt Marokko tegen Nederland, rond een uur of drie is dat. Maakt Marokko een kans? Want jullie hebben ook tegen Marokko gespeeld in de Afrika Cup, hè?
2: Ja, we hebben gelijk gespeeld tegen Marokko. En samen met Brazilië is Mali het enige land dat nog niet verloren heeft van Marokko in de laatste 21 wedstrijden. Ik denk dat Marokko een grote kans maakt. Nederland heeft een goed elftal, maar heeft ook nog niet echt overtuigd tijdens dit WK. Marokko zit ook wel een beetje in een goede spirit. Heeft weinig te verliezen. En ik denk dat Marokko misschien wel die wedstrijd lichtjes als favoriet gaat starten.
0: Wordt sowieso interessant. Tom Saint-Viet, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Straks rond 6:30 trouwens is er al Sporza hier op Radio 1 met Brazilië tegen Japan. Niels van Duyssen presenteert. Dit is Camille Njembe.

0: Daarnet hadden we hier een gesprek met onderzoeker Pascal Buskes. Hij ontwikkelt slimme ramen die ervoor zorgen dat de warmte van de zon minder fel je huis opwarmt. Handig, zeker met extreem warme dagen zoals we die gekend hebben vorige week. Na dat gesprek kwamen nog een paar vragen binnen. Christophe vroeg in de app of de plantjes achter het raam nog voldoende licht krijgen. En we hebben eens eventjes teruggebeld naar de onderzoeker. Die zegt inderdaad dat je een beetje zonlicht verliest, maar planten krijgen wel degelijk voldoende daglicht. En Wilfried vroeg of die slimme ramen ook in auto's kunnen geïnstalleerd worden. En de Nederlandse organisatie zegt daarmee bezig te zijn. Op dit moment kan het nog niet. Vooral voor elektrische auto's zou het zeer interessant kunnen zijn, want als je minder airco moet aanzetten, dan heb je ook weer een groter bereik. Voilà, tot uw dienst. Tijd voor het nieuws.
1: Editors Live. De Britse helden komen terug naar België. Met nieuwe songs en een show in de AFAS Dome. Vrijdag 19 februari. Tickets en info livenation.be. Editors Live. Samen met Radio 1.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
7: J'aime le drame, j'aime l'écho.
6: Ben Folds, Bill Callahan.
8: Remember the good things.
6: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In het noorden van Duitsland vallen 5 doden bij een schietpartij. En in Gent komen er klachten omdat mensen te veel moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn minstens 5 doden gevallen na een schietpartij bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Sommige Duitse media melden intussen ook een 6e dode. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gim Baldoek.
9: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: De schietpartij zou volgens Duitse media in de relationele sfeer zitten. De politie geeft later vandaag meer uitleg. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
10: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
11: De stad Gent krijgt de laatste tijd klachten van burgers die zeggen dat ze moeten betalen om hun auto op te laden, terwijl dat niet terecht is. In Gent geldt sinds februari het rotatietarief. Na 4 uur laden moet je je auto verplaatsen, maar tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens laad je gratis. Toch zijn er bestuurders die voor die periode moeten betalen. Volgens het stadsbestuur ligt het probleem bij de providers van de laadpalen zelf. Dat zegt schepen van mobiliteit Joris van den Broeke.
12: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die hun wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in 1 factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
11: De stad vroeg minister van Consumentenzaken Beenders van Vooruit al om opheldering. In de buurt van de gemeente Onijg in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een 5-jarige jongen en zijn vader van 29 te vinden. Ze werden afgelopen zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto, een donkere Golf, is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Op vraag van het parket van Namen en Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. De moeder heeft ook een oproep verspreid via sociale media en sinds vanmiddag zijn er ook vrijwilligers aan het zoeken in de regio. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta. Dat is de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties. Hij is opgepakt op zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. De man riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. British American Tobacco maakt onder meer de merken Lucky Strike. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. British American Tobacco maakt onder meer de merken Lucky Strike en Dunhill. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moest besparen. Er is de laatste jaren veel

0: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: Radio 1, live.
2: Leerkracht van het jaar. Ze geeft les in Lassen en is leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury prees haar om haar geduld, uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Miranda Jansen is heel blij met erkenning.
3: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer er vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
2: En in het voetbal wordt Enzo Maresca de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij heeft een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku. Eerder was Maresca al coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en in het westen mogelijk wat lichte regen. We halen 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden met dan wat regen in het westen en het centrum. We begonnen dit nieuws met een schietpartij in Duitsland bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Er zijn zeker 5 doden gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De wereld vandaag. Met Rut Roets.
5: Goedemiddag. Een professor cultuurmanagement en een professor cultuursociologie laten we dadelijk los op de race om half afgelaste festivals van dit weekend. Blij dat je luistert.

0: MIA en Paper Planes. Het was, en dat is een understatement denk ik, een moeilijk weekend voor festivalgangers en organisatoren door de hitte natuurlijk. Vooral ook door het onweer, het aangekondigde onweer, moesten allerlei festivals en feestjes worden ingekort of afgelast, omdat gemeentebesturen liever geen enkel veiligheidsrisico wilden nemen. Verschillende organisatoren trokken nadien wel aan de alarmbel. Ja, veiligheid gaat boven alles, maar de financiële gevolgen voor hen zijn enorm. Dirk de Korte, goedemiddag.
1: Een zeer goedemiddag.
0: Professor cultuurmanagement aan de Universiteit van Antwerpen. Het noodweer, dat is overmacht. Dus dat betekent dat organisatoren niet verplicht zijn om je ticket terug te betalen. Waarom zijn de financiële gevolgen dan toch nog zo groot volgens sommige organisatoren?
1: Wel, omdat er natuurlijk wel claims van festivalgangers gaan komen. En wat je zegt klopt inderdaad. Een geval van overmacht verplicht in principe de organisatoren niet tot het terugbetalen van tickets. Maar daarnaast natuurlijk zit er ook een heel groot stuk omzet in bijvoorbeeld drankverkoop. En die heb je natuurlijk niet als er geen toeschouwers mogen komen. En daarnaast lopen de kosten wel door. Mm-hmm. Want ik kan me voorstellen dat artiesten, zelfs al treden ze niet op, toch een vergoeding vragen.
0: Ja, Paradise City bijvoorbeeld liet al weten dat zij een compensatie zullen voorzien voor wie op zaterdag moest vertrekken op het festival. Hoe dat er zal uitzien, dat weten we nog niet. Maar dat kan je toch alleen maar als er een soort van financiële ruimte is. Niet elk festival kan dat.
1: Een financiële ruimte, of je hebt een verzekering afgesloten die toelaat om dat soort risico's te dekken, of dat soort risico's dekt. En dan kom je in de bijzonderheden van verzekeringsrecht en contractueel recht eigenlijk, waar we als buitenstaanders geen inzage in hebben. Maar ik kan me voorstellen dat grotere spelers in het festivallandschap zo'n verzekeringen wel hebben. Mm-hmm. En dat die dus bepaalde financiële tegemoetkomingen wel kunnen dragen, waar dat voor kleinere organisatoren een stuk moeilijker is.
0: Ja, het probleem is inderdaad dat die extreme weersomstandigheden of omstandigheden waar er bezorgdheid over is, dat die in de toekomst mogelijk meer en meer zullen voorkomen.
1: Ja, dat is inderdaad het risico. En dat heeft ook als gevolg dat die premies om zo'n annulatieverzekeringen af te sluiten, dat die duurder en duurder worden. Of anders gezegd, dat er minder en minder partijen bereid zijn om die risico's te nemen. En ja, en dan speelt de wet van vraag en aanbod. Als er weinig verzekeringsmaatschappijen dat willen doen, dan gaan logischerwijs de premies die die maatschappijen vragen omhoog. Ja. Dus voor festivalorganisatoren is dat een bijzonder slechte evolutie.
0: Ja. Is uw inschatting dat vooral kleinere organisatoren, meer lokale festivals, daar de gevolgen van zullen dragen?
1: Ja, ik ben daar redelijk zeker van. Ook al omdat zij niet de financiële kracht hebben om dat te doen. Ze hebben weinig of geen reserves. En natuurlijk, zij hebben ook geen toegang tot verzekeringscondities die er voor die grotere partijen wel zijn. Ja. Soms sluiten ze misschien ook geen verzekeringscontracten af en zijn ze hun eigen verzekeraar. Wat dus eigenlijk neerkomt op het feit dat je het risico neemt omdat je dacht van god, het zal zich waarschijnlijk wel niet voordoen. Maar zoals we vorig weekend hebben gezien, doet het zich wel voor. En we weten allemaal dat door de evolutie van klimaat het zich in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer zal voordoen.
0: En wordt er soms ingegrepen nog voor het zich voordoet? Vindt u dat de overheid misschien soms te voorzichtig is geworden?
1: Ja, dat is natuurlijk een evolutie die ook aan de gang is. Er zijn daar verschillende dingen. Ten eerste kunnen we via weermodellen ook veel beter voorspellen waar precies dat onweer zich gaat afspelen. Ja. Maar overheden zijn natuurlijk enorm risicoavers geworden na alles wat er gebeurd is. Ik zit hier in een studio van een stad in Gent waar een overheid is veroordeeld voor een onvrijwillige doodslag wanneer er een boom is omgevallen. Dus ik kan mij voorstellen dat overheden meer en meer gaan kijken van goed, finaal kan het wel dat een gedupeerde zich naar ons gaat wenden en tegen ons overheid gaat zeggen, jullie hadden dat eigenlijk moeten aflassen. Want er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel las je zelf af. Ik heb begrepen dat in Werchter is gebeurd, mm-hmm, waar de organisatoren op eigen initiatief hebben afgelast, terwijl het in Brussel wel degelijk vanuit een bevel van de overheid is gekomen. Dus dat is waarschijnlijk ook verzekeringstechnisch gezien wel een verschil. Maar dat overheden minder en minder risico's willen nemen, dat zie je overal. En dat is dan ook weer iets waar die festivals de dupe van worden.
0: Ja, over die rol van de overheid haal ik er graag ook nog Pascal Giele bij. Goedemiddag. U bent professor cultuursociologie aan de Universiteit van Antwerpen. Heeft u ook die indruk inderdaad dat meer dan vroeger overheden, lokale overheden, al op voorhand evenementen gaan verbieden of stopzetten?
2: Ja, ik denk dat er inderdaad iets aan de hand is. De overheid heeft meer en meer het gevoel gegeven dat ze veiligheid moet garanderen. Maar eigenlijk gaat het over meer en meer, in plaats van een veiligheidsbeleid, over een aansprakelijkheidsbeleid. Mm-hmm. Dus ik denk dat overheden zich heel sterk, ook wat mijn collega De Korte net zei, wat in Gent gebeurd is, na zo'n voorvallen zich proberen in te dekken. En dus heel veel maatregelen die we nu genomen worden, ja, dat is eigenlijk een festivalpaniek, noem ik het. Of paniek op de risico's die kunnen genomen worden, waardoor men eigenlijk zichzelf zoveel mogelijk wil indekken.
0: Ja,
2: dus je kan vragen of het wel gaat over de veiligheid van het publiek of over de veiligheid van een overheid of festivalorganisatoren die zich willen indekken tegen alle risico's.
0: Ja, tegelijkertijd is het niet zo vreemd natuurlijk dat niemand risico's wil nemen als het om veiligheid gaat.
2: Zeker. Ik denk dat, dat daar een terechte bekommernis is, natuurlijk. Het gaat over veiligheid van mensen. Maar ik denk wel dat het een beetje is doorgeschoten naar de foute kant, waarin men ook de indruk geeft dat men alle veiligheid zomaar kan garanderen. En feesten heeft van mensheugenissen altijd risico's ingehouden. Je brengt een groep mensen samen, je laat mensen dansen, je laat mensen alcohol gebruiken. In die zin kan je niet alle risico's indekken. En dat kan ook wel eens het feestje verpesten.
0: Mm-hmm. Misschien verwachten we als maatschappij ook wel meer en meer van die overheid. Dat ze het voortouw nemen in, als het gaat over onze veiligheid. Maar dan inderdaad, als dat niet zo blijkt te zijn, als die veiligheid niet gegarandeerd is, dan komen daar ook rechtszaken van.
2: Ja, ik denk dat de overheid mensen meer en meer niet als burgers, maar als klanten gaan behandelen. Ja. En klanten reageren zo. Hè. Dus een klant vraagt, ik heb hiervoor betaald, dus ik wil die garanties.
0: Ja, dat het er ook effectief hebben. Op die manier zal zijn.
2: Ja, en dat de overheid veel minder uitgaat van burgers die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, risico's kunnen inschatten. En dat vertaalt zich terug. Dat slaat als een boemerang terug naar een overheid toe, denk ik. Ik denk hetzelfde over het zwemmen. Hè, om even eruit te springen met de hitte, dat je niet overal mag zwemmen. Ja, dat heeft heel erg te maken met een overheid die sterk infantiliseert, die niet burgers gelooft op haar mogelijkheid van risico's in te schatten en vertrouwen.
0: Want we spreken hier nu dit weekend die onweersvoorspelling. Maar er was inderdaad de dagen ervoor die hitte. Ik heb toen ook een aantal posts zien passeren van mensen die zeiden, ik ga om die en om die reden niet naar dat festival, want ik wil niet in die warmte gaan staan. Omgekeerd is het inderdaad een vrije keus van iedereen om daar wel naartoe te gaan als je betaald hebt.
2: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je mensen ergens vertrouwt op hun eigen inschattingsvermogen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je veel meer als overheid daar inzet. Dat je ook meer organisatoren die eigen risico's durven en willen nemen faciliteert. In plaats van een soort van overregulering op te zetten.
0: Ja. Ik ga iets raar vragen, hè, maar zit corona hiervoor iets tussen, meneer Giele?
2: Goh, zit corona hiervoor iets tussen?
0: De overheid op grote schaal heeft moeten of in elk geval ingegrepen?
2: Het heeft alleszins de vaardigheden ontwikkeld om dat te doen. En dat speelt zeker meer. Maar het interessante is eigenlijk wat we zien als evolutie. En meneer De Korte wees daar ook al op. We kunnen beter en beter inschatten waar de risico's zijn, wanneer ze komen, met weer enzovoort. En het gevolg is eigenlijk omgekeerd. We gaan nog voorzichtiger en nog meer reguleren en nog meer risico's proberen in te dekken. Dus het heeft eigenlijk een omgekeerd effect.
0: Dan je zou kunnen verwachten, meneer De Korte, ik kom nog eens naar u terug ook. Ja. Want we hadden het al over de festivalorganisatoren en dat dit situaties zijn die op voorhand bijzonder moeilijk voor hen in te schatten zijn en dus moeilijk om te verzekeren of om te dragen. Festivalgangers, gaan zij hier ook niet een beetje op beginnen af te haken. Je koopt dan dure tickets, maar als je dan ook niet zeker bent dat je dan effectief gaat krijgen wat je, waarvoor je hebt betaald.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En er is ook het aspect van reputatieschade. Dat is nogal een zwaar woord, maar dat is natuurlijk wel iets waar de sector onder leidt. Nu heb ik ook het eerste deel van jullie uitzending beluisterd en dan bleek uit die reactie van die jonge mensen dat dat nog allemaal meeviel. Ik bedoel dat daar eigenlijk wel heel veel begrip voor was. Nu, in die zin zou je kunnen zeggen, collega Gielen heeft daar ook een punt, dat de overheid zijn eigen burgers al voor een stuk gekweekt heeft om daar mee om te gaan, of die beperking van vrijheid, wat het in essentie natuurlijk wel is, om die op een of andere manier te accepteren. Maar aan de andere kant, het is nog altijd een individu dat beslist en ook moet kunnen beslissen om ergens naartoe te gaan. Maar voor die organisatoren natuurlijk heeft dat allemaal ongelooflijke financiële consequenties. En het feit dat we er nu over bezig zijn, zal bijvoorbeeld ook een effect hebben op sponsors van organisatoren, ja. Want die denken dan ook van god, ik ga dat risico toch niet lopen, want stel dat daar weer een afgelasting is door een klimatologische omstandigheid, ja, dan verlies ik ook mijn sponsorgeld. Ja. Dus het heeft een hele grote impact.
0: Al zijn er ook een aantal mensen die ons in de app laten weten, ja, zijn jullie vergeten wat er op Pukkelpop is gebeurd?
1: Ja.
0: Dat ligt bij veel mensen ook nog heel vers in het geheugen.
1: Dat is heel juist, en dat is ook wat collega Gielen zegt. Hè. Dus de overheid heeft een plicht om de zekerheid en de veiligheid van burgers te garanderen, maar ja, dan heb je vaak ook het overgaranderen of het willen oververzekeren van die veiligheid. Ja. En aan de andere kant verwachten die burgers dat ook wel van die overheid. Dus het is een heel subtiel en heel dubbelzinnig spel eigenlijk.
0: Ja, meneer Gielen, ik kom nog een laatste keer naar u. Is dit iets waar de cultuursector eventueel in gesprek moet overgaan met de overheid? Of moeten we het zover op dit moment niet drijven?
2: Ik vind van wel. En ik denk vooral ook omdat de kloof heel erg gaat ontstaan tussen de kleine festivals of de kleine spelers en de grote festivals. Grote festivals die zich wel kunnen verzekeren. Kleinere festivals die eigenlijk, en ook vooral jonge mensen die zelf initiatief willen.
0: Ja, wie gaat nog zo gek zijn om dat te doen?
2: Het eigen initiatief en het verhaal vaak niet commerciële initiatief, ik bedoel dan een jeugdbeweging die iets wil opzetten, die worden eigenlijk vanaf het begin ontmoedigd om nog een feestje te organiseren.
0: Ja.
2: En dat moet echt het laatste zijn. Dus ik denk dat daar veel eerder een overheid op advies, preventie, kan inzetten. En ik bedoel daarmee, licht mensen in. Hoe organiseer je een feestje? Waar moet je rekening mee houden? Maar vertrouw ze ook dat ze dat doen.
0: Ja.
2: De meeste, we hebben in Vlaanderen gigantisch goede organisatoren rondlopen bij jonge mensen. Vertrouw ze. Dus dat is heel belangrijk. Ik denk eerder preventief inzetten, zonder de risico's in te dekken.
0: Heel veel wijze woorden zijn hier gevallen. Dirk de Korte, Pascal Gielen, hartelijk dank daarvoor.
2: Graag.
0: Heel goedemiddag. Dag. En Katy Perry had dus zaterdag moeten optreden op Werchter Boutique. Op haar Instagram schreef ze: ik zat backstage bij Werchter Boutique. Mijn haar, mijn make-up werden gedaan. Toen kwam dat nieuws binnen en ze gaven mij geen keuze. En bij die post voegde ze ook een opvallende foto toe. Een rokende Katy Perry op een betonblok met haar podiumoutfit nog op een kapstok. Ze lijkt inderdaad midden in die haar- en make-up routine weggeplukt te zijn. Misschien kunnen we een klein beetje troost bieden met deze I Kissed a Girl.

zo was er toch ook een beetje Katy Perry en I Kissed a Girl. 261 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier trager tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file rijden op de A12 40 minuten extra vanaf Antwerpen-Haven. 25 op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E19 vanaf Kontig en 20 op de A12 vanaf Aartselaar. Dan nog eens 25 op de E17 vanaf Kruibeke en op de E34 vanaf Melsele is in Sint-Anna-Linkeroever de weg vrijgemaakt, maar daar verlies je ook nog eens 20 minuten. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring een uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek door een eerder ongeval. Vertragen ook naar Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Zuid doorwerken 10 minuten. En op de E314 richting Lummen 10 minuten extra tussen Heverlee en Wilselen. En dit is Addicted van Georgia Smith.

0: In Australië krijgen de stranden voortaan dronebewaking en dat tegen haaien, daar gaan we dadelijk over praten.
1: De wereld vandaag.
0: Maar eerst dank je wel, Bram, voor deze zachte, fijne dag vandaag.
2: Ja, het was best draaglijk. 25 graden op de meeste plaatsen.
0: Dat is perfect.
2: Een briesje er ook bij en dan zon en wolkenvelden. Meer van dat zou ik ook zeggen. Maar er gaan toch al wat meer wolken aankomen de komende dagen. Nu, die temperaturen die blijven best aangenaam, gelukkig maar. Vannacht bijvoorbeeld 13 tot 16 graden. Dus de ramen kunnen opnieuw open vannacht. We krijgen droog weer, licht bewolkt weer. Tegen morgenochtend wel wat meer wolkenvelden in het westen van het land. En er zou eventueel wat lichte regen uit kunnen vallen, vooral dan in dat westen. In de loop van de dag gaat die wolkenband doortrekken naar het oosten. Lokaal misschien een buitje, maar op de meeste plaatsen gaan we het morgen wel droog houden. Maar dus ja, tijdelijk bewolkt weer, met de temperatuur rond een 3 à 24 graden voor de meeste plaatsen. 20 of 21 graden aan zee en een meestal zwakke bries uit het westen. Ook woensdag gaan er een paar restanten van een storing voorbij trekken met een aantal buien. 4 of 25 graden hoort daar opnieuw bij. Ook donderdag een paar restanten van een storing. Veel wolken dan. Hier en daar wat lichte regen. Het gaat voor alle duidelijkheid om 1 of 2 liter water per vierkante meter. Meer zit er niet in bij 23 graden. En dan vanaf vrijdag opnieuw droog weer. Opnieuw een zeer lange droge periode wellicht. Mm-hmm. Met de zon in een hoofdrol. En temperaturen die opnieuw richting 25 graden gaan naar het weekend. Toe.
0: Goed, dankjewel.
3: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Doe, doe.
0: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Oh, maar mijn kustfiets is helemaal op de
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is
0: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
1: Radio 1.
3: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Arcade Fire en Everything Now I Say It. In Sydney in Australië krijgen de stranden voortaan bewaking, permanente dronebewaking. En dat heeft alles met haaien te maken. De regering van de deelstaat New South Wales investeert $34 miljoen. Dat is ongeveer €20 miljoen zoiets in dat systeem. En de drones zullen patrouilleren langs de kustlijn. En de bedoeling is dat er een alarmsignaal uitgestuurd wordt telkens er een haai wordt gespot. Frederik Molle, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent de coördinator van de Vlaamse onderzoeksgroep voor haaien en roggen. Als er zo'n haai gespot wordt, wat gebeurt er dan?
1: Dan is er vooral, denk ik, heel vaak paniek bij zwemmers. Maar de bedoeling is nu dat die zwemmers niet gealarmeerd worden door de haai, maar door een drone die boven de kust zou patrouilleren. En dat maakt natuurlijk dat men probeert om die zwemmers de confrontatie te vermijden met die haaien. Mm-hmm. En op die manier, eigenlijk op een diervriendelijke manier, probeert het probleem op te lossen.
0: Ja, het is dier- en mensvriendelijk, zou je kunnen zeggen. Maar hoe werkt dat? Kan zo'n drone gemakkelijk haaien spotten?
1: Wel, het is natuurlijk een experiment. Ik durf daar nu op voorhand ook nog niet te garanderen dat dat systeem waterdicht gaat zijn. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar het probleem is, je hebt niet veel andere alternatieven. In het verleden kwam men vaak tot oplossingen zoals het afslachten van haaienpopulaties. Mm. Of zoals men in Afrika vaak doet, in Zuid-Afrika, de kust beschermen door netten. Maar dat zijn ook nooit sluitende systemen. Bijvoorbeeld met die netten. Dat worden dan eigenlijk schermen die men voor de kust plaatst, eigenlijk geschrankt. Maar daar zitten ook vaak nog wel gaten of omwegen in, waardoor dat die haai toch nog bij de kust geraken.
0: Ja.
1: Of natuurlijk ook bij het afvangen van die haaien. Je krijgt natuurlijk nooit al die haaien weg, dus je kan nooit die zekerheid bieden. En natuurlijk, dat zijn ook oplossingen die heel dieronvriendelijk zijn. Hè. Heel veel van die haaien die zijn met uitsterven bedreigd. En het is natuurlijk ook wel onze rol als mens om die dieren in hun eigen leefmilieu te beschermen. Dus vandaar denk ik dat die drones echt wel een goed alternatief kunnen bieden.
0: Ja, omdat het eigenlijk zowel diervriendelijk als mensvriendelijk zou kunnen zijn. Alleen, ik blijf met die vraag zitten, moet daar dan iemand voortdurend die camera in de gaten houden? Of is dat met een detectiesysteem? Want zo'n haai, dat gaat toch best wel snel vooruit, nee?
1: Ja, dat gaat natuurlijk wel snel vooruit, maar je kan die natuurlijk op afstand wel spotten.
0: Ja.
1: Natuurlijk, de details van het systeem hebben we niet. Hè. Je hebt enerzijds de investering in de toestellen, anderzijds heb je natuurlijk wel heel wat mankracht nodig om die drones te bemannen en dan ook effectief naar die beelden te kijken. In de toekomst kan AI daar wellicht ook wel oplossingen voor bieden. Maar nu gaat men toch vooral uit van echt mankracht en het zou gaan om vrijwilligers, ook vrijwilligers die vandaag de dag al aanwezig zijn of actief zijn in surfverenigingen en die techniek eigenlijk al toepassen in hun clubverband of als er bijvoorbeeld surfwedstrijden zijn.
0: Ja.
1: En daar blijkt toch wel dat men die haaien echt kan spotten. En het is ook wel zo in een Australische context, je spreekt daar echt over parelwitte stranden, helder water. Dus als je met een drone over die kustlijn vliegt, dan ga je die haaien echt wel heel makkelijk spotten. Hè. Dat is heel anders dan dat je dat zou vergelijken met de Belgische context, bijvoorbeeld met troebel water of dergelijke meer. Dus ik denk zeker in die Australische context kan dat zeker wel
0: functioneren
1: iets
0: op die
1: betekenen.
0: Manier. Ja. Het is de regering van New South Wales die heeft beslist om die extra investeringen te doen, omdat er een paar aanvallen geweest zijn van haaien.
1: Mm-hmm.
0: Zijn dat er dan meer dan vroeger? Zijn wij als mensen daar minder alert voor? Of zwemmen die haaien ook echt dichter bij de kustlijn?
1: Het klopt dat zij op dit moment wel gealarmeerd zijn of gealarmeerd zijn, omdat er drie dodelijke aanvallen zijn gebeurd op een korte periode. Nu, het zijn ook wel drie verschillende soorten van aanvallen. Het waren ook niet allemaal mensen die gewoon pootje gingen baden aan de zee. Er was ook bijvoorbeeld een speervisser bij die verder van de kust ging duiken van een boot. Dus het zijn allemaal verschillende gevallen, maar het klopt wel dat er nu net toevallig meer zijn. Maar ik denk dat dat toch vooral een spijtig toeval is. Hè. Wereldwijd worden we maar geconfronteerd met een 6-7 dodelijke aanvallen per jaar. Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar bijna. Maar natuurlijk, als er dan op één plek net tegenval er is, dat je net verschillende van die incidenten hebt, dan begrijp ik wel dat de politiek wilt ingrijpen, omdat natuurlijk die kustplaatsen die leveren natuurlijk heel veel bezoekers, heel veel economische return. Ja. En als mensen wegblijven, dan is het logisch dat men naar oplossingen gaat zoeken, uiteraard.
0: En in Australië gebeurt dat dan met drones. Frederik Mollen, dankjewel voor de uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Goedemiddag. Er staat 252 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland een uur. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent een half uur. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen sta je in de file op de A12 40 minuten extra. Dat is vanaf Antwerpen-Haven. Telkens 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. De A12 vanaf Aartselaar, de E17 vanaf Kruibeke en de E34 vanaf Melcele. In Sint-Anna-Linkeroever is de weg vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten file golven tussen Grootbijgaarden en Machelen. Op de buitenring een uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Vertragen ook naar Brussel op de enige 10. Tussen Rumst en Mechelen-Zuid doorwerken een kwartier. En op de E314 richting Lummen 10 minuten extra tussen Heverlee en Wilselen.

0: George Michael en Outside. Heb jij zaterdag de wekker gezet om 5 uur om te kijken naar de match? Misschien wel. Voor de Nederlanders en Marokkanen is het vannacht nog een beetje pijnlijker om 3 uur. Vannacht is er de 16e finale van het WK tussen Nederland en Marokko. Dat is een beladen match. Op sociale media circuleren al oproepen om het kalm te houden. Ook in de podcast Inside the Box.
1: Nederland-Marokko. We weten allemaal het beladen. Iedereen zegt oorlog. Iedereen zegt dit en dat. Ik heb één vraag, één verzoek aan al mijn Marokkaanse broeders. Gedraag je. Het is zo simpel. Iedereen heeft gewoon een opvoeding gehad. We weten allemaal wat onze normen en waarden zijn. Als Marokko wint, ga alsjeblieft op straat. Ga alsjeblieft toeteren, feestvieren, muziek, dansen, wat dan ook. Doe dat alsjeblieft, want dat verdienen we ook als we winnen. Waarom ga je een baksteen door een raam gooien? Waarom ga je een auto in de fik steken? Waarom ruineer je een tram? Wat gaat er in jouw hoofd om, zeg maar, dat je zulke dingen doet uit blijdschap?
0: Ja, en ook voor de Nederlanders had hij een boodschap.
1: Wat ik net allemaal over Marokkanen heb gezegd, het negatieve, zeg ik ook over alle racistische Nederlanders die ik heb gezien in al onze comments. Het gaat gewoon over bijlimmen. Gedraag je gewoon alsjeblieft.
0: Gedraag je. Dat is eigenlijk de cruciale centrale boodschap. Lotfi El Hamidi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Journalist bij De Groene Amsterdammer en historicus. Zijn er de komende nacht veel plekken waar er samen gekeken wordt? Weet u dat?
2: Uit mijn hoofd weet ik dat niet. Er zijn wel een aantal nachtcafés of cafés die in de nacht open mogen zijn van de gemeente. In de grote steden vooral. En in ieder geval waar ik woon in Amsterdam Nieuw-West is de Theater Meervaart heeft een speciale vertoning op het grote scherm, waar heel veel Marokkanen samen kunnen komen.
0: Ja, om 3 uur vannacht, als die wedstrijd gedaan is, dan gaat het 1 uur of 5 zijn, als we zonder verlengingen spreken. Er zit veel spanning op die wedstrijd, hè? Niet alleen op sportief vlak, maar ja, ook die oproep die we net lieten horen, hoe komt dat eigenlijk?
2: Nou ja, het ligt maatschappelijk gewoon heel gevoelig, omdat nou, laten we het gewoon zeggen waar het op staat. De Marokkaanse gemeenschap, en als je in West-Europa in het algemeen bekijkt, de Noord-Afrikaanse gemeenschappen, ja, die behoren toch wel tot de meest verguisde bevolkingsgroepen in West-Europa. Waardoor dus het ook opeens politiek wordt gemaakt. Het is ook een kwestie van, tenminste wat de Nederlanders betreft, een loyaliteitskwestie. Waarom juichen Marokkaanse Nederlanders nou zo luid voor Marokko, het land toch wel vooral van hun ouders en voorouders, en niet voor Nederland. Nou ja, dat speelt allemaal mee in de discussie eigenlijk over die wedstrijd, waardoor het opeens meer is dan alleen een sportieve match. Dat is wat er nu gaande is in Nederland.
0: Inderdaad, politiek. Er was ook de post van PVV-leider Geert Wilders. Een beeld gemaakt met artificiële intelligentie waarop Wilders als een soort van scheidsrechter een rode kaart geeft aan Marokkaanse spelers. Hoe wordt daarop gereageerd?
2: Nou ja, de meeste Marokkaanse Nederlanders zijn het wel gewend inmiddels van Geert Wilders. Laten we wel wezen, die man is al bijna 20 jaar bezig in het parlement. Dus de Marokkaanse Nederlanders kennen al zijn trucjes wel. En halen hun schouders op en gaan gewoon door. Dus daar liggen ze niet wakker van, nee. van zo'n AI-beeldje.
0: Maar dat soort posts zet niet de toestand nog meer op scherp?
2: Niet scherper dan die al was, nee. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: Dus het is niet alleen maar Wilders. We hebben ook een tv-persoonlijkheid, Johan Derksen, die hitst eigenlijk al weken de gemoederen op. Door te stellen dat Marokkaanse Nederlanders zich moeten gedragen en eigenlijk zouden moeten uitkomen voor Nederland. Daar zitten Marokkanen wel mee.
0: Ja, want er zijn inderdaad nogal wat spelers in de Marokkaanse ploeg die geboren en getogen zijn in Nederland en dan toch voor Marokko kiezen.
2: Ja. Dat is een trend dat al jaren gaande is. Op het WK van 2018 speelde dat mee.
0: Ja.
2: En daar zijn allerlei redenen toe. Uiteraard op sportief gezien. Marokko doet nu met de grote jongens mee. Dus die keus is opeens makkelijker geworden voor heel veel jonge Marokkaanse spelers om toch voor Marokko uit te komen. Carrière technisch. Maar ook gevoelsmatig. Kijk, heel veel Marokkanen kiezen alsnog voor Marokko omdat ze toch ergens denken van nou, mocht het falen, dan word ik in ieder geval niet afgerekend op mijn afkomst. En dat speelt toch altijd wel een rol als je speelt voor Europese landen.
0: Ja.
2: De beroemde uitspraak van Mesut Özil, de Turks-Duitser, die zei van, nou, als ik win, dan ben ik een Duitser, en als ik verlies, ben ik een migrant. Dat is een sentiment dat bij heel veel Marokkaanse Nederlanders ook wel speelt.
0: Ja.
2: Dus dat is toch een motivatie.
0: Want is dat bij de supporters ook een beetje zo? Ja, we kunnen wel zeggen, iemand uit de Marokkaanse gemeenschap supportert voor Marokko, maar als je al je hele leven in Nederland woont, dan kan ik me voorstellen dat je net zo blij bent als de Nederlandse ploeg het haalt.
2: Kijk, de wedstrijd zelf. Ik kan wel met 100% zekerheid zeggen dat de meeste Marokkanen in Nederland voor Marokko juichen. Al is het maar omdat Marokko de underdog is.
0: Ja.
2: Kinderen in de diaspora die juichen toch eerder voor de underdog dan voor het land waar ze dan wonen. Maar mocht Marokko uitgeschakeld raken en Nederland doorgaan, dan juichen ze net zo makkelijk voor Nederland. Dat is echt geen issue.
0: Ja.
2: Ja.
0: We kunnen hier zeggen, het sportieve, het politieke. Het is natuurlijk wel zo, op het WK in 2022 speelde Marokko tegen ons land. Er waren toen rellen na de wedstrijd. Ook tijdens de Afrika Cup eerder dit jaar incidenten. We zien dan ook altijd initiatieven vanuit de gemeenschap. Ook nu dit filmpje, maar ook op het moment zelf. Mensen die een groep vormen, die zeggen, hou eens op, laten we dit rustig houden, laten we dit feestelijk houden. Maar waarom hoort dat er toch ook altijd een beetje bij?
2: Ja, ik weet dat niet zo goed. Ik heb daar niet echt een verklaring of een smoes voor, moet ik zeggen. Het is bijna een soort uitlaatklep, lijkt het wel, voor heel veel jonge Marokkanen. Kijk, zo'n volksfeest, dat is natuurlijk welkom. Maar waarom er dan dingen gesloopt moeten worden, dat is altijd maar de vraag. Ik zou zeggen, dat is iets voor politie en justitie om op te lossen. Voor de rest laat de mensen maar genieten van zo'n feest.
0: Van het voetbal, wordt er vanuit politie en justitie, weet u dat, of er extra veiligheidsmaatregelen zijn? Of daar toch wel...
2: In Nederland zijn die standaard. Ja, nee, als Marokko speelt, of Turkije zelfs, dan is er altijd wel meer politie op straat dan normaal.
0: Toch wel.
2: Ze hebben toch wel geleerd van het verleden. Dan moet ik zeggen, ik noemde al net eerder het Theater Meervaart hier in Amsterdam. Dat is wel een manier eigenlijk om het in te dammen. Dus dat je grote groepen jongens in zo'n theater krijgt die naar zo'n wedstrijd kijken, dat is toch makkelijker te managen dan in los verband.
0: Ja.
2: Dus de gemeente denkt wel creatief na hoe je dit soort dingen kunt voorkomen, al kun je het niet helemaal voorkomen.
0: Nee. Gaat u kijken, zat u de wekker?
2: Het is te laat en te vroeg tegelijk. Hè?
0: Het is midden in de nacht.
2: Ja, het is echt midden in de nacht. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen.
0: Ja. En anders hoor je het wel. Aan het getoeter of aan de stilte?
2: Aan het getoeter.
0: Ja. Lotfi Elhamidi, journalist bij de Groene Amsterdammer en ook historicus. Dankjewel voor de tijd die je vanavond kon maken voor ons.
2: Dankjewel.

0: Je kan ze deze zomer zien op het Cactus Festival Gent Jazz en door deze Ao en Kadavesh. Einde van de wereld vandaag. Ik wens een hele mooie avond bij Radio 1.
1: Wat doet een vertrouwenscentrum voor kindermishandeling? Waarom neemt de Servische president nu ontslag? En wat na de festivalchaos van afgelopen weekend? Dat zijn de drie verhalen waar het kwartier de week mee begint, zometeen na het nieuws.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koeman. In het noorden van Duitsland vallen 6 doden bij een schietpartij. En de meeste bouwbedrijven in ons land willen flexijobbers inzetten. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn intussen al 6 doden geteld na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en een man. 1 persoon overleed later in het ziekenhuis. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gien Baldoek.
4: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van Sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren hen inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
5: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
0: De stad Gent krijgt de laatste tijd heel wat klachten van mensen die onterecht moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. Er geldt sinds februari een rotatietarief in Gent. Wie langer dan 4 uur aan een openbare laadpaal staat, moet extra betalen. Maar ook wie minder dan 4 uur laat, moet soms bijbetalen. Volgens Schepen van Mobiliteit Joris van den Broeke ligt dat aan de uitbaters van de laadpalen.
6: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die hun wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in 1 factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
0: De stad heeft minister van Consumentenzaken Beenders al om opheldering gevraagd. In de buurt van de gemeente Onet in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een jongen van 5 en zijn vader van 29 te vinden. Ze zijn vorige zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Op vraag van het parket van Namen en Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Sinds vanmiddag zijn er ook vrijwilligers aan het zoeken in de regio. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moet besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf heeft ook al verschillende fabrieken gesloten, onder meer in Zuid-Afrika. In Londen hebben wetenschappers de allereerste resten van een dinosaurus geïdentificeerd die ooit op Antarctica zijn gevonden. Het is een stuk bot dat al 40 jaar lang in een lade lag. Het bot werd in 1985 gevonden door een Britse geoloog, maar wetenschappers konden niet achterhalen wat het precies was en dus kwam het in een lade terecht. Het blijkt nu een staartwervel te zijn van een titanosaurus. Dat is een van de grootste dinosoorten ooit. Miranda Jansen uit Münsterbilze in Limburg is door onderwijsmagazine Klasse uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Ze geeft les in Lassen en is leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury prees haar om haar geduld, uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Ze is heel blij met de erkenning.
7: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
0: En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt in januari volgend jaar voor de eerste keer vader. Van der Poel is 31. Zaterdag begint hij normaal gezien aan zijn zesde. Renner Mathieu van der Poel wordt in januari volgend jaar voor de eerste keer vader. Van der Poel is 31. Zaterdag begint hij normaal gezien aan zijn zesde ronde van Frankrijk. Vorig jaar droeg hij 4 dagen de gele trui.

0: op vrtnieuws.be.
1: Nog een 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier trager rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen-West is een ongeval gebeurd. Ook in Berchem verlies je, is er hinder door een ongeval. Maak daar zeker een reddingsstrook. En richting Gent verlies je 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file rijden op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Daar komen er 20 minuten bij. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. En op de E17 vanaf Kruijbeke ook 20 minuten. Op de E34 vanaf Melzele verlies je 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel 30 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Brussel staat er ook een defect voertuig in de Annie Cordie-tunnel richting Koekelberg, dat op de linkerrijstrookje verliest daar 20 minuten. Verder vertragen naar Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Zuid door Werken. Daar verlies je 20 minuten.
0: Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik.
2: En de vertrouwenscentra waarschuwen intussen dat ze de toevloed aan meldingen niet meer aankunnen.
3: Zij krijgen nu meer geld.
4: Ja, het proces van een melding, waar gaat dat dan naartoe en wat wordt er dan mee gedaan?
5: Hoe gaat zo'n vertrouwenscentrum voor kindermishandeling precies te werk?
6: De Servische president Aleksandar Vučić die heeft dit weekend aangekondigd dat hij zal aftreden.
4: Ik denk dat er bijna 1,5 jaar protesten zijn geweest.
7: Ja.
4: Het is echt een jongerenprotest en een studentenprotest ook geweest. Hè?
5: Waarom neemt de Servische president dan nu plots ontslag?
8: We moeten hier mensen buiten pushen, want feitelijk genoeg is de festival gedaan.
9: Het is even heel raar om te geloven dat het echt wordt afgelast.
10: Super slecht nieuws, we zijn echt niet blij.
4: Dat is een zotte financiële kater voor die organisatoren.
11: Krijgen we ons geld terug?
12: Maar natuurlijk komen dan vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb?
5: Ja, na de festivalchaos van afgelopen weekend blijven duidelijk nog veel vragen over. En die ga ik vandaag naar Goede Gewoonten proberen te beantwoorden. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom bij Het Kwartier. De telefoons van de Vlaamse Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling staan al een tijdje roodgloeiend. Dat bewijzen ook de nieuwste cijfers. Volgens het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling zijn er vorig jaar meer dan 7600 meldingen binnengekomen. In totaal over zo'n 11.000 kinderen. Die meldingen gingen het vaakst over emotionele mishandeling en verwaarlozing, maar ook steeds vaker over fysieke vormen.
13: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons. Dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen.
5: Ja, recordcijfers als het gaat over meldingen van kindermishandeling, dat is zorgwekkend, toch?
14: Wel een beetje gek om te zeggen, maar eigenlijk zijn wij daar blij om. Dat de meldingen toenemen. Er zijn zoveel redenen voor ouders en kinderen om niet te spreken over die moeilijke thuissituatie. Er heerst schaamte, er heerst schuldgevoel. Kinderen zijn loyaal aan ouders. En wij kunnen alleen maar toejuichen dat er meer en meer mensen zijn die toch die signalen oppikken.
5: Dat is de stem van Inge van der Straten, kinderpsychiater en medisch directeur van het Vertrouwenscentrum in Antwerpen. Zo'n centrum verleent hulp wanneer er signalen zijn van kindermishandeling.
14: Signalen van fysieke mishandeling, maar ook signalen van emotionele mishandeling en verwaarlozing, signalen van seksueel misbruik of wanneer kinderen in een gezin zijn waar kinderen getuigen zijn van geweld. Dat zijn allemaal zaken waar wij in principe mee aan de slag gaan.
5: En dat doen ze door te sensibiliseren, door samen te werken met de hulplijn 1712. En ze hebben ook een eigen permanentielijn waar professionals zoals leerkrachten of dokters terecht kunnen als ze bezorgd zijn.
14: Er komt een telefoontje binnen bij ons en in eerste instantie gaan wij samen met de persoon die ons contacteert een aantal zaken in kaart brengen. Wat zijn precies de signalen die jullie zien? Op wat zou dat kunnen wijzen? We gaan kijken naar, zijn daar nog andere risicofactoren? Maar ook, zijn daar beschermende zaken? Is er familie bijvoorbeeld? Om dan samen met degene die ons opbelt te gaan nagaan, zijn er nog stappen die gezet kunnen worden om dit gezin toe te leiden naar de hulpverlening die er voorhanden is of die er nodig is. In sommige situaties gebeurt het dat die signalen best wel heel ernstig zijn. En komen we samen tot de conclusie om met verschillende disciplines te samen, met maatschappelijk werkers, artsen, kinderpsychologen, dit gezin te gaan spreken en te gaan ondersteunen. En dan gebeurt het dat wij gaan nagaan, kunnen we dat gezin bij ons ontmoeten? En dan gaan wij zelf aan de slag door met ouders en met kinderen zelf in gesprek te gaan.

0: kan me voorstellen dat het ook niet altijd makkelijk is om dat gesprek te kunnen aangaan met gezinnen en met kinderen. Kunnen jullie die altijd goed bereiken?
1: Uiteraard is het echt niet makkelijk. Hè. Niet voor ouders die over onze drempel stappen. Dat vraagt heel wat moed. Ook voor kinderen. Hè. Kinderen willen ook niet slecht gaan spreken over mama en papa. En tegelijkertijd merken we op die momenten vaak heel wat veerkracht. Hè. We merken dat ouders komen. We merken dat wij ze lastige vragen mogen stellen. Hè. Wanneer gezinnen echt niet bereikbaar zijn of wanneer vertrouwenscentra echt heel bezorgd blijven over hoe het met de kinderen gaat in een situatie. Op dat moment moet een vertrouwenscentrum soms een volgende stap zetten richting meer de gedwongen hulpverlening. Dat is iets wat kan gebeuren, maar wat we eigenlijk gelukkig maar best wel weinig moeten doen.
0: Een paar maanden geleden trokken de vertrouwenscentra aan de alarmbel. De werkdruk lag er zo hoog dat ze kinderen in nood niet snel genoeg konden helpen.
2: In de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
0: Vandaag kondigt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee aan dat er extra middelen komen. 1,5 miljoen euro om precies te zijn.
1: Ik denk dat die extra inspanning absoluut gaat helpen om de noodmaatregelen die we toch moesten treffen, dat we die noodmaatregelen toch wel kunnen laten varen. Daarnaast blijft het zo dat een volgehouden inspanning nodig gaat zijn. Zoals ik in het begin zei, we weten dat enkel maar het topje van de ijsberg van situaties van kindermishandeling, dat die onder de aandacht komen. En om te blijven inzetten op toch ook dat dark number, daar zal een blijvende investering absoluut voor nodig zijn.
0: Stel dat er mensen na dit gesprek nood hebben aan een gesprek over mishandeling, over misbruik, over geweld. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Ben je als burger daar bezorgd over, dan kan je terecht op 1712. Ben je als professional betrokken, dan kan je terecht op de permanentielijn van een vertrouwenscentrum en je vindt een vertrouwenscentrum in elke provincie.
0: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Je hoort servicepresident Vučić. Dit was zaterdagavond. Op een podium voor een grote mensenmassa kondigt hij aan dat hij binnen enkele weken ontslag zal nemen en dat er dus vervroegde verkiezingen aankomen. En ik moet eerlijk zijn, ik ben geen kenner van de Servische politiek, maar dit zag ik niet aankomen.
3: Er zijn heel veel momenten geweest waarop het misschien logischer voelde, waarop de druk voor hem om af te treden ook veel groter was. Dus dat hij op dit moment, zo vlak voor de zomer, dit nieuws bracht, dat verbaasde mij wel een klein beetje.
0: Aha, een kenner die ook verbaasd was.
3: Ik ben Marjolein Koster, ik ben journalist en ik focus me met name op de Balkan.
0: Ja, mij verbaast het vooral dat hij nu pas ontslag neemt, als je weet wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is.
4: Als het avond is in Belgrado, zetten de meer dan 100.000 demonstranten de zaklamp van hun smartphone aan en worden ze stil.
5: Vanmorgen waren er dus inderdaad al tienduizenden mensen aan het station van Novi Sad hier. Nu vanavond zijn er opnieuw heel veel mensen op de been aan de oever van de Donau hier om opnieuw 16 minuten stilte te houden. 16 minuten, 1 minuut dus voor elk slachtoffer dat gevallen is.
4: De ordediensten zijn massaal aanwezig, want de president had gewaarschuwd voor geweld. Hij liet gisteravond nog maar eens weten dat hij niet van plan is om te wijken.
6: Onavljam, prelazne vlade, prevarantske vlade.
5: Na een jaar zou je eigenlijk kunnen zeggen, strikt genomen, dat er nog niet heel veel is veranderd, want dezelfde mensen zijn nog altijd aan de macht. De studenten eisen nieuwe verkiezingen, maar daar is voorlopig nog geen sprake van. President Vučić wil niet wijken.
0: Maar nu dus toch. En voor we daar verder op ingaan, frist Marjolein ons geheugen nog even op.
3: In november 2024 er de luifel van het treinstation in Novi Sad was ingestort. Daarbij zijn 16 mensen om het leven gekomen. En sindsdien zijn er gigantische protesten in Servië. Het protest wordt met name geleid door studenten. En zij houden de overheid hier verantwoordelijk voor dat er sprake zou zijn van corruptie en dat er geen openheid wordt gegeven over wie nou precies verantwoordelijk is voor de constructie van dit treinstation dat gefaald heeft. Nou, op het hoogtepunt waren er echt honderdduizenden mensen de straat op tegelijkertijd. En hoewel het dus wat mij betreft eerst een tegenstrijdigheid was dat Vučić nu zijn aftreden aankondigt, is dat eigenlijk ook wel logisch dat hij dat dan op dit moment doet. Verkiezingen kwamen er al aan. Die zouden al op zijn laatst in mei 2027 moeten plaatsvinden. En door nu alsnog vervroegde verkiezingen uit te roepen, kan Vucic toch een soort illusie opwekken dat hij toegeeft aan de eisen van deze demonstranten. Terwijl in de praktijk is dat niet zo. En maakt het dus eigenlijk ook niet meer zo heel erg veel uit.
0: Ja, blijkbaar denkt Vucic dus dat dit het juiste moment is om verkiezingen uit te roepen, met de minste schade voor hemzelf.
3: En dat hebben we de afgelopen jaren ook wel vaker gezien, dat juist door vervroegde verkiezingen uit te roepen je ook veel meer controle hebt over het moment. En hierdoor hebben bijvoorbeeld oppositiepartijen misschien ook minder tijd om zich voor te bereiden. Dus de studenten die al die tijd de straat op zijn gegaan, die zijn zich aan het verenigen in een studentenlijst en die willen ook graag meedoen met de verkiezingen. Maar die zijn misschien nog niet compleet voorbereid voor het moment dat het komen gaat. Dus dat zou ook nog kunnen dat Vucic denkt, dan hou ik in ieder geval de controle iets meer bij mezelf.
0: Een strategische politieke zet dus. En eentje waar niet iedereen gelukkig mee is. Want gisteren kwamen er alweer duizenden mensen op straat. Tegen Vucic en met de boodschap dat de studenten zullen winnen.
3: Er was een paar dagen geleden een peiling. En peilingen zijn heel onbetrouwbaar in Servië. Maar het is toch een beetje het enige waar we dan op dit moment van uit kunnen gaan. En daaruit bleek dat 47% nog steeds op Vucic zou stemmen. Dus met steun van wat kleinere partijen zou hij dan alsnog een meerderheid halen. Maar toch ook dat die studentenlijst misschien wel ongeveer een derde van de stemmen zou kunnen binnenkrijgen. Dus dat is zeker niet niks. En wie weet, misschien dat ze in de komende periode die steun nog kunnen groter kunnen maken. En dan gaat het dus vooral om ervoor te zorgen dat Vucic dan dus niet een meerderheid zou kunnen krijgen.

0: Afgelopen zaterdag op het festival Werchter Boutique. Pommelien Thijs treedt op. Het is bloedheet, maar de sfeer zit erin.
1: Heel warm, maar wel heel leuk. Ja. Al mijn vrienden gingen komen en ik dacht, sorry, dat kan ik echt niet missen.
2: Katy Perry is als laatste natuurlijk en die willen we heel graag zien. Daar komen we voor. Hè.
0: Maar deze jongeman heeft Katy Perry helaas niet gezien, want rond 9 uur kwam er deze aankondiging.
3: Het zikt. Er is effectief beslist dat het festival wordt stopgezet.
0: De boosdoener is een onweer, later op de avond. En ook Couleur Café in Brussel moet stoppen.
4: For now, we need to think about our safety first, okay?
0: En ook Paradise City in Steenokkerzeel is vroeger gedaan. En maar goed ook.
5: Ik weet nog waar mijn tent ligt, maar ze ligt 1 meter of 3 verder. En een beetje kapot ook, denk ik.
0: Ja, heel wat festivalchaos dus dit weekend, maar wat nu?
6: Ik ben Dirk de Korte, professor cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Ik krijg regelmatig vragen rond festivals, over festivals. Ik geef er zelf ook les over, met name over de financiële aspecten.
0: En daar wil ik het net over hebben, want een festival last minute cancelen, dat moet die organisatie toch veel geld kosten.
6: Wel, ik denk dat elk festival ondertussen een verzekering heeft tegen aflastingen van welke orde ook. En dan zeker in dit geval, omdat het ook een aflasting is door overmacht, door stormweer. Dus ik vermoed dat in verzekeringspolissen dat soort van gebeurtenissen wel vernoemd worden. Natuurlijk hangt het van polis tot polis af. Nu, het wordt natuurlijk altijd maar moeilijker en moeilijker om dat soort verzekeringen af te sluiten, omdat het niet de eerste keer is dat er een aflasting komt door klimatologische omstandigheden en dat het minder en minder makkelijk is om partijen te vinden die dat risico willen verzekeren. En aan de andere kant vermoedelijk ook dat de prijs voor zo'n verzekering altijd maar duurder wordt.
0: Dat sommige evenementen verplicht moesten stoppen van de overheid, daar kon de sector alleszins niet mee lachen.
7: We zijn aan het evolueren naar een maatschappij waar de overheid zijn eigen komt bemoeien. En dat is oprecht zorgwekkend.
6: We evolueren meer en meer naar een maatschappij waar risico's worden vermeden. En heel specifiek met betrekking tot klimatologische omstandigheden zie je dat overheden voorzichtiger en voorzichtiger worden. En het trauma van Pukkelpop zoveel jaar geleden speelt natuurlijk ook nog altijd een belangrijke rol.
0: Katy Perry belde alleszins superhard dat ze niet kon optreden. Dat liet ze weten op Instagram. Zou zij haar geld trouwens gewoon gekregen hebben?
6: Het is minder gebruikelijk in de wereld van muziek en concerten om artiesten een soort van voorschot te betalen. Dat komt minder voor. Ook dat hangt weer af van contract. Het is natuurlijk evident als een artiest niet speelt omdat hij zelf niet wil spelen, ja, dat hij dan niet betaald wordt. Maar als een artiest niet kan spelen omdat het event wordt afgelast, moeten we weer gaan kijken in het contract. Mijn ervaring is dat er bij de meeste artiesten wel een soort van schadevergoeding staat, of die schadevergoeding dan effectief het volledige bedrag is dat ze zouden hebben gehad indien ze hadden moeten spelen, dat hangt er ook weer vanaf, want ze hebben natuurlijk wel geen prestatie moeten leveren. Die kleinere of

0: Flores Francis Arthur met Wolfje. Dan Manchester City. Jarne, daar moeten we het ook nog over hebben. Vandaag bekendgemaakt. Er is een nieuwe coach aangesteld. De opvolger van Pep Guardiola. En dat is geen onbekende, die nieuwe coach.
1: Nee hoor, de Italiaan Enzo Maresca kent de club. Hij was van 2020 tot 2021 coach van de belofte. En dan weer assistent-trainer in 2022-2023. Dat was het seizoen voor Jeremy Doku naar Manchester City trok. En hij was daar assistent van zijn voorganger bij City natuurlijk, Pep Guardiola. Vooral dat laatste seizoen was heel indrukwekkend. Daar won City de Champions League, de titel en de FA Cup. Hij won dus de treble. Ja. En in een video op sociale media van City zegt Maresca dat hij nog veel weet over dat laatste seizoen.
2: I still remember that season.

0: season. For the trophy that the club achieved, but also for the entire experience. I remember the environment inside the stadium, the way the fans, they tried to push the team. I don't have any doubt that they're gonna support the team and they wanna support the new manager. Come on, City.
1: Klinkt als een Hollywood.
2: Ja, ze maken er daar wel hun werk van. Daarna is Maresca dan naar Leicester City gegaan als hoofdcoach, waarmee hij promoveerde naar de Premier League. En vervolgens won hij de Conference League en het WK voor clubs met Chelsea. In zijn tweede seizoen bij Chelsea liep het minder vlot en halfweg het seizoen gooide Maresca zelf de handdoek. Hij vertrok bij Chelsea. Maresca is ook niet vies van een uitdaging en dat is ook een van de redenen waarom City bij hem uitkwam, zegt voorzitter Khaldoun Al-Mubarak.
3: He doesn't shy away from the challenge, from taking on Leicester to taking an important club in Chelsea and winning some important trophies. So Enzo, I think, is an excellent fit for the team. Players know him very well, many of them. Many of them he's coached, even in the youth teams.
2: Maresca kent de club en werkte dus met veel van de spelers. Ook O'Reilly bijvoorbeeld had hij onder zijn vleugels bij de jeugd. Maresca moet wel grote schoenen vullen natuurlijk, want in 10 jaar tijd won Guardiola 6 Premier League titels, 1 Champions League, 5 keer de Carabao Cup en ook 3 keer de FA Cup staat op zijn palmares. En zo kunnen we eigenlijk ook nog wel een tijdje doorgaan. En dat was ook telkens met indrukwekkend voetbal. Wordt Maresca dan een Pep 2? Terug over naar Al-Mubarak.
3: Of course not. Of course not. I mean, he comes from that school of thought. He's one of obviously Pep's assistants at one point in his career. So definitely he has a lot of. He will tell you he's going to take in a lot of inspiration in the philosophy of Pep, and you see that in his football. But he's also evolved his own philosophy.
2: Maresca heeft geleerd van Guardiola, maar heeft dus zijn eigen filosofie. Wat dat dan juist is, dat laat Al-Mubarak in het midden. En enkele minuten nadat City de komst van Maresca aankondigde, bracht Chelsea ook een statement uit. Daarin staat dat de reden van het vertrek bij Chelsea was dat Maresca in de herfst van vorig jaar dus al op de hoogte werd gebracht dat hij Guardiola kon opvolgen. Zo krijgt Chelsea volgens bronnen nog een compensatie van 20 miljoen euro, omdat hij op dat moment dus nog een contract had.

0: Arlo Parks met Green Eyes. Vandaag is ook het Grand Slam toernooi van Wimbledon begonnen. Moeten we zeker in de gaten houden, want Jarne, er is ook een Belgische zelfs aan het spelen op dit moment. Hanne van de Winkel heet ze.
1: Wel, die wedstrijd is net afgelopen en niet positief afgelopen voor Hanne van de Winkel. Ze heeft zo net verloren in 3 sets van de Amerikaanse Claire Liu, de nummer 146 van de wereld. Hanne van de Winkel is zelf de nummer 103 en dan denk je, ja, dat is misschien een haalbare kaart. Zeker omdat Van de Winkel ook een debutant is op de hoofdtabel van Wimbledon. Maar kijk, ze heeft het uiteindelijk niet gehaald. Ze begon nog uitstekend met 6-4 winst in de eerste set. Maar dan herpakte Liu zich, werd het 6-3. En zo pas dus ook is de 3e set afgelopen en verloor Van de Winkel met 6-4. Dus verlies in 3 sets voor Van de Winkel, helaas.
0: Ja, oké, dankjewel Jarne. En dan, ja, binnen een kwartiertje krijgen we hopelijk ook het nodige voetbalspektakel. Want ja, die wedstrijd zit er zo stilaan aan te komen tussen Brazilië en Japan. Dat oogt natuurlijk heel fraai op papier. En of het ook die verwachtingen kan inlossen, dat volgen we deze avond met onze commentator met dienst. En dat is Nicola de Brabander. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja. Ja, mooie affiche. Wat zijn de verwachtingen? Een stug Japan tegen Brazilië?
2: Ja, ik verwacht wel doelpunten eigenlijk, Niels. Want Brazilië en Japan, toch twee landen die op zich aantrekkelijk voetbal kunnen brengen. Het is dus pas de 2e wedstrijd van die Round of 32, de 16e finales. En Canada tegen Zuid-Afrika gisteravond, dat was niet zo spectaculair. Dat is nog een understatement, denk ik. Dus verwacht ik toch wel meer van deze wedstrijd. 3 wedstrijden die er zitten aan te komen nu. De eerste met deze Brazilië en Japan. In Houston wordt die wedstrijd gespeeld in het Energy Stadium. Waarschuwing nog net gezien extreme hitte in de regio daar, maar ook weer hier een stadion met gesloten dak, Niels, dus op zich geen probleem. 22 graden, daar gaan ze geen last van hebben. En ze zijn allebei, zowel Brazilië als Japan, nog ongeslagen op dit toernooi. En ze hebben nog iets gemeenschappelijk, namelijk op het vorige WK werden ze allebei uitgeschakeld door Kroatië. Dat was in Qatar, telkens na strafschoppen. Japan al meteen in de 8e finale en Brazilië in de kwartfinale. Dus ze willen allebei beter doen. Zeker Brazilië, want die, ja, zijn nu toch al even geleden voor het laatste wereldkampioen geworden. 5-voudig wereldkampioen, maar het is geleden van in Japan. Jawel, Yokohama 2002. Daar pakte Brazilië zijn voorlopig laatste wereldtitel. Zij hebben groep C gewonnen. Brazilië, ze zaten in de poelen met Marokko, met Schotland en Haiti. Ze pakten 7 punten. En ze werden groepswinnaar op basis van een beter doelsaldo dan Marokko. Japan, dat werd in de groep met Nederland tweede. Zij won ruim van Tunesië, speelde gelijk tegen Nederland en tegen Zweden. Nederland won wel van Zweden, vandaar dus de groepswinst voor Oranje, dat straks tegen Marokko nog gaat spelen. Maar ja, dit Brazilië, ze hebben voor het eerst verloren van Japan vorig najaar. In oktober was dat, maar dat was niet meteen een heel representatieve wedstrijd, denk ik. Omdat je daar toch met een totaal andere defensie zat bij Brazilië onder Ancelotti dan vandaag op dit toernooi. Vandaag met Gabriel van Arsenal, Marquinhos van Paris Saint-Germain. Ja, is er wel wat meer defensieve zekerheid. Ze hebben in de laatste 2 wedstrijden bijvoorbeeld geen doelpunten tegengekregen. En Japan heeft zeker kwaliteit, absoluut. Met Ueda, ex-Cercle Brugge in de spits. Die heeft er al 2 gemaakt op dit toernooi. Maar de man in vorm en die we in deze wedstrijd toch ook vooral in de gaten gaan houden, dat is toch Vinicius Junior, eerder van Brazilië. Die heeft er al 4 gemaakt. Cunha is ook erg op dreef. Die heeft er 3 al binnen kunnen trappen. Slechts 2 Brazilianen hebben gescoord voorlopig. Zij maakten 7 goals samen. Dus Vini en Cunha. Japan, die hebben ook al 7 goals gemaakt. Daar kan het gevaar, en dat is dan weer hun voordeel, meer van allerlei kanten komen. De Samurai Blue zijn vooral een ploeg die het moet hebben van het collectief. Van solidariteit, van een heel goede pressing. En Brazilië meer de ploeg. Het land van de klasseflitsen. Ancelotti zal de bal misschien wel vaker dan we in het verleden gewoon waren aan Japan laten. Zij zakken gerust ook wel wat dieper in Brazilië als het nodig is. Maar ja, als je het mij vraagt, ik denk dat Brazilië toch nog altijd favoriet is. Ook al heeft Japan de voorbije 4 jaar gewonnen van onder meer Spanje en Duitsland op het vorige WK. Van Engeland gewonnen nog in maart. En dus ook van Brazilië vorig najaar. Maar toch denk ik dat zij defensief ook kwetsbaar kunnen zijn tegen bijvoorbeeld een Vinicius Junior. Dus ik kijk er wel naar uit. Niels, ik verwacht wel doelpunten. De beide ploegen gaan volgens mij wel weten te scoren. En ik hoop dat het spectaculair wordt. Beter dan gisteren, dat kan moeilijk anders. En de scheidsrechter die het allemaal in goede banen gaat leiden, dat is een Italiaan. Die heeft dan weer als voordeel dat de squadra er niet bij is. Misschien mag die nog wel veel wedstrijden fluiten op die manier. Het is een man met ervaring. Zijn naam is Maurizio Mariani.
0: Zometeen na 7 uur komen we terug tot bij jou, Nicola. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur trager rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent verlies je een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook nog file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Daar komen er 10 minuten bij. Op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. En op de E34 vanaf Melcele 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Brussel staat er ook een defect voertuig in de Annie Cordy-tunnel richting Koekelberg, dat op de linker rijstrook. En het is ook nog vertraging naar Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Zuid door werken. Daar verlies je een kwartier. Sportza.

Fatal van Rai. Ondertussen staan de twee landen daar klaar voor de volksliederen. Die spelen dus op dit moment die van Brazilië en die van Japan. En dus straks na het Radio Nieuws gaan ze eraan beginnen. De twee in hun 16e finale. Benieuwd dus wie kan doorstoten. Gaan het allemaal hier live volgen na het Radio Nieuws.

0: Rod Stewart met de Young Turks brengt ons tot het radionieuws van 7 uur. En zoals gezegd, dus daarna live voetbal van op het WK. Tot zo.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Met de motor middenin.
1: De Dakar Rally.
2: Te voet naar.
1: De Atlantic Wall.
2: De hoogte in.
1: Met de penis. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
4: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
5: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
4: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
5: Oké. Okay.
4: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
6: Enagreen.
4: Energie-rebellie.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. De hittegolf is officieel voorbij, want het is vandaag in Ukkel geen 25 graden geworden. Het was wel nipt, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
10: Het is 24,9 graden geworden in Ukkel en dat betekent dus dat de hittegolf ten einde loopt. Een hittegolf die een duur had van 12 dagen, dat is te vergelijken met de hittegolf van augustus 2020.
9: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig en op 3 ervan moet het 30 graden zijn. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, alleen mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
11: Gepensioneerde mensen die al altijd in de bouwsector gezeten hebben, die mogen alle functies uitoefenen, dus die mogen op de werf actief zijn. Andere mensen die mogen enkel administratieve of meer ondersteunende taken uitvoeren. In de bouwsector is er natuurlijk een groot tekort aan arbeidskrachten. En onze bouwbedrijven zien flexijobbers als een manier om toch dat personeelstekort een beetje op te vangen.
9: In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn 6 doden gevallen na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en 1 man. 1 slachtoffer is later overleden in het ziekenhuis. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gim Baldoek.
12: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen, een man en een vrouw. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
9: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Hanna van de Winkel uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van een Amerikaanse in 3 sets. En op het WK voetbal begint op dit moment de wedstrijd tussen Brazilië en Japan. Het is de 2e wedstrijd van de 16e finale. Gisteren schakelde Canada Zuid-Afrika uit. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Sterrenhotel of sterrenhemel? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.
1: Met Niels van Duizen.
0: Dan kunnen we onmiddellijk overgaan tot live voetbal. Brazilië tegen Japan. Ze zijn eraan begonnen, Nicola.
6: Ja, we zijn 3 minuten ver in Houston. 0-0 nog tussen Brazilië en Japan. Ik denk dat er nu wel een hoekschop zit aan te komen voor de Japanners. Ah, misschien is hij toch nog als laatste aangeraakt door Daisen Maeda. Dat is een aanvaller van de Japanners die de bal als laatste heeft geraakt. De coaches die zien we ook al even in beeld. Dat zijn uiteraard Carlo Ancelotti en Hajime Moriyasu. Dat is de Japanse bondscoach. Maar nog geen doelgevaar genoteerd voorlopig in deze wedstrijd. Nu wel een potentiële overtreding. Nee, niet gefloten door de Italiaanse ref Mariani. Fout op Cunha was de vraag toch van de Brazilianen. Een vrije trap niet zo heel ver van de Japanse 16 meter. Maar ook de lijnrechter die er wat dichterbij stond aan de rechterkant van het veld gebeurde het. Die gaat er niet in mee, dus gaat het spel gewoon door. Brazilië dat met zijn verwachte basiself aan deze wedstrijd is begonnen. Met dezelfde ploeg als in de vorige wedstrijd. Dat was tegen de Schotten op de slotspeeldag. En hier wordt Vinicius Junior gelanceerd. Suzuki, de keeper van Japan, moet er snel en goed uitkomen om de bal met de vuisten weg te boksen. Suzuki natuurlijk nog in België gespeeld. Sint-Truiden, daar heeft in de loop der jaren heel veel Japanners de revue zien passeren. En een heel aantal daarvan zijn ook bij de Japanse nationale ploeg beland. En er is er zelfs eentje die nu nog onder contract staat in Limburg bij de Canaries. Die in de basis staat bij Japan. Dat is Shogo Taniguchi. Hij in de ploeg gekomen. En ook de Japanner van Racing Genk die nog in de Belgische competitie zijn boterham verdient. Junya Ito, die is in het team gekomen. 4 wijzigingen in totaal bij Japan. Japan, Seiko Itakura, die tweede was geblesseerd uitgevallen in de vorige match. Maar ook Sugawara en ook Tanaka, die zitten allemaal op de bank. En wat Ao Tanaka betreft is dat toch, ja, als je het mij vraagt, enigszins verrassend. Want dat is een speler van Leeds die het afgelopen seizoen in de Premier League erg goed heeft gedaan. Hele goede voeten, maar oké, die zal er misschien straks dan inkomen. We gaan wel zien. En Brazilië dat ook relatief rustig begint, wel meer balbezit voor de goddelijke Canaries. Blauw-gele uitrusting voor de Brazilianen die als thuisploeg genoteerd staan in Houston. Japan als uitploeg en daardoor voetballen zij niet in de kenmerkende blauwe uitrusting. De Samurai Blue, dat is de bijnaam van de Japanners. Nee, zij voetballen in die, ja, toch wel mooie shirts moet ik zeggen. Witte truitjes, zwarte broeken en kousen.

0: Energie Rebelli.
1: Radio 1 live.
2: Junior en de ref die fluit een overtreding in het voordeel van Brazilië. Daar leek me niet superveel aan. Misschien werd hij toch net voldoende gehinderd. We gaan het nog eens bekijken met een herhaling. Maar ik dacht dat de bal werd gespeeld, eerlijk gezegd. Dus Vinicius Junior mag niet klagen dat Brazilië een vrije trap krijgt. We hebben voorlopig één doelpoging gehad. Van Brazilië was die in minuut 2. Een schotje van Bruno Guimarães. En toen was Taniguchi nog de Japanner op de juiste plaats om de bal in corner te deviëren. Dus voorlopig één hoekschop voor Brazilië. En nu een vrije trap. Zo ongeveer halverwege de speelhelft van Japan voor Brazilië. Daar gaat die vrije trapper aankomen. Het is er een richting de tweede paal. Suzuki komt en mist de bal half. Hij heeft toch een tweede poging nodig. Hij heeft hem in tweede instantie wel te pakken. Zion Suzuki. Hij kwam hoog. Veerde hoger dan Gabriel, de centrale verdediger van Brazilië. Maar was het leer dan heel even kwijt. Maar hij heeft hem ook alweer heel snel te pakken, die bal. En zo is het uiteindelijk gevaar meteen geweken. Japan probeert nu uit te voetballen van achteruit. Maar ze worden snel onder druk gezet door Brazilië. Die dachten dat ze een inworp gingen meekrijgen. Maar dat is er één voor Japan. En intussen zien we ook een beeld van op de bank. Dat is Neymar Junior. Die uiteraard misschien straks nog een rol kan spelen. Hij vierde zijn lang verwachte rentree in de vorige match met een invalbeurt van een minuutje of 20. Na bijna 3 jaar afwezigheid bij de nationale ploeg van Brazilië. En door die blessure natuurlijk miste hij de start van dit toernooi. Maar nu is hij weer fit om in te vallen. En hebben ze dus bij Brazilië een extra joker die een rol van betekenis kan spelen. Misschien later in de wedstrijd. In elk geval, Brazilië bij 4 van de laatste 5 WK's eruit gegaan in de kwartfinale. Alleen in 2014 in eigen land konden ze doorstoten naar de halve finale. En dat is toch al bij al wat weinig voor een vijfvoudige wereldkampioen. Ik zou denken dat de loting misschien nu net iets gunstiger is. Als ze deze wedstrijd zouden winnen, Brazilië, spelen ze tegen de winnaar van Ivoorkus tegen Noorwegen. Daar is Brazilië bijvoorbeeld, als ze zich plaatsen, weer favoriet. Een halve finale, maar dan kijken we heel ver vooruit tegen het Argentinië van Lionel Messi. Dat zou eventueel tot de mogelijkheden behoren. Ancelotti, alles gewonnen als trainer bij clubs in Europa. Champions League 5 keer gewonnen, kampioen in tal van verschillende landen. Maar met dit Brazilië wil hij uiteraard ver geraken op het toernooi. Het is een rustig begin, moet ik zeggen, Niels. Veel middenveldspel, nog geen echt grote kans. Het is vooral Brazilië dat de bal monopoliseert. Maar 0-0 na 8,5 minuut is een logische tussenstand.

0: Sylvie Crush met Romeo Elvis, Kiss the Grass. Zijn we heel benieuwd natuurlijk, die Rode Duivels die woensdag opnieuw in actie komen. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval. Er is ook maar één rijstrook beschikbaar en maak er zeker ook een reddingstrook. Richting Nederland meer dan een half uur te raken rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel door een ongeval. Naar Antwerpen vielen rijden op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten extra, op de E34 vanaf Melseren 10 minuten erbij en op de A12 in Antwerpen-Zuid daar staat een defect voertuig op de linker rijstrook. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Jette. En in Brussel staat er ook een defect voertuig in de Annie Cordie-tunnel richting Koekelberg, dat op de linker rijstrook. Nog vertragen naar Brussel op de E40 tussen Afleghem en Ternat door een ongeval op de linker rijstrook, 20 minuten erbij. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid door Werken, ook 10 minuutjes erbij daar. En er is ook hinder op de E403 richting Doornik in Aalbeke, dat door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Sporta. Dan gaan we terug het voetbal opzoeken. Die eerste 10 minuten die zijn voorbij gevlogen. Heel benieuwd wat de volgende minuten brengen bij jou, Nicola.
1: In elk geval al een corner voor de Brazilianen. Net een schot gezien van Matheus Cunha. En dat werd uiteindelijk nog in hoekschop gewerkt door doelman Suzuki. Die hoekschop is al snel genomen. En daar de kans voor de Brazilianen. Het was een halfvallende Bruno Guimarães. Niet helemaal in evenwicht. Hij was de 16 meter binnengesneden na de kortgenomen hoekschop. En probeerde de bal dan weg te leggen. Te plaatsen in de verste hoek. Maar ja, niet helemaal zoals ik zei in evenwicht. En dus dan nog eens kijken naar de herhaling. Eerst van het schot van Cunha. Dat ging er volgens mij naast. En Suzuki duwt hem toch nog in corner. Dus dat was een beetje overbodig. In de herhaling van de poging van Bruno Guimarães. Daar wachten we nog op. Maar ja, hij was niet in balans. En zo kon hij de bal ook niet kadreren. Schot ging naast. Intussen aan de overkant Junya Ito. Speler van Racing Genk. Tackle van Casemiro. En een vrije trap. En een gele kaart. Dat is de tweede gele kaart van de match. Casemiro gaat in het boekje. En zo net hadden we ook voor Japan al een eerste gele kaart. Na een stevige overtreding van centrale middenvelder Kaishu Sano. Op Vinicius Junior. Een tackle ter hoogte van de enkel. Waardoor die ook een terechte gele kaart kreeg. Casemiro zien we nu babbelen met Mariani. De scheidsrechter nog eens kijken. Ja, het is wel degelijk een overtreding hoor. Helemaal geen bal gespeeld. De jonge speler. Maar de man van Racing Genk, want Ito is intussen wel 33, die ging er vandoor met de bal. Ging misschien de 16 meter kunnen binnengaan. Dat wilde Casemiro verhinderen. Dus een tweede gele kaart in deze wedstrijd. En vooral een vrije trap voor Japan op een interessante plek. We zien dat doelman Alisson Becker van Brazilië, nog altijd doelman bij Liverpool, 33, dat die zijn muur aan het opstellen is. De scheidsrechter uit Italië heeft de vanishing spray ook al bovengehaald. En zet de muur op de juiste afstand. En er is ook een Braziliaan die de taak krijgt om achter die muur te gaan liggen. Zodanig dat de bal er zeker niet onderdoor kan. En er op die manier in kan gaan. Overleg bij Japan. Paqueta, dat is een beetje de pechvogel van de dag, vind ik voorlopig. Heeft daar net al wat last gehad aan de hamstring. Heeft ook al een keiharde knal van een ploegmaat tegen het hoofd gekregen. En is nu de Schlemiel die daar achter de muur moet gaan liggen. Maar ja, iemand moet het doen. Het is niet de leukste taak in het voetbal. Maar iemand moet zich opofferen. Vrijtrap, wie gaat hem nemen? Ritsu Doan en Ito, zij zijn allebei aan het wijzen. Maar ik denk dat het toch Kamada zou kunnen zijn. Doan, die is linksvoetig. Ofwel wordt het Kamada met zijn rechter. Hier is Kamada en inderdaad in de muur. Waardoor Japan zijn eerste corner gaat krijgen. Bal devieert weg uit die muur en gaat ze over de achterlijn. Daichi Kamada, ook hij ex-Sint-Truiden. We hebben eens nageteld van de 11 spelers aan de aftrap. Zijn er 6 spelers met een heden of een verleden in de Belgische Jupiler Pro League 2. Zijn er nu nog aanwezig en de anderen hebben er in het verleden gespeeld. En Racing Genk is samen met Cercle een ploeg. Maar vooral Sint-Truiden natuurlijk. Hè, die de Japanners de revue zag passeren. 4 hebben een link met Sint-Truiden. Taniguchi speelt er dus nu nog. De hoekschop met Ito. Weggekopt daar aan de eerste paal. En zo kan Brazilië er misschien uitkomen. Maar gerecupereerd door Sano. Die blijft hangen op die hoekschoppen. We zitten helemaal op links. Bijna aan de cornervlak. Dit paasje is te ver van Junya Ito. Die kan zich wel voor het hoofd slaan. Hij probeerde daar de bal mee te geven aan Keito Nakamura, de linker wingback. Maar het paasje te hard, niet zuiver. En zo zitten we naar een gelijk opgaande wedstrijd te kijken. Maar voorlopig een weinig spectaculaire wedstrijd tussen Brazilië en Japan. Het is wachten op echt goede mogelijkheden. Eén zacht schotje dus van Cunha daarnet. Dat eigenlijk ongevaarlijk was. En dan hebben we de poging van Bruno Guimarães genoteerd. Maar verder, ja, voor Japan bijvoorbeeld, is nog wachten op echt doelgevaar. Voorin bij Japan hebben ze dus Ueda als diepste man. En dan Ito en Daisen Kamada. Daisen Maeda liever, die staat erachter Kamada. Dat is nog een rijtje lager. Hier is hij trouwens, Daisen Maeda, speler van Celtic Glasgow. De bal, de voorzet, wordt afgeblokt door Gabriel Magalhães. Speler van Arsenal. Topverdediger natuurlijk, net als Marquinhos. Dus dat is het grote verschil in vergelijking met dat oefenduel van oktober vorig jaar. Toen voor de allereerste keer na 14 wedstrijden een Japanse zege tegen Brazilië. Maar het was een oefenduel. Dus we moeten daar ook ons niet blind op staren. Het duidt natuurlijk wel op de verdere progressie van Japan tegen toplanden. Ook tegen Engeland gewonnen op Wembley in een uitwedstrijd. Ook daar een oefenwedstrijd eerder dit jaar. Dat zijn toch allemaal goede en spraakmakende resultaten. Maar tegen Zweden op de slotspeeldag van de poelenfase op dit WK niet gewonnen. 1-1. Tunesië was het zwakke broertje. Iedereen heeft daarvan gewonnen. Ook de Rode Duivels in de aanloop naar het wereldkampioenschap. Dus misschien is dit pas echt de grote test tegen Nederland. Op de openingsspeeldag van dit toernooi voor Japan was het ook wel al een moeilijke opdracht. En toen ternauwernood een punt uit de brand gesleept. Ook wel door de foutieve wissels, werd achteraf toch gezegd, van Ronald Koeman. Die iets te veel ging focussen op verdedigen. En zo liep het nog mis. Maar er mag wel iets meer tempo in de wedstrijd komen. Als je het mij vraagt, het is Japan dat echt wel terugplooit. En dus toch Brazilië dat voornamelijk de bal heeft. We hadden gedacht, ook Brazilië zal Japan graag eens aan de bal laten komen. Maar het zijn toch de kerels in geel en blauw die voortdurend bijna de bal hebben. Ik probeer even het percentage te bekijken snel. Dat is toch dik 50% en meer. U weet dat er ook een percentage in contest staat tegenwoordig bij de FIFA stats. Dat is dus balbezit dat betwist wordt. Maar Japan zelf maar 39% balbezit. Dat zegt net iets meer wellicht. Op die manier is het wachten. We gaan nog even kijken of deze inworp op links en de spelhervatting daarna iets kan opleveren. We zitten nu intussen aan de overkant bij Danilo. Vraagtekens wel een beetje bij de backs van Brazilië tegen de snelheid van Japan. Danilo 34 en aan de andere kant Douglas Santos 32. Dat is niet het toppunt van Brazilië op die positie wat ze hebben gehad het voorbije decennium en langer. We hebben Marcelo gehad, we hebben in een verder verleden Cafu en consorten gehad. Dat waren grotere namen, betere spelers op de flanken. Roberto Carlos bijvoorbeeld, die ook aanwezig is hier in het stadion, dacht ik. Dat zijn andere namen, dus ze moeten het hebben van andere zones. Drie sterke centrale middenvelders met Casemiro, met Paqueta en Bruno Guimarães. En voorin natuurlijk wel klasse met Vini en met Cunha voornamelijk op dit toernooi. Daar is Vini op de linkerkant. Kan versnellen, haalt de achterlijn bijna, brengt hem voor doel. Weggekopt Taniguchi. Opgevangen door Brazilië opnieuw. In de hoek gedoken door Paqueta. Brengt de bal weer voor doel. Maar Japan kan ontzetten. Dus nee, het is nog altijd zoeken na 20 minuten voor Brazilië. Naar een opening. Zij proberen het wel. Zij hebben de bal. Maar Japan dat zeker geen risico's gaat nemen blijkbaar in deze wedstrijd. Ze hebben nog nooit een knock-out wedstrijd op een WK kunnen winnen. Japan, dat verklaart misschien deze aanpak. Tegen België in 2018 waren ze er dichtbij. Dat moet ik u niet vertellen. Dat was spannend voor wat ons fans van de Rode Duivels betreft. Dat liep maar net goed af. Maar de vorige vier keer telkens uitgeschakeld in de eerste knock-out ronde. En dat willen ze nu tegen een papier nog sterkere tegenstander dan bijvoorbeeld Kroatië in de achtste finale van Qatar 2022. Dat willen ze nu, de Japanners, duidelijk vermijden. Ze doen het rustig aan. Ze laten Brazilië komen. En de Brazilianen vinden daar momenteel niet echt veel antwoorden op. Af en toe een klein kansje, maar relatief weinig doelgevaar. Ook na 21 minuten nog altijd 0-0.

0: La Perla van Rosalía.
1: Sportza.
0: Ja, woensdag is het zover. Ik heb het al eens een keertje laten vallen. Dan spelen onze Rode Duivels. Ja, waarschijnlijk een zeer lastige wedstrijd tegen Senegal. Maar we zijn natuurlijk heel benieuwd. En elke dag is er ook een persconferentie met een Rode Duivel. Vandaag was Romelu Lukaku aan woord. En ja, hij scoorde nog maar net natuurlijk in de vorige partij van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Dus we zijn heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Dat nemen we er straks bij. Dus Romelu Lukaku, wat hij allemaal zei vandaag op die persconferentie.

0: Oliver Fanek met 1-2-3. Kunnen we opnieuw het voetbal gaan opzoeken. Terug naar Brazilië tegen Japan. Terug naar jou, Nicola.
1: Ja, 28 minuten bijna gespeeld, Niels. Nog steeds 0-0. We zagen net wel een half kansje voor Japan. Dat zo net een tweede hoekschop had veroverd. Na een actie op de rechterkant werd die bal in corner gewerkt. En dan kwam die hoekschop richting het penaltypunt ongeveer. En daar veerde Ayase Ueda, ex-spits dus van Cercle Brugge, nu bij Feyenoord aan de slag. En mikt en droomt wel van een nieuwe transfer, moet ik zeggen. Die mikte de kopbal, want hij veerde hoger dan Danilo, over de lat. Dus die bal ging over van Ueda. En zo heeft Alisson Becker eigenlijk nog altijd geen noemenswaardige opdracht voorgeschoteld gekregen. Brazilië eist nog altijd de bal op en probeert een opening te vinden. Maar het is weinig spectaculair. Het zijn twee teams, twee landen die geen risico's willen nemen op dit moment in de match. Dat zal misschien straks nog komen. Maar ja, dan is het cliché zeker welkom. Een doelpuntje, dat zou de wedstrijd goed doen. Hier misschien Sano kan oprukken voor Japan en trapt de bal binnen. Daar is die goal. Japan op voorsprong. Een man die al een gele kaart heeft gekregen in deze wedstrijd. Kaishu Sano, 25-jarige middenvelder van Mainz, die kon plots oprukken door de as van het veld. De centrale middenvelder van Japan bleef maar oprukken. Snelheid, bal aan de voet. En dan trapt hij van buiten de 16 meter. Een grondscherend schot links in de benedenhoek voorbij Alisson Becker. Ancelotti staat recht en kijkt bezorgd toe. Net als doelman Alisson Becker. Want die bij de eerste echte doelpoging van Japan moet zich meteen omdraaien. De Japanners op voorsprong. Na ongeveer een half uur spelen. Niet de allergrootste naam in het team. Terug in de basis. Hij vervangt dus Tanaka in de basis vandaag. Sano, zijn derde basisplaats wel op 4 wedstrijden. We gaan nog eens kijken. Balverlies van de Brazilianen. Slechte paas van Danilo. En dan Sano loopt er eigenlijk Casemiro af en dan is er niemand die hem iets in de weg legt. Hij mag zeer makkelijk aanleggen, trappen en scoren in de linker benedenhoek. Gabriel die probeert nog wel en het scheelt een paar centimeter of hij blokt die bal af met zijn rechtervoet. Maar nee, het leer gaat er net langs en Alisson heeft ook geen verhaal. Tot grote vreugde natuurlijk van Moriyasu, de bondscoach van Japan. En de ontlading ook enorm op de tribunes die voornamelijk geel gekleurd zijn. Moet ik zeggen, heel veel Brazilianen naar Houston afgereisd. Het is dichterbij natuurlijk ook dan voor de Japanse fans. Maar het zijn dus wel de Japanners die op voorsprong staan via Sano. En dat is perfect voor Japan, want nu kunnen ze Brazilië nog meer laten komen. En nog meer rekenen op de omschakeling, waarbij ze dus echt wel snelheid hebben. Daarom hebben ze dus Ito in de basis gezet. Hebben ze ook Maeda in dat team staan. Dat zijn twee vliegensvlugge kerels. Heel erg snel allebei. En Ueda, dat is niet de allersnelste. Maar die heeft uiteraard wel een neus voor doelpunten. Absoluut. Dus ja, het gameplan van Moriyasu, dat werkt op dit moment perfect. En dan heeft een van die vleugelverdedigers, waar ik het daarnet al over had bij Brazilië, de kwaliteit van de vleugelverdedigers wel. Danilo, die intussen bij Flamengo in eigen land weer voetbalt. Wel een verleden bij Juventus, bij Real Madrid, bij Manchester City. Dus niet de eerste, de beste. Maar die heeft boter op het hoofd met een zeer zwakke laterale bal. En zo kon Japan daarvan profiteren. Niet talmen, meteen tegenprikken. Snelheid in de actie houden. En op die manier scoren. Dat hebben ze perfect gedaan, moet ik zeggen. En nu, Brazilië. Wat is nu het antwoord? Het is wel al eerder gebeurd op dit toernooi dat ze op achterstand kwamen. Tegen Marokko gebeurde dat. Maar nu, Brazilië. Ja, moet aan de bak. Ze hebben de voorbije twee wedstrijden tegen Haiti en Schotland met 3-0 gewonnen. Maar het waren niet de zwaarste tegenstanders. Die konden allebei niet scoren tegen de Brazilianen. Tegen de Seleção, dat heeft Japan dus wel gedaan. En nu hebben ze wel een overtreding gemaakt. Doan, eigenlijk is dit toch een gele kaart. Fout op linksback Douglas Santos van Brazilië. Op de eigen speelhelft. We zitten ongeveer een metertje of 10, 15 buiten de grote rechthoek. Bijna tegen de zijlijn aan de linkerkant. Als je het vanuit Braziliaans perspectief, Brazilië valt aan van links naar rechts, bekijkt. Paqueta zou de vrije trap kunnen nemen. Bruno Guimarães staat er ook bij. Wel al een paar spelhervattingen gezien van de Brazilianen. En daarbij was één keer de tussenkomst nodig van Suzuki. Dat was niet de allerbeste toen. Paqueta neemt deze vrije trap. De kopbal is van Marquinhos, maar een beetje een afschamper op het hoofd van de captain van Brazilië. De verdediger van Paris Saint-Germain kan niet de juiste richting meegeven met die bal. En dan kijken we nog een laatste keer naar het schot. Het uitstekende schot van Sano. Hij heeft ook een broer die topvoetballer is. Prof bij NEC, bij Nijmegen. Hij is niet geselecteerd. Kodai Sano, ook een hele goede speler hoor, in de Eredivisie. Maar hij er niet bij. Kaishu Sano van Mainz in de Bundesliga wel. Hij was ook al belangrijk met een assist tegen Tunesië. Scoren had hij zelf nog niet gedaan. En had hij ook nog nooit gedaan voor Japan. In zijn 16e Interland is het dan eindelijk wel raak voor Sano. Brazilië nu met de reactie. Bruno Guimarães probeert de Cunha te bereiken. Schot van op afstand is botsend van Vinicius Junior. En is ook vrij centraal. Recht in de armen, recht in de handen van Zion Suzuki. Dus Brazilië probeert wel meteen te reageren. Niet slecht voor de wedstrijd. Integendeel, de voorsprong na bijna een half uur voor Japan. Intussen zijn we 2 minuutjes verder. En staat die 1-0 nog steeds op het bord. Japan leidt tegen Brazilië. Het gameplan van de Japanners, dat lijkt te werken op dit moment.

0: Erin van Editors. Ja, 0-1, dat is die stand. Ja, met de voorsprong nog steeds voor Japan, Nicola.
1: Inderdaad, de Japanners die hebben gescoord daarnet een minuut of 8 geleden via Sano. Die trapte de bal laag in de linkerbenedenhoek binnen voorbij Alisson Becker. Bij een van de weinige mogelijkheden die Japan tot dusver heeft gecreëerd. Maar het maakt hij niet uit natuurlijk, want nu plooien ze echt wel massaal terug. We zitten nu al aan balbezit met percentages boven de 60% voor Brazilië. Japan speelt in principe een soort 3-4-3 met wingbacks. Maar nu is dat echt wel een 5-3-2 op dit moment, heb ik de indruk. 5 verdedigers op een lijn met Nakamura, de linker wingback die bij balbezit van Brazilië helemaal terugplooit. En op de rechterkant is dat Ritsu Doan. En zo is er heel weinig ruimte voor Brazilië. Nu wel een schot weer, maar wel vanuit de tweede lijn. Een poging van Cunha. En dat is voorlopig waartoe het beperkt blijft als het van Braziliaanse kant komt. Pogingen van op afstand. Een paar spelhervattingen ook. Maar telkens als het van zover is, is het lastig om te scoren. We zagen Vinicius Junior daarnet al met een bal centraal op doel en recht in de armen van Suzuki. En datzelfde was nu van toepassing voor Cunha. Van die twee jongens zal het gevaar voornamelijk komen. Wellicht 4 en 3 goals respectievelijk, Vini Junior en Cunha. En Cunha die met het nummer 9 op de rug speelt, maar echt wel een valse 9 is. Het is niet zoals in het verleden Ronaldo bijvoorbeeld of Romario, de echte pure creatieve dribbelvaardige spitsen die daar voorin bleven staan. Nee, Cunha haakt af, is een valse 9 die beweegt tussen de lijnen en die weggaat van die 3 centrale verdedigers van Japan. Maar ja, die vinden dat ook niet zo erg. Die houden gewoon alles vrij goed gesloten daar. Of Cunha nu wat uitzakt of niet. Zij blijven staan. Zij behouden de organisatie. Ik ben aan het kijken hoe ze elkaar aan het coachen zijn. Ze wijzen, ze praten, ze overleggen. En zo telkens ziet het er zeer goed uit eigenlijk. Als Vinicius Junior aan de bal komt, dan gaan ze er met iets meer naartoe. Maar kijk nu, slechte controle Casemiro. En zo kan Daizen Maeda ontsnappen. Die is snel. Maar is de bal wel kwijt aan Paqueta. En toch haalt hij er nog een inworp uit voor Japan. Maeda, de werkkracht van de Samurai Blue. Er is al veel over gezegd en geschreven. Maar het is echt wel het grote wapen van dit Japan. Ze geven nooit op. Ze geven ook niet op als het op een paar minuten van tijd van afluiten liever nog een achterstand is. Tegen Nederland bijvoorbeeld gebeurde dat 2-1 alsnog omgezet in een punt. Een cruciaal punt uiteindelijk tegen de Nederlanders. En op die manier, ja, gaan ze sowieso in elke wedstrijd tot het gaatje, tot minuut 90 en meer, wanneer nodig. Wat gebeurt er daar links bovenaan op mijn scherm? Maeda die rolt ineens over de grond. Is er een contact geweest met Gabriel? Zou kunnen, maar geen overtreding. Brazilië voetbalt verder met een aanval over de linkerkant nu. Met dus Douglas Santos, de linksback die heel hoog mee opschuift. En met Vinicius Junior die wat terugzakt om de bal op te vragen. Maar ook voor Vini Junior is dit uiteraard zeer vervelend voetballen. Hij heeft toch graag een beetje ruimte. Heeft graag wat vrijheid, wat meters waarin hij kan duiken, waarin hij kan spurten. Razendsnel. Nu moet hij op een paar vierkante meter proberen zijn acties te maken. En telkens opnieuw zakken ze goed uit met een paar spelers tegelijk naar één flank. Om de ruimte dicht te houden, klein te houden. En zo moeten ze nu weer kiezen voor een lange voorzet. Een bal in de box gegooid door de Brazilianen. Maar simpel opgevangen door Suzuki. Nee, absoluut wat ik zei is nog altijd van toepassing. Moriyasu die heeft vooraf zijn plan bepaald. Wij gaan niet gek doen. Laat Brazilië maar komen. En wij als we kunnen prikken tegen. Dat hebben ze perfect gedaan. Het tactische plan tot in de perfectie uitgevoerd op dit moment. Want ze geven niks weg eigenlijk. Een paar pogingen van buiten de 16 meter. En zelf één keer echt gevaarlijk geweest. En meteen was het raak. Een kopballetje van Ueda. Dat hadden we ook nog wel genoteerd. Maar nee, dat was op een hoekschop. Dat was een zeldzaam moment van gevaar. Die ene doelstelling is echt wel Brazilië uit de tent lokken. Dan profiteren van balverlies. En dat hebben ze dus geniaal gedaan met Sano. Die het doelpunt maakte. We kijken nog één keer of Japan nog eens naar voren zou durven trekken. Als ze dat doen en Brazilië is teruggezakt, dan doen ze het heel traag. Het is alleen proberen snelheid maken wanneer Brazilië uit positie is. Dus de timing, de keuze voor het juiste moment is heel erg belangrijk bij de Japanners. En nu is het zo'n fase van traag balbezit. Evenwel op de helft van Brazilië. Ritsu Doan. Kijken of die er nog iets kan van maken. Hij moet de bal achteruit brengen. En zo is Brazilië weer in balbezit. Maar ze knallen tegen elkaar op. Een beetje Ja, een vreemde botsing tussen twee Brazilianen. Niet voor het eerst trouwens in deze wedstrijd. Het is daarnet ook al gebeurd. Overleg, meer overleg misschien wel nodig bij Brazilië. Nu waren het Cunha en Casemiro die tegen elkaar knalden. Maar zonder veel erg, zonder veel gevolg, Niels. Niet echt erg, niet echt pijnlijk. We zijn alweer aan het voetballen, maar we ronden nog even af vooraleer we straks het einde van de eerste helft meepikken. Japan staat nog steeds op voorsprong. 0-1 de voorsprong tegen Brazilië.
0: Dankjewel, Nicola. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je meer dan 1 uur tussen Deurne en de Kennedy-tunnel door een ongeval. Daar is ook maar 1 rijstrook beschikbaar. Vorm er ook een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je in die file terechtkomt. Richting Nederland nog 1/2 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen ruim 1/2 uur extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. En naar Brussel 10 minuten file rijden op de E40 tussen Aflichem en Ternat door een ongeval. Er is ook wat kijkfile vanaf Groot-Bijgaarde. En op de E403 vanaf Kortrijk naar Doornik vertragen tussen Wevelgem en Aalbeke door een ongeval. En in Ronse is de N425 in beide richtingen afgesloten door een brand. Dat is de Zandstraat.

0: Feist met I Feel It All brengt ons bijna tot de rust tussen Brazilië en Japan, die we waarschijnlijk ingaan. Ja, met die voorsprong nog steeds, Nicola, voor Japan.
1: Ik denk wel dat ze dat gaat lukken inderdaad, om met een bonus de kleedkamer in te trekken. We spelen 4 minuten extra, daarvan zijn er al 2 verstreken. Dus nog minder dan 120 seconden te voetballen in Houston. Brazilië dat weinig creativiteit tentoonspreidt, weinig ingevingen heeft om de defensie van Japan, de dubbele gordel, te ontmantelen. Het gaat allemaal een beetje te traag en er is te weinig gevaar van op de flanken. Vini Junior die staat daar tussen een overmacht aan withemden. Japan in het wit vandaag. Hij heeft amper nog iets in elkaar kunnen knutselen. Eén schot van op afstand gekadreerd wel, maar in de handen van Suzuki. En Brazilië heeft zichzelf in de voet geschoten natuurlijk met dat balverlies, dat dodelijke balverlies van Danilo. Genadeloos afgestraft na 29 minuten door Sano die binnen prikte. Die binnen trapte van net buiten de 16 meter. Grondscherend, hard, laag in de hoek. En zo de voorsprong voor Japan en Brazilië. Ja, kon tegen Marokko wel snel een achterstand ongedaan maken. Toen na een dikke 10 minuten al meteen de gelijkmaker. Dat zit er nu niet in zo te zien. Nog één bal wel richting 16 meter. Nee, het is een flankwissel tot bij Danilo. Draaide wat weg van de 16. Dus Brazilië blijft in balbezit. En het is Marquinhos die het leer in de box gooit. Maar Ito trapt weg. Ja, Japan neemt eens de bal daar in de buurt van de 16 meter. Is geen enkel risico. Ze willen het daar niet mooi doen. Nee, die bal moet gewoon weg uit de gevarenzone. Er is er één blijven liggen bij Brazilië. Even kijken wie dat zou kunnen zijn. Ik zie het zo meteen niet. Er is iemand bovenaan mijn scherm. Maar we spelen wel verder. Ito tikt de bal in de loop van Ueda. Zo kan Japan misschien nog eens tegen prikken. Nee, Marquinhos steekt er zijn voet tussen. En zo zitten we in de laatste 10 seconden. Het was Paqueta die opnieuw geveld was. Nogmaals, dat is echt wel de pechvogel met dienst. Al een paar keer geraakt in deze wedstrijd. Slotseconde van de eerste helft. Nee, het hoeft al niet meer. Zo zegt de scheidsrechter Mariani. En dan toont de regisseur meteen een beeld van iemand die op de bank zat in de eerste helft. Namelijk Neymar Junior. Hij vierde zijn entree in de vorige wedstrijd en liet toen op 20 minuten tijd toch al een paar dingen zien. Hij creëerde een kans of 3-4 meteen. En ja, misschien is het dan wel de vraag, zal het Neymar zijn op zijn 34ste die straks Brazilië uit de nood moet komen helpen? Want voorlopig was het een matige vertoning van de vijfvoudige wereldkampioen. Wat hebben we onthouden? Ja, een schotje van Bruno Guimarães dat uiteindelijk niet gevaarlijk was. Een poging van Vinicius. Suzuki heeft een redding of 3-4 moeten doen. Maar het waren heel simpele opraapballen, trainingsballen eigenlijk. Japan houdt Brazilië ver genoeg weg van de eigen goal en van de eigen 16. En ik herhaal het een laatste keer bij het ingaan van de rust. Het tactische plan van Hajime Moriyasu, dat werkt perfect. Laat Brazilië maar komen. Ze hebben niet zoveel creativiteit. Kunnen ons het moeilijk lastig maken. En als wij kunnen tegenprikken, dan kunnen we wel gevaarlijk zijn. En dat is gebeurd. Zij hebben gescoord via Sano en Paqueta. Dat zou wel eens einde verhaal kunnen zijn. Die strompelt de kleedkamer binnen. Dus ik denk dat we die in de tweede helft al niet meer gaan terugzien. Japan leidt. Het is allemaal niet echt spectaculair geweest. Maar een doelpunt zagen we wel. Het was er één voor Japan. Zij leiden bij de rust met 1-0 tegen Brazilië.
0: Dankjewel, Nicola. We horen je opnieuw wanneer ze daar aan die tweede helft beginnen.
2: Sportza.
3: Radio 1.
0: Dan gaan wij al vooruitblikken naar die match van woensdag. Dan nemen onze Rode Duivels het op om 10 uur 's avonds onze tijd tegen Senegal. Heel benieuwd naar die wedstrijd. Het zal alleszins niet gemakkelijk zijn. Benieuwd hoe Romelu Lukaku naar die wedstrijd kijkt. Want vandaag sprak hij met de pers in de VS. De eerste keer trouwens dat hij dat uitgebreid doet. Dus laten we eens luisteren wat hij allemaal zei tegen Tess Elst.
4: Romelu Lukaku, welkom in onze studio. Veel van je ploegmaat zeiden na de match tegen Nieuw-Zeeland, er begint een nieuw toernooi. Heb je ook dat gevoel dat er een nieuw toernooi begonnen is?
5: Ja, dat wel. Ik denk dat als je altijd doorzet naar de volgende ronde, en wanneer het alles of niets wedstrijd is, dat je echt dat er meer druk is en dat er meer dat je niet echt kunt rekenen tussen aanhalingstekens en het is echt wel, het gaat een nieuw toernooi zijn, denk ik, met meerdere verrassingen. Dus ja, ik kijk er naar uit.
4: Ja, hopelijk worden wij niet verrast. Tegen Senegal, in België, in Europa, volgen we het Afrikaanse voetbal allicht te weinig. Maar het gaat geen makkelijke opdracht worden voor ons, hè?
5: Helemaal niet. Ik denk dat als zij in voor mij persoonlijk, mm-hmm, moesten ze met de Europese ploegen spelen, behoren ze tot de absolute top. Dus ik denk niet dat je ze moet onderschatten. Helemaal niet.
4: Het is meer dan Sadio Mané alleen.
5: Ja. Ze hebben heel veel kwaliteiten. Van doelman tot van voren hebben ze heel veel kwaliteiten. Het is een voetballend land. Die echt alle belangrijke componenten van het voetbal gewoon goed combineert. En weet hoe dat ze hun wedstrijden moeten managen. Dus het gaat echt niet makkelijk zijn.
4: Zo voor jou toernooi persoonlijk mogen spreken. Vooraf werd gezegd, we gaan Romelu Lukaku klaarstomen voor de knock-out fase. Mm-hmm. Is dat gelukt?
5: Ja, we zijn goed bezig. Hè. Dus ik probeer gewoon te... Ik ga gewoon mee met de flow. Ik zet geen druk op mezelf. Ik zet geen druk op de trainer. Niemand niet. Ik ben al blij dat ik hier ben. Dus het feit dat ik een soort van aandeel heb kunnen hebben in doorgaan naar de volgende ronde is mooi meegenomen.
4: Ja, op hoeveel procent van de topfitte Lukaku zit je op dit moment? Kan je daar een inschatting van maken? Moeilijk.
5: Ja, moeilijk. Ik ben echt wel dichtbij, maar uiteindelijk is het ook gewoon nog steeds zo'n proces dat ik gewoon weet dat ik klaar moet zijn wanneer de trainer mij nodig heeft en dit soort.
4: Want het is wel, denk ik, het moeilijkste seizoen geweest, zowel op als naast het veld voor jou.
5: Ja.
4: Dus zit er dan nog rek op nu?
5: Ja, het is gewoon leuk nu dat ik gewoon nu momenten zoals deze kan meenemen op individueel vlak, op ploegvlak is de mensen verwachten dat we ook eerste eindigen in de groep, dus dat we uiteindelijk eerste zijn geworden, mm-hmm, is mooi meegenomen. De manier waarop komt beter, dat weten we allemaal, maar ja, uiteindelijk hebben we nu een kans om onszelf weer te laten zien in de belangrijkste wedstrijd tot nu toe, en ik denk dat het een mooie uitdaging zal zijn voor ons als groep.
4: Voor ons was het voor de wedstrijd tegen Iran een verrassing dat je in de basis stond. Was dat voor jou ook zo?
5: Een soort van.
4: Wanneer wist je het?
5: Dat ik ervoor of zo.
4: Ja.
5: Ja.
4: Want er werd toen gezegd, je bent klaar om een uur te spelen. Uiteindelijk was dat dan 75 minuten. Heeft je dat deugd gedaan of heb je daar daarna wel even toch een terugval van gehad?
5: Nee, dit deugd, omdat ik denk van oké, ja, ik kan het nog. Weet, hè. Ik heb vaak wedstrijden gehad, bijvoorbeeld met Napels, als het 5 minuten was, 5, 5, 5. Dan een keer 6 en dan ja, als je dat optelt is dat 64 minuten, dat is weinig.
4: Mm-hmm.
5: Dus dat je nu 75 minuten kunt spelen, is oké, dat is mooi meegenomen. Spijtig van het resultaat, want uiteindelijk zit je nog steeds een competitief best. Dus het resultaat was ik niet blij mee, de ploeg was er ook niet blij mee. Maar uiteindelijk... heb je het kunnen rechtzetten, dus zetten. No?
4: Daarna tegen Nieuw-Zeeland was het dan terug als supersub, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Vind je dat een rol die jou ligt? Of zeg je, ik ben toch wel liever spits nummer 1?
5: Nee, ik ga gewoon mee met de flow. Uiteindelijk ga ik mee met de flow en dit zit. Ik krijg mijn momenten. Allee, ik pak ze.
4: Ja, je scoorde daar wel de goal die onze groepswinst oplevert. Was de ontlading groot?
5: Nee. Uiteindelijk, want we hebben onszelf in de moeilijkheden gezet. Ik denk van, maar je bent wel blij. Uiteindelijk gaat er veel van je af. En als speler, vooral als je ziet hoe wat ik heb meegemaakt het afgelopen seizoen, denk je van, maar uiteindelijk wil je gewoon doordoen. En want je weet niet, je moet ook rekening houden met de score daar.
4: Dus
5: wie weet, scoorde Egypte nog eens en dan... Ja, was je de lulles is. Ja.
4: Toch nog één thema na die wedstrijd. Heeft Rudy Garcia het voor jullie opgenomen? Voor jou, voor Kevin De Bruyne, voor de iets oudere spelers in de groep? Omdat er sommige pers hadden geschreven dat het jullie has-beens waren. Heb je dat een beetje gevolgd? Heeft jullie dat deugd gedaan dat de trainer dat zei?
5: Ik kwam erachter, denk ik, eerder of zo. Je leeft echt in een bubbel zo, tijdens de WK. Allee, ik doe dat al jaren omdat ik dat weet dat dat voor mij het beste is. Dus toen ik dan aan tafel kwam en ik zag... Zo, has-been en zo. Moest ik een beetje lachen. Maar het is oké. Ik denk dat je niet te veel moet aandacht geven aan hetgene wat er rondom gebeurt. Als je in het WK zit, zit je altijd in je bubbel. Je hebt sommige mensen die alles een beetje willen volgen. Maar uiteindelijk, het veld gaat altijd bewijzen wie dat je bent. Dus mij interesseert mij dat echt niet.
4: Dat je de recordtopschutter bent van België, heb je ook pas achteraf gelezen of gezien?
5: Ja, zoiets. Ja. Dat was mijn zak hoor, niet meer. Die stuurde mij dat in de ochtend na de wedstrijd. Hij zei, ja, nog eentje. Ik zei, ja, oké, okay, ja, zo biedt. Het is leuk allemaal, maar uiteindelijk het belangrijkste schoppenweek is dat België wint. Dat is het belangrijkste. De rest is allemaal mooi bijgenomen.
4: Dankjewel.
5: Dankjewel.

0: I can't help myself van de Four Tops. Straks na het nieuws van 8 uur is er uiteraard die tweede helft tussen Brazilië en Japan. Heel benieuwd of de Brazilianen van het geweer van schouder veranderen dus in die volgende 45 minuten.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft zo pas meer uitleg gegeven. Koen Braakman, jij hebt geluisterd.
6: Ja, de schietpartij gebeurde, dat wisten we al, in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland, in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar zou ook de dochter van de dader hebben verbleven, een meisje van 3 maanden, samen met haar moeder. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht over dat kind. Moeder en kind zijn trouwens niet bij de slachtoffers. De 6 dodelijke slachtoffers zijn werknemers van dat opvangcentrum. Het zijn 4 vrouwen en 2 mannen. 5 van hen stierven ter plaatse. 1 man overleed later in het ziekenhuis. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt die familie van hem zou zijn, of toch dicht bij zijn familie zou staan. De 2 sloegen na de schietpartij op de vlucht. De politie bracht hen tot staan door de banden van die auto stuk te schieten.
5: Bedankt voor die update, Koen. De hittegolf is officieel voorbij. In Ukkel werd vandaag net niet de vereiste 25 graden gehaald om er nog een dag aan te breien. Al was het nipt, het werd 24,9 graden. De hittegolf heeft 12 dagen geduurd. En de volgende warme periode zit er al aan te komen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
7: De eerste 2 weken van juli worden op en top zomers. Deze week met min of meer normale temperaturen van 24, 25 graden in het centrum van het land. Volgende week zal dat opnieuw richting 30 graden gaan volgens onze weercomputers. Dus het ziet er naar uit dat de zomer verder gezet wordt gedurende de eerste 14 dagen van juli.
5: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig. En op 3 ervan moet het 30 graden zijn. In Antwerpen verschijnt donderdag een man van 46 voor de rechtbank die ervan verdacht wordt staatsgeheimen te hebben doorgespeeld aan Rusland. De man zit al sinds eind mei in voorlopige hechtenis. Hij zou via sociale media geronseld zijn om voor Rusland te spioneren. De Belgische Militaire Inlichtingendienst werkte maandenlang aan het dossier. Het federaal parket bevestigt de zaak, maar geeft voorlopig geen verdere details. Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Brazilië en Japan aan de gang. Een wedstrijd in de 16e finale is dat. Nicolas de Brabander, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
8: Wel, het staat voorlopig 1-0 voor de Japanners. En dat is toch wel een verrassing. We wisten natuurlijk wel dat de Japanners kwaliteiten hebben. Maar vandaag is hun gameplan heel erg duidelijk. Ze kiezen voor een laag en goed georganiseerd blok en laten Brazilië rustig komen. Maar de goddelijke Canaries spelen nogal traag en ongeïnspireerd en kunnen op die manier weinig echt gevaar creëren. En Japan daarentegen was dodelijk efficiënt. Ze profiteerden van dom balverlies bij Brazilië om uit hun enige doelpoging tussen de palen te scoren. Op het half uur was het Sano die na een knappe ren en een mooi afstandsschot voor de Japanse goal zorgde. 1-0 dus. Werk op de plank voor de 5-voudige wereldkampioen Brazilië. Misschien hebben ze wel snel nood aan een invalbeurt van ene Neymar.
5: Dankjewel, Nicolas. En 2 dagen voor de 16e finale tegen Senegal heeft Romelu Lukaku met de pers gesproken. De topscorer van de Duivels wil zo ver mogelijk geraken in het toernooi, maar waarschuwt dat Senegal een zeer moeilijke tegenstander zal worden.
9: Moesten ze met de Europese ploegen spelen, behoren ze tot de absolute top. Dus ik denk niet dat je ze moet onderschatten. Helemaal. Ze hebben heel veel kwaliteit. Het is een voetballend land die echt alle belangrijke componenten van het voetbal gewoon goed combineert en weet hoe dat ze hun wedstrijden moeten managen. Dus het gaat echt niet makkelijk zijn.
5: Ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden dan. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 1. Sportza WK. Met Niels van Duizen.
0: Welkom terug. Ik zie dat de spelers van Japan en Brazilië klaarstaan om opnieuw het veld op te lopen. Dus ik hoop dat u er ook klaar voor bent voor die tweede helft die u hier zo meteen live kan volgen.

0: Bruno Mars met On My Soul. En dan gaan we terug naar het voetbal. Brazilië tegen Japan, want ze zijn er aan begonnen aan die tweede helft. Doen we dat met dezelfde 22 spelers, Nicola?
1: Nee. De blessure bij Paqueta bevestigt. We zagen het al hoe hij naar binnen wandelde, dat moeilijk zou goedkomen. Lucas Paqueta, ex-West Ham, en intussen in Brazilië weer aan het voetballen bij Flamengo. Die is geblesseerd, gewisseld. En Endrick is erin gekomen, de jonge talentvolle spits. Zometeen meer daarover, maar eerst kijken we naar Japan. Na één minuutje voetballen in de tweede helft zitten we bij Nakamura, net buiten de Braziliaanse 16 meter. Cross komt en gaat richting tweede paal, richting Ritsu Doan. Maar dan de bal weggetrapt door Douglas Santos. Opgevangen wel meteen door een van de Japanners daar achterin. En dat was, als ik me niet vergis, Tomiyasu. Die bij Arsenal zijn contract vorige zomer zag aflopen. Veel blessureleed gekend. De man die nog bij STVV ook heeft gevoetbald. Takehiro Tomiyasu. Zo wordt het een inworp voor Brazilië. En hebben we tijd voor uitleg over de wissel. Endrick, de Braziliaan van 19, door Real Madrid verhuurd aan Olympique Lyon in de laatste maanden van het afgelopen seizoen, die is erin gekomen. Dus toch een invalbeurt en wat meer speelminuten voor die Endrick. Want u had dat misschien al gelezen of gehoord. Veel te doen over zijn tekort aan speelminuten, al dus de Braziliaanse fans. Die wilden hem wel vaker in actie zien. Voorlopig op dit toernooi nog maar 34 minuten meegedaan, de aanvaller van 19. En veel fans uit Brazilië vonden dat te weinig. En dachten, ja, die relatie met Ancelotti, die is toch helemaal bekoeld. Want ook bij Real Madrid, toen Ancelotti er nog was, mocht hij al heel zelden meedoen. Dus is er wel vertrouwen, vroegen ze zich af. Veel memes gemaakt rondom de figuren Endrick. Maar kijk, nu toch bij de rust mag je invallen. Moet hij invallen door de blessure van Paqueta. En uiteraard is ook Rafinha er niet bij. Dat hebben we nog niet vermeld. Maar dat is een grote aderlating. Rafinha die niet fit is. En nu opletten. Is dat een kaart? Dat denk ik wel. Een gele kaart. De fout van Brazilië op de tegenaanval. Een uitbraak van Daizen Maeda was het. En Danilo, ook al de schlemiel bij het tegendoelpunt. Hij gaat hier even contact zoeken. En brengt op die manier Daizen Maeda, die was uitgebroken, ten val. En zo krijgen we een gele kaart. Na de gele kaart voor Casemiro in de eerste helft is dat de tweede gele voor de Brazilianen Danilo. Benieuwd of hij de hele wedstrijd mag uitspelen. Als hij op die manier verder doet, want dat is toch niet echt geweldig wat hij aan het laten zien is op zijn 34ste. Ze hadden dus een talentvolle rechtsachter die in de basis zou beginnen. Voor het toernooi was dat Wesley, speler van AS Roma. En die is pas 22, die heeft veel meer ook nog in zijn mars op fysiek vlak. Maar die is geblesseerd geraakt in een van de oefenwedstrijden. Drama voor Wesley, maar ook wel voor de kansen van Brazilië op dit toernooi, als je mij vraagt. Want die vleugelbacks, zoals ik al zei, dat gaat niet te best. Is dit een overtreding en ook een kaart op Tomiyasu. Ancelotti staat recht, springt recht uit de dugout en vindt dat niet. Misschien vindt hij het wel een fout van Tomiyasu. Maar ik denk toch eerder dat het Cunha was die de overtreding beging. Swat. Geen echt grote gevolgen. De Japanners krijgen de vrije trap mee. En Neymar die is aan het opwarmen. Maar dus even uitleggen hoe Brazilië dan nu speelt. Want Endrick, dat is een diepe spits. Die speelt dus nu weer helemaal voorin. Dat betekent dat Cunha een rijtje gezakt is. De aanvallende middenvelder, valse 9 in de voorbije matchen, spits in de voorbije wedstrijden bij Brazilië, is weer gezakt naar het middenveld waar hij de rol van Paqueta overneemt. En dit was geen goede baltoets van Endrick. Hij probeerde het leer tot bij Vinicius Junior te krijgen, centraal voor doel. Vini Junior heeft nog geen geweldige wedstrijd gespeeld. Ze zullen toch van hem afhankelijk zijn, denk ik. Een goal die uit het niets valt is welkom voor Brazilië, want anders gaan ze het lastig hebben tegen dit Japan dat af en toe ook probeert uit te breken. Nu met Daizen Maeda die aanval afgeweerd. Zitten aan de andere kant bij een andere geblondeerde Japanner. Dat is Ritsu Doan die ook in de Bundesliga zijn contract heeft bij Eintracht Frankfurt. En doelpuntenmaker Sano die speelt dus bij Mainz. Dat is niet de bekendste naam, maar toch een marktwaarde van maar liefst 40 miljoen euro. Afgelopen seizoen heeft hij heel veel wedstrijden gespeeld, Sano. Ook in de Europa Conference League minuten gemaakt. En misschien verklaart dat

Terwijl zijn marktwaarde dat het een heel harde werker is op dat middenveld. Nauwelijks of nooit geblesseerd. Een echte teamspeler. En er is blijkbaar ook alweer interesse, niet verwonderlijk, van teams uit de Premier League. Die hebben nog meer budget en kunnen hem misschien wel aantrekken. Goeie tackle dit. En dat was nodig van Tomiyasu. Want anders was Vinicius Junior misschien wel weg op de linkerkant. Vini Junior nu met Doan voor zich is er langs. Houdt de bal binnen. Komt er dan een voorzet. Hier Bruno Guimarães. Dicht bij de 16 meter centraler. En het gaat nog een tikje naar het centrum. Maar zo moeten ze weer even achteruit. Bruno Guimarães in de belangstelling van Arsenal. De speler van Newcastle United. Een aantal mannen die in de Premier League voetbalden natuurlijk afgelopen seizoen. Onder meer Ryan ook bij Bournemouth. En Casemiro bij Man United. Al vertrekt die laatste daar. En Cunha natuurlijk ook speler van United. Maar hetzelfde probleem lijkt Brazilië ook nu nog te hebben in het begin van de tweede helft. Namelijk niet verrassend genoeg, niet snel genoeg. Te weinig tempo en creativiteit om dat Japanse blok te ontmantelen. We kijken nog één keer naar Douglas Santos. Die bij Zenit voetbalt in Rusland. 32, dat is de linksachter. Ook geen echt grote naam. Nog maar zijn 11e cap. Het zegt veel over de situatie daar op de flanken. En die heb je nodig. Goede spelers links en rechtsachter heb je nodig om creativiteit te brengen. Maar nu dan toch een eerste echte kans voor Brazilië. Misschien wel de beste uit de wedstrijd. De kopbal was van Bruno Guimarães. Als ik het goed zag op een voorzet van op de rechterkant. Dan moeten ze het op die manier proberen. Ze hebben wel wat meer lengte dan de Japanners. Guimarães is 1,82 meter. Niet de allergrootste. Maar een goede cross van Danilo. En dan centraal mocht hij koppen. En was er een hele goede redding nodig van Zion Suzuki. En Brazilië lijkt het offensief nu toch te beginnen. Met opnieuw een aanval van de goddelijke Canaries. Casemiro laat de bal lopen. Weer Danilo. Weer een voorzet. Doan kopt weg. En opnieuw balbezit voor Brazilië. De tweede ballen worden gewonnen. Door de Brazilianen. Bruno Guimarães. Weer hij, maar nu met de bal aan de voet. Drijvend. Al die Japanners een stuk of 9 achter de bal. Vini Junior met Doan. Brengt de bal voor doel. En daar de poging in de draai. Van wie was het? Was het Endrick? Dat dacht ik wel. Hij probeerde het, maar raakt het leer niet geweldig goed. Maar het is nu wel een omsingeling. We blijven nog even hangen. Want Brazilië op zoek naar het doelpunt. Naar de 1-1. Kunnen ze deze scheve situatie rechtzetten? Sinds 1990 altijd de kwartfinale gehaald op een WK. Een vroege uitschakeling, dat is dus al een hele tijd geleden. Maar kwartfinale, ja, dat is ook niet het doel van de Brazilianen. Zij willen meedoen om de prijzen. Maar dan moeten ze voorbij dit Japan. Dat, ja, dat wisten we al voor het toernooi. Een revelatie kon worden. Suzuki ziet de bal aan zich voorbij gaan. En dan, oh, wat een mirakel dat die bal er niet in gaat. Niet te geloven. Casemiro, denk ik, die kon koppen. En nu de Japanners. 5-3. Japan op de tegenaanval met Ito. Wordt dit het voor Japan? Ito kiest voor een cross richting tweede paal. Dat is goed gedaan. Daar is Nakamura voor doel gebracht. Een spektakelmoment in de wedstrijd nu. De Brazilianen grijpen zich naar het hoofd. En ik denk dat Suzuki, de keeper van Japan, die bal gewoon tegen zijn hoofd heeft gekregen. Even kijken. Ja, een flipperkastmoment via Tomiyasu. Die krijgt de bal tegen het lichaam en dan tegen het hoofd van een nietsvermoedende Suzuki. Niet te geloven dat die bal er tot twee keer toe, vlak voor de lijn, in één en dezelfde fase, niet ingaat. Niet normaal. Brazilië heel, heel dicht bij de gelijkmaker. Die verdienen ze nu ook wel. De kans, de kopbal van Bruno Guimarães daarnet. En nu, na de voorzet van op links, de kopbal van Casemiro, Tomiyasu en Suzuki. De voormalige helden van Sint-Truiden zijn nu de helden van Japan. 54 minuten ver. En Brazilië komt er steeds dichter en dichterbij. Ze vallen nu massaal aan, trekken ten strijde op zoek naar de 1-1. En misschien komt hij er nu nog met nog een aanval die veelbelovend oogt. Nieuwe bal in de 16 gedropt. Maar deze belandt niet bij een Braziliaan. Maar Japan kan niet anders dan de bal wegtrappen. Dus we gaan nog even blijven volgen toch. Want het lijkt alsof er een doelpunt in de lucht hangt. Gabriel. Iedereen nu bij Japan in de defensie. Maar na die kans, zo net zagen we ze wel massaal aanvallen met zijn vijven. Dus echt wel rekenen op die omschakeling. Dat blijft het plan. Maar kan Brazilië die gelijkmaker scoren? In een goede openingsfase van de tweede helft. Nieuwe bal. Ze kiezen echt wel veel meer voor crosses nu. Voor het surplus aan lengte eventueel voor doel. Als ze dat hebben met bijvoorbeeld,
Ja, Guimarães, maar ook met Casemiro. Daar is Casemiro. Dit is, zou wel eens buitenspel kunnen zijn. We gaan moeten kijken of niet of het offside was. Maar Casemiro heeft gescoord. En de Braziliaanse gelijkmaker hing in de lucht. Daarom bleven we even hangen. Omdat we voelden dat Brazilië, Japan bij de keel aan het grijpen was. Een voorzet, een bal in de 16 meter gedropt richting tweede paal. En Casemiro die heeft er bij Manchester United 9 gemaakt in de Premier League afgelopen seizoen. En heel vaak met kopbalgoals. Heel vaak op het goede moment op de juiste plek. De veteraan van 34 bij zijn 90ste interland heeft hij gescoord. De 10e goal uit zijn interland carrière. Casemiro, hij lijkt toch niet te zullen afgefloten worden. We gaan nog eens kijken. Ja, ik denk toch dat dit buitenspel is. We gaan de lijn moeten trekken. Het is alleszins heel erg nipt. En er is blijkbaar geen twijfel bij de Brazilianen. Maar hij stond daar in de rug van Ito, de verdediger van Bayern München. Hij knikt hem dan vervolgens heel goed binnen, Casemiro, in de korte hoek. Ja, eigenlijk niet helemaal in de korte hoek, want daar was Suzuki naartoe gegaan naar de eerste paal. En er wordt dan tegenvoets gepakt door Casemiro. En zo vreugde, zelfs tranen op de tribune bij de Braziliaanse fans, de allerjongste. Die denken dat het 1-1 staat, maar ik wil graag nog eens die lijn zien. Het kan zijn dat ik me vergis en dat het allemaal minder nipt is. Maar we krijgen voorlopig beelden te zien vanuit de tribune. Vierende en treurende fans tegelijkertijd. Maar we krijgen nog niet de zekerheid over de geldigheid van dit doelpunt. Mariani. Ja, wel degelijk goedgekeurd. We gaan die lijn straks nog te zien krijgen. Casemiro die twijfelde niet. En hij had blijkbaar gelijk. Brazilië op gelijke hoogte, Niels, tegen Japan. Veel voorzetten in de 16 gegooid. En dat heeft gerendeerd. Casemiro zorgde voor de gelijkmaker.

0: to Wreck van Florence and the Machine. En plots ja, hangen de bordjes terug gelijk. 1-1 dus tussen Brazilië en Japan. Met opnieuw een grote kans daarnet voor Brazilië, Nicola.
1: Ja, ja, het was bijna erop en erover voor de Brazilianen. Want Vinicius Junior die ontbond zijn duivels zo net op de linkerkant. Hij kon de bal meepikken en ging dan ook nog goed kappen voorbij Sano. En zo was hij in de 16 meter vrij. En dan met een puntertje probeerde hij af te werken richting verste hoek. En er was een hele goede redding nodig van Suzuki die de bal tegen de paal duwde. Nu aan de overzijde wel kijken, want daar was Japan. Met altijd de snelheid van Daizen Maeda natuurlijk die voor gevaar kan zorgen. Maar uiteindelijk belandt de bal in de handen van Alisson. Maar dus Brazilië, een verdiende gelijkmaker. Dat was echt wel verdiend na een serieus offensief in het begin van de tweede helft. Kans na kans, een kopbal van Bruno Guimarães gered. Dan Casemiro met dat flipperkastmoment. Dat was al bijna de 1-1. En dan weer een minuutje later was er toch wel degelijk Casemiro met het doelpunt. De 34-jarige middenvelder die vertrekt bij Man United. We zijn nog niet zeker waarheen. Oh, opletten, Alisson. Die wachtte daar heel lang. En zo kon Daizen Maeda bij het ontzetten van Alisson de bal afblokken. Maar het loopt goed af voor de Brazilianen. Maar het scheelde niet veel. Maar bon, dus Casemiro gescoord. En Vinicius Junior bijna met de 2-1. Het is een andere Brazilië dat we nu zien in deze tweede helft. Zij hebben absoluut liever het beste van het spel. Was ook voor de rust al zo. Maar nu hebben ze tempo opgevoerd. Is het powerplay eigenlijk van de Brazilianen. Met een nieuwe aanval nu over de rechterkant. Rayan. Weinig gezien in de wedstrijd tot nu toe, maar blijft wel goed in balbezit. Daar is Cunha, weer tot bij Rayan, die in januari pas naar Europa kwam en tekende bij Bournemouth. Daar hebben ze een oog voor talent. Nu de bal in de 16 weer gegooid, weer een cross, weer een voorzet. Maar opgevangen door Suzuki. Hij ging wel lekker voorbij Hiroki Ito, trouwens Rayan. Maar dus, we hebben intussen ook nog een herhaling gekregen van het doelpunt van Brazilië. En we zagen inderdaad geen buitenspel van Casemiro. Het scheelde niet veel, zoals we al zeiden, vrij nipt. Maar Casemiro stond nog net achter de laatste verdediger. Of net voor de laatste verdediger. Het is te zien vanuit welk perspectief je het bekijkt. Ito, die was de laatste man bij Japan. En die zorgde dat de buitenspelval niet werd opgeheven. Dus geldig doelpunt van Casemiro. En ja, je kunt er altijd wel op vertrouwen op Casemiro als het gaat om spelhervattingen voorzetten. En ballen in de box, daar kan hij wel goed op koppen uiteraard. Zoals hij net deed. Ayase Ueda intussen aan de overkant. Ueda, ja, een goede trap hoor. Van de spits van Feyenoord. Dat is de eerste keer echt dat we Japan aan de overzijde zien opduiken. Dat ze echt voor doelgevaar zorgen in deze tweede helft. Hij haalt snel en verrassend uit. Bal gaat door de benen van Casemiro. Raakt ook even de onderkant van de dij. En op die manier best wel verrassend voor Alisson. Die op die manier een redding moest uit de handschoenen toveren. Kon hem niet klemmen. Dat was niet evident ook. Maar oké, gevaar wel geweken. Bij beide landen heb ik het gevoel dat er zo meteen wisselspelers gaan inkomen. Misschien doen ze dat wel tijdens de hydration break die er zit aan te komen. Neymar nog niet. Die heeft nog altijd het roze hesje aan. Die staat stil. Die is aan het kijken naar de wedstrijd. Veel eerder dan dat hij echt intensief aan het opwarmen is. Dus we gaan ervan uit dat hij er nog niet meteen gaat opkomen. We zagen wel iemand anders al klaarstaan. En ook bij Japan in de dugout dacht ik daar iemand te zien. Bij Brazilië zou het wel eens Gabriel Martinelli kunnen zijn. Met het nummer 22. Maar Brazilië wil ja, geen verlengingen. Zij gaan ervan uit. Laat ons maar doorduwen. En dat doen ze al de hele tweede helft lang. En dan zal Japan misschien wel blij zijn met die drankpauze die eraan zit te komen. In het, voor alle duidelijkheid, met airco uitgeruste stadion. 22 graden. Dus het is vooral voor de reclame dat we weer even gaan rusten. Niet omwille van de hitte. Maar het zou de Japanners goed kunnen uitkomen. Zometeen. Want zij moeten de wet van de sterkste ondergaan. En we gaan er nu naartoe, naar die hydration break. Dus mag Moriyasu, de bondscoach van Japan, gaan speechen? Of nee, eerst de wissel al, toch? Kijk, Cunha gaat eruit. Dat vind ik nu wel een opmerkelijke wissel. Want Martinelli, dat is toch een ander type. Dat is een man voor meer op de flank, die zijn snelheid kan uitspelen. Hebben ze dan nog centraal in de as van het veld voldoende creativiteit en balvastheid over. Zwat, bij Japan ook een dubbele wissel. Sugawara komt erin. Suzuki komt erin. En Doan en Nakamura gaan eraf. Dus dubbele wissel Japan. 1 vervanging bij Brazilië. Bij de Brazilianen wel al de tweede na de blessure voor Paqueta. Ja, Martinelli Ik weet het niet. Het is toch iemand die gebaat is vaak bij wat meer ruimte. Maar hij gaat nu in de as van het veld spelen. Ja, dat is toch opmerkelijk. Eerder hij dan bijvoorbeeld Neymar, die perfect op de nummer 10 positie uit de voeten zou kunnen. Dat is toch een keuze van Carlo Ancelotti. Carletto voor de vrienden. Neymar werd bij het opwandelen van het terrein daarnet al een beetje, ik zou denken, getroost door iemand van de staf van Brazilië. Hij kreeg daar een paar schouderklopjes. Misschien was Neymar wel teleurgesteld dat hij bij de blessure van Paquetá niet als uitverkorene het veld werd opgestuurd. Nee, toen was het nog Endrick die mocht invallen en intussen dus Martinelli. Die drankpauze die moet nog even wachten. Zoals u kunt horen, we zijn weer aan het voetballen. Bal voor doel gegooid, maar weggetrapt door Sano. De Japanners 17e op de FIFA-ranking. Ze zijn intussen al 10 duels op rij ongeslagen. De Japanners nog niet verloren op dit toernooi. Derde keer op rij ook een knock-outfase gehaald op een wereldkampioenschap. En voor de 5e keer op 7 edities. De prestaties van de Japanners op het WK gaan sowieso in stijgende lijn. Maar in de tweede helft moeten ze toch voorlopig het hoofd buigen voor Brazilië. Maar dat is nog geen drama zolang er 1-1 op het bord staat. Brazilië, dit is wat onorthodox. De kopbal van Danilo naar het centrum. En zo verliest Brazilië tijd en moeten ze eigenlijk terug tot bij de eigen middenlijn. Gabriel, we volgen nog even tot die drankpauze eraan komt. Ik denk dat Brazilië nog één keer mag aanvallen. Martinelli naar Endrick. Vreemde bal, buitenkant voet, moeilijke bal. Opgevangen Casimiro, hij vindt of zoekt Endrick. Die wordt van de sokken gelopen, vinden de Braziliaanse fans in de tribune. Dat vindt Mariani niet. Toch een ervaren scheidsrechter, heeft de Conference League finale nog geleid. En nu, denk ik, gaan we naar de drankpauze. We kijken nog eens naar Endrick. Nee, dat is te licht voor een penalty. Het contact met Tomiyasu. Maar een heel licht duwtje, dat is te weinig voor een strafschop. Nee, we gaan even drinken, even rusten. Brazilië heeft niet meteen de situatie helemaal kunnen ombuigen. Ze zouden die voorsprong intussen wel verdienen eigenlijk. Maar nee, het is voorlopig nog steeds maar 1-1. Maar in elk geval voor Brazilië wel al beter natuurlijk dan die achterstand. Die hebben ze weggewerkt. Dankzij de gelijkmaker van Casemiro. En Brazilië speelde een tot dusver uitstekende tweede helft. Ze zijn misschien alsnog op weg naar kwalificatie. Want ze duwen Japan terug tegen de eigen goal. Sportza.
0: Jarne, dan komen wij nog eens even terug op de uitschakeling van onze landgenote Hanne van de Winkel op Wimbledon.
2: Ja, Van de Winkel verloor in 3 sets van Claire Liu uit de Verenigde Staten. En nochtans had Van de Winkel de eerste set nog wel gewonnen. Het was ook haar eerste set ooit op de hoofdtabel van Wimbledon, want de 22-jarige Van de Winkel debuteerde daar. Uiteindelijk verloor ze dus toch nog in 3 sets en ze voelde dat er meer in zat. Ze blijft zo ook wat ontgoocheld achter.
3: Ik denk dat toch wel een van mijn pijnlijkste nederlagen is tot nu toe. Maar we moeten er ook weer van leren. En ik denk, ja, zoals ik het begin van de week zei, dat gras mij wel ligt. En ik denk ook dat ik hier ooit wel eens een goed resultaat kan neerzetten. Maar het zal niet voor dit jaar zijn. Puur de ervaring om hier te spelen vond ik heel fijn. Ook de week ervoor om er al naartoe te leven heb ik wel heel hard van genoten. En ook van vandaag te spelen was ook gewoon een eer voor mij. Maar ja, jammer genoeg. Het zal het maar bij 1 match blijven dit jaar.
0: Ja, naast Van de Winkel kwamen er ook nog wat grote namen in actie. Onder meer Jannik Sinner, het nummer 1 van de wereld bij de mannen. En die had natuurlijk wel wat recht te zetten na zijn vroege uitschakeling op Roland Garros.
2: Ja, klopt. En op het gras van Wimbledon ging het ook moeilijker dan verwacht voor de Italiaan. Hij won wel in 5 sets van de Servier Miomir Ketmanovic. Maar hij had er dus wel 3,5 uur voor nodig. Ik heb het niet nagekeken, maar het zal de nummer 1 van de wereld nog niet vaak overkomen zijn in de eerste ronde. Sinner verloor de eerste set met 6-4, won dan wel de tweede met 6-3, verloor opnieuw met 7-6 en dan herpakte hij zich definitief met 6-2 en 6-3. Stel dat hij verloren had, dan zou hij nog maar de derde titelverdediger op Wimbledon ooit geweest zijn. Die verloor in de eerste ronde. Is uiteindelijk niet gebeurd. En er was ook nog een grappig moment, of ja, deels pijnlijk moment, want er kwam bloed door de schoen van Sinner. Okay. Het was de schuld van zijn nagel, daarover zei Sinner. Maar hij vertelde ook, ik ben verrast dat ze me lieten spelen, want mijn volledige witte outfit is ondertussen rood geworden. Dat ligt aan de kledingvoorschriften bij Wimbledon. En dan nog even zeggen dat we geen heruitgave kunnen krijgen van de finale van vorig jaar tussen Alcaraz en Sinner. Want Carlos Alcaraz is er niet bij door zijn polsblessure.
0: Dankjewel, Jarne. Sportza.

0: Dancing in the Streets, Martha Reeves en de Vandellas. En dan is de drankpauze ondertussen voorbij bij jou, Nicola.
1: Inderdaad, we zijn al even weer aan het voetballen. Er werd weer een bal in de 16 meter gegooid, nu naar Rayan. Die staat nog altijd tussen de lijnen, de 19-jarige aanvaller van Bournemouth. Die kopte tegen de rug van een Japaner. En zo zitten we nu bij een hoekschop voor Brazilië. Minuut 74 loopt. Brazilië gaat echt wel op zoek naar die winning goal. En misschien kan het weer gevaarlijk zijn met een hoge bal en een kopbal. Hier komt de corner vanaf de rechterkant. Het is een lage hoekschop en slechte corner. Laat ons eerlijk zijn, zwak getrapt en weggewerkt door Junya Ito van Racing Genk. Bezig aan zijn tweede periode bij de Limburgers. Zo kan Japan even ademhalen. Dat kunnen ze misschien over het algemeen net iets meer de voorbije minuten. Het openingskwartier, eerste 20 minuten zelfs, van Brazilië was verschroeiend na de rust. En zo hapte Japan echt wel naar adem. Maar nu zijn ze net ietsje verder van de goal aan het spelen. Ik bedoel, ze geven iets minder doelgevaar weg de voorbije minuten. En Brazilië zal ook wel een beetje gas moeten terugnemen zeker. Hè? Want dat heeft ongetwijfeld toch krachten en energie gekost. Maar wel een mooie reactie hoor van de Brazilianen na een povere eerste helft. Waarbij ze eigenlijk quasi niks konden creëren behalve een paar afstandsschoten van buiten de rechthoek. Ja, ze hebben gekozen voor een andere tactische aanpak. Brazilië meer van op de flank, ballen in de box gooien en daar hopen op een kopbal. Kijk, dat doen ze nu weer. Maar Martinelli, zijn voorzet belandt niet in de 16 meter. Wel meteen weer opgevangen door Marquinhos. En zo kan Brazilië weer opbouwen. Brazilië, de nummer 5 op de FIFA-ranking. Zij 7 op 9 dus in die groepsfase. In de geschiedenis nog niet zo vaak tegen landen uit de Aziatische zone gespeeld. 4 keer maar, wel alle 4 gewonnen. Onder meer nog op het WK in Qatar tegen Zuid-Korea. 4-1 winst. Dat was de enige match in een knock-out fase tegen de Zuid-Koreanen. Maar ja, Japan moet de eer van Azië een beetje hoog houden. Want er waren maar liefst 9 deelnemers uit de AFC-zone. De Asian Football Confederation die meededen aan dit toernooi. Maar je hebt het misschien gelezen, Niels. Dat was toch een beetje een fiasco voor de meeste landen. Want alleen Japan deed het goed en ook Australië bleef over. Al de rest moest na de groepsfase al naar huis. Iran, Irak onder meer, Jordanië ook en nog een aantal. Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. Ja, ik onderbrak het even, want er was een potentiële kans voor de Brazilianen. Maar die spelen ze niet goed uit. Dat ziet ook Ancelotti nog altijd ijsberend voor zijn dugouts. Ja, dus ook Zuid-Korea, Oezbekistan en Qatar. Die hebben het toernooi al verlaten. Dus de Aziatische landen hebben teleurgesteld. De Afrikaanse landen die hebben het goed gedaan. Met onder meer dus Senegal. Dat zich heeft geplaatst voor de volgende ronde als beste derde. En daar gaan de Rode Duivels het overmorgen tegen opnemen. We zijn al aan het aftellen. Maar Japan, ja, kunnen zij de verlengingen uit de brand slepen? Of hopen ze nog één keer straks weer te kunnen omschakelen? Want dat is er in de tweede helft quasi niet van gekomen. 1 keer de poging van Ueda. Voor de rest staat Alisson Becker er aan de overzijde. Werkloos bij. Totaal niks te doen. Martinelli. Hoop links. Ik vind het nog altijd vreemd dat Martinelli tussen de lijnen staat. Maar oké. Hij zal er zijn reden voor hebben, Ancelotti. Martinelli heeft natuurlijk veel snelheid. Hij probeert het nu trouwens. Gabriel Martinelli van Arsenal met een doelpoging. Maar weinig overtuiging. In minuut 78 trapt hij vernaast. Borstcontrole. Op die manier de aanname. En dan met de buitenkant van de rechtervoet trapt hij over en naast. Toch wel een metertje over en naast als ik het goed zag. En zo gaat Japan intussen nog een paar keer wisselen. Wie gaat er naar de kant? Kamada. Misschien niet onverstandig. Die heeft ook al geel gepakt in de loop van de wedstrijd. Kamada eraf. Speler van Crystal Palace in Londen. En dan is het ook Junya Ito van Genk. Die gaat er ook af. En Machino en Tanaka zijn de invallers. Tanaka, dat heb ik u al verteld in de loop van deze wedstrijd. Goeie speler van Leeds. Was daar toch basisspeler in het tweede deel van het seizoen. Creatieve centrale middenvelder. Ik zie hem graag spelen. En we zullen zien of hij iets kan forceren. Of Japan op die manier iets meer balbezit kan houden. Want nu lijken ze Brazilië een klein beetje weg te houden van de goal. Maar dat was toch 20 minuten heel erg lastig. Zowat, we ronden nog even af. Want Brazilië kan het voorlopig niet helemaal vasthouden. Dat hoge ritme, dat hoge tempo. Het is logisch dat ze dat niet konden volhouden. Want het was straf wat ze op de mat hebben gebracht. Opletten hier, kopballetje terug van Casemiro naar Alisson. Er lag een aanvaller Ueda op de loer. Maar hij kon er niet bij. Dus we ronden even af. Brazilië heeft nog een dik kwartier. Kleine 20 minuten nog. Het momentum helemaal aan de kant van Brazilië. Maar de stand nog altijd in evenwicht. 1-1 in minuut 79.

0: precies. Midnight Runners met Jackie Wilson. Ja, ondertussen zitten we ook al in die laatste 10 minuten in de wedstrijd. Heel benieuwd of dan de beslissing tussen Brazilië en Japan ook zo laat gaat vallen. Net zoals gisteren tussen Zuid-Afrika en Canada. Wie weet, terug naar jou, Nicola.
1: Ja, het zou kunnen, hè, dat er nog een winning goal komt. Maar je merkt ook wel dat stilaan die verlengingen door de hoofden aan het spoken zijn bij de beide landen. Zeker Japan hoopt om die gewoon nu af te dwingen. Ze zijn er dichtbij. Brazilië hoopt het tegendeel. Zij willen nog wel die winning goal maken. Sterke tweede helft van de mannen van Ancelotti. Zij verdienen, als je de hele wedstrijd bekijkt, eigenlijk ook wel de zegen. Want Japan heeft één poging in de eerste helft tussen de palen gekregen en daaruit gescoord. De goal van Sano in de tweede helft. Eén doelpoging gekadreerd was van Ueda. Maar voor de rest, ja, helemaal niks ondernomen eigenlijk in offensief opzicht, de Japanners. Het was verdedigen, volhouden, vasthouden. En dat hebben ze dus niet de hele tweede helft gekund. Want Casemiro die scoorde in minuut 56 de toen al verdiende gelijkmaker. Het openingskwartier van de tweede helft was het beste moment van de wedstrijd van de Brazilianen. Daarna een klein beetje teruggevallen. En nu wachten op een nieuwe kans. Dat is in de laatste 6 minuten niet meer gebeurd. Martinelli met dat schotje, dat was de laatste mogelijkheid voor de Brazilianen. Dit is een overtreding en een gele kaart, vrees ik, voor Japan. De tackle die kwam te laat van de invaller Yunosuke Suzuki, de 22-jarige speler van FC Kopenhagen. Verdediger die ingevallen is, die gaat ook op de bon. Hij kwam te laat, hij raakt geen bal. Alleen de speler, dat was Danilo in dit geval, de rechtsachter, was doorgelopen, de Braziliaan. En wordt onderuit gehaald, getackeld dus door Suzuki. En zo moet hij opletten in wat nog volgt in deze match. En vooral, het is een vrije trap voor Brazilië. Ongeveer aan de hoek van de 16 meter, waar de twee lijnen samenkomen, aan de zijkant dus van het strafschopgebied. Daar mag Brazilië deze vrije trap nemen. Kunnen ze de match nog binnen de 90 minuten beslechten? Rayan staat erbij. De 19-jarige die op de persconferentie geen goede indruk gaf. U hebt het misschien gezien. Hij wist geen antwoord te geven op de vraag wie is eigenlijk de beste speler van Japan. Het was duidelijk dat hij er helemaal niks over wist, over de Japanners. En hij zei, ik moet de beelden nog eens bekijken. Maar hij staat niet alleen bij die bal. En hij gaat hem toch nemen. Rayan, vrije trap. Suzuki kopt de bal nog weg over de eigen lat en over de eigen goal. En zo krijgen we een hoekschop voor Brazilië. Nieuwe spelhervatting. En misschien is dat wel weer een kolfje naar de hand van Rayan. Het was geen verkeerde vrije trap. Wie weet waar hij zou zijn uitgekomen, die bal. Mocht Suzuki hem niet hebben aangeraakt. Gekadreerd zeer zeker, denk ik. Maar nu dus, nieuwe spelhervatting. Vrije trap, Brazilië. Casemiro wordt door de regisseur weer geviseerd liever. Omdat hij de kopbalgoal maakte die de 1-1 inleidde. Hier kijken, weggewerkt door Daisen Maeda. Iemand bij Brazilië is blijven liggen in de 16 meter. Vinicius kan hij gaan dribbelen met Tomiyasu. Tomiyasu kan er niet bij. Buitenkant voet dan voorgebracht door Bruno Guimarães. Wie is daar blijven liggen? Is dat Martinelli? Jawel, geraakt in het aangezicht. Gabriel Martinelli. We hebben niet meteen gezien wat er dan wel gebeurd mogen zijn. We gaan dat hier in de replay misschien zien. Ja, krijgt even de elleboog van Daisen Maeda in het gelaat. Een zwaaibeweging wel van Maeda. Ik vermoed dat je er geen strafschop voor kunt geven. Maar anderzijds was die arm gebruiken daar eigenlijk niet op die manier nodig. Maar hij zal geen overtreding tegenkrijgen, denk ik. Maeda daar een penalty voor geven. Dat gaan ze op dit WK vermoedelijk niet doen. We kijken naar wat beelden van de supporters intussen ook. De Japanse fans blijven wel ritmisch applaudisseren. Fors in de minderheid tegenover de vele duizenden Brazilianen in het Houston Stadium. Het is daar natuurlijk nog een pak vroeger, net na de middag. Ancelotti blijft recht staan. Zijn zoon Davide, die hoofdtrainer gaat worden na dit WK, is nu nog assistent. Die blijft altijd zitten. Die mocht het woord voeren tijdens de rust, tijdens een interview, waarin hij zei, ja, we hebben matig gespeeld tegen een laag en goed georganiseerd blok, maar we gaan oplossingen vinden in de tweede helft. Dat moest hij toen wel zeggen, maar dat is ook wel gebeurd. En toch, nu kijken naar de Japanners. Invalbeurt dus ook van Machino, maar we zitten intussen bij doelpuntenmaker Sano. Lang geleden dat ze nog eens met zoveel op de helft van Brazilië stonden. De Japanners en nu de tegenaanval. Nee, die komt er niet uit voor de Brazilianen. Maar ze krijgen een herkansing met Endrik. We hebben nog niet te veel van hem gezien. Hij stuurt Martinelli weg. Goed gekiept, goed opgelet door doelman Suzuki. Die de lange bal tussen de linies eruit haalt. En zo de inworp voor Brazilië. Dezelfde druk ontwikkelen als in het begin van deze tweede periode. Nee, dat lukt niet meer. Maar nog altijd wel heb je het gevoel dat Brazilië favoriet is op kwalificatie. Zij hebben de touwtjes in handen. Hebben de bal. Creëren veruit de meeste kansen. 17 doelpogingen tegenover 5 in de hele wedstrijd. 4 corners tegenover 2. In het voordeel van Brazilië. En ook veel meer balbezit. Maar hoe langer hoe meer naderen we de laatste minuten, Niels, van de officiële speeltijd. We gaan er nog even uit in afwachting van die toegevoegde tijd. Die gaat bijna in. We zitten in minuut 88. Maar er zullen er straks ook nog wel wat bijkomen minuten. Nog een stuk of 3-4. Dus straks pikken we de absolute ontknoping mee. 1-1 nog steeds tussen Brazilië en Japan. Op weg naar verlengingen? Vraagteken. Dat zal straks beantwoord worden, die vraag.

0: The Thing Things met We Walk. Terug naar het voetbal. Het spel ligt wel stil bij jou, Nicola.
1: Ja, Casemiro is gaan zitten. Staat nu alweer overeind. Maar ik denk dat hij af te rekenen heeft met krampen. En ik denk dat ik, als ik goed kan liplezen, hem zag zeggen tegen de ref: I need to be replaced. Hopelijk voor Casemiro zijn het maar krampen en ook geen spierblessure. Want Paqueta is al uitgevallen. Ja, oké, ze moeten zich eerst nog wel plaatsen voor de volgende ronde. Maar als dat zou gebeuren en ze moeten in die volgende wedstrijd zowel Casemiro als Paqueta missen, dan hebben ze toch een probleem. Als je weet dat ook Rafinha al geblesseerd in de lappenmand ligt, dan mis je toch heel veel potentiële basisspelers. Dus hij gaat eraf. We zitten in minuut 92. Toegevoegde tijd bedraagt 6 minuten, maar we hebben eigenlijk nog niet gevoetbald. Dus ik vrees dat we pas rond de klok van 9 uur de wedstrijd zullen beëindigen. Dat die extra tijd dan pas zal afgelopen zijn. En dat eventuele verlengingen daarna zullen volgen. Fabinho is de invaller. Fabinho, een ook al ervaren middenvelder, mag je zeggen. Die komt Casemiro aflossen. En we voetballen weer met balbezit voor Japan. De Japanners, de mannen van Moriyasu, als ze de verlenging halen, zullen ze heel erg blij zijn. Want het was een zeer, zeer moeilijke tweede periode. Overleven was de opdracht. Daarnet zagen we nog een keer Vinicius iets proberen. Nu zitten we bij Endrick in het strafschopgebied. Endrick, toegevoegde tijd. Kan Brazilië het laken nog naar zich toetrekken? Endrick met de versnelling en een tackle. En daardoor de voorzet van Endrick afgeblokt. We krijgen nog een hoekschop. Corner voor de Brazilianen nog. Endrick ingevallen bij de rust. Door de blessure van Paqueta. Heeft hij zich kunnen tonen? Ja, af en toe. Maar geen extra of geen grote impact. Ook Martinelli ingevallen daarnet. En nu Fabinho, dat is de derde wissel. Maar het waren vooral de voorzetten. De ballen van op de flank met Gabriel die de assist gaf. Ook een paar crosses van Danilo die echt voor gevaar zorgde. Daar is die hoekschop intussen. Wie kan er koppen? Fabinho kan koppen. En die wil dan nog een hoekschop. Maar nee, dat is een beetje te veel van het goede. Hij probeerde daar te insinueren dat Hiroki Ito de bal nog had geraakt. Maar dat was echt niet het geval. En Casemiro kijkt intussen toe van op de bank. Hij staat wel nog recht. Een van de leiders toch ook van dit Brazilië. Met al zijn ervaring. Maar ja, intussen 34. Misschien speelt dat ook wel mee in dit probleempje. Misschien toch ergens een kramp ook in dat bovenbeen. Het zou best kunnen. We gaan het horen de komende dagen. Maar eerst gaan we zien of Brazilië zich plaatst. Nog 2 minuten. Tot het einde van de toegevoegde tijd. In principe. Dus gaan we wellicht nog wat langer door. Met balbezit voor Brazilië. Telkens weer balbezit voor de troepen van Ancelotti. Die de hele tweede helft hebben gedomineerd. De eerste helft eigenlijk ook. Die ene bal van Danilo was dodelijk. Hij heeft met balverlies de goal van Japan ingeleid. De rechtsachter van de Brazilianen. Meteen afgestraft. 2 ballen gecadreerd. Japan in de hele wedstrijd. 2 ballen tussen de palen. 1 goal. Zo zijn ze efficiënt geweest. Brazilië had veel meer kansen. Maar Suzuki een paar keer gepast en noodzakelijk tussen beiden gekomen. Dan was zijn beste redding waarschijnlijk die onbewuste. Toen de bal via Tomiyasu tegen zijn hoofd aan caprioleerde. Echt wel flipperkast en weer het veld in. Hier is Brazilië nog een keer. Endrick van de bal gezet door Tanaka. Maar die leidt heel makkelijk balverlies. Hier is Brazilië met Bruno Guimarães. Pasen nog en daar is de goal. Jawel, Brazilië maakt het af. Dan toch geen verlengingen. En Gabriel Martinelli, de invaller. Hij doet het dan toch. Dus Carlo Ancelotti had het toch bij het rechte eind. Niet Neymar brengen. Maar wel Gabriel Martinelli van Arsenal. En dat balverlies van Tanaka. Nee, dat mag niet gebeuren. 1-1 van de laatste minuten van de toegevoegde tijd. Speler bij Leeds in de Premier League. Ik was nog lovend over hem. En het leek alsof hij de bal kon recupereren. Maar dan veel te makkelijk de bal kwijt. En zo kwam Bruno Guimarães in balbezit. En die, hij dacht niet zelf aan trappen. Nee, die paste nog naar Gabriel Martinelli. En die legt de bal met een plaatsbal weg in de verste hoek. Suzuki zat er nog wel even bij met de hand. Maar het was te weinig. Geen buitenspel. Uitstekende paas tussen 3 Japanners. Loopt Martinelli zich vrij. Hij neemt de bal aan met links. Die botst even op en dan met zijn rechter trapt hij de bal richting verste hoek. Suzuki met de linkerhandschoen. De linkerhand ligt nog aangeraakt. En zo via de binnenkant van de paal gaat die bal binnen. Brazilië gaat dan toch door naar de achtste finales. Brazilië gaat verdiend winnen tegen Japan, ondanks een achterstand. Ancelotti blijft er onbewogen bij, langs de zijlijn. Alles meegemaakt, alles gewonnen. Kampioen in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en Italië. Maar hij wil zich bewijzen op het WK. Het zag er even benard en penibel uit voor de Brazilianen. Maar nee, zij en zij alleen verdienen de overwinning tegen Japan. En gaan die nog binnen de reguliere speeltijd pakken. Tanaka, de regisseur, heeft hem gevonden. Want hij weet dat het een probleem was. De manier waarop Japan daar de bal kwijtspeelde. Ze gaan nog wisselen. Ze gaan nog een nieuwe kracht in de strijd gooien. Want we gaan nog heel even door. Maeda gaat eraf. Koki Ogawa komt er nog op. Maar ik vrees voor de Japanners dat het te laat zal zijn. Ook Danilo Santos, die komt er nog in voor Brazilië. Maar Martinelli en Casemiro, twee spelers die hun centen verdienen in de Premier League. De ene bij Man United, de andere bij Arsenal. Die hebben gescoord en geweldig gedaan van Bruno Guimarães, die assist. Dat moeten we hem nageven. Want dat was een fantastische paas. Daar gaan we het bij laten. Ik vermoed dat het zo gaat eindigen, Niels, dat Brazilië gaat winnen en dat ze die zege hebben verdiend. In afwachting van het laatste fluitsignaal geef ik het woord weer aan jou.
0: Dankjewel, Nicola. Dat vernemen we dan straks in het radionieuws of het inderdaad zo is afgelopen. Vanavond is er nog voetbal om 10:30 is dat. Dan speelt Duitsland tegen Paraguay. Benieuwd of Duitsland toch een andere versnelling vindt, hè, na die 2-1 nederlaag nog tegen Ecuador in de groepsfase. En ook uitkijken naar een absolute topaffiche Nederland tegen Marokko. U moet er vroeg of laat bij zijn. Het hangt vanaf hoe u het bekijkt. Om 3:00 s'nachts spelen zij ook hun 16e finale.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is GroenVoorzitter Emin Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Emin Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
3: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. In de Verenigde Staten heeft het Hoge Rechtshof uitspraak gedaan in 4 grote zaken. In een van die zaken geeft het Hoge Rechtshof president Trump gelijk. Hij heeft het recht om de bazen van onafhankelijke agentschappen te ontslaan. Dat is een stevige uitbreiding van de macht van de president. In de 3 andere zaken volgde het Hoge Rechtshof Trump niet. Dat is in de zaak van de president tegen Lisa Cook, een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Bank. Ze is de eerste zwarte vrouw in die functie en ze werd benoemd door de vorige president Biden. Trump wou Cook ontslaan, maar het Hoge Rechtshof zegt dat de president dat niet zomaar kan doen. Verder besliste het Hoge Rechtshof dat stemmen per post die na verkiezingsdag toekomen toch nog worden geteld. En in de rechtszaak van Jean E. Carroll tegen de president zal Trump toch $5 miljoen schadevergoeding moeten betalen omdat hij veroordeeld werd voor aanranding. Sport. Op het WK voetbal heeft Brazilië met 2-1 gewonnen tegen Japan in de 16e finale. Nicola de Brabander, jij hebt die wedstrijd gevolgd voor ons. Het was bijzonder nipt voor de Brazilianen.
1: Wel, we zitten intussen nog altijd in de slotseconde. De wedstrijd blijft maar duren. Het zou eigenlijk al lang moeten afgelopen zijn. Maar het staat wel inderdaad 2-1 voor Japan. De Japanners die stonden bij de rust verrassend 1-0 voor. Omdat Sano met de enige Japanse doelpoging tussen de palen voor rust voor de knappe 1-0 had gezorgd na Braziliaanse balverlies. Het is nu afgelopen trouwens. Dus Brazilië gaat door naar de 8e finale. Ancelotti en co. Wonnen met 2-1 dankzij een hele sterke tweede helft. Casemiro op het uur. Cambuur kopte de verdiende gelijkmaker binnen. En dan was het wachten tot diep in de toegevoegde tijd voor alleen invaller Martinelli voor de knappe en verdiende 2-1 zorgde. Dus een scheve situatie helemaal rechtgezet door de vijfvoudige wereldkampioen. Brazilië zit bij de laatste 16.
3: Bedankt, Nicola. Het weer, ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden. Dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
2: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou. Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is groenvoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Op de Antwerpse gemeenteraad reageerde Bogdan van den Bergen van Groen verontwaardigd op de arrestatie van Horsche. Burgemeester van Doesburg diende hem van antwoord.
2: Misschien collega Van den Bergen over wat er daarnet gebeurd is. Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
1: Ook Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt, omdat hij op de foute plek manifesteerde.
3: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
1: De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft vanavond meer uitleg gegeven. Koen Braakman, wat is daar gezegd?
4: Wel, de schietpartij in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland gebeurde in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar verbleef ook een moeder met de dochter van de dader, een meisje van 3 maanden. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht. Moeder en kind zijn niet bij de slachtoffers. De 6 doden zijn werknemers van dat opvangcentrum, 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had met hen een afspraak om het net te hebben over dat hoederecht. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt. Die twee waren na de schietpartij met een auto op de vlucht geslagen. De politie kon hen tegenhouden door de banden van die auto stuk te schieten.
1: Dankjewel, Koen. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
5: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
1: Op het WK voetbal heeft Brazilië Japan uitgeschakeld in de 16e finales. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag van Nicola de Brabander.
6: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
1: En over een half uurtje neemt Duitsland het op tegen Paraguay. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg. Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Monaco is rond 9 uur vanavond een bom ontploft. Een man zou 2 rugzakken achtergelaten hebben in een gebouw en die zijn meteen na zijn vertrek ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. Voorlopig is er sprake van 3 gewonden. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. In Antwerpen is groenvoorzitter Ayman Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
3: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
2: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juni en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze mikken vooral op smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis en noteer vooraf het IMEI-nummer van je gsm. Dat is een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Op het WK voetbal neemt Duitsland het momenteel op tegen Paraguay in de 16e finale. De wedstrijd is er een half uur aan de gang, het staat er nog 0-0. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag is van Nicola de Brabander.
4: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
2: Het weer, vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
5: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is groenvoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
2: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
1: De betoging in Antwerpen viel niet toevallig samen met de Antwerpse gemeenteraad. Daar besliste een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaamse Belang dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis en dit tot onvrede van coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Bremt.
3: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
1: In Monaco aan de Azure kust is rond 9:15 een bom ontploft. Een man zou een pakket achtergelaten hebben aan de inkomhal van een gebouw en hij is meteen gevlucht. Het pakket ontplofte toen 3 mensen toekwamen bij het gebouw. Het zou gaan om een gerichte moordaanslag en niet om een terreurdaad, zegt de minister. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een tiener. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
1: Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay aan de gang. Met nog minder dan een half uur te spelen staat het er 1-1. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken. In het centrum lokaal buien en tot 25 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn enkele uren geleden 3 gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter die even later ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een tiener volgens de eerste berichten van 13 jaar. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Op dit moment zijn de hulpdiensten nog massaal aanwezig. Dat zegt ook Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont en de aanslag van dichtbij meemaakte.
2: De explosie is op geen 50 meter van een voordeur gebeurd. De politie en de brandweer die waren zeer snel ter plaatse. Ik heb een aantal mensen uit het gebouw zien geëvacueerd worden. Die waren echt bebloed en brandwonden. En die zijn dan bij ons in het gebouw terechtgekomen. Iedereen die buiten stond, heeft dan zich moeten verplaatsen verder. En we staan nog altijd buiten, dus we kunnen nog altijd niet binnen in het appartement.
1: Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden, omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Brent.
3: Vooruit heeft eindelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
1: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse coalitie voor Palestina eerder op de avond zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groenvoorzitter Ayman Horg was een van hen. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. Bergmans steekt daarmee Erik Withoek voorbij, de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers, en ook Alexandre Van Damme van biergigant AB InBev. Jean-Pierre Bergmans is 77 jaar. Hij en zijn familie leven en werken in grote discretie. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay nog aan de gang. Na 90 minuten was het er 1-1. Verlengingen dus en 1-1 is nog altijd de stand op dit moment. Eerder op de avond won Brazilië met 2-1 van Japan. En om 3 uur vannacht neemt Nederland het op tegen Marokko. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. De dag begint zonnig, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Yes. Kom naar de solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Radio 1 live.